0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact. She's wearing-

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
11: Je hoort het op New Business Radio.
12: Manutan, Manutan.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
15: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Listen to Lead, New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Management Book en Van Duren Media.
7: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
8: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
9: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap.
2: Innovatie. Duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: New Business Radio.
2: Innovatie en impact
1: voor business shapers.

0: ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Raedion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: visieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

en inspireren, is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
9: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beschouwen hun keten niet als een externe leverancierslijn, maar als een deel van de eigen organisatie. En ze nemen daar dezelfde verantwoordelijkheid voor als wat er binnen hun eigen muren gebeurt. De meeste bedrijven zien hun keten als een serie van contracten. Aan de ene kant kopen ze in en aan de andere kant verkopen ze. Wat er bij de boer of bij de fabrikant gebeurt, is in principe iemand anders zijn zaak. Zolang het product op tijd komt en de prijs klopt, is het werk gedaan. Verantwoordelijkheid stopt vaak bij de poort. Impactgedreven organisaties weigeren deze afbakening. Voor hen is de keten geen externe lijn, maar een uitbreiding van de eigen organisatie. Wat er bij de leverancier gebeurt, gebeurt feitelijk in hun naam. Want zij hebben de inkoopkeuze gemaakt. Wie tomaten koopt, koopt geen tomaten, maar koopt het bedrijf dat die tomaten teelde. De bodem waarop het groeide, de mens die ze plukte en het loon dat aan deze mens werd betaald. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor dit werkt. Wat je niet ziet, kun je niet verbeteren. Slecht loon, slechte bodem, slechte arbeidsomstandigheden verdwijnen onder de radar zodra ze één schakel verder plaatsvinden. Wie de keten als extern behandelt, geeft de mogelijkheid weg om er invloed op uit te oefenen. Risico verdwijnt niet door het over te dragen. Schandalen rond kinderarbeid, ontbossing of slechte productieomstandigheden raken in de praktijk altijd het merk dat ervan profiteert, niet alleen de directe veroorzaker. Verantwoordelijkheid nemen is dus ook risicobeheer. En een keten die je niet kent, is ook een keten waar je niks over kunt vertellen. Wie kan vertellen waar zijn product vandaan komt, van welke boer of van welk veld, heeft iets in handen wat willekeurige inkopers niet hebben, namelijk een verhaal. En belangrijk, dit is iets anders dan een keurmerk. Een keurmerk is een momentopname. Verantwoordelijkheid nemen voor de keten is een doorlopende relatie waarin je zelf weet wat er gebeurt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die hier in Nederland al ruim 40 jaar serieus werk van maakt is Odin. Ooit in 1983 begonnen als groothandel in Geldermalsen met antroposofische wortels. Inmiddels uitgegroeid tot een coöperatie met meer dan 38 winkels, een groothandel, een biodynamische boerderij in Brabant, een eigen imkerij en een bezorgdienst en vele afhaalpunten. Daarnaast wordt die organisatie gedragen door 20.000 leden. Want Odin is geen gewone supermarktketen. Odin is steward-owned. Het bedrijf is van de leden, niet van de aandeelhouders. Het verschil zit hem ook in hoe Odin omgaat met zijn keten. Niet als logistiek vraagstuk, maar als verantwoordelijkheid. Een eigen biodynamische boerderij om zaadvaste, patentvrije rassen bijvoorbeeld te telen. Een eigen imkerij om de biodiversiteit op het platteland te ondersteunen. Directe relaties met boeren waarmee Odin langetermijnafspraken maakt, ook als een ander het misschien goedkoper kan. Ook in slechte oogstjaren. Een paar cijfers op een rijtje. Opgericht in 1983 met een 100% biologisch of biodynamisch assortiment. Een groothandel en bijna 40 winkels door heel Nederland. Meer dan 20.000 leden en een verdubbeling daarvan over de afgelopen 5 jaar. Een eigen biodynamische boerderij, de Beerse Hoeve en een eigen imkerij. En Stuart Owens. We bellen met Merle Komans van den Dries. Zij is de directeur van Odin. Goedendag Merle.
2: Hoi, goeiedag.
1: Merle, jullie nemen niet alleen verantwoordelijkheid voor wat er in jullie winkels gebeurt, maar voor de hele keten daarachter. De eigen boerderij, eigen imkerij, langetermijnrelaties met boeren. Wat doet die keuze voor Odin als bedrijf? En wat doet die keuze elke dag voor jou als directeur?
2: Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag, hè? Kijk, ik ga er eigenlijk vanuit dat elk bedrijf verantwoordelijk is voor wat er in de keten na hem of haar gebeurt, maar ook daarvoor. Dus dat is voor ons eigenlijk niet anders. En interessant genoeg is het niet vanzelfsprekend tot nu toe. Dus daar is de afgelopen jaren ook wel discussie over geweest. Wat het voor ons betekent, is dat wij elke dag echt goed kijken met wie werken we samen. Hoe staan die partijen in het leven? Waarmee kunnen we nu echt het verschil maken? En we willen goed voor de aarde zorgen, maar ook goed voor elkaar zorgen. Nou, wat betekent dat uitgangspunt voor alle keuzes die je elke dag maakt? En dan ga je eigenlijk achteruit in ons geval de keten in. Hè. Wij zijn een coöperatie met consumentenleden. En voor die consumentenleden verzorgen wij de boodschappen. En die verwachten ook van ons dat wij goede keuzes maken. Dat zij niet van al die producten die er in de winkel te koop zijn moeten weten wat er aan vooraf is gegaan. Dus die verantwoordelijkheid leggen ze bij ons. En wij gaan dan met die leveranciers natuurlijk kijken, ja, hoe werken jullie eigenlijk? En wat is jullie toekomstvisie? Hoe ga je met je mensen om? Als je bijvoorbeeld kijkt naar tomaten uit Spanje of Italië, of het nou een tomatenpassata is of niet, dan wil je niet dat de Keuringsdienst van Waarde een programma gaat maken. En daar achter komt dat een leverancier van jou met illegale vluchtelingen op het land werkt, die helemaal niet goed betaald worden. Of dat je misschien wel dierlijke producten in je winkel hebt liggen, waar dierenwelzijn echt ver onder de maat is. Dus dat moeten wij allemaal uitzoeken, hè? Dat is ons dagelijkse werk. En soms kom je erachter dat iets toch niet in de haak zit. En dan moet je die consequenties ook nemen. Dus dan gaan bijvoorbeeld zo'n product eruit of zo'n leverancier stop je mee.
3: Ja, dat begrijp ik.
2: Tot zover gaat het eigenlijk.
3: Ja, en je zegt eigenlijk elke organisatie die heeft die verantwoordelijkheid. Niet elke organisatie neemt hem. Wat is jouw beeld waarom dat eigenlijk niet gebeurt?
2: Nou, het heeft denk ik te maken met dat het niet altijd de meest makkelijke route is die je dan gaat. Ja, dus de makkelijke route is helaas nog heel vaak de route waarbij het prijsvoordeel telt. Of de beschikbaarheid van een product, dat daar vooral naar gekeken wordt en niet heel diep gekeken wordt van ja, wat zit er nou eigenlijk achter?
3: Ja, dat begrijp ik.
2: Dat geldt natuurlijk ook voor ons gewoon als consumenten. Hè. We zijn allemaal consument. En je wil niet altijd met het oncomfortabele geconfronteerd worden.
3: Nou, denk ik eerlijk gezegd dat de mensen in jullie winkels ook andere dingen ontmoeten dan alleen dat confronterende verhaal. Hoop ik dan maar.
2: Ja, en dat wil je ook helemaal niet. Hè. Je moet gewoon boodschappen kunnen doen. En dan moet je erop kunnen vertrouwen dat het goed zit. En in die zin denk ik, transparantie is belangrijk. Dat als je het wil weten, dan moet het gewoon zichtbaar zijn van wat erachter zit. Als je het niet per se wil weten of je wil gewoon lekker ontspannen, je mandje vullen. Ja, dan moet je dat niet allemaal hoeven uitzoeken. Want dat is eigenlijk te gek voor woorden. Het is gewoon uitbesteed werk. Wij moeten ons werk goed doen. En op het moment dat daar vragen over zijn, dan moeten er geen oncomfortabele dingen naar boven komen.
3: Dat is duidelijk. Dankjewel Merle dat je dit verhaal wilde delen. En ik ben gerustgesteld dat de boodschappen in ieder geval ook ketenverantwoordelijkheid kennen. Dankjewel.
2: Dankjewel. Fijne dag.
3: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Verantwoording nemen voor je keten begint niet met een audit, maar gewoon met een simpel gesprek. Maak deze week een korte schets van je keten. Gewoon op een A4. Wie levert er aan jou? Wie levert er aan hen? En zo door. Tot je bij de oorsprong bent. Niet uitputtend en zeker niet voor de compliance. Gewoon voor jezelf, om te zien waar de mensen zitten van wie jij letterlijk afhankelijk bent. Hang die schets op je bureau en bijna altijd zie je wel iets dat je daarin verbaast. Plan in je agenda voor het komend half jaar minimaal 1 leveranciersbezoek. Niet om te beoordelen, niet om te onderhandelen, maar echt om kennis te maken. Ga erheen, leer mensen kennen, kijk hoe het werkelijk toegaat. 1 bezoek per half jaar is genoeg om je inkoop een ander gesprek te laten worden. En als derde, maak deze maand 1 lange termijn afspraak in plaats van een korte termijn afspraak. 1 leverancier die je toezegt, ik blijf 4 jaar bij jullie, ook als de markt schommelt. Geen jurist voor nodig, gewoon een uitgesproken intentie. Dat geeft hen de zekerheid om in kwaliteit te investeren en jou de zekerheid dat je weet waar het vandaan komt. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd weten waar je verkoop vandaan komt, dan is verantwoordelijkheid nemen voor de keten een van de mooiste investeringen die je kunt doen. Niet als compliance oefening, niet als certificeringsritueel, maar als manier om je bedrijf werkelijk te kennen. De vraag voor morgenochtend of in je eerstvolgende inkoopoverleg: weten wij zeker of wat wij verkopen ook aan onze waarde voldoet? En kennen wij de mensen in onze keten die onze winst mede mogelijk maken? Ik weet zeker dat er een mooi en soms confronterend gesprek op gang komt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
5: Veel organisaties investeren in technologie, data of nieuwe manieren van werken, maar lopen in de uitvoering tegen dezelfde vraag aan. Hoe maak je verandering werkbaar, gedragen door de medewerkers en daadwerkelijk effectief ook? Echte transformatie slaagt als organisaties niet in losse deeloplossingen denken, maar de verbinding maken tussen technologie, data, menselijk gedrag, organisatieinrichting en natuurlijk cultuur. Highwork is vandaag te gast hier in de studio, is opgericht in Nederland en breidt zich inmiddels uit in Europa en begeleidt organisaties bij veranderingen op het gebied van performance, agility, digital, data, AI en organisatieontwikkeling. En een belangrijke tool hierbij is het veranderkompas. Na bijna 20 jaar is die herontwikkeld samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we straks over in gesprek met Henrike van Bommel. En zij is Diversity, Equity en Inclusion Expert. En Heiko van Elkdijk, partner bij Highwork.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
5: Goedemorgen, van harte welkom.
10: Dank je wel.
5: Ik begin eerst bij Heiko. Highwork, inmiddels uitgetreden uit Nederland, Europa aan het verkennen. Hoeveel landen zitten jullie momenteel?
11: Vier, althans in Europa. We hebben ook nog een kantoor in India, maar in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
5: Ja, want wat ik zag op de website ook, jullie noemen jezelf eigenlijk een Europese speler als het ware. Hè? Ja. Is dat een bewuste keuze om je zo te presenteren als het ware?
11: Ja, wij geloven echt in een sterk Europa. Met bedrijven die ook sterk in Europa zijn. En dat vraagt een andere aanpak dan de wat meer Anglo-Saxische gedreven adviesbureaus. Dus wij zijn geworteld in onze Europese cultuur. En helpen Europese bedrijven om sterker te worden en ze klaar te maken.
5: Is dat dan meer het Rijnlands model wat jullie volgen?
11: Ja, ja.
5: Dus met wetgeving, alles wat daarbij hoort.
11: Ja, dus bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Een van onze digitale tak is ook erg bezig met security en privacy. Hoe zorg je als organisatie dat je daar klaar voor bent? Dat je niet alleen aan de wettelijke verplichting voldoet. Maar ook in lijn is met wat je wil. Dus daar zijn wij met de expertadvies. We zeggen van, nou, is goed of niet goed genoeg. En we helpen ze daarmee implementeren om dat beter te maken als dat nodig is.
5: Wat is de omvang van het bedrijf? Met hoeveel medewerkers consultants zijn jullie?
11: We zijn ongeveer met 500 medewerkers intussen.
5: Ja. Dus het is een grote speler, zou je kunnen zeggen, toch?
11: Ja, zoals dat zo mooi heette, de Big Four. Die zijn wel een beetje,
5: in zicht.
11: Op hun stoel aan het schuiven. ja.
5: Precies. En dan die uitbreiding. Hè? Als we even teruggaan in de geschiedenis van het bedrijf. Hoe lang ben jij betrokken bij Heiberg?
11: Heiberg bestaat nu eigenlijk 6 jaar. Is ontstaan als een idee eigenlijk dat een adviesbureau, dat heette Blinklane, dacht van hey, wij zijn ergens goed in. Maar we zien dat de klantvraag verandert. Waardoor we eigenlijk meerdere expertises nodig hebben dan alleen die van ons. Laten wij eens kijken of we wat soortgelijke bedrijven zien. Met een soortgelijke visie en een soortgelijke cultuur. Om die te bundelen. Dus in 2020 is dat ontstaan. Ik zelf ben sinds 2021 erbij betrokken. En inmiddels zijn dus 11 bureaus in Heiberg gestapt, als het ware, om een deel van het geheel te vormen.
5: Ja. En dat vormt in één keer dan een speler waarvan je zegt, de Big Four, kijken achterom.
11: Ja, zeker. Ja, die vinden ons wel een beetje spannend.
5: Wat is jullie ambitie?
11: We willen echt een speler van betekenis worden. Hè? Want als ik zeg we zijn in 4 landen, dat klinkt heel stoer. Maar we zijn echt wel geworteld in Nederland. En we moeten die uitbreiding in die andere landen echt nog verder vormgeven. Het leuke is dat we wel al op een aantal thema's, bijvoorbeeld energie. En we doen veel in energie in Nederland, nu ook in Duitsland. En dat we daar echt proberen die Europese spelers ook met elkaar te verbinden. En ik denk dat dat echt een mooie streven is voor ons. Om echt. Dan vind ik dat je zegt, ja, je bent niet alleen Europees vertegenwoordigd, maar je bent Europees werkzaam.
5: Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de internal market in Europa?
11: Ja, dat is een mooie vraag. Ik zie dat we daar, dat is een no way back. Hè? Dus als je kijkt naar de geopolitieke spanningen, VS, China, Rusland, dan moeten wij als Europa ons versterken. Dat zie je nu op defensief gebied, maar ook op bedrijfseconomisch gebied. Ik denk dat we te makkelijk in het verleden geweest zijn met shareholder value only, maar dan we nu denken, hey, er is een andere component bijgekomen, we moeten kijken, is het goed in het belang van? Dus ik geloof heel erg in een sterke Europa, sterke verbonden Europese bedrijven, meer gericht op kwaliteit, op duurzaamheid, dan alleen maar op de goedkoopste prijs.
5: Nou, ik denk dat we het komende uur daar nog wel vaker op terug zullen komen. Eerst eventjes nog aan jou, Henrike, want jij houdt je bezig met diversity.
9: Klopt.
5: Om maar 1 van de 3 zaken te benoemen. Wat triggert jou daar zo in?
9: Nou, eigenlijk mijn eigen verleden ook bij andere organisaties waar ik hiervoor gewerkt heb. Ik geloof er echt in en ik denk dat het ook op aansluit bij wat Heiko net zei over onze Europese ambitie die we hebben als Heiberg zijnde. Maar dat perspectief verrijkt en verschillende perspectieven ook een beter resultaat geven. En dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt nogal wat. Ik denk dat we dat ook bij Heiberg zien. Hè. We hebben nu 11 bedrijven die met elkaar samenwerken met een andere perspectief, andere ideeën. Maar zorgen dat ze ook goed met elkaar kunnen samenwerken en dat ze elkaar ook versterken. En dat vraagt gewoon iets van een organisatie. Dat vraagt iets van de mensen die er werken. En dat geldt voor mij ook voor diversiteit in de brede zin van het woord. Over gender, culturen, religies.
5: Inclusie zit er dicht tegenaan. Wat zie je in andere landen gebeuren waar jullie actief zijn? Is dat heel anders dan zoals het nu in Nederland gaat?
9: Ik denk dat vooral andere diversiteitsdimensies soms een verschil maken. Dus hè, waar we in Nederland veel toch nog steeds wel focussen op genderdiversiteit, culturele diversiteit, zie je dat in andere landen weer hele andere thema's aanhankelijk zijn. Uiteindelijk is inclusie een gevoel. En inclusie gaat over of je ergens op je plek voelt, je ergens jezelf mag zijn. En ik denk dat dat universeel is.
5: Ik vind het mooi dat jullie er zijn. We gaan het straks ook hebben over dat veranderkompas. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak ook bij programma's op New Business Radio, waarin veranderingen belangrijk zijn. Maar hoe hou je nou koers en waar meet je aan? Daar gaan we het zo meteen over hebben. I got lost inside my head.

0: Kokimono en Lost Inside My Head.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio staat het bedrijf Heiberg Centraal. In de studio Heiko van Eldijk en Henrike van Bommel. We hebben dat al even gehad over, ja, het bedrijf is eigenlijk pas sinds 6 jaar in de vorm waarin jullie nu op dit moment opereren. Nemen we een razend tempo toch meerdere bedrijven over. Is dat nog een verschil in de bedrijven die jullie, zeg maar, in Nederland gevonden hebben en uiteindelijk ook over de grens kijken naar, ja, wat kunnen we aan ons portfolio toevoegen waardoor wij onszelf kunnen versterken?
2: Ja, ja. Nee, dus we proberen in Nederland een, zoals het mooi heet, een full service. Dus we proberen zoveel mogelijk diensten in ons huis te krijgen. En dat proberen we ook in die andere landen te doen. En bijvoorbeeld in Duitsland zijn we heel sterk op het gebied van data en in de mediamarkt. En zoeken we juist weer verbreding, zeg maar, op wat meer generieke profielen, people. Zodat dat Henrike doet. Dat moeten we daar ook nog gaan opbouwen.
0: Ja, want over data gesproken is natuurlijk een van de onderwerpen die we zeker gaan bespreken. Interessant is data, je noemt mediamarkt. Heb je het over bedrijf mediamarkt?
2: Nee, de
3: mediasector.
0: Ja, want dat is natuurlijk, dat is wel heel interessant. Dat data is soms interessanter voor overnames dan daadwerkelijk het productportfolio wat een bedrijf weet te bieden. Dat zullen jullie ook ervaren, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Nee, dus bijvoorbeeld waar onze Duitse collega's heel goed in zijn, is dat, en dat zal misschien mensen verbazen, maar heel veel nieuwsredacties, die leveren hun artikelen aan een gemeenschappelijke database. En die database kan met behulp van de AI eigenlijk al, voordat het gepubliceerd is, aangeven, je krijgt tussen de 500.000 en 700.000 lezers. Dus ik zou wat meer voorbeelden erin brengen of juist een reflectie erin brengen. En dan krijg je wel een miljoen views op een nieuwsitem. En dat is een voorbeeld waarin ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht. Zeg maar, dat de kracht van data is dat je die voorspellende waarde met AI, dat je als journalist gewoon voordat je iets publiceert feedback krijgt over het kan beter en heel gericht advies.
0: En dat betekent heel veel voor heel veel bedrijven waar jullie mee werken. Jullie zitten in verschillende sectoren. Net noemde je ook al energie. Wat is nog meer? Zijn nog meer de sectoren waar jullie actief zijn?
3: Ja, financiële sector werken we veel voor. De retail, handel. Ook wel binnen overheidsorganisaties, binnen gemeentes, ministeries. Dus eigenlijk ook daar zijn we best wel, denk ik, breed in Nederland in ieder geval al vertegenwoordigd. En ook in Duitsland ook weer in de energiesector.
0: Ja, en het is eigenlijk, wat jullie doen is breed, hè? Dus het gaat over de transformatie van bedrijven. Jullie zijn eigenlijk op elke pijler zijn jullie actief en hebben jullie kennis in huis?
2: Ja, het is eigenlijk, we hebben denk ik wat ons onderscheidt is dat wij aan de ene kant hebben wij expertise in huis. Dus echt mensen die verstand hebben van bepaalde inhoudelijke thema's. Of het nou op diversiteit heel specifiek, maar in brede zin over digital, privacy, security, data, AI. Maar ook strategie, executie, verandermanagement, leiderschap, cultuur. Echte experts. En daarnaast hebben wij de kunde, zeg maar, om die expertise in de praktijk toe te passen. En ik denk dat dat eigenlijk de crux is van het bestaan van Heiberg.
0: Wat maakt het verschil dan bijvoorbeeld met de grote vier?
2: Wat je daar ziet is, enerzijds, ze hebben ook natuurlijk slimme mensen. Ik bedoel, kan wel zeggen dat die van slimmer zijn, maar nee. De kennis is niet meer het unieke onderscheidende vermogen. Het is de combinatie van de kennis, de kunde en ik denk een mindset. Een mentaliteit van, ja, wij gaan pas weg als het resultaat er is. En dat wil niet zeggen dat die anderen dat niet doen. Maar het is iets meer corporate. Wij zijn meer de ondernemende adviesorganisatie. Committed soms tot op het bot, zeg maar. Dat de klant zegt, oh, jullie zijn veel meer gecommitteerd dan mijn eigen mensen. Dus ze willen het echt.
0: Ja, is dat een bepaalde vorm van een winnaarsmentaliteit, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, ja.
3: En can do. Ik denk dat het dat nog meer is. Dus dat we ook altijd gaan voor echt praktisch resultaat. En niet alleen maar een mooi verhaal op papier. Een paar mooie woorden in een PowerPoint presentatie, om maar zo te zeggen. Maar ook echt met elkaar kijken van hoe kunnen we nu verandering brengen. Op welk thema het eigenlijk ook is waar we met een klant op aan het werken zijn.
2: Ja.
0: Je hoort het wel eens over bezuinigingen hier en daar. Dan hoor je heel snel vallen, ja, die dure consultants. Voelen jullie je dan beledigd?
3: Natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het ook op heel veel punten zeker wel een terechte vraag is om te kijken van wat is de meerwaarde die je ook brengt. Ik denk ook dat je die altijd aan jezelf moet blijven stellen van wat maakt dat wij hier nu als dure consultant tussen aanhalingstekens toegevoegde waarde komen leveren. En dat we daar met elkaar ook altijd scherp op blijven. Om te zorgen dat we dat ook zeker blijven doen.
0: Ja. Ja, Eiko, heb je eigenlijk de afgelopen 6 jaar ervaren in de zin van verandering en behoefte bij organisaties om ze te helpen?
2: Ja, dus een verschuiving. En dat is ook wederom zeg maar toch wel een gevolg van de data en de AI. Is dat het wat minder om de expertise gaat. Hè? Want die is nu bijna iedereen die een beetje kan prompten. Die haalt zijn expertise wel uit de wereld, laat ik het zo zeggen. Dus het gaat om die combinatie van die kennis en die kunde om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hebben ook een beetje een credo. Het gaat niet om gelijk hebben. Het gaat niet om gelijk krijgen. Maar het gaat om gedaan krijgen. Hè? Dus wat Henrike zegt, dat we die can-do mentaliteit. Dat heeft ook met die waarde te maken. Wij zeggen wel eens tegen een klant, huur ons nou niet in. Hè? Wij kunnen te weinig waarde toevoegen. De verhouding tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt is onvoldoende. En dat is denk ik wel ook een verschil inderdaad met die wat meer corporate.
0: Ja. Wat zijn eigenlijk de vraagstukken? Die lopen denk ik uiteen. Hè? Hoe komt een klant bij jullie binnen? Hoe gaat dat überhaupt eigenlijk?
3: Ja, nou ik denk, dan spreek ik even vanuit mijn eigen context. Vanuit het people and organization deel binnen Heiberg. Vaak vanuit HR. Ik denk dat de vraag aan het verschuiven is. Dus dat het aan de ene kant vraagstukken zijn die ook rondom wetgeving gaan. Ook duurzaamheidsvraagstukken. Hè, van hoe zorg je nou voor sociale duurzaamheid in je organisatie? Hoe bevorder je die? Hoe link je die ook weer aan je financiële prestaties?
0: Met name ESG-onderwerpen.
3: ESG-onderwerpen, ja, het is heel leuk om heel veel vanuit een hele hoge moraal actie te ondernemen. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat dat gekoppeld is en ook waarde toevoegt aan de organisatie? En tegelijkertijd ook AI-vraagstukken, ook juist binnen dat menselijk domein, binnen je eigen medewerkers. Hoe laat je ze samenwerken met AI? Hoe kan je AI inzetten om een deel van het werk over te nemen? Wat is de impact daarvan op je bestaande medewerkers?
0: Ik denk dat die op dit moment, dat een van de zwaarste discussies is.
3: Super spannend ook, ja. Ja, en denk ook voor onze eigen organisatie. Hoe ga je AI inzetten? Hoe gaat het met je samenwerken eigenlijk? Hè? En hoe laat je het voor
0: de keuze
3: je
0: is reuze, hè? Wat
3: absoluut.
0: Dat
3: ja. Ja.
0: Hoe begeleid je dat een goede baan? Want ja, dan heb je het over, hè, we gaan pas weg als het af is. Maar AI is voorlopig nog niet af. En als wij onze ogen dicht doen, dan is alweer iets nieuws bedacht.
2: Ja, dus onze kracht zit ook niet dat wij zijn geen IT-bureau wat technische applicaties bouwt, hè, AI-applicaties bouwt voor onze klanten. Ook uit wat meer agentic, maar niet echt een grote speler erin. Bij ons gaat het veel meer over, wat is nou de impact inderdaad van AI op je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je besturing nog klopt? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen krijgt? Wat voor impact heeft het op de werkprocessen?
0: Ja, want merk je dat ook heel erg, kan ik me voorstellen. Eigenlijk het vraagstuk, hè, de vacatures, de overschotten die er nu

0: bieden aan een organisatie.
1: Ja, ja, misschien als ik daar mag inhaken.
2: Zeker.
1: Wederom ligt de vraag, welke waarde voeg je toe? Dus wij helpen organisaties om die waarde te bepalen, nu, maar ook in de toekomst. Dus als het gaat om de mensenstuk, dat gaat ook over richting je klanten. Wat is nou de waarde die je levert voor je klanten in de toekomst? En wat vraagt dat voor je organisatiemodel? Wat moet je dan veranderen?
2: Ja, dan kan je spreken van een spanningsveld, lijkt mij toch?
1: Absoluut, absoluut. En het grappige is, iedereen heeft het over AI en de implicaties van AI. Wij zien het eigenlijk nog niet echt zwaar doorgevoerd worden in bedrijven. Dus we horen heel vaak pilots. We hebben een pilot en die is succesvol. Maar hij gaat niet verder. En dat is natuurlijk ook wel, ik vind dat wel een beetje een soort tegenstelling. Dus iedereen zegt, ja, het is, de impact is enorm. En tegelijkertijd, we zien het beperkt. Dus we zien wel bedrijven voorbereidingen treffen. Maar de echte business case, de echte massa-ontslagen, ze zijn er nog niet.
2: Nee. En toch, en dat heb ik in andere programma's ervaren. Is dat men ook aan het voorborduren is op bijvoorbeeld mbo. Mensen met praktische kennis. Daar is het tekort aan.
1: Ja.
2: Daar wordt nu wel van gezegd. Van ja, die kenniseconomie die we nu hebben zoals we die nu kennen. Dat gaat straks heel erg anders en heel erg veranderen. Er gaan veel kenniswerkers misschien straks wel naar een praktisch beroep. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja, leuke vraag. We zien die ontwikkeling ook gebeuren. Dus, en er komt er bovenop de vergrijzing. Dus de beroepsbevolking zoals we die nu kennen. Binnen 5 tot 10 jaar alle babyboomers gaan met pensioen. Dus er is een uitstroom zeg maar aan ik noem maar even. Oude kennis, laat ik het zo zeggen, ervaren kennis. En er is een beperktere instroom aan de onderkant, omdat een deel dus inderdaad overgenomen wordt door AI of andere vormen van intelligentie. En de behoefte ontstaat dus veel meer aan de praktisch toepasbare kennis, namelijk ja, dat heb ik zelfs als ik in mijn huis moet laten schilderen, dan moet ik moeite doen om een schilder te vinden die binnen 6 maanden kan. Dus die ontwikkeling zien we en we zien eigenlijk dat bedrijven daar, en misschien kan Harike daar nog wel meer over zeggen. Dus de succession planning van hoe zorg je ervoor dat je bestand van medewerkers nu en in de toekomst dat een beetje goed ontwikkelt. Niet altijd heel erg goed over nadenken nog.
2: En ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Ik bedoel, ik heb 15 jaar geleden een studie bedrijfskunde gevolgd. Toen werd er nog gesproken over middellange termijn. Middentermijn is een jaar of 5. Langer termijn, dan hebben we het over 10 jaar plus. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar wat is nu middentermijn? Is dat 1 jaar? Is dat 2 jaar?
0: Nou, ik denk sowieso afhankelijk weer, en het is misschien een beetje consultancy antwoord, hè, maar afhankelijk van de situatie.
2: Wel, ja,
0: of course, moeten we toch even inbieden.
2: Ja.
0: Maar wel denk ik afhankelijk van sectoren. En ik denk dat korte termijn, als je nu kijkt naar in ieder geval ontwikkelingen op AI-gebied, dat echt maar over maanden gaat. Middellange termijn, 1 jaar, misschien 2. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaat. En ook als je ziet waar we nu staan ten opzichte van 1 jaar geleden. Wat wij ook al in ons eigen werk gedaan krijgen. En ook zien gebeuren bij klanten. Ja, dan gaat die ontwikkeling razendsnel.
2: Ja,
1: het is wel leuk. Daar zit een beetje de spiegel naar onszelf ook. Hè? Dus wij zijn ook in onze eigen transformatie als Heiberg. Want we waren natuurlijk kleine bureaus. Nu zijn we een groot bureau. We moeten leren samenwerken met al die kleine bureaus. Dus we ervaren onze eigen transformatie. En precies dit punt van wat is nou middellange termijn, lange termijn of zelfs korte termijn. Ik merk dat wij als organisatie, en ik zie dat ook bij onze klanten gebeuren, eigenlijk de, zoals het mooi heet, run the business. Hè, dus hoe doe ik het vandaag en change the business. Hoe doe ik het morgen of overmorgen. Dat bijna een soort constante wordt. Hè? Ja. Dus je moet als organisatie bijna een soort schizofrene situatie hebben waarin je heel erg duidelijk stuurt op de performance van vandaag. En tegelijkertijd je organisatie moet klaarmaken voor morgen. Nou, en dat is waar wij vaak ondersteunen om dat mogelijk te maken. Want dat is niet makkelijk. Het zijn daar twee werkelijkheden.
2: Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je start met een implementatiefase, ook dat daar anders gekeken wordt en dat het eigenlijk ongoing steeds weer verandert. Maar hoe bepaal je dan uiteindelijk dan toch dat de basis die er aan onder ligt, dat die duurzaam is voor langere termijn?
1: Ja, dat is leuk. Dus het heeft te maken met hoe je je organisatie stuurt. Hè? Dus, en dan kom je misschien ook weer terug naar waar wij wat meer in geloven, het Europese model. Dus dat je wat langer kijkt naar wat meerdere belangen. Niet alleen van de shareholders, maar ook van je medewerkers. Ook met name ook van je klanten. En wat we daar zien is dat directies af en toe moeite hebben om die twee werkelijkheden bij elkaar te brengen. Dus daar waar voorheen zeg maar, een agenda van een directie bestond uit hoe doen we het. Moet daar dus zeg maar bijna evenredig zoveel tijd en aandacht op staan. Hoe doen we het in de verandering?
2: Ja. Want als we het Anglo-Saxisch model er even bij pakken, dan kom ik al heel snel uit bij Silicon Valley. Dat is eigenlijk, hè, de boomer geweest van Silicon Valley. Kapitaal was geen probleem.

0: Nu zie je in Europa, zie je langzaam maar zeker dat er gekeken wordt naar een kapitaalmarktunie. Waardoor hier kapitaal wat op banken op dit moment laat slapen gewoon bereikbaar is. Dus daar zou je het een en ander kunnen doen. Maar wel aan de hand van wetgeving die de kaders bepaalt. En daar zeggen jullie eigenlijk, dat vinden wij goed.
1: Ja, omdat het belang meer is dan alleen maximale shareholder value. Ja, ja. Dus het moet ook levensvatbaar zijn voor de langere termijn. Het moet goed zijn voor de medewerkers in het bedrijf. Het moet goed zijn voor de klanten in het bedrijf. En met een goede kwaliteit, ook vanuit duurzaamheidsgedachten. Dus passend binnen onze Europese cultuur en ook ons toekomstig toekomstperspectief.
0: Ja, want dan kom je al heel snel toch op geopolitieke verhalen natuurlijk ook. Dan gaat het over concurrentie met bijvoorbeeld Verenigde Staten, met China, waar de markt anders in elkaar zit. Hoe kan je dan, is dat dan die duurzame, langetermijn visie die dan uiteindelijk niet nu al succesvol is ten opzichte van die anderen, maar over een aantal jaren tot uiting komt? Hoe zien jullie dat?
2: Ik denk eigenlijk dat ook precies een beetje het spanningsveld is met alle ontwikkelingen die er nu zijn in de markt. En aan de ene kant gaan die ontwikkelingen zo ontzettend snel als je kijkt naar AI en de termijnen die we net bespraken. Tegelijkertijd, en dat is misschien ook een beetje het bruggetje dan naar het veranderkompas waar we het zo meteen over gaan hebben, gaat het ook over wat een mens aan kan. Hè? Dus wat kan je ook aan verandering aan? En ik denk dat dat ook precies een beetje het spanningsveld is waar wij als Heiberg zijnde ook op willen acteren. Dus aan de ene kant, hoe ga je een organisatie ondersteunen en begeleiden om met al die veranderingen, geopolitiek, nationaal, op technologievlak, daar allemaal in kan meebewegen. En tegelijkertijd kan zorgen dat je ook de mensen die je in je organisatie hebt, die verandering op een duurzame manier weer door kan laten maken. En dat doet af en toe ook pijn. En ik denk dat dat het eerlijke verhaal is, wat soms ook lastig is om altijd over de bühne te krijgen. Maar met elkaar ervoor zorgen dat we weten van oké, we hebben niet morgen die maximale winst of omzet. Maar we weten wel dat we met een organisatie bezig zijn die er over drie jaar ook nog is.
0: Precies, je had gelijk over gezet. Dat was mij op maat naar het veranderkompas. Want wat was het moment dat jullie dachten van hier moeten we iets mee?
1: Nou, dat was eigenlijk gewoon heel simpel een klantsituatie. Dus we werkten bij een organisatie die in transformatie was. En wat wij, maar ook meerdere bureaus doen, is dat je van tevoren meet waar sta je en aan het eind van, hoe is het gelukt, ja of nee. En wij hadden behoefte aan wat frequenter meten waar staan we in de verandering. En wij kregen terug vanuit de organisatie geen enquête. We krijgen iedere week al 2-3 enquêtes, geen enquête. En ik zat met een collega letterlijk met de benen op tafel van hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? En toen kwamen eigenlijk twee dingen bij elkaar. Was een ervaring vanuit mijn eigen verleden. Dat ik heb ooit nog een paar jaar als manager gewerkt bij een energiebedrijf. En wij kregen toen een nieuwe directeur. En die ging na 100 dagen vertellen wat hij vond. En hij werd geflankeerd door twee adviseurs. En hij vertelde een heel inhoudelijk verhaal. En na een half uur zei hij, en dit willen jullie allemaal. En ik keek om me heen en ik zag iedereen zo'n beetje knikken. Inclusief mezelf. En iedereen dacht, maar wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk dat je, zonder met ons gesproken te hebben, want het waren de adviseurs die het verhaal eigenlijk bedacht hadden. Dat kwam bij elkaar met mijn collega die zei van, ik heb hier een soort, we moeten eigenlijk een soort kompas hebben. Dus weet je, hij was een zeiler. Hij zei, als ik vaar, dan heb ik een kompas. Dus dan kijk ik regelmatig op mijn kompas om me even erbij te sturen. Nou, die twee ervaringen kwamen bij het veranderkompas. Het veranderkompas gaat namelijk over dat je eigenlijk pas in de transformatie en zeker aan het eind een eerlijk antwoord kunt krijgen op de vraag, wil je deze verandering? He, dus management wil te vaak van tevoren zeggen, nou, we presenteren wat we gaan doen, dit willen jullie allemaal. En dan denk ik, ja, je krijgt misschien een ja, hè, wat mijn ja ooit ook was. Maar het is geen echte ja.
0: Het is geen eerlijke ja.
1: Het is geen eerlijke ja. Want je weet het niet.
0: Is het dan een ja onder dwang? Is het een ja onder... Ik kan me ook voorstellen dat heel veel medewerkers er ook wel denken van, ja, maar als ik hier nu tegenin ga, die verandering die wordt vanuit hoger management geïnitieerd, ingezet. Ja, dan kost dat misschien mijn baan, want...
1: Dat is het.
2: Dus ik durf ook geen nee te zeggen tegen Heiko natuurlijk. Dat snap jij ook, ja.
1: Dat durf ik te betwijfelen. Maar, wat je zegt, dat klopt. Dus je krijgt sociaal wenselijke antwoorden. En op de wandelgangen bij de koffieautomaat zegt, nou, dit, ik geloof je niet in. En dan heb je als organisatie veel meer moeite om, dan sta je namelijk met 2-0 achter. Hè? Dus dan wil je iets wat eigenlijk misschien wel positief is, moet je dan in één keer uit het negatieve trekken. En daar is dat kompas eigenlijk op bedacht van, wacht nou even met die vraag stellen. Ga eerst kijken, wat is er nodig? En dat veranderkompas heeft, net als het gewone kompas, vier kanten. Dus het gaat in eerste instantie om geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid gaat dus over wie leidt deze verandering. Is deze meneer of mevrouw betrouwbaar? Hoe heeft hij dat in het verleden gedaan? Staat hij tussen ons in of niet? En wij zien bij bedrijven wel eens echt die slag overslaan. Hè? Dus die zeggen, hier heb je dat verhaal. Dat gaat dan over tweede as. Het gaat over snappen. Snap je waarom we dit moeten doen? Ook belangrijk. Maar we zijn als mens niet zo verandergezind. En misschien is het nog wel iets wat uit onze oorsprong komt. We gaan eerst kijken met wie ben ik. Dus wij vertellen ook organisaties, zorg dat veranderverhaal, dat klopt. En dat klopt met degene die het vertelt. Dus mijn directeur ooit die dat verhaal vertelde en ik kende hem niet. Ja, de logica van mij was, ik ken deze man niet, ik vertrouw hem niet.
0: Heel interessant, ik heb hem hier ook inderdaad heel knop staan. Geloven, snappen, kunnen en steun.
1: Ja.
0: Zullen we eerst even met dat geloven weer teruggaan naar het begin. Het voorbeeld wat je noemde. Ja. De directeur die kwam binnen, hij geloofde in zijn verhaal. En dat verhaal bracht hij over. En daarvan, dat willen jullie allemaal. Dat is eigenlijk wat hij zei.
1: Ja.
0: Is dat iets waarvan je ziet dat nu wel verandert? Ook met name door technologische ingevingen. Tot technologische veranderingen ook.
1: Ja.
0: Dat men dat geloof een beetje aan het loslaten is. Want ja, wij bepalen het niet meer. Het zijn de bedrijven als ChatGPT, als Cloud, als Gemini. Noem maar op, die eigenlijk bepalen en geloven.
1: Ja, nee. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde, dat geloven weer belangrijker wordt. Dus de menselijkheid, hè, aan wie verbind ik mij, lijkt wel belangrijker te worden. Dus we hadden het onlangs nog bij een organisatie waar we werkten, zat de directeur een beetje aan de zijkant. En achteraf hoorden we dus inderdaad zeggen van, ja, maar vindt hij het nou echt belangrijk? Want hij participeerde niet. Dus dan zie je toch dat, en ik denk dat dat misschien wel in deze tijd is, juist met heel veel informatie, heel veel achterbeeldschermen, dat mensen behoefte hebben aan, maar wie is die persoon die op dat podium staat? Dus nee, ik zie eerder zeg maar een versterking van die geloofwaardigheid. En als je dat dus negeert of niet meeneemt in je verandering, ja, dat je echt een risico loopt dat mensen niet aangehaakt zijn. Ja.
0: Betekent dus dat type leiderschap, en dan kom ik ook even bij jou terecht, dat verandert, dat charismatischer moet?
2: Ik denk het zeker. En ik denk dat het over geloofwaardigheid over de persoon en geloofwaardigheid over de boodschap gaat. En ook vanuit het veranderkompas dat je wil iemand inderdaad als voortrekker, als leider hebben waar je in gelooft. Charismatisch is één, maar ik denk ook authenticiteit. Ik denk dat ontzettend belangrijk is daarin. En dat ook weer bij de mens, dus bij de leider, maar ook bij de boodschap die iemand verkondigt.
0: Is dat niet iets wat van alle tijden is? Als je kijkt naar de Nederlandse politiek, daar zien we eigenlijk, hè, alle respect voor Schoof, maar ja, daar kan je nou niet van bepaald zeggen dat een hele charismatische man was.
1: Nee, dus dat jouw vraag net van, wordt het niet minder? Nee, ik denk dat het juist sterker wordt. We zien sterke figuren, hè, dus het geloof van Jette. Is de boodschap van D66 nu heel anders geworden? Ja, misschien iets minder op de duurzaamheid en het klimaat. Maar men zocht in Nederland naar iets positiefs. Naar een energieke jonge vent waarvan we zeiden, daar geloof ik in. Dat is volgens mij het verschil geweest waarom hij zoveel stemmen heeft gekregen.
0: Ja, dat was waarschijnlijk dan een spindokter die dacht, het kan wel.
1: Ja, het kan wel.
0: Maar 1 en 1 is 2, wat dat betreft. Dus dat is heel belangrijk. Dat is dus een van die 4 punten. Dan het punt snappen. En dat lijkt me op dit moment, in deze fase waarin we zitten, in die technologische verandering, ook een enorm moeilijke factor. Met name ook, je had het net over de babyboomers die langzaam uitstromen. Het gaat wel heel hard met de technologie. Wil je daar dan nog in investeren als dat je weet dat je over 2, 3 jaar van je pensioen gaat genieten?
1: Ja, dus die inhoudelijke boodschap, dat snappen, hè, dus snap ik waarom dit nodig is, die moet simpel, kort en helder zijn. En daar zie ik bedrijven ook nog wel eens heel veel woorden, hè, heel veel PowerPoint slides, terwijl eigenlijk gaat het meer over, wat is de aanleiding, waar willen we naartoe, en ja, we gaan een aantal obstakels tegenkomen om daar te komen. En probeer ze nou als management nou niet allemaal te benoemen en uit te leggen en hoe we daar doorheen gaan komen. Laat het gewoon kort, om het zo maar te zeggen. En we gaan ze aan en we gaan er doorheen met elkaar. In plaats van alleen maar de lijstjes punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. Om uitleg te geven van waarom het nodig is.
2: Ik denk dat dat ook zeker met vraagstukken op ESG-thema's, hè, of diversiteit en inclusie, ook zo belangrijk is. We kunnen wel roepen als organisatie zijn van, maar we vinden diversiteit belangrijk, dus we gaan meer mensen aannemen met verschillende culturele achtergronden. Maar voor medewerkers om dan echt te snappen, waarom doen we dit eigenlijk? Zijn we dit nou voor de bühne aan het doen? Wat willen we ermee bereiken? Dat heb je nodig om uiteindelijk ook zo'n verandering door te kunnen voeren.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel vaak nog wel een soort van tegengeluid is. Van ja, daar moet gewoon de beste persoon voor die vacature moet op de beste plek zitten. En dat gaat in feite niet om wie of wat het is.
2: Ja. En dan snappen door degene die zulke opmerkingen maakt, dat wat we zien als de beste persoon of kwaliteit. Ik bedoel, iedereen vindt denk ik kwaliteit belangrijk.
0: Moet je dat nog vaak uitleggen?
2: Elke dag. Hm. Ja. Dat die kwaliteit dus voor verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven, met verschillende vooroordelen en ideeën over hoe het hoort en hoe het altijd is gegaan. Dat misschien niet altijd het beste is om kwaliteit te bepalen, ook voor de toekomst. Ik denk dat wederom het snappen heel erg belangrijk is.
0: Ja. Heiko, we hadden het net al eventjes ook over de wetgeving die ook vanuit Europa komt. Uiteindelijk in Nederland wordt omarmd. Of in ieder geval, daar moet Nederland verder mee. Laten we het zo maar even stellen. Wat helpt dat op dit moment bij dit vraagstuk? ESG is natuurlijk vanuit een groter belang wereldwijd eigenlijk ingezet. Maar wat vaak ook wel gezegd werd is van ja, als er geen wetgeving komt, is er ook geen verandering. Zijn jullie het daarmee eens of niet?
1: Ja en nee. Beginnen met de ja.
0: Is goed.
1: Ja, wetgeving helpt om als stok achter de deur om soms ook dingen af te dwingen. Hè? Dus je ziet een deel van de ondernemers echt die grenzen opzoeken van wat mag wel en wat mag niet. En een stuk wetgeving helpt daarbij om daar heel duidelijke kaders over te stellen. En nee, het helpt niet omdat ik ook zie zeg maar dat een hele grote groep bedrijven veel meer vanuit een autonoom gedreven aanleiding zegt, dit wil ik.
0: Is het ook niet omdat wetgeving soms wordt gelanceerd en daarna weer wordt afgebroken?
2: Denk het zeker. En ik denk ook dat wetgeving, en dat daar ontkom je denk ik niet aan op het moment dat je een wetgeving of richtlijn inzet. Maar dat het ook soms een beetje de verkeerde dingen gaat meten. Ja, dus als je kijkt ook naar CSRD, rapportages, duurzaamheidsrapportages.
0: Ja, dan heb je het over de Green Deal, wat nu dan de Clean Industrial Deal genoemd wordt.
2: Ja, kan je heel mooi over rapporteren. Maar wat zegt dat nou eigenlijk echt over jou als organisatie? Dus ik denk dat het daarin soms juist ook een tegengesteld effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat.
1: Ja, want daar waar je wetgeving hebt, krijg je heel vaak ook al handhaving, controle en... Nou ja, als het gaat over waar ik mijn handen nog wel eens van jeuken, is dat je zegt, oh, ik zou die politiek zo willen helpen om niet de controle op het proces te zetten, waardoor je als bedrijf alleen maar vinkjes moet zetten en rapportages moet invullen, maar veel meer over doelmatigheid, dan denk ik dat wetgeving veel effectiever doorgevoerd wordt en gehandhaafd wordt.
0: Ja, met name dat vereenvoudigen, dat gebeurt op dit moment. Althans, daar zijn ze echt wel mee bezig met de omnibus, het vereenvoudigen van die wetgeving. Merken jullie daar iets van in de praktijk overigens?
1: Nog niet echt, als ik eerlijk ben. Dus ik hoor mijn klanten toch nog wel steeds veel klagen over de toegenomen regeldruk. En ik moet hier aan voldoen, daar aan voldoen. Ik hoor het van de week nog op het journaal ook. Hè, dat zelfs een gemeente waar een buurt een volksfeestje wil geven. Ja, dan moet je allerlei plannen indienen over calamiteit, over veiligheid, over EHBO. Hè, dus dan, je hebt niet de tijd en de moeite. Dat zie je bij bedrijven ook eigenlijk. Dat die soms wel echt moe worden van alle rapportages. Ja.
0: We gaan even terug naar het kompas, want wij zijn bij de vierde pijler. Steun krijgen.
1: Ja, misschien grappig. Ga je toch even de derde is kunnen. Dus wat ik bij bedrijven zie is.
0: Oh, dat kunnen. Ja, sorry. Bedankt.
1: Je overslagen, maar dat maakt niet uit.
0: Ja, sorry.
1: Dus in de verandering, veel bedrijven leggen uit: we moeten van A naar B en morgen gaan we je helpen om B te bereiken. Waarbij ze dus die geloofwaardigheid overslaan. Dus wij zeggen eigenlijk vanuit Heiberg, pas als die geloofwaardigheid en dat snappen groen zijn, hè, vanuit je kompas. Hey, mensen zeggen, ik snap het en ik vertrouw degene die me voorgaan. Dan komt de behoefte, kan ik dit eigenlijk wel? Ga dan mensen helpen om dat nieuwe aan te leren. En als ze dat dan aangeleerd hebben, dan komt die vierde pijler in beeld, die vierde naald. En dat is steun krijgen. En dat is met name vanuit management. Ja, dus als management het nieuwe gedrag steunt, positief, in plaats van, dit doe je niet goed.
0: Kan je het noemen als een omgekeerde draagvlak creatie?
1: Ja. Ik geloof dat een verandering, wat ik zei, mensen zijn niet genegen om veel te veranderen en vaak te veranderen. Maar als ze gesteund worden En in die zin dat dat draagvlak krijgen om een veiligheid te krijgen om nieuwe dingen aan te leren, dan willen mensen wel. Want in de 30 jaar dat ik hier rondloop, ben ik weinig mensen tegengekomen die echt niet zinvol willen werken. Iedereen wil 's ochtends vroeg naar zijn werk en denkt, ik ga iets leuks doen, ik ga iets toevoegen.
0: Maar zinvol, dan heb je ook nog zingeving. Dan hoor je eigenlijk dat de jonge generatie vooral daarnaar kijkt. Ja. Zie je daar nog verschillen in?
2: Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook bij waar je wil werken. Dus dat je ook ergens wil werken bij een organisatie waarbij je ook het gevoel hebt dat je iets aan het bijdragen bent. En die zingeving voor jezelf kan er soms, ik denk, eerder ook nog wel in zitten. Hè? In meehelpen om bepaalde financiële targets van een organisatie te halen. Terwijl ik nu denk dat zeker ook de jonge generatie het nog veel belangrijker vindt om te zien, wat draag ik nou echt bij? Juist ook weer vanuit de ESG, daar komen ze weer. Maar wat draag ik bij mijn organisatie? Hoe presenteert mijn organisatie zich ook? Hè? Dus wat is het belang wat we zelf uitstralen?
0: Dus het is veel meer intrinsiek geworden, zeg je daarbij ook. Eigenlijk. Ja.
1: Dat zien we bij Heiberg ook gebeuren. Hè? Dus collega's die bij ons willen werken, die willen leuk werk doen. Hè? Die willen het adviesvak in, omdat het echt een vak is waarin ze goed willen worden. Willen resultaten neerzetten, maar willen ook maatschappelijk relevant zijn. En die willen zichzelf kunnen zijn. Maar we zijn B Corp. Dus wij voldoen aan allerlei regelgeving.
0: Ja, je hebt heel veel moeten invullen.
1: We moeten heel veel formules invullen om dat te worden. Maar we doen het omdat we het geloven. En ik zie dus collega's, nieuwe collega's, met name daarvoor ons kiezen. Die kiezen dus wel voor onze uitgesproken mening dat we dat belangrijk vinden.
0: Toch even terug ook naar de publicatie uiteindelijk over dit veranderkompas. Want het is een kompas wat eigenlijk als het ware hergedefinieerd is, kan je zeggen, toch?
1: Ja.
0: Wat zijn de verschillen met 20 jaar geleden?
1: Nou, één ding wat heel mooi is gebleven is dat het belangrijkste is, het is geen meting met een bepaalde uitkomst en dat zegt iets. Het is bedoeld als, hè, wat ik zei,
0: en de tool.
1: Voortdurend gebruiken om te kijken, zijn we nog op koers of niet? Dus het gaat om de dialoog over het kompas en dat de uitkomsten verschillen is alleen maar aanleiding om weer bij te sturen in je verandering.
0: Maar die vier assen, die zijn eigenlijk feitelijk wel hetzelfde gebleven.
1: Ja, en wat je ziet aan wat er zijn nieuw geworden is dat de toepassing, zeg maar, hè, daar zie je dus inderdaad techniek en technologie wel echt toegenomen. Dus daar waar we voorheen, was het vrij, noemen we dat analoog. Hè? Dus we hadden letterlijk posters bij de koffieautomaat hangen. Dan gingen mensen stickeren en dan gingen ze met elkaar in gesprek. Hé, waarom ben jij groen of waarom ben jij rood? En nu zie je dat veel meer met digitale platformen ingevuld wordt. Dat daar de dialoog gevoerd wordt. Dat wordt ook gemodereerd. Zodat bedrijven inderdaad veel meer voortdurend zicht hebben op de verandervermogen van een organisatie.
0: We gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: 12 tot 12 op New Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag Heiberg Centraal en in de studio Henrike van Bommel en Heiko van Elkdijk. En we hebben het nu al een tijdje over het veranderkompas met jullie gehad. Wat samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam eigenlijk opnieuw gedefinieerd is. Maar wat voor typische onderzoeken hebben zij nu gedaan om dit kompas ook een nieuwe vorm te kunnen geven?
2: Zij hebben echt voor een bepaald vak, volgens mij het veranderkunde, hebben zij groepjes studenten aan het werk gezet om met dat veranderkompas te kijken van, als je nu kijkt, zeg maar 20 jaar geleden, in de analoge wereld ontwikkeld, hoe zou je dat nu doen in de wat meer digitale wereld? En daar hebben we inderdaad een aantal leuke suggesties ook voor gekregen om andere toepassingen, om het te meten, om de dialoog aan te gaan en om informatie te voorzien. Bijvoorbeeld in dat geloofwaardigheid en snappen stuk. Die eerste twee gebieden. Om daar nog wat alternatieve interventies te bedenken.
0: Nu zijn jullie in meerdere segmenten actief. En ik kan me voorstellen dat je het kompas nu op verschillende manieren al in werking hebt gezien. Hè? Wellicht in een praktijksituatie of in een dienstverlenende situatie. Wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, ik denk dat, als ik naar mijn eigen context kijk, het veranderkompas op een mooie manier inzetten bij vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Juist omdat het ook zo'n spannend onderwerp is. En ik denk ook weer steeds spannender aan het worden. Maar dat het geloven en geloof je in veranderingen op dit thema. Wil je ook daadwerkelijk veranderen? Snap je dat het nodig is? En kan je het? En voel je de steun uiteindelijk ook vanuit leiderschap. Dat maakt dat we ook de juiste gesprekken voeren met een klant. Want soms kan het kan heel snel worden van, oh, maar dit willen we toch en we gaan het doen. Eigenlijk precies het voorbeeld wat Heiko net schetste. Maar toch even terug naar de tekentafel en met elkaar nadenken van, maar wat is ook de impact? Wat betekent dit en hoe zien medewerkers dit ook? Daar helpt het gewoon om het juiste gesprek te voeren.
0: En wordt dat continu gevuld? Hoe werkt dat in de praktijk? Wordt het continu aangevinkt of wordt daar continu data ingevoerd?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Maar we hebben dus inderdaad, we gebruiken een digitaal platform waarbij mensen dat af en toe een linkje krijgen van, wil je even invullen, waar sta je in de verandering? Nou, dan komt er dus een opgetelde som van meningen. En soms hebben we dus inderdaad juist niet een digitale versie, omdat we ook werken op situaties waarin mensen geen toegang hebben tot een laptop of een telefoon. En dan is het veel meer bij de koffieautomaat, waar mensen met elkaar, waar we stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan van, hey, waar sta je? En gaat het, want het gaat juist om het gesprek. Het gaat juist niet zozeer, je moet van rood naar groen, maar het gaat erom, wat maakt dat jij nog niet van.
0: Zijn mensen daar ontvankelijk voor? Want jullie stimuleren dat dan bij, stel je zit in een toch meer productiefaciliteit of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat mensen daar helemaal niet mee bezig zijn.
2: Nou ja, ik zou bijna retorisch willen stellen, hoe zou je het zelf vinden? Wil je invloed hebben op de verandering of laat je hem leidzaam over je heen gaan? Nou, in ieder geval, zeker in Nederland willen we toch graag meedoen. En het kompas biedt eigenlijk een heel simpel houvast om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
3: En we kunnen het niet alleen. Ik denk dat dat ook is. Wij zijn inderdaad die externe consultant. En ik denk dat onze kracht erin zit dat we het met de organisatie samen doen. Dat we het met de klant samen doen. En zij kennen hun eigen medewerkers, als het goed is, ook weer het beste. En anders helpen we ze daar graag bij. Maar dat die kracht van het samen doen, dat helpt ook om uiteindelijk ook de juiste mensen weer te bereiken.
0: Ja. Kan je nu een voorbeeld geven van, ja, iets wat haaks op elkaar staat als het ware? Dus dat veranderkompas, dat is de kern. Dat werkt bij beide organisaties. Maar wat zij doen, wat zij eventueel produceren van dienstverlening bieden, dat is extreem anders. Dus dat kompas krijgt een hele andere vorm of het proces loopt heel anders.
2: Ik moet even zoeken.
0: Je had het net over de energiesector die jullie bedienen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere bedrijven zijn die.
3: Ja, ik denk, en zonder om specifieke klanten naming en shaming te doen, maar dat we inderdaad een groot verschil zien tussen, nou, om het even kenniswerkers te noemen, en mensen die meer in een productieomgeving werken bijvoorbeeld. Ook vanuit het veranderkompas, en misschien kan je me aanvullen, Heiko, maar dat je ziet dat het snappen, het kunnen echt iets anders vraagt van iemand die de hele dag zelf achter zijn computer zit, dan iemand die op de productievloer staat.
2: Ja, Ja, en dat gaf me even tijd om te denken.
3: Ja, alsjeblieft. Ja.
2: Nou ja, denk, wat onderscheidend is dat wij, want Henrike zegt dat we het met de mensen willen doen. Hè, dus in onze beleving, als wij onze kennis en kunnen overdragen aan de organisatie, dan is het een duurzame transformatie. Hè, dan kun je niet zo makkelijk terug. En wat we zien, zeg maar, is dat als je in specifieke situaties zit waar het een beetje schuurt, dan zit het vaak toch wel tussen, ik noem maar even, het leiderschap en de medewerkers. Dus daar waar een leider nog steeds, nou, misschien wel een beetje met een wat conservatieve inslag denkt, mijn mensen en ik moet ze vertellen wat ze nodig hebben, is het veel meer dat je de leider van nu veel meer mogelijk moet maken. Hij moet wel heel duidelijke kaders stellen, maar hij moet de mensen veel meer ook de verantwoordelijkheid geven om het te realiseren.
0: En dat zijn de momenten dat jullie dus een van de expertises, hè, net over 11 bedrijven die inmiddels zijn overgenomen, daar op dat moment kijken wat is er nodig om op dit moment die transformatie verder vorm te geven. Hoe snel kan je daarop acteren?
2: Wat is snel?
0: Ja, dat is een goede vraag. Misschien is er überhaupt...
3: Ik wou gewoon zeggen vandaag, maar...
0: Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jullie starten aan een nieuw project, dat ook de opdrachtgever zegt, we willen dit binnen een x aantal maanden, misschien een jaar, afgerond hebben.
2: Ja, dat is nou een heerlijke vraag. Wij doen bijna altijd een analyse. En waarom? Het beeld van de klant is niet altijd het beeld wat wij zelf ook zien als wij dat checken in een analyse. En een analyse geeft ons niet alleen zicht op wat is er nou echt nodig, hè, om te bepalen wat gaan we doen. Maar ook daar zeggen wij, daar start eigenlijk de implementatie dan. Omdat wij echt van directie naar werkvloer, we zeggen wel eens heen en weer yo-yo-yo-yo-yo-en om informatie op te halen. Kijken waar is de alignment, hè, waar is de afstemming, waar is de samenhang en waar niet. En ik denk dat dat inderdaad het meesterschap is. Want ik vind adviesvak echt een meesterschap. Is door de kennis en de kunnen te bundelen, weet je dus wat je moet doen. En soms is dat na 2 weken, soms is dat na 3 weken. Soms zegt de klant, ik wil het morgen. En dan zeg je, ja, hartstikke leuk, maar dat werkt niet. En soms zegt de klant, als we dat over 3 maanden hebben, dan denken wij, wauw, dat kunnen we ook in een maand. Hè? Dus wij merken bijvoorbeeld in de overheidssector, dat daar de verandersnelheid wat ons betreft veel sneller kan dan dat ze zelf gewend zijn.
0: Volgens mij hoor je dat overal, toch? Als het gaat over overheid.
2: Ja. Ja.
0: Waar zou je dan als eerste beginnen om dat tot uiting te brengen en ook te kunnen laten zien dat het sneller kan?
2: Door niet eerst 100% nagedacht te hebben over de oplossing. Maar met 70-80% kun je al beginnen. En juist die ervaringen vanuit het beginnen weer gebruiken om de oplossing beter te maken.
0: Ja, dus terug naar projectmanagement, ouderwets. Ja. De watervalmethode eigenlijk.
2: Nou ja, dat is eigenlijk nog steeds wel wat we veel zien in dat soort organisaties waar mee gewerkt wordt. Hè. Dus 100% nadenken, dan maken, dan implementeren. Ja. Terwijl ja, de agile wereld veel meer gericht is op, we gaan kortcyclisch met elkaar itereren.
0: Sprinten,
2: we gaan beter maken, we gaan testen, we gaan feedback ophalen, we gaan weer verbeteren. En eigenlijk voor mij is dat terug naar hoe het hoorde. Want als ik bij mijn bakker ben en als ik zeg 3 weken achter elkaar heb je zuurdesembrood, de 4e week zegt hij ja. Hè? Nadat hij de eerste 3 weken zegt, wat is het? En dat is volgens mij nog steeds simpel ondernemerschap. Wat de essentie is waarom je bestaat. Dus dat je die verbinding met je klant hebt en dat je in staat bent om snel, en nu noemen we dat heel mooi time to market, dat je snel kunt inspelen op wat er nodig is.
3: Ja, en ik denk daarbij ook nog wel die flexibiliteit voor vanuit je eigen professionaliteit kunnen bieden. Dus ook je eigen manier van werken ook weer aanpassen aan de context van een klant. Ik kom bij sommige klanten en als ik daar de hele dag over agile werken praat, dan denk ze echt, ja...
0: Het is toch een hype?
3: Ja, het is toch een hype. Doe niet zo moeilijk. Ja. Doe gewoon je werk. En daarop kunnen aanpassen en dat kunnen doen. Ik denk dat dat ook al onze kracht is. In die context kunnen werken.
0: Tot slot. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoe zien jullie de toekomst? Dit is een houvast voor de komende jaren. Hoe zien jullie de toekomst van Hyber?
2: Positief. En ik moet een beetje lachen, omdat ik denk, wat ik zei, we hebben onze eigen transformatie. Dus in alle eerlijkheid, wij hebben ook onze hobbels en obstakels gehad. En iedere keer kijken we weer aan.
0: Dus eigenlijk zijn die continu een soort van spiegel aan het werken.
3: En we moeten regelmatig het veranderkompas invullen. Ja, ook, ja. Ja. Ja, we mogen weer stickertjes plakken.
2: En met elkaar in gesprek. Ja. Nee, dus wel positief. Omdat ik zie dat steeds meer worden we ook gevraagd, zeg maar, voor opdrachten die inderdaad die verschillende expertises en kunde bij elkaar brengen. Onze klantportfolio groeit. Ons team groeit. Dus dat zijn wel voor mij twee hele belangrijke signalen om te denken, de toekomst. Ondanks dat er heel veel in de wereld gebeurt, zie ik hem met vertrouwen tegemoet.
0: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. We kunnen volgens mij over dit hele verhaal echt nog uren doorpraten. Helaas gaat in deze uitzending niet meer lukken. Dus ik wil jullie nogmaals danken. Heiberg vandaag centraal in Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Nieuwsflash.
4: Een ruime meerderheid van de ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
8: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van A tot Z Succesvol met Hessel-Jan Smink. Het programma waarin leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. Vandaag de gast, een van de meest succesvolle en invloedrijke handbalcoaches die Nederland ooit heeft gekend. De gast is Henk Groener, die sinds afgelopen 1 juli directeur sport is van het Nederlands Handbalverbond. Na een indrukwekkende carrière als international, bondscoach en clubcoach op zowel nationaal als internationaal topniveau, begint voor Henk een nieuw hoofdstuk. Als directeur sport is hij verantwoordelijk voor de sporttechnische koers van het Nederlandse handbal. Van topsport en talentontwikkeling tot de verdere groei van de breedte sport. En daarmee speelt hij een sleutelrol in de ambitie om het Nederlandse handbal nationaal en internationaal verder te versterken. Als bondscoach van de handbaldames bracht hij Nederland van de subtop naar de wereldtop. En ook in Duitsland bewees hij zijn kwaliteiten als bondscoach en als hoofdtrainer van Borussia Dortmund. Hessel-Jan gaat met Henk in gesprek over zijn nieuwe rol als directeur sport, de toekomst van topsport en talentontwikkelingen, de kansen en uitdagingen voor het Nederlandse handbal, zijn visie op leiderschap en ook het bouwen van een winnende cultuur. En natuurlijk zijn we benieuwd naar zijn persoonlijke lessen en de drijfveren die hem succesvol hebben gemaakt. Vandaag de gast dus in Van A tot Z Succesvol, Henk Groener.
9: Dit is New Business Radio.
0: Van A tot Z Succesvol met Hessel-Jan Smink.
10: Kijk Henk. Mooie binnenkomen voor vandaag.
11: Ja, leuke introductie, dankjewel.
10: Leuke introductie. Nou, dat was het voor vandaag.
11: Oké, nou, fijne dag nog.
10: Ja. Hey, fijn dat je in mijn programma wilt zijn van A tot Z succesvol. We gaan er een hele mooie uitzending van maken met heel veel interessante onderwerpen. Moeten we even kijken of we voldoende tijd hebben, maar dat gaat vast goed komen. Maar ik denk voor de luisteraars is het natuurlijk ook altijd even goed om eventjes toch een korte intro te hebben. Maar ook even te kijken van ja, wie zit hier nu tegenover me? Henk, wie ben je als mens zijnde? Dus zeg maar, kun je daar iets over vertellen?
11: Ja, wie ben ik als mens? Ik denk ik ben een eerder een rustig persoon als we het over temperament gaan hebben. Ik ben open, ik ben ambitieus. Vriendelijk over het algemeen. En wil graag bijdragen aan ontwikkeling van mensen, van organisaties, van projecten.
10: En als je nou kijkt naar een stukje vriendelijkheid, waar kan vriendelijkheid toch zeg maar omslaan in de topsport naar wat anders? Of is dat bij jou niet zo?
11: Nou ja, ja goed. Het is net hoe je vriendelijkheid defineert natuurlijk. Ik denk dat je met name in de topsport. Ervan? Ja, ik denk dat vriendelijkheid ook betekent dat je mensen iets geeft waar ze behoefte aan hebben. En dat kan soms ook duidelijkheid zijn. Dus soms ziet het misschien voor een buitenstaander er niet altijd even vriendelijk uit. Maar als je iemand daarmee weer op het juiste spoor brengt, denk ik dat je uiteindelijk iets heel goeds voor die iemand doet. En vriendelijk is niet iets anders dan aardig zijn alleen maar, denk ik.
10: Zeker, zeker. Even terug naar zeg maar je middelbare schooltijd. Daarna ben je de KALO gaan doen als ik het goed heb gehad.
11: Dat is al heel lang geleden.
10: Dat is heel lang geleden, ja. Maar ergens is ook jouw voorliefde begonnen voor handbal. Waar is dat eigenlijk ontstaan?
11: Nou, dat is heel vroeg. Ik ben zoals denk ik iedere jongen in Nederland, zeker toen de tijd begint met voetbal. Dus dan ga je naar een voetbalclub in de buurt en train je mee. Maar ja, dat was als je nieuw bent en de trainer doet alleen maar 11 tegen 11 op een groot veld en je hebt er nooit gevoetbald, dan krijg je dus geen bal. Dan loop je twee trainingen lang over een veld en heb niet het gevoel van, goh, ik hoor erbij, ik doe mee. Dus dat vertel ik ook terug naar mijn ouders als terugkoppeling. En toen zei hij van, nou weet je, als je het niet leuk vindt, dan ga je toch wat anders doen. En toen zijn we met handbal terechtgekomen. Dat was direct een hele andere insteek met een jeugdtrainer die heel erg je erbij betrok en dan blijf je daar hangen.
10: Je zei van, dan ben ik zo bij handbal terechtgekomen. Waarom geen volleybal of hockey? Of
11: nou, mijn moeder en mijn vader waren bij het handbal betrokken.
10: Okay. Ja.
11: Maar die hebben mij nooit gezegd van, je moet handbal gaan doen. Dat was echt een vrije keuze. En het, ja, wat ik zeg, de meeste jongens beginnen dan eerst met voetbal. Handbal is op dat moment niet zo in beeld geweest. Omdat ook vriendjes van school zaten op voetbal. En dan begin je daar eerst mee. Nou ja, dat bleek dan ja, niks voor mij. En niet zozeer de sport als wel hoe het daar dan zeg maar georganiseerd werd. Ik denk als het daar anders opgepakt was toen al, dan was ik niet blijven voetballen. Nu kom je dan bij het handbal, omdat daar de connecties ook van je ouders zijn. Ja, en dan blijf je daar hangen omdat het ook leuk is.
10: Had je als jonge speler ooit gedacht dat je deze weg zou bewandelen die je nu bewandeld hebt?
11: Nee, ik heb nooit... Ik ben niet zo'n planner als het om mijn eigen carrière gaat. Ook later niet. Ik heb altijd gehandbald en dat ook intensief gedaan. Omdat ik dat leuk vond. Omdat ik dat zelf wilde. Niet omdat ik denk ik wil daar iets mee bereiken. Ik vond het gewoon heel leuk om te doen. En denk iets wat ik leuk vind om te doen wil ik graag ook veel doen. Heb dat dus gedaan tot 32, 33. En dan komt natuurlijk de vraag en wat nu? En toen dacht ik van ja, eigenlijk wil ik wel trainer zijn. Yeah. En toen ben ik dat gaan doen. En ook daarin dat lijkt misschien voor een buitenstaander apart als je kijkt welke stations ik gehad heb. Maar ik heb nooit, ook niet de ambitie gehad van ik wil per se bondscoach worden. Of nee. Ik wilde gewoon trainer zijn van sporters, van gemotiveerde sporters. En daarmee het maximale bereiken.
10: Ja. Yeah. Maar voordat we de stap maken naar het bondscoachschap... Kijk, je was een goede handballer. Dus zeg maar, toen werd je op een gegeven moment international. Wat waren voor jou de belangrijkste lessen uit jouw periode als international? Want hoe lang ben je international geweest?
11: 10 jaar.
10: 10 jaar. Wat waren de belangrijkste lessen daarbij?
11: Nou ja, het belangrijkste, kijk, we waren toen de tijd, dus natuurlijk wel wat het een en ander veranderd. Toen de tijd waren we als Nederlands team internationaal middenmoot. Als we dat al haalden. Omdat het in Nederland is het hobby. Dat was geen geld. En dan kom je als je internationaal gaat spelen natuurlijk in contact met andere landen. Met andere sportculturen. Ja, en je leert gewoon, goh, als je wat wil bereiken, moet je het ook serieus oppakken. Moet je er ook alles voor aan de kant zetten en moet je ook daartoe bereid zijn. En die stappen ook gaan zetten. En ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen was. Omdat de meeste mensen komen vanuit de sport. Ja, je gaat naar een vereniging. Daar is een trainer. Daar is een organisatie. Er zijn wedstrijden. Dus je gaat mee als een soort van sportconsument. Maar als je de topsport ingaat. Dan moet je wel eigenaar worden van je eigen ontwikkeling. Eigenaar worden van je eigen carrière. Om ervoor te zorgen dat je ook die kant op gaat die jij wilt.
10: Maar welke stap heb jij specifiek moeten zetten? Of wat heb je ervoor moeten laten om international te worden en te blijven?
11: Nou, ik heb het nooit als moeten laten ervaren. Omdat ik de dingen leuk vond om te doen. Ja, het betekende heel eenvoudig. Ik kwam uit de jeugd bij de club, bij de senioren. Het eerste jaar de trainer vraagt aan de groep van... Goh, hoe zien jullie de training? Niet zozeer qua inhoud, maar qua omvang vooral. Ja, we waren met een aantal jonge gasten die ook in de groep van Jong Oranje zaten. Ja, elke dag. Ja, toen kwam het antwoord, laten we kijken of we de derde teamtraining in de week eens vol gaan krijgen. Omdat dat natuurlijk allemaal mensen waren die het naast hun werk met een gezin. Dus daar is elke dag trainen voor geen geld niet aan de orde. Dat betekent dat je dat zelf gaat invullen. Dus zelfstandig je krachttraining gaan invullen naar een sportschool. Zelf extra gaan lopen. Mensen vinden die daar ook verstand van hebben en je kunnen begeleiden in wat is verstandig en wat niet. Maar heel veel eigen initiatief moeten tonen om daarin verder te komen.
10: Want je hebt natuurlijk, als we even teruggaan nu in de tijd, je hebt veel rollen vervuld. Hè? Speler, coach, bondscoach en nu dan bestuurder. Welke rol past het beste bij jou?
11: Nou ja, bestuurder ga ik merken. Het begint nu net. Ik denk het liefste spelen. Het is het leukste wat er is. Alleen als je ouder wordt, is het met handballen wat lastig. Dat is gewoon de belasting is te groot voor je lichaam. Dat hou je niet meer vol. Dus dat heeft vanzelf een einde. Maar spelen is het uiteindelijk het leukste om te doen. Maar daarnaast, ik heb natuurlijk, wat je zei, de KALO, dus de Academie Lichamelijke Opvoeding gedaan. Dat geeft al aan dat je ook in het lesgeven en het trainen van mensen. Daar ligt ook mijn interesse. Dat hoort ook, is ook een onderdeel van wie ik ben. Dus ook dat. Ik heb het 35 jaar nu als hoofdberoep gedaan bijna. En dat is ook fantastisch. Omdat je dan weliswaar zelf niet meer spelen kan. Maar je ziet mensen zich ontwikkelen. Dingen bereiken die ze misschien van tevoren niet voor mogelijk hadden gehouden. En dat geeft natuurlijk wel heel veel bevrediging.
10: Ja. En dan komt de functie van directeur sport bij het Nederlands Handbalverbond komt op je pad. Wat trok je aan in deze functie?
11: Nou, als je zo lang in de sport rondloopt, dan en we hebben natuurlijk met het handbal behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, zeg maar de laatste 20 jaar. Dan zie je heel veel dingen. Waarom gaan ze goed? Waarom gaan ze niet goed? En ik ben natuurlijk wel iemand die mijn hele leven al bijna in het handbal zit. Het is een sport die ik fantastisch vind. En dan wil je graag ook een bijdrage leveren om dat wat goed is en opgebouwd is te continueren of nog verder uit te bouwen. Zodat nog meer mensen dan nu misschien ook van die sport kunnen genieten. En nog meer mensen ook de sport nog op een hoger niveau kunnen gaan beoefenen. En dan is een functie als bestuurder nog maar eens een niveautje daarboven waar je dingen kunt gaan aansturen of in beweging krijgen die nog een bredere impact hebben. Kijk, als sporter ben je met jezelf bezig en met je eigen team. Als trainer ben je alweer wat breder bezig, ben je met anderen bezig. En als bestuurder zitten natuurlijk nog een paar lagen tussen. Dus de impact kan groter zijn, alleen het is wel indirecter dan wanneer je trainer of speler bent.
10: En waarom is dit voor jou het juiste moment om deze stap nu te zetten?
11: Nou, ik merkte ook als trainer op een gegeven moment merk je ook van, ik wil niet zeggen verzadiging, maar wel, ja, je bent clubcoach geweest, mannen, vrouwen, bondscoach, Europa Cup, Champions League. Dat de honger om daarin door te gaan, wat gaat verdwijnen. We zijn de Olympische Spelen gaan voor het eerst en dan ben je toch weer op zoek naar misschien iets nieuws, iets anders om... om toch impact te houden op datgene wat er in het handballen gebeurt. En dan is dit denk ik een functie die daar goed bij past.
10: Okay. Wat wil je nu als eerste bereiken in je nieuwe rol als directeur sport?
11: Nou, er ligt natuurlijk meteen een uitdaging, omdat de bondscoach van de heren, daar is afscheid van genomen vlak voor mijn aantreden. Dus daar ligt dan meteen een uitdaging, omdat samen met coördinator topsport, de Saskia Mulder, ook een oud international. Om dat goed neer te zetten, zodat we daar in ieder geval een goede coach voor de groep hebben staan. Die de komende periode gaat oppakken. En daarna gaat het erom dat we met elkaar eens goed gaan inventariseren. Oké, waar willen we naartoe over een aantal jaar? Er ligt wel een plan, handbalagenda 2032. Waarin, laten we zeggen, in een wat algemenere termen wat zaken geformuleerd zijn. Ik denk dat we heel concreet en heel gestructureerd moeten gaan kijken. En wat gaan we nou opbouwen? Hoe gaat de structuur eruit zien? Wat voor cultuur willen we dat gaat plaatsvinden? Dat zijn de dingen die we als eerste in beweging gaan zetten.
10: Nou, geef je aan dat je al 35 jaar in de handbalwereld rondloopt. Als je nu kijkt, meer bestuurlijk gezien, je hebt natuurlijk al in je rol als bondscoach heb je natuurlijk een andere rol gehad dan als bestuurder. Wat is er in de afgelopen 10 jaar volgens jou bestuurlijk veranderd?
11: Wat er bestuurlijk veranderd is, kan ik niet zo goed beoordelen, omdat je daar natuurlijk als coach en als...
10: Je krijgt natuurlijk wel dingen mee, hè?
11: Ja, maar altijd van een afstandje, vaak van horen zeggen. En het grappige is, ook in de hele procedure, in de aanloop naar de start van deze baan, krijg je natuurlijk mee wat voor thema's spelen er in de bond, tussen bond en clubs. En dan merk je van, zo heel veel anders als 30 jaar geleden is dat niet. Het zijn natuurlijk nog steeds mensen. Het is een organisatie waar clubs met een centraal bureau moeten samenwerken. Waar een bestuur boven hangt. Dus de thema's die een rol spelen lijken nog wel heel erg op vroeger. Alleen het is natuurlijk in de top veel professioneler geworden. Ook het kantoor. Mijn vader is ooit voorzitter van het handbalverbond geweest. En praten we over midden jaren 70. Die had een bondsbureau met een directeur en een competitieleider en een administratieve kracht. En nu zitten daar 30, 35 mensen die fulltime voor het handbal bezig zijn. Dus het is complexer geworden. Het is professioneler geworden. Maar het blijft natuurlijk mensenwerk. En het blijft een combinatie van een professionele organisatie die binnen en in dienst van een vrijwilligersorganisatie functioneert.
10: En als je nou kijkt naar de stap van vrijwilligersorganisatie naar nu een professionele organisatie. Als je dan eventjes in de tijd vooruit kijkt, waar moet dat onder jouw leiding naartoe gaan?
11: Nou, ik denk dat zal zo blijven. Sportbonden op landelijk niveau zijn blijven met een bestuur en heel veel vrijwilligers de zaak draaiende houden. Alleen de werkzaamheden en de complexiteit van alles vraagt om een professionele ondersteuning. Dus ik denk dat qua structuur zo zal blijven. Ik hoop dat we, of ik zeg waar we gaan werken in ieder geval, is dat we over 5 jaar ervoor gaan zorgen dat mensen ook echt, en dan maakt het niet uit of je nou professional bent of vrijwillig, het gevoel van gezamenlijkheid hebben als het gaat over handbal en wat we daarmee willen en hoe we daarin met elkaar omgaan. Omdat je merkt, en dat is, maar goed, dat zie je in alle sportbonden. Er is toch best wel vaak conflict. Omdat iedereen heel erg vanuit zijn eigen kleine belangetje vaak naar de situatie kijkt. En ik hoop dat we toch daar in de staat zijn om wat meer gezamenlijkheid daarin nog voor elkaar te krijgen.
10: Kijk, zo mag ik het horen. Henk, we gaan er even uit voor een korte muziekbreak. En na de muziek praten we verder over topsport, talentontwikkeling en de toekomst van het Nederlandse handbal. Tot zo.
9: Listen, shape, lead.
0: Dit is New Business Radio. Van A tot Z succesvol. Met Hessel Jan Smink.

0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.
2: Welkom terug bij mijn programma Van A tot Z succesvol. Het programma waar leiderschapsvisie en ondernemerschap centraal staan. In deze aflevering van A tot Z succesvol ontvang ik mijn gast Henk Groener. Tegenwoordig directeur sport bij het Nederlands Handbalverbond. Is toch wel even wennen, denk ik, Henk, die naam directeur sport.
3: Ik reageer meestal beter op Henk.
2: Ja, dacht ik al. Ja. Dacht ik al. Nou Henk, laten we verder gaan. Je bracht het Nederlands dameshandbalteam van de subtop naar de wereldtop. Wat was de sleutel tot dat succes?
3: De sleutel, het was een mooie slogan ooit van een bank die net weer een boete heeft gehad. Het begint met ambitie. Ik denk dat als je over topsport praat, dat inderdaad de basis is van je selectiebeleid, van je keuze. Je moet mensen hebben die de ambitie hebben om absoluut de beste te willen worden. Dat lijkt heel vanzelfsprekend als je Eredivisie speelt of in aanmerking komt vanwege je talent voor nationale ploeg. Maar dat is het niet, omdat daar hangen allerlei keuzes aan. Je vroeg er straks al van, goh, wat heb je moeten laten om dingen te kunnen bereiken? Nou, daar hoort dus bij dat als je voor topsport kiest, als je die ambitie hebt dat je en feestjes met vrienden en uitgaan, dat komt wel op het tweede, derde, vierde plan. En die sport en ook zelfs relaties staan dan vaak onder druk, omdat die sport zo'n vooraanstaande rol gaat innemen. Dus je gaat eerst op zoek naar mensen die dat ook willen. En dan het liefst ook nog talent voor het spelletje hebben. En daar dan gewoon consequent mee werken. En vooral, en dat is natuurlijk de belangrijkste insteek, in ieder geval van mijn aanpak wel geweest, ervoor te zorgen dat die sporter zelf begrijpt van, god, dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben eigenaar van mijn carrière en van mijn ontwikkeling en van mijn prestatie. En ik word niet een meeloper op het pad van de coach. Maar dit is de ambitie die ik voor mijzelf ook heb. En in de teamsport natuurlijk ook met elkaar ontwikkeld. Ik denk dat de belangrijkste aspecten waren. Kijk, mensen leren handballen is nog niet het grootste probleem. Helemaal niet als de drijfveer om dat te doen in henzelf groot is. Maar om dat met elkaar structureel in een bepaalde richting te brengen. Ja, dat is dan wel de uitdaging die je als coach hebt.
2: Ik kan me ook wel voorstellen dat ten opzichte van 10 jaar geleden, misschien wel 15 jaar geleden, natuurlijk de talenten die nu in Nederland rondlopen, dus zeg maar hun ambitie toch is van de Nederlandse competitie te overstijgen en eigenlijk internationaal te gaan spelen. Is dat zo?
3: Nou ja, voor een aantal. Maar uiteindelijk als je gaat kijken, dan zijn er ongeveer 100 jongens en 100 meiden die in het buitenland spelen.
2: Dat is best veel.
3: Nou ja, goed, dat lijkt veel. Maar als je zegt, we hebben 53.000 leden. Dan is 200 mensen in het buitenland nog niet zo'n heel hoog percentage. Dus het is niet zo dat iedereen nou in één keer naar het buitenland wil of vindt dat hij naar het buitenland moet. Ik denk dat het belangrijk is. In het verleden was de gang naar het buitenland professioneel handballer zijn. Met Nederland op grote WK's en zelfs Olympische Spelen op te treden, was het heel lang een illusie. In die periode ben ik opgegroeid. Ik denk dat het heel mooi is dat we een aantal initiatieven hebben gehad. En uiteindelijk denk ik dat de Handbalacademie, de oprichting van de Handbalacademie, een sleutel daarin is geweest. Die ervoor gezorgd heeft dat we inderdaad nu speelsters op de Olympische Spelen hebben gehad al 3 keer. En dat als we dat bij de heren, wat nog een wat zwaarder, wat langer traject is dan bij de dames, ook kunnen gaan bereiken, dan is dat natuurlijk fantastisch. Omdat je daardoor ook die sporter in het handbalverbond die ambitie heeft, ook die mogelijkheid geeft. Kijk, degene die 1 keer in de week wil trainen en in het weekend een wedstrijdje spelen, ik denk dat doen de verenigingen, hebben daar een fantastisch aanbod in. Je ziet ook dat er al veel verenigingen zijn die ook voor die sporter die meer wil, al hele grote stappen hebben gemaakt in de richting

0: waar het heen zou moeten in vergelijking met de tijd waar ik in opgegroeid ben. Dus ik denk dat er heel veel impulsen zijn geweest die dat ook ondersteunen. We moeten alleen niet vergeten dat 99,5% van je leden gewoon geïnteresseerd is en veel plezier hebben in een beetje trainen, handeltje, wedstrijd spelen, af en toe ook een weekend vrij hebben en het gewoon als een hobby willen beleven en dan ieder op zijn of haar eigen niveau.
1: Ja. Cultuur is daar natuurlijk een hele belangrijke factor in. Hè? Kijk, je geeft al aan 99%, die doet het voor hun eigen plezier. Maar plezier gaat toch ook vaak samen met winnen. Maar hoe bouw je nu een cultuur waar winnen normaal wordt volgens jou?
0: Nou, kijk, de focus moet dus liggen op wat doe je en hoe doe je het? Als je de juiste dingen doet met de juiste mensen, is succes onvermijdelijk. De kunst is om de juiste mensen te vinden en daarmee de juiste dingen te gaan doen. En je zegt net van, goh, iedereen wil toch winnen? Dat is maar de vraag. De meeste mensen spelen voor hun plezier. Natuurlijk willen ze winnen. Maar als je jonge kinderen vraagt, 10 minuten na een verloren wedstrijd, kinderen van 10, 11, 12 jaar, hoe erg ze het vonden dat ze verloren hadden. Als ze daar heel veel problemen mee hebben, komt het meer omdat waarschijnlijk hun omgeving dat heel erg belangrijk vond. Want die kinderen zijn alweer bezig met het volgende moment. En ik denk dat het voor de meeste ook recreatieve handballers zo is. Natuurlijk is het leuk om te winnen, maar het is niet alles. Voor de topsporter ligt dat anders. Ook die doet het voor zijn plezier. Alleen die haalt ook plezier uit resultaat en ontwikkeling in de sport. En niet zozeer in de beleving van de gezelligheid, het met elkaar sportief bezig zijn.
1: Ja. Wat onderscheidt volgens jou succesvolle teams van minder succesvolle teams? Stel dat je dat even internationaal trekt, ook kijkend naar de Nederlandse teams.
0: Nou ja, kijk, succes wordt natuurlijk gemeten aan hoeveel win je. Dus niet succesvolle teams winnen gewoon minder. En het is niet echt te benoemen van, nou, die doen per se alles dat goed. Of die, daar zitten natuurlijk best wel verschillende trajecten in. Het is leuk om te kijken natuurlijk naar teams. En als we dan in het handbal kijken. Die voortdurend succesvol zijn. Dat is bij de dames Noorwegen. Rusland. Alleen doen die al een tijdje niet meer mee. Bij de heren is dat veel Denemarken, Frankrijk, Spanje, Duitsland zitten af en toe bij. En dan te kijken van nou, wat doen die nou? En wat doen die anders dan de anderen? Wat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn voor een voortdurend succes. Kijk, incidenteel succes kan zijn. We hebben toevallig goede lichting. Die een aantal jaren bij elkaar. We hebben weinig blessures. Het past een keer op het toernooi. Dat kan maar landen die structureel om de medailles spelen. En veel titels halen. Die hebben dus iets opgebouwd. Of dat cultuur is. Of in de voorwaardenstructuur zit. Dat is dan interessant om te kijken. Maar dat is natuurlijk ook iets wat gebeurt. Ook gestimuleerd wordt vanuit NOC-NSF. Om een benchmark te hebben voor succes.
1: Wat is jouw definitie van leiderschap en welke rol speelt leiderschap volgens jou in de topsport?
0: Een definitie van leiderschap weet ik niet. Dat vind ik lastig om dat zo te
1: vangen. Jouw definitie?
0: Ik ben niet zo van de definities van dit is het. Dit is leiderschap. Van leiderschap is denk ik iets heel breeds.
1: Hoe zou je het omschrijven?
0: Ik denk leiderschap betekent dat je in ieder geval het initiatief hebt om processen in teams, in groepen een bepaalde kant op te krijgen. En dat het heel erg ook afhangt van wat is de omgeving, wat zijn de doelstellingen waar je mee werkt, wat zijn de mensen waar je mee werkt, om daarmee in te kunnen spelen op en op wat voor manier geef ik hier aan leiding. Als we over de topsport gaan hebben, dan is het natuurlijk een groot verschil. Ben je trainer van een Japans team of Chinees of ben je trainer van een Nederlands team? Qua benadering, qua aanpak, wat zijn
1: wat
0: mensen
1: gewend? Wat is het verschil dan?
0: Nou ja, daar zit natuurlijk een landelijke cultuur in. Als jij een Japanse speler of speelster vraagt van, goh, ben je het met me eens, zal die altijd ja zeggen. Ik ben toen ik als trainer naar Duitsland ging, kwam vaak de vraag van, goh, wat is nou het verschil tussen de Duitse sporters en de Nederlandse sporters? Nou ja, als je in Duitsland begint als trainer, doen mensen eerst maar 3 maanden wat je zegt. Verwachten ook dat je dat voorgeeft. En als je na 3 maanden blijk geeft van alleen maar onzin uit te kramen en rare dingen doen, dan komt misschien heel voorzichtig de aanvoerder een keer langs en zegt van, goh, trainer, kunnen we eens praten? Als je in Nederland begint en je zegt, jongens, vandaag gaan we naar links, dan staat er één op en zegt, ja, rechts gaat ook. En we kunnen misschien ook rechtdoor of misschien moeten we wel achteruit. Er komen veel sneller discussies, eigen ideeën. Dat heeft ook met de cultuur van de maatschappij waar je werkt te maken. En dat is natuurlijk, nou ja, dat hoef je niemand te vertellen. Train je een club in Amsterdam, ga je bij Ajax werken, is anders dan bij Roda JC. En niet alleen qua niveau, maar ook qua cultuur, qua aanpak, qua soort mensen die daar rondlopen en al dan niet een mening hebben, al dan niet meegaan in wat je doet. Mm-hmm. Dus ik denk dat het altijd leiderschap te maken heeft met aan wie geef ik leiding? Wat willen we met elkaar bereiken? En daaruit vloeit voort eigenlijk van oké, wat is eigenlijk hier de passende aanpak? En dan kun je je natuurlijk afvragen, past dat bij wie ik ben?
1: Nou ben je jarenlang bondscoach geweest van het Nederlands dameshandbalteam. Maar dat ben je ook geweest als bondscoach van het Duitse dameshandbalteam. En bij Borussia Dortmund ben je recent zeg maar de leider op het schip geweest. Wat heb je geleerd van die ervaringen? Tussen het Nederlandse team, maar ook kijkend naar het Duitse team.
0: Nou ja, dat met name als het gaat over nationale ploegen. Maar op clubniveau is het eigenlijk ook wel een beetje zo. Het is heel erg belangrijk dat je, het woord wat je straks al benoemde, cultuur neerzet. Voorwaarden creëert om succesvol te kunnen zijn. En wat mij betreft, zeker in de huidige tijd in de sport, betekent dat de sporter, de atleet meegenomen wordt in dat traject en ook verantwoordelijkheid draagt voor dat traject. De cultuur in Duitsland is in zoverre nog een andere dan in ieder geval in Nederland. Is dat daar van leiderschap wel veel meer gevraagd werd. Van vertel het maar hoe het zit. In Nederland is
1: van
0: dat...
1: Van jou als bondscoach of van de spelers?
0: Nee, van de bondscoach. Okay. Van de leider die voor de groep staat. Even een voorbeeld. Ik begon in Duitsland als bondscoach. Ik ben 1 januari aangesteld. En begin maart of midden maart hadden we de eerste kwalificatiewedstrijden voor het EK. Daartussen zat geen activiteit van de nationale ploeg. En toen zei ik tegen de sportdirecteur van de Duitse bond. Ik zeg, goh, we gaan elkaar zien. Voor het eerst op maandag en op woensdag spelen we een kwalificatiewedstrijd tegen Spanje. En eigenlijk moeten we die winnen, want ze hadden in die reeks daarvoor al punten laten liggen. Het lijkt me zinvol dat we voor die tijd elkaar een keer ontmoeten om tijd te hebben om elkaar te leren kennen. Zodat we niet anderhalve dag hebben met een nieuwe trainer, met een groep die je nog niet zo goed kent. En meteen moeten presteren. Dus toen kwamen we in februari, hadden we 3 dagen gekregen om dat te kunnen doen. En nou, ik werd voorgesteld aan de groep. Toen verwachtte eigenlijk de technisch directeur van nou komt het verhaal van de coach die gaat vertellen wat we gaan bereiken en hoe we dat gaan doen en wat hij van iedereen verwacht. En ik zei tegen die groep, ik zeg goed, dit is eigenlijk onze opdracht die we hebben als nationale ploeg, spreekkwalificatie voor het EK. En we zijn nu 3 dagen bij elkaar, we kennen elkaar nog niet. Ik wil graag dat jullie even met elkaar gaan zitten. Wat is voor jullie van belang dat we deze 3 dagen in ieder geval aan de orde moeten stellen om de volgende maand goed te kunnen presteren?
1: En toen brak de paniek uit.
0: Nou, het grappige is wel, ik wil niet zeggen paniek, de directeur sport die viel bijna van zijn stoel. Maar de groep reageerde eigenlijk ja wel verrast. Maar pakte eigenlijk goed op. Ik zei goed, hoeveel tijd hebben jullie hiervoor nodig? Ik zei, wij gaan hiernaast in de ruimte hiernaast koffie drinken. Hoort wel als jullie eruit zijn. Nou, dat wist natuurlijk niemand, want ze hadden zoiets nog niet gedaan. Mijn voorganger zat ook een beetje anders in dat verhaal. Maar goed, na 10 minuten, 12 minuten werd er op de deur geklopt. Ja, we zijn er wel uit. En daar stond een heel keurig lijstje van thema's op de flipchart. Waar ik zei, nou fantastisch. Ik zei, hier gaan we dus mee werken. Maar dat was mijn benadering. Ik denk van, zij moeten presteren. Dus zij moeten ook het gevoel hebben, oké, waar wij behoefte aan hebben, daar wordt ook invulling aan gegeven. Als ik alleen maar begin en dit gaan we doen, dan verlies je al vaak een boel mensen. Omdat ze denken, ja, of ik weet niet wat hij ermee bedoelt. Of ik denk daar anders over. Of dit zijn niet de onderwerpen die wat mij betreft spelen. Dus ik vind dat je daar de sporter heel erg mee moet nemen. In Nederland was dat wat vanzelfsprekender. Omdat mensen toch meer gewend zijn ook op die manier te denken en te werken. In Duitsland was dat toch anders.
1: Hoe kijk je nu aan tegen de huidige positie van het Nederlands handbal? Nee. Zowel bij de dames als de heren?
0: Ik denk dat beide een ongelooflijke ontwikkeling doorgemaakt hebben. Ik vind ook dat heel nadrukkelijk daar de start van de handbalacademie heel duidelijk een rol in gespeeld heeft. Omdat we dan vanaf dat moment werkelijk een professioneel opleidingsprogramma hebben kunnen bieden. Wat in de intensiteit, in de omvang, qua cultuur, in een vereniging haast niet te doen is. Dat kost zoveel geld en tijd en aandacht. En je ziet ook bij de dames, 2006 de academie begonnen, 2015 tweede op het WK, 2016 eerste keer bij de Olympische Spelen. Met een groep die heel lang daarin doorgegroeid is. Dus daar hebben we ook de juiste mensen ook op het veld bij elkaar gehad. Bij de heren zie je eigenlijk een vergelijkbaar verschijnsel. Die zijn ook, ik meen 2012, 2011, 2012, begonnen met een academie. Daar is een ambitie uit voortgegroeid van spelers die ook keuzes hebben gemaakt in die kant. En daar zie je ook dat ze in één keer op grote toernooien meedoen. Ook daar wedstrijden winnen tegen goede landen. Ze hebben dan weliswaar nu de WK-kwalificatie gemist. Maar ze hebben daar ook fantastische stappen in gezet. En ook vanuit het buitenland veel lof gekregen voor de manier waarop ze handbal spelen. En de manier waarop ze zich ontwikkeld hebben.
1: Waar liggen volgens jou de grootste goede kansen?
0: Nou, het eerste is dat je gewoon moet doorgaan met datgene wat goed is. En ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van je opleiding goed is. De kwaliteit van je begeleiding goed is. Zodat de mensen die ambitie hebben. Ook een plek hebben op de weg naar boven. En uiteindelijk, en dat blijft wat mij betreft het belangrijkste. Het begint bij de sporter. En wij zijn als organisatie ervoor verantwoordelijk. Voor alle sporters binnen het handbalverbond. Zowel voor de topsport als voor de breedte sport. Dat te bieden wat die mensen graag willen beleven in het handbal. En voor de een is dat één keer in de week trainen. Een wedstrijdje in het weekend. Af en toe een weekendje vrij. Leuke toernooitjes, feestjes. En voor anderen is het twee keer per dag trainen. Internationaal spelen naar het buitenland en naar de wereldtop. Maar het is allemaal. Nou ja goed, mijn functie is natuurlijk wat breder dan alleen topsport. Het is allemaal van belang. Het zou ook mooi zijn. We hebben nu, ik geloof, 53.000 leden ongeveer. Het waren er ooit 103.000. Het zou mooi zijn als we daar weer ook een stijging in voor elkaar gaan krijgen. En dat betekent dat we ook na moeten gaan denken in de huidige tijd. Met het aanbod wat er is op sportgebied. Of we daar de participatie in het handballen wat kunnen verhogen.
1: Dat gezegd hebbende, Henk. Wij gaan er even tussenuit voor een korte muziekbreak. En straks kijken we vooruit naar de toekomst van het handbal, leiderschap en de lessen die Henk zelf heeft geleerd tijdens zijn indrukwekkende carrière. Ook al is hij heel bescheiden.
2: Listen today, lead tomorrow.
3: Van A tot Z succesvol met Hessel Jan Smink.

0: Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.
2: Welkom terug bij mijn programma Van A tot Z succesvol. Het programma waar leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. In deze aflevering van A tot Z succesvol. Vandaag mijn gast Henk Groene, directeur sport bij het Nederlands Handbalverbond. Dus nog even wennen voor Henk, want ja, wat wil je ook, hè? Als je toch jarenlang bondscoach bent geweest van zowel het Nederlandse dameshandbalteam als het Duitse handbalteam. Hij zit nu tegenover mij en zit me aan te kijken van ja, dat klopt. Henk, in mijn programma hebben we ook altijd het rad van A tot Z succesvol. Die staat voor jou. Die omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die ertoe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op de leiderschapsthema's uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches. Of zij die het willen worden. De van A tot Z leiderschapsthema's maken het coachen en managen nu en in de toekomst eenvoudiger, resultaatgerichter en succesvoller. Nou, jij mag een zwengel geven aan het rad en dan gaan we eens kijken waar die op uitkomt. Succes. En hij is uitgekomen op de letter Z. Je bent uitgekomen op de letter Z, de Z van zinvol leiderschap. Zinvol leiderschap helpt je om een goede balans te vinden tussen denken, voelen en handelen. Bij zinvol leiderschap geef je ook eerlijk toe als je activiteiten en taken niet zinvol vindt. Zinvol leiderschap heeft alles te maken met vertrouwen hebben in je teamleden. Je laat ze zo meedromen over de toekomst van te realiseren doelen en je laat ze een rol spelen in het waarmaken van deze droom. Hierdoor voelen ze zich serieus genomen en medeverantwoordelijk voor de te realiseren doelen. Maar je weet ook duidelijk het verschil tussen je dromen waarmaken en je doelstellingen bereiken. De Z van zinvol geeft je hierin richting. Ook interessant bij het vergroten van zinvol leiderschap zijn de letters D van dromen, de S van situationeel en de I van IQ. Een tip om bij stil te staan? Vraag jezelf regelmatig af of je echt bereid bent om je te verbinden aan je teamleden. Alleen op deze manier kun je een vertrouwensband opbouwen en zo op een zinvolle wijze de optimale omstandigheden creëren. Een zinvolle quote om mee af te sluiten: de deur naar zinvol leiderschap gaat naar binnen open. Denk daar maar eens over na.
3: Denk daar maar eens over na, Henk. Reageer er eens op.
4: Ja, ik ben even aan het nadenken nu. Ja, nee, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk ik heb vaak gezegd, het beste instrument voor ontwikkeling is een spiegel. Want het begint bij jezelf. En als je praat over zinvol, we hebben natuurlijk tot nu toe ook wel heel veel gehad over succes en topsport. Zeg maar, zinvol is natuurlijk voor iemand die een brede sportbeleving heeft. Misschien met andere inhouden en aanpakken beklijft dan iemand die topsport doet. En ik denk als leider, zeker in mijn huidige rol, is het belangrijk oog te hebben voor al die aspecten van de handbalsport. Ik denk, we doen dingen omdat we zingeving, de mensen zijn zingevend wezen. Dus we zoeken ook zin in datgene wat we doen. En in zin niet in van plezier, maar gewoon een betekenis moet het hebben. Dat is een van de belangrijke drijfveren in voor de dingen die we doen. En dus is het belangrijk als je leiding geeft aan dat soort processen, dat je je realiseert dat jij wel bepaalde dingen heel erg zinvol kunt vinden, maar de vraag is of degene die het betreft dat ook vinden. En daarom heb je natuurlijk een onderscheid tussen topsport en breedtesport. En omdat het te maken heeft met de beleving die mensen hebben en de zin die handbal voor hun heeft in hun bestaan. En ik denk dat je daar als leidinggevende heel erg je bewust van moet zijn dat zo is. Want als je heel erg vanuit je eigen kant van ja, het gaat naar binnen. Maar als ik heel erg vanuit mezelf zou denken, ja, dan zit die topsportkant natuurlijk heel erg vooraan Dus beseffen dat een groot deel van de bond, wat ik straks zei, 99%, vindt het mooi om naar te kijken, maar om het te gaan doen is een heel ander verhaal. Dat betekent in je leiding geven dat ik daar heel bewust naartoe moet gaan. En dat is inderdaad wat je zegt, de deur gaat naar binnen. Ik moet naar binnen gaan om ervoor te zorgen dat ik niet in de valkuil stap van hoe ik het altijd gedaan heb. Dat is vanzelfsprekend, daar gaat het helemaal niet om.
3: Nee. Kijk, denken, voelen en handelen, dat is natuurlijk voor ieder afzonderlijk natuurlijk een eigen gedachtegoed. Uit welk nest kom je? Wat voor karakter heb je ontwikkeld? Handbal vind je heel leuk. Nou, ook kijkend naar een mogelijke groei nog weer van het aantal leden van de handbal. Wat per definitie ook kan leiden tot meer succes in de toekomst. Het is natuurlijk ook wel belangrijk om natuurlijk ook goed te focussen op die breedte sport. Dus dat iedereen het gevoel heeft dat hij er ook bij hoort. Hoe ga jij zeg maar zorgen dat er een nog betere of optimalere verbinding tussen topsport, talentontwikkeling en vereniging gaat plaatsvinden? Wat is jouw gedachte daarbij?
4: Nou ja, je moet altijd weten, je hebt, dat geldt voor ieder mens, je hebt twee dingen tot je beschikking die je kunt geven. Dat is aandacht en tijd. Ik kan tijd besteden. Ik kan aandacht geven aan mensen. Aan zaken die ontwikkeld moeten worden. En niet dat mijn taak is. We hebben bijvoorbeeld nemen. We hebben in Friesland nog 3 handbalverenigingen. Heb ik van de week meegekregen. Nou, dat betekent dat er aandacht naar Friesland moet. Want een van de succesfactoren zou ook kunnen zijn. Dat we over 5 jaar niet meer 3 handbalverenigingen in Friesland hebben. Maar 15. Dat is ook een vorm van succes. Maar dan moet daar dus aandacht naartoe. Daar moet tijd naartoe. En als je het over denken, voelen, handelen hebt. Ja, dat zijn de 3 zeg maar, niveaus waarop we functioneren. Wij denken, we voelen, we handelen. En de kunst is zowel individueel, maar ook als organisatie, als beweging. Ervoor te zorgen dat die 3 met elkaar verbonden zijn. Daar zit de kracht in.
3: Kijk. De kracht en succes heeft natuurlijk ook heel veel te maken met communicatie. Hè? Een stukje zelfinzicht zorgt voor betere communicatie. En als er betere communicatie is, krijg je ook een betere samenwerking. We hebben het ook al over succes gehad. Maar wat betekent succes eigenlijk voor jou?
4: Nou ja, voor mij betekent succes dat de dingen die ik aanpak ook zich bewegen in een richting die je eigenlijk wilt. En niet zozeer dat ik dat per se wil, want ik vind het moet die kant op, maar dat je daar in ieder geval een rol in speelt, dat het zich in die richting gaat bewegen. En als je kijkt in de huidige maatschappij, die de afgelopen 20, 30 jaar heel erg gaat focussen op individualiteit, ik gericht, zeer consumentengericht. Ik denk dat we in de huidige tijd in een wat dat betreft situatie terechtkomen dat andere aspect van de mens, namelijk het sociale wezen dat we ook zijn, weer een beetje terug gaat komen. Ik denk dat we hebben ook behoefte aan samen dingen doen. Dus je ziet ook allerlei bewegingen ontstaan die daar invulling aan geven. Praten we weer over zingeving. En ik denk dat het belangrijk wordt dat wij als handbalbond, en daar zou ik graag een rol in willen spelen, daar ook een aanbod in gaan vinden, want dat is in de huidige cultuur niet makkelijker geworden om het als handbalverbond dat aanbod maar te realiseren in verband met sporthallen enzovoort, infrastructuur. Dat we die beweging mee gaan ondersteunen, een aanbod vinden, misschien nieuwe spelvormen, nieuwe competitievormen, nieuwe lidmaatschapsvormen, nadenken dat mensen zich toch thuis gaan voelen bij het handbalverbond, meer dan nu, want nu zijn, wat ik zeg, 53.000, wat er ooit 103.000 waren, waardoor je ook als bond weer gaat groeien, groter wordt, sterker wordt. En nog meer mensen ook, wat ik vind de prachtige sport van handbal gaan beleven. Niet alleen op televisie als ze kijken naar de Nederlandse teams. Maar ook gewoon in de clubs, in de bijdrage die ze daar leveren. Het is een prachtige sport, heel compleet. En ik denk dat wat mij betreft, als ik terugkijk over een aantal jaren op mijn werk nu, dan hoop ik, of dan ga ik er in ieder geval alles aan doen, om die beweging op gang te krijgen. Voor mij is topsport misschien wel het makkelijkste onderwerp, omdat ik daar zelf het langste al mee bezig ben geweest. Maar het is zeker niet het belangrijkste aandachtspunt in mijn totale werk.
3: Nee, in de breedte sport is natuurlijk ook heel belangrijk. Kijk, heel veel mensen die in hun ogen misschien wel top presteren, maar niet de top bereiken of in een Nederlands team komen. die denken toch van wauw, dat zou ik ook wel willen bereiken. Maar achter topsport en succes zit natuurlijk ook heel veel verdriet en pijn. Want je moet natuurlijk wel afzien om ergens te willen en te kunnen komen. Welke tegenslag heeft jou het meeste gevormd als mens zijnde?
4: Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk toen ik 19 was, 20, had ik schouderblessures. Mijn schouders gingen, dat heet met een mooi woord, subluxatie. Ben toen bij een specialist geweest. Ik zat in de selectie voor Jong Oranje. En die arts zegt, ja god, dit is een anatomisch probleem. Jouw gewrichtsvlakken zijn te vlak, dus je schouder glijdt er te makkelijk uit. Dus stop maar met handballen. Nou, dat was even slikken. We hadden toen een Tsjechoslowaakse bondscoach die zei van ja, weet je, je moet gewoon een jaar even niks doen. Goed krachttraining opbouwen en dan weer beginnen. Dan heeft je lichaam ook tijd om te herstellen. En ik heb gemerkt dat je gaat kijken van goh, wat wil ik? Ik ben andere sporten gaan doen, gaan basketbald. En gemerkt van ja, handbal is toch mijn spelletje. En mijn weg daar weer in gevonden. Zelf krachttraining gaan doen. Ook gemerkt van oké, in welke situaties gebeurt het? Daar anders mee om leren gaan. En uiteindelijk nog 10 jaar in de nationale ploeg gespeeld. Een hele ontwikkeling. Ja, ook in het buitenland gespeeld. Dus merk van als je zelf echt iets wilt. En je pakt het ook in je eigen hand op. Om daar wat van te maken. Dat je dan ook een weg gaat vinden. En ik denk dat dat ook de insteek is die ik in mijn coaching naar de topsporters altijd heb gehanteerd. Ja, als jij wat wilt, succes. Ik ben er om je te helpen, maar jij moet het gaan doen.
3: Als je nou kijkt als leider zijn, wat heb je zelf moeten leren of moeten afleren misschien wel? Als leider?
4: Nou ja, afleren is de neiging die je hebt. Omdat je er veel over nadenkt en als trainer nog meer dan denk ik als speler. Dan heb je de neiging om te vertellen hoe het zit. Maar jij begrijpt dat, je ziet dat, je staat van een afstandje te kijken buiten het veld. Net als al die toeschouwers die op de tribune zitten, die zien precies wat er fout gaat. En weten ook wat de coach had moeten doen of wat de speler had moeten doen. Dus de neiging die je eigenlijk misschien van nature hebt, is dat je gaat vertellen hoe het zit en wat mensen moeten doen. En dan leer je op een gegeven moment van ja, ergens kom ik niet verder. Of liever gezegd, zij komen niet verder. En dan moet je ook mensen in je omgeving hebben die misschien net even anders denken dan jij. Ik had toen de tijd in Pieter Tjepkema bij ENO een assistenttrainer. Die zei, Henk, ja, maar als jij dingen vertelt, het klopt allemaal. Het is waterdicht, er is geen spel tussen te krijgen. Dus als jij verwacht dat mensen nog vragen hebben, ja, als ze een vraag stellen, zeggen ze eigenlijk, ja, ik ben dom, ik snap het niet of ben het niet met je eens. Maar dat is niet mogelijk. Dus ik heb moeten leren om niet alles dicht te timmeren en te vertellen hoe het zit en hoe ze het moeten doen. Maar meer vragen te gaan stellen. Of misschien zelfs wel, heb ik toen ook gedaan, bewust verkeerde dingen aan te geven om reactie te provoceren. Dus je gaat spelen met je eigen manier van communiceren naar een groep toe. En ik denk de belangrijkste les voor mij als coach was, het gaat niet over jou. Het gaat over die sport, het gaat over die persoon die je leiding geeft. Die moet presteren, dus het is jouw taak om erachter te komen. Wat heeft die persoon nodig van mij of van zijn omgeving om dat voor elkaar te krijgen? En je moet die persoon natuurlijk toetsen of de ambitie die hij zegt dat hij heeft, dat hij die ook werkelijk heeft. Nou, dat is was voor mij wel de belangrijkste les.
3: Kijk, je hebt al heel veel mooie lessen in dit programma van A tot Z succesvol gedeeld. We gaan alweer richting het einde van het programma. De tijd die vliegt. Ik wil je nog een aantal stellingen voorleggen. En dan mag je nog eventjes kort op reageren. Ga uit van je eigen kracht.
4: Is de basis.
3: Wees consequent en flexibel tegelijk.
4: Ja, mee eens.
3: Bescherm je grenzen.
4: Dat is belangrijk.
3: Pak momenten voor jezelf.
4: Ja, het zijn allemaal, ik moet zeggen, waarheden als een koe. Voor mij betreft ook net, bescherm je grenzen. Misschien eerst ken je grenzen en geef ze aan. Beschermen klinkt weer zo'n beetje. Maar ik denk dat het uiteindelijk wat je straks ook zei, de deur gaat naar binnen open. Het begint bij jezelf.
3: Durf nieuwe dingen te doen.
4: Ja, moed is een belangrijk aspect van grenzen verleggen.
3: Je hebt moed met een T en moed met een D.
4: Ik praat over met een D. Met een T hebben we het niet over.
3: Wees de leider die je zelf wilt volgen.
4: Ja, weet ik niet. Ik moet de leider zijn die een ander wil volgen. Anders zou ik alleen maar aan mezelf leiding kunnen geven.
3: Volg je hart, dat klopt.
4: Ja, dat vind ik ook. Tot dat niet meer klopt.
3: Loslaten is een houvast.
4: Ja, moet je leren dat het zo is.
3: Hoe heb jij dat geleerd?
4: Nou, een beetje zoals ik net zei. In het begin hou je heel erg aan jezelf vast en je vertelt alles, want het is jouw kennis en jouw weten. En op een gegeven moment snap je van, nee, die ander moet presteren. Dus ik moet dat proces loslaten en het bij die ander neerleggen. En dan vertrouwen dat je daar toch een rol in gaat spelen en dat het toch de goede kant op gaat.
3: Benut je teamleden.
4: Ja, dus dat was voor mij belangrijk om ook in mijn staf mensen te hebben die anders dachten dan ik. Die ook bereid waren om te zeggen, nee Henk, zie ik anders. Omdat je anders met z'n allen de afgrond in loopt, omdat niemand durft te zeggen dat we de verkeerde kant op gaan.
3: Henk, mijn laatste vraag aan jou voor vandaag. Dat is kijkend ook naar je nieuwe rol als directeur sport bij het Nederlands Handbalverbond. Wat hoop je als directeur sport over 3 jaar na te laten?
4: Over 3 jaar, oké. Nou ja, ik hoop, waar ik in ieder geval alles aan ga doen, is dat we zowel in de breedte, in de omvang van de bond, dingen zien gebeuren. Maar vooral dat we nog op meerdere lagen dan nu binnen de bond een gezamenlijkheid ervaren bij de dingen waar we mee bezig zijn. Je ziet nu vaak als ze interland zijn en de Nederlands team speelt met de dames bijvoorbeeld een halve finale of om de medailles bij een WK. Dan staat de hal vol. Maar het gaat ook om elke dag. Dat als mensen bij hun club werken, dat ze het ook het gevoel hebben dat er een centraal apparaat is wat ervoor is, waar ze ondersteuning aan hebben en omgekeerd.
3: Henk, dat is heel mooi gesproken. Ik wil jou bedanken voor jouw aanwezigheid. En daarnaast ook heel veel succes toewensen in jouw nieuwe rol als directeur sport bij het Nederlands Handbalverbond. Dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via de podcast terugluisteren. Een succesvolle dag verder en tot de volgende keer.
1: Dit is New Business Radio. Van A tot Z Succesvol met Hessel-Jan Smink. Dit is New Business Radio. Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. catering op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
10: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
11: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
10: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
12: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
13: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: I thought it'd last forever.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
1: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Business Radio. Update met Martine Howard.
1: Publieke organisaties staan onder technologische, maar ook maatschappelijke druk. En daarnaast natuurlijk ook echt onder wettelijke druk. Er is enorm veel gaande op dit moment in de wereld. En dat zorgt ervoor dat heel veel organisaties voor grote uitdagingen staan. Informatieketens, dienstverlening en leiderschap raken ondertussen het hart van de organisatie. En hoe kun je hier nou als organisatie goed mee omgaan? We gaan hierover praten met Karan. Ze zijn een adviesbureau voor de lokale overheid. Ze zijn hier al vaker aangeschoven. En we gaan het dan ook echt hebben over die digitale transformatie. En hoe je dus ook echt het hart van de organisatie nou echt ook naar jou kunt transformeren. Hoe kun je samen als organisatie die ontwikkeling aangaan? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Wim Hoekstra van Karant.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee op New Business Radio.
1: Wim, van harte welkom.
3: Dag Martine, leuk om hier weer te zijn.
1: Ja, we gaan weer met elkaar in gesprek. Even meteen aan het begin van deze uitzending. Je wilt als organisatie eigenlijk weerbaar en wendbaar tegelijkertijd zijn. En nou ja, die combinatie is tegelijkertijd ook heel erg uitdagend.
3: Ja, en dat zijn ook wel direct twee termen die wel samenvatten van wat er ondertussen aan de hand is in onze wereld. Ik denk dat iedereen dat ook als burger wel ervaart.
1: Ja.
3: Ik zit natuurlijk echt in een zeer volatiele wereld, zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Ja, klopt.
3: Ik bedoel, of het nou Trump aan de andere kant van het water is, met al zijn wispelturige acties, de enorme technologische mogelijkheden die we hebben, AI met alle kansen en gelijktijdig alle bedreigingen die dat oplevert. Die snelle veranderingen, die dan weer disruptie veroorzaken in allerlei ketens, die iedere burger onzeker maakt. Ik bedoel, het wispelturige gedrag met de verkiezingen. Het is wel, zoals Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit ooit op een tegeltje had geschreven. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nou, dat vatten die twee woorden wel samen. Je moet weerbaarder worden.
1: Ja.
3: En tegelijkertijd zeer wendbaar zijn om te kunnen reageren op alles wat er gebeurt om ons heen.
1: Ja, zorgt dit ook voor chaos bij lokale overheden? Want dat is waar jullie natuurlijk veel mee samenwerken. Er gebeurt zoveel. Waar kun je nog de focus houden, zeg maar, in deze tijd?
3: Ja, chaos niet direct. Ik denk dat Nederland een lokale overheidslaag heeft die gewoon zorgt dat de basisdingen gewoon regelen. Ik bedoel, het vuil wordt opgehaald, uitkeringen worden verstrekt, er gaan vergunningen de deur uit. Maar in de organisatie zelf piept en kraakt het wel. Komt er een Oekraïne-oorlog, dan komt er bij de lokale overheid direct weer een enorme vraag om noodopvang en hulp en identiteitsbewijzen. En het reageren op dat soort onverwachte gebeurtenissen,
1: ja
3: dat stelt zulke hoge eisen aan die organisatie. Piepen en kraken is dan wel het woord wat erbij past.
1: Ja, ja.
3: Geen chaos, maar het is wel alle hens aan dek op dit moment voor de lokale overheid om het hoofd boven water te halen.
1: Ja, en piepen en kraken, je wilt uiteindelijk natuurlijk dat het een, nou ja, als gesmeerde olie zeg maar, natuurlijk weer lekker door gaat lopen natuurlijk.
3: Ja, en daar hoort ook wel een beetje de overtuiging bij dat dat ook kan.
1: Ja.
3: Ik bedoel, natuurlijk ben ik een fan van wat we met technologie kunnen. En ik heb ook wel de reële kijk op alle bedreigingen die daar aan vastplakken. Maar ik denk als je als leidinggevend team, als leiderschapsteam van een organisatie, en zeker dus ook voor een lokale overheid, maximaal daar het profijt van wil trekken. Ja, dat wel kan helpen om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden.
1: Ja. Ja.
3: Maar dan moet je daar wel in dat leiderschapsteam ook wel de juiste stappen voor willen zetten.
1: Ja. Ja.
3: En dat is wel wat er op dit moment de grote uitdaging is.
1: Ja, laten we eens eventjes gaan kijken naar die stappen. En met name ook waar we nu staan. Hè, van informatiseren en automatisering in de kelder van de organisatie naar organisatie en informatie in het hart eigenlijk. De gemeentelijke organisatie, anno nu. En nou ja, misschien ook wel anno 2000 of 2030, zeg maar. Waar moeten we aan denken? Waar staan we dan, zeg maar? En wat is er nodig?
3: Ja, ik denk, als we kijken naar de trends in ons land, dan zien we dat er steeds meer vraag is naar diensten op het uitvoerende laag van de overheid, dus bij de lokale overheid. En willen ze in 2030 dat nog steeds waar kunnen maken?
1: Ja.
3: In een wereld waarvan we ook weten dat het een lage arbeidsproductiviteit te kampen heeft, met een arbeidsbevolking die stabiel blijft of krimpt. Met de technologie die soms niet allemaal aansluit op de competenties en kennis van de mensen die er nu zitten. Dan, als we in 2030 gaan kijken, dan zullen de succesvolle gemeenten een paar hele belangrijke keuzes in 2026 gemaakt hebben.
1: Ja.
3: En die keuzes die hebben dan wel te maken met een soort

0: herijking van wat doe ik zelf? Wat doe ik in de publieke samenwerking? Wat laat ik aan de markt over? Hele bewuste sourcingskeuzes. Ik denk dat zij heel actief sturen op competenties van hun eigen workforce. Niet alleen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor de jongere generaties. Maar ook om gewoon te zorgen dat ze een arbeidsgroep hebben die goed om kan gaan met alles wat de technologie op dit moment kan bieden. Zowel qua kansen als bedreigingen. En dat stelt dus weer eisen aan het leiderschapsteam. Dus ik hoop dat we in 2030 gaan vaststellen dat er heel veel MT's, DT's, directieteams, in 2026 de keuzes gemaakt hebben om het roer om te gooien.
1: Ja.
0: En dat is ook wat wij ook bedoelen met I, de informatisering naar het hart van de organisatie. Ik denk, kijken we historisch naar overheidsorganisaties, dan was ICT een ondersteunend iets. Vroeger een tekstverwerker en een boekhoudpakket zat in de kelder. Jongens op gympies die het beheer deden. En nu zien we natuurlijk in de afgelopen 15 jaar dat de operationele afhankelijkheid van ICT is 100% de facto. We noemen dat even de overgang van ICT 1.0 naar 2.0. Maar je ziet dat niet terug in de organisatie, in de positionering van die, wat wij dan noemen de I-functie. Dus waar zitten de I-adviseurs en de architecten en de, is er een wel of niet een CIO? Dan zie je nog steeds dat het georganiseerd is, soms op het tweede, soms op het derde echelon, diep weggestopt. Zeg ook dan wel eens de metafoor, ze zitten nog in de kelder. Terwijl het eigenlijk een strategisch goed is geworden. Wat kan je met data? Wat kan je met informatisering in zijn algemeen? Dus die gemeentelijke organisaties moeten stappen zetten om zich daaraan te ontworstelen en zorgen dat die I-functie geborgd gaat worden binnen dat directieteam.
1: Ja, dus dat vereist eigenlijk ook natuurlijk wel van de MT-leden echt digitaal leiderschap. En je wilt dat er een CIO is of dat er iemand de IT-afdeling echt aanschuift ook. Bij een CEO bijvoorbeeld. En bij die vergaderingen. Hoe zorg je ervoor dat dat echt geïntegreerd wordt in plaats van dat het allemaal losse eilandjes, losse silo's blijven?
0: Ja. Ja, ik geloof heilig in visie, in visievorming. Ik bedoel, we hebben ooit een minister-president gehad in ons land die visie had gezien als geprojecteerd als een olifant die het zicht op de toekomst belemmert.
1: Yeah.
0: Nou, ik ben precies van een andere school. Visie geeft richting. Alice in Wonderland had ook geen visie toen ze de Cyprische kater vroeg. Ga ik linksaf of rechtsaf? Waar wil je heen, zei de kater. Ja, maakt me niet uit. Ja, dan maakt het ook niet uit welke kant je op rent.
1: Yeah.
0: Nou, dat is zeg maar even hoe Nederland er ook voor staat. Visie. En als die visie op een organisatieniveau van een lokale overheid, de O en de I, dus de organisatie en de informatisering, integreert.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan je meters maken. En dan heb je natuurlijk een team nodig. Een directieteam, een MT, wat ook daarop stuurt, wat richting geeft, continu, dag in dag uit. En als daar geen I-competentie, I-kennis, I-vaardigheden zit op dat niveau, dan is een van de eerste zaken die je een organisatie moet regelen, is zorgen dat die I-functie wel geborgd raakt op het MT-DT-niveau. En dat kan zijn een CIO benoemen. Het kan zijn de strategen die zich bezighouden met dit vakgebied dicht tegen dat MT aan te organiseren. Ja, helemaal mooi is natuurlijk dat de hoogst in rang, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur bij een gemeente, dat die ook dat I-gen in zich heeft. Dat is natuurlijk de droom voor iedereen informatiseren. Kijk, ik weet natuurlijk, een gemeente is geen Coolblue. Een gemeente, bij Coolblue, daar zitten de business visionairs en de technologie visionairs. Die zitten, dat zijn dezelfde personen.
1: Ik wil het zeggen, maar het is ook een hele andere cultuur, hè?
0: Andere cultuur.
1: Ja.
0: Letterlijk een andere business. Maar bij de lokale overheid gaat het ook over de publieke zaak. En het gaat ook over de koppeling tussen het publieke domein, het politieke domein en de organisatiedomein. Maar op dit moment is het een tekort.
1: Ja, en eigenlijk zou je dat Coolblue idee misschien wel willen integreren. Of inspiratie kunnen gebruiken.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Maar er moet er wel iemand in de buurt van het MT-DT zijn die ze ook daar permanent op kan inspireren.
1: Ja, ja.
0: Dus die I-functie in het hart van de O, hè, zoals wij dat ook als titel steeds hanteren, staat wel daarvoor. Zorgen dat het I-aspect meeweegt in alle stappen die een organisatie zet.
1: Ja.
0: En wij kijken bij die organisaties natuurlijk ook wel vaak naar hoe ze gestructureerd zijn. En dan zie je natuurlijk een klassieke afdeling PNO, hè, de HR-afdeling. Nou, de P is in de praktijk toch wat dominant en de O krijgt vaak toch te weinig aandacht. We zien soms op het derde echelon onder bedrijfsvoering nog een afdeling I en A, informatisering en automatisering. Nou, we zien toch steeds meer dat de automatisering vaak wel geoutsourced is, buiten de deur gezet is, dus de I blijft over. De O krijgt te weinig aandacht, de I blijft over. Dus ik zeg, joh, gooi dat samen, maak er een afdeling, een team O en I van. En zorg dat het organisatiebelang, de organisatievisie en wat de rol die de I daarin kan spelen, de informatisering, ja, dat daar geen licht tussen zit. Dat dat één is.
1: Ja.
0: En niet een afzonderlijk opgave van een team op het derde echelon.
1: Ja, want op die manier kun je dus ook weerbaar en wendbaar zijn. Doordat je dat dan gaat integreren.
0: Het kan er enorm bij helpen.
1: Ja.
0: Kijk, technologie is er. Dus je kan er maar beter op een goede manier gebruik van maken. En wendbaar en weerbaar gaat dan op dat moment ook wel heel veel eisen stellen aan de organisatie. Als het gaat over wat voor vol vakbekwame medewerkers zitten daar. Hebben die de juiste competentie set? Hoe hebben we onze processen ingericht? Is dat wat gestroomlijnd? Hebben ze de juiste cultuur gericht op samenwerking? En als ze een deel buiten de deur brengen aan werk en een deel binnen de deur houden aan werk. Ja, dan moet er toch ook wel een vorm van externe gerichtheid in die mensen zitten. De registraties op orde. En natuurlijk uiteindelijk in de kelder systemen op orde. En wat wij zelf steeds zeggen. En kijk dan uiteindelijk wat voor organisatiestructuur daarbij past. Maar begin daar vooral niet mee. We zeggen altijd, een organisatiestructuur moet je vooral geen hoofdpijn van krijgen. Dat is interessant voor de verlofkaart en het afdelingsuitje. Maar focus nou op die vol vakbekwame medewerkers met die cultuur gericht op samenwerking. Met de juiste competenties. En heeft dat iets met de informatisering te maken? Ja, in directe zin niet. Maar in indirecte zin natuurlijk wel. Want een deel van die competenties, ja, dat raakt natuurlijk allemaal van die fancy kreten als computational thinking, critical thinking. Natuurlijk wat andere vaardigheden om te gaan met informatisering. Anders vaardigheden om te gaan met het kritisch kijken naar wat data zegt. En hoe je dat in je besluitvorming kan betrekken.
1: Ja, ja.
0: Dus het zijn nog steeds klassieke opgaves. Slimme, goede mensen, slimme processen met de juiste competenties. Alleen, ze moeten afgeleid zijn uit wat we anno 2026 kunnen profiteren van alles wat de informatisering brengt.
1: Ja, voor de lokale overheden die al best wel hiermee bezig zijn. Hè, kan ik me voorstellen, oké, hier zijn ze al mee bezig. Maar voor een lokale overheid die hier nog helemaal niet mee bezig is, is het een nogal grote stap om dit ook wel intern te veranderen. Hoe helpen jullie daar organisaties bij? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie aanpak dan?
0: Wij komen bij veel organisaties binnen op het moment dat er een herijking van de I-visie, de informatiseringsvisie, de INA-visie gevraagd wordt. Wat wij op dat moment wel proberen is al voor elkaar te boksen dat het een O en I-visie gaat worden. Dat we het MT, het DT, de teamleiders, dat we alles wat leiding geeft, inclusief alle strategen die binnen die gemeentelijke organisatie zitten, een rol gaan geven in dat proces van visievorming. In de hoop dat we de zaadjes planten. Die uiteindelijk gaat maken dat het, wat wij dan wel even noemen, een ICT 3.0 omgeving gaat worden. Mm-hmm. Met die I geborgd op het juiste niveau. We hebben nu een aantal klanten ook al zover gekregen dat het voltallige directieteam, inclusief hun strategen, een leergang op een van de universiteiten in Nederland is gaan volgen op CIO-niveau. Dat is een vijfdaagse leergang. Dat is een majeure stap. Is dat mensen uit het sociaal domein, uit het bedrijfsvoeringsdomein, het ruimtelijk domein, fysiek domein, al die domeinen waar een gemeente verantwoordelijk voor is, dat je die mee kan nemen in dat gedachtegoed. Dat ze dat ook daar eens van die hoogleraar, professoren, van al die specialisten in de markt te horen krijgen. Zodat er ook geen semantische kloof meer is. Want dat is denk ik wat wij ons als informatiseerders en automatiseerders heel erg moeten aantrekken. Is dat wij, we hebben er zo'n semantisch hoge drempel van gemaakt. Met natuurlijk met al die Engelse kreten en directe techniek, te snel de techniek in te gaan. Dus ik denk dat de opgave naar mijn vakbroeders en zusters vooral moet liggen in het slechten van die kloof, die brug slaan. En dat betekent dat wij ons meer, denk ik, toch op de bedrijfskundige organisatorische kant moeten gaan bekwamen. Waar wij van het DT, het MT vragen om een stap te zetten richting ons vakgebied.
1: Ja.
0: Omdat de technologie is, even in goed Hollands, here to stay. Dus er is ook helemaal geen keuze. Dus we zien voorbeelden op het internet voorbij komen van gemeentelijke organisaties die de connectie met de vaak digitale ecosystemen van de maatschappij verloren hebben. Ik had een paar jaar geleden een heel mooi voorbeeld. Westerpark Amsterdam. De omliggende de buurt was zwaar ontevreden met al die evenementen die daar georganiseerd worden. Die onvrede uitte zich al een jaar lang op het internet. Op Facebook, op Insta, weet ik wat voor kanalen zij gebruikten. De gemeente was niet aangehaakt. En de gemeente werd wel overvallen door het feit dat er in één weekend 365 evenementenvergunningen in één klap zijn aangevraagd. Waarbij voor iedere andere dag van het jaar gevraagd werd om het park te gebruiken als park voor de buurt.
1: Ja.
0: En niet meer voor commerciële evenementen. En dan denk ik meer. Ik vind dat dan wel een heel mooi voorbeeld van de burgerij organiseert zich online. En de traditionele gemeentelijke organisatie, functioneel georganiseerd, lijnstaf, connecteert niet goed met dat soort ecosysteem. We hebben dus te weinig mensen in dienst die competenties hebben om daarin ook een rol te spelen. En dan verlies je de connectie. En het enige wat dan de gemeente nog zegt, je kan op onze website een e-formulier vinden en je kan daar met je DigiD inloggen en met Ideaal betalen en je kan in de productendienstencatalogus een evenementenvergunning aanvragen. Maar ze hebben gemist wat er leeft.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk nog een relatief onschuldig ding, maar dat geldt ook voor in het maatschappelijk domein en in het fysieke domein natuurlijk nog veel meer. Dus je moet je organisatie toch langzamerhand omturnen naar misschien minder mensen in de productieprocessen vergunningen afvragen. Nou, gebruik daar die technologie voor. Die kan heel veel. En meer mensen aan het front die kunnen participeren in die ecosystemen. Die participatie daadwerkelijk handen en voeten kan geven. Die ja, dichter bij de burger gaan staan.
1: Ja.
0: Ik zeg, dan ga je ook een beetje van operational excellence naar customer intimacy. Hè? Dus dan, maar dat kan. Die ruimte kan je creëren in je formatie, in je organisatie. Als je ook probeert optimaal gebruik te maken van wat de technologie kan. Dus het zijn allemaal tandwieltjes en ze hangen samen. En het is soms wel frustrerend om te zien dat degenen die aan het roer staan dat niet zien en niet snappen. En die frustratie die richt ik dan vooral op mijn eigen beroepsgroep, dat wij niet in staat zijn om dat over de bühne te brengen en die organisatie mee te nemen.
1: Ja.
0: Daarin. Ja. En dat is I in het hart van de organisatie staat ook voor het doorontwikkelen van onze eigen competenties op de vlak. Wij moeten die brug slaan.
1: Ja, want zoals je het ook vertelt, hè, dan zijn er eigenlijk gewoon een aantal verschillende elementen waarbij die verbinding met elkaar leggen cruciaal is. Alleen zodra die verbinding er eigenlijk niet voldoende is, ja, dan krijgen we dus dit. Dan krijgen we dat gekraak en dat gepiep. En dat wil je eigenlijk niet. Ja. Maar ook als we helemaal kijken naar de toekomst, hè, 2030 is er zo. Tegen die tijd is er zoveel meer veranderd dan nu. Je zult nu wel echt moeten bewegen. Kun je zeggen, er is echt een noodzaak om nu te bewegen, dit jaar, als organisatie?
0: Ja, de lokale overheid heeft kampen met toenemende vraag vanuit de maatschappij aan diensten en ondersteuning. En tegelijkertijd hebben ze te kampen met gewoon gebrek aan middelen.
1: Ja.
0: Er is natuurlijk fors bezuinigd. En dat dient zich, ik denk, over een jaar of twee weer in vol ornaat aan dat er een tekort aan middelen is. Dus mijn stelling is, we hebben niet zo heel veel tijd meer om het roer om te gooien. En zorgen dat je met die krapte aan financiële middelen, dat je toch gewoon je ding kan doen als lokale overheid. Ja. Maar dan moet je dus niet dat gaan uitstellen, dus het roer om. Want de technologie kan veel. Vroeger zeiden we altijd van ja, je moet een dienst proberen zo gestandaardiseerd mogelijk te maken, want dan kan je het automatiseren. Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig AI-tooling. En tegen een AI-tool te zeggen, er komt een aanvraag binnen, toets het even aan wet en regelgeving en wat ik de afgelopen 3000 keer beantwoord heb, en kom eens met een concept. En met de human in the loop, zoals het dan heet, zelf nog een keer zeggen, nou, het klopt eigenlijk wel, het is goed. Ja, dat is ook een enorme efficiëntieverbetering.
1: Ja, klopt.
0: Dat die weerbaarheid weer vraagt dat je wat moet doen, zeker moet weten met welke tool je dat doet en waar die content naartoe gaat. En aan de informatiebeveiligingskant en aan de privacy en aan de ethische kant weer allerlei maatregelen moet nemen. Maar het alternatief is dat je het niet doet. En dat zie ik toch iets te vaak. Van, laat het eerst maar eens uitkristalliseren, die technologie. Maar ja, dan komt weer de nieuwe technologie, dus dat helpt niet. We gaan eerst eens beleid vormen. Begin met experimenteren. Begin met pilots. Maar pak dan wel door. Ik kijk wel eens jaloers naar een verhaal over Christoffel Columbus toen hij in, wanneer was dat, 1500, 1600, Amerika zogenaamd ontdekte. Ja, dat is bij uitstek een voorbeeld van innoveren en experimenteren. Hey, de aarde was niet plat. Hey, vrek, ik kan in Amerika aankomen. Het liep allemaal niet goed af voor de lokale bevolking daar natuurlijk. Maar het was wel een voorbeeld van We hebben een use case. We gaan met 2-3 scheepjes daar naartoe. En als het werkt gaan we opschalen. We hebben support van de top. Er worden middelen beschikbaar gesteld. En dat heeft uiteindelijk Spanje heel veel rijkdom gebracht. Nogmaals, heel veel schade voor bevolkingsgroepen daar lokaal. Maar dat innoveren, experimenteren, daar is nu de tijd ook wel weer rijp voor. Met al die mogelijkheden die we hebben. Ja. En hou het niet af. Gebruik het.
1: Nee, gebruik het, ja. Trial and error, wat dat betreft. Begin.
0: Begin.
1: Ga het doen, al doe je het met kleine stapjes, ja. Maar begin. Dus dat vereist een stukje mindset.
0: Mindset.
1: Mindset en visie.
0: Ja. En dan en visie vereist dus leiderschap.
1: Digitale leiderschap.
0: En digitaal leiderschap. Meer om aan te geven dat die, dat vanuit die visie wel dat inlevingsvermogen in wat de technologie kan brengen wel voelbaar is.
1: Ja.
0: En daarna zal de digitale leider, en die zit echt niet alleen maar in de top van de organisatie, die zit op meerdere plekken in de organisatie, dat digitaal leiderschap. Maar die zal daarna ook de juiste ontwikkelingen moeten sponsoren. Met woord en daad en op de zeepkist staan. Er zijn alle standaard veranderkundige regels, zou ik bijna zeggen, om te zorgen dat het beklijft. En dat de mensen die het raakt, het als authentiek ervaren. Het is allemaal variaties op hetzelfde thema, leiderschap.
1: Ja.
0: En digitaal leiderschap is wat dit tijdsperk op dit moment vraagt.
1: Dat is het. Ja. We hebben veel met elkaar besproken. Ja. Is er nog iets wat je de luisteraars en kijkers mee wil geven?
0: Nou ja, ik heb al wat ervaringsjaren op mijn teller staan. Ik heb jaren gedacht dat ik in een heel saai tijdsgevricht geboren was. Ik heb net de provo-tijd niet actief meegemaakt. En in de jaren 80 en 90 vond ik het nog niet zo bijzonder in onze wereld. Maar als ik nou toch zie wat er op dit moment voor ontwikkelingen zijn. En nogmaals, positieve en negatieve. Het is wel een heel fascinerend tijdsgevricht. En ik hoop van harte dat er een aantal mensen gaan opstaan. Ook bij onze klantenkring, de lokale overheid. Die gaan zeggen van, ik vind het allemaal hartstikke eng. Maar ik ga wel die stap zetten. En ik ga zorgen dat er een O&I-visie komt. Ik zorg dat I in het hart van die organisatie terechtkomt. En we gaan stappen zetten. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En ik hoop ook dat onze opname daar misschien ook een klein druppeltje, een rimpeltje kan veroorzaken in die vijver.
1: Ja, mooi. Dankjewel, Wim Hoekstra. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer, Martine.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

iPersonal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislikken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
3: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
0: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio Live. Ron Lemmens.
7: Goedemiddag, daar gaan we weer met een nieuwe New Business Radio Live. Mijn tafelgast van vandaag is Eppo van Nispedot-Zevenaar. Ook wel Jonkheer. Gaan we straks wellicht even over hem hebben. Hij is directeur van Beeld en Geluid. In oktober bestaat de Nederlandse televisie 75 jaar. Onlangs is de media schatkamer van Beeld en Geluid geopend. Inmiddels 1 miljoen bezoekers. En ik heb het al een keer gedaan, dus heerlijk om doorheen te strijden. Dat is echt is heel leuk. Davy van der Water is ook aanwezig. Zij is van de Lekker Company. En Davy heeft uit de hand gelopen hobby omvertaald naar... Dat was eigenlijk ook een frustratie. Gaan we straks over hebben. De missie is uiteindelijk geworden praktisch eetbare cosmetica. Of die echt eetbaar is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, daar komt nu een nieuwe innovatie bij. Bodywash uit een blikje. En in de studio is ook aanwezig Nathalie de Geus. Algemeen directeur van Arbonet en topvrouw van het jaar 2025.
11: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
7: En straks, Eppo,
2: ja.
7: Gaan we ook luisteren naar Fast Forward.
2: Oh,
7: ja, dat is wel leuk. Er zijn mensen die eigenlijk anderhalve minuut zendtijd krijgen om te vertellen wat voor idee of leuk ze bedacht hebben.
2: Ja, een feest.
7: Van harte welkom. Leuk dat je er bent.
2: Ja, dank dat ik er mag zijn.
7: Ja, en jij gaat ook ons inspireren straks met Inspire Top 3. Ik ben wel heel benieuwd wat je gaat doen. Want ja, je komt echt naar de schatkamer nu, zo'n
2: zeker
7: beetje.
2: Hey, ik ben er zelf ook heel benieuwd naar hoe ik dat ga doen. Ik laat dat wel van het moment altijd afhangen. Hè. Waar inspiratie is iets wat je zegt. Nou, ik kan het hebben over mijn 102-jarige grootmoeder. Ik heb me enorm geïnspireerd.
7: Ja.
2: Eindelijk is het ook het moment. Dus ja, het is ook voor de luisteraar straks een verrassing.
7: Even wat persoonlijks, Eppo. Want ik vroeg net aan jou van... Wil je nou het liefst de Eppo van Nispe genoemd worden? Of wil je gewoon je hele achternaam? Toen zei hij, ja, eigenlijk, je bent van adel. Ik ben Jonkheer.
2: Ja, maar ja, ik
7: toch?
2: Dus met mijn hele achternaam genoemd worden. Ja, ik ben van adel, maar wel het allerlaagste dat in de adel bestaat. Namelijk is eigenlijk geen titel, maar een predicaatje. Jonkheer. Zijn we al heel lang met de hele familie. Ik heb het ook maar gekregen. Maar ik vind, ja, we zijn opgevoed. Adel verplicht. Dus we hebben altijd geleerd, hè, als iedereen zit, moet jij opstaan. En dat geldt voor eigenlijk alles wat er speelt in die maatschappij. En maak jezelf niet groter, maar maak jezelf kleiner. Maar zorg ervoor dat je niet te klein maakt.
7: Dus mooi, maar je houdt het wel in.
2: Ja, ja, nee, zeker.
7: En, want en, wat denk je? Denk je dat het... Dat het ook wel een beetje weg hebt, langzaam maar zeker. Dit soort ja, traditionele
2: op
7: benamingen.
2: Wijze. Nee, maar het letterlijk hebt het weg. Want er wordt niemand meer in de adelstand verheven. Dat is dat vinden wij ook ingewikkeld in Nederland. Dat begrijp ik best. Dus het hebt weg. Zolang er geen mannen bij komt. Het is nog echt heel ouderwets. Dan stopt ook die titel als die of dat predicaatje zoals ik heb. Nou heb ik gelukkig 5 kinderen, waarvan een hele trits jongens. Dus dat is.
7: dus dat, ja. Dat komt op. Zijn zij straks dan ook jong
2: wel weer geleverd.
7: Ja. Heel goed. Hey, sinds 2018 ben jij directeur van Beeld en Geluid.
2: Ja.
7: Maar je hebt al heel lang een achtergrond met media eigenlijk. In de jaren 90 werkte je al bij de TROS.
2: Ik ben begonnen in 1989 bij het programma Jong Doet in Joosten. 5 miljoen kijkers soms op het vrijdagavond live. Daarna heb ik van alles gedaan in dat vak. Ik heb echt met de grote en kleine gewerkt. Radio gedaan, wat ik een geweldig medium vind. Hè? Gewoon omdat je hoeft niet echt over het beeld na te denken. Je kunt gewoon een goed gesprek hebben. Ik
7: zie maar goed, je zou denk ik vandaag de dag, nu op dit moment in deze uitzending, toch niet te veel aan je neus willen zitten, denk ik. Hè?
2: Dus nee, camera bij toch? Nu is dat visual radio is dat erbij. Ik kan heel onbedaarlijk een neus spuiten. Dat is niet echt heel prettig om naar te kijken. Dus dat is dat moet ik erbij zeggen. Maar dat is natuurlijk, dat heb ik allemaal doorlopen. En ik ben hoofddirecteur van Hart van Nederland geweest, dat soort dingen. Nou ja, dus ik heb eigenlijk alles gedaan in het vak wat je maar kunt doen. Eerste misdaadprogramma, PTR de Vries bijvoorbeeld. Overal is wel een spoortje nagelaten.
7: Leuk.
2: En we hadden, we hadden een discussie over de schatkamer. Die hebben we net gelanceerd. Daar komen we vast over te praten. Kan iedere Nederlander voor niks gratis en voor niks naar binnen.
7: Ik heb zitten struinen toen, een aantal weken geleden, toen die gelanceerd werd. Ik denk een maand geleden zo'n beetje.
2: Ja, 26 mei, een dag voor mijn verjaardag. Dan weet iedereen dat ook. En dat was prachtig. Dat was natuurlijk het mooiste cadeau.
7: Het was een avondje kwijt, maar dat is niet de eerste avond die ik daar gespandeerd ben. Maar dat het vaker gaat gebeuren.
2: En met jou 1 miljoen mensen. Vandaag hebben we dat bekendgemaakt. Dus dat is echt wel het grootste nieuws. 1 miljoen mensen. Dat is voor ons ook bijzonder. Want we hadden gedacht, als er 500.000 in een jaar kijken. En binnen een maand hebben we die 1 miljoen gehaald. Ja, dat is best wel heel oké, vinden wij. Ja.
7: Nou, je bent vandaag mijn tafelgast. Zullen we gaan beginnen?
2: Ja, wat een feest. Ron.
4: Shaping your business. Nieuw Business Radio Live.
7: Ja, en eigenlijk in elke Nieuw Business Radio Live gaan we het hebben over een actueel thema. En dan gaan we ook mijn andere gasten erbij halen. Davy van der Water. Davy, ook goedemiddag. Leuk dat je er bent.
12: Goedemiddag.
7: Ja, je hebt de desk volgezet met allerlei producten. Gaan we natuurlijk straks aan ruiken, misschien proeven?
12: Ja,
7: of is dat
12: wel,
7: proeven
12: hoor.
7: Er niet meer bij?
12: Het kan wel. Sommige dingen wel.
7: Oké, goed.
12: Als je wil.
7: En Nathalie de Geus, ook van harte welkom. Algemene directeur bij Arbonet en topvrouw van het jaar 2025. Wat was de eerste emotie die door je heen ging toen jij benoemd werd tot topvrouw? Want ik heb even gekeken, dat waren niet de minste concurrenten die er ook in die finale zaten, toch?
12: Nee, eervol en heel erg blij. En het is ook, ik zei net al, heel overwhelming dat je dat mag, in ontvangst mag nemen. En tegelijkertijd ook een opdracht, vond ik het.
7: Ja, dus ook een boodschap, een maatschappelijke boodschap of ook vooral business gerelateerd?
12: Nou, een maatschappelijke boodschap. Die heel erg gaat over hoe houden we iedereen aan het werk. En hoe zorgen we ervoor dat mensen niet uitvallen. Niet ziek worden. Niet meer kunnen werken. En dan heel specifiek nog wat ingezoomd op vrouwengezondheid. Want dat
7: gaan we straks nog veel verder op inzoomen.
12: Zeker.
7: Dat gaan we straks doen. We gaan nu terug naar het jaar 2026. Dat is nu.
2: Ja.
7: 75 jaar geleden.
2: Godverdomme.
7: Eppo, wat was er toen ook weer in hand?
2: Ja man, het was 2 oktober 1951. Toen ging het gebeuren. Het eerste Nederlandse televisienet. Het eerste Nederlandse televisieprogramma. Dat heette De Toverspiegel. En dat was een programma bedacht onder andere door Erik de Vries en Willy van Hemert. Die heeft later veel het dagboek van de herdershond. Je kunt eigenlijk met Bartje al die series gemaakt. Maar dat was een fantastisch moment. Het was een moment dat eigenlijk Nederland in spanning zat, dat wij gewoon tv gingen kijken. Nou, niet heel Nederland, want ik moet de eerlijkheid bieden zeggen, er waren maar 500 toestellen in die tijd, dus meestal zat heel Nederland in één kamer te kijken, zeg maar, omdat dat was niet te betalen. En het mooie was, eigenlijk wilden ze dat niet. Hè. Ze wilden die televisie niet. Vadertje de Rees was toen de baas en die dacht, ja, potverdrie nog aan toe. We moeten zuinig zijn, we waren net na de oorlog, land in opbouw, alle dingen ook, woningen moesten er gebouwd worden. En hij was bang dat iedereen zijn geld zou uitgeven aan een televisietoestel.
13: Heb jij trouwens een binnenruimte, de ruimte hier gezien? Daar staan een aantal hele grote radiotoestellen, ja, nog.
2: Maar de radio even, dat is sowieso mooi. Kijk, je praat hier tegen de archivaris. We hebben een ongelooflijk groot depot met dit soort dingen. Ik word helemaal blij natuurlijk.
13: Leuk, maar hoe groot dat ding was? Die staat hier om de hoek.
2: Dat televisietje.
13: Nee, de radiotoren. De stereotoren uit misschien jaren 50. En dan kun je nagaan dat daar in één keer de tv naast kwam. Die radio was ook behoorlijk groot.
2: Dat klopt. Die radio was eigenlijk veel groter. En die tv was niet zo groot. Dat beeldbuisje klein. Die kreeg ook nog eens een keer de naam Het Hondenhok. Dus het was ook niet heel design technisch. Philips bracht dat. Ja, uiteindelijk kwam het er wel. En ik hoef er eigenlijk niet meer zo over te zeggen. Dat heeft onze levens voor een groot deel op een, denk ik, best wel positieve manier beïnvloed.
13: Ja, en de eerste uitzending was in Bussum, 1951. Om nou elk jaar door te lopen, dat is natuurlijk, gaat een beetje ver. Maar wat ik wel leuk vind, en dat is natuurlijk, we zitten bij New Business Radio. Het gaat over business.
2: Ja.
13: Ik ben ook even in het archief gedoken. En ik zou willen vragen, luister even mee. Want er was een moment, in 1967, dat het allereerste tv-reclameblok geïntroduceerd werd. En dat ging zo.
14: Dames en heren, goedenavond. Dit is de zender Nederland 1. Speciaal voor de kijkers die nu pas hebben ingeschakeld, willen we nog even vermelden dat vanaf vandaag de zender Nederland 1 een kwartier vroeger begint, dus om 6:45. Daarbij ook enkele wijzigingen, namelijk eerst voor de kleuters Pipo de Clown, direct gevolgd door het journaal met het nieuws in het kort, dat uitgebreid is tot 5 minuten, gevolgd door 4 minuten reclamefilms. Dit voor zover het de weekdagen betreft. Op zondagen blijven de vroegere uitzendtijden gehandhaafd zonder reclame.
13: Het is toch briljant?
2: Het is fantastisch dit.
13: Nathalie, ik zie jou helemaal glunderen.
12: Ja. Nou ja, het is een mooi bouwjaar. 1967. Okay, ik weet er dus niks meer van.
13: Nee.
12: Maar ik ga wel meteen aan op Pipo de Clown.
13: Over dat bouwjaar gesproken. Zullen we dan ook even een klein stukje laten horen van dat eerste reclameblok, hoe dat ging? Let op.

0: Zeven seconden geleden begon de reclame in de televisie. U wist het uit uw krant. Dezelfde krant die u elke dag al het nieuws brengt van overal. Leg nu uw krant even opzij en kijk naar de reclame op uw beeldbuis. U kunt straks immers rustig verder lezen, want uw krant kunt u niet missen. Geen dag.
1: Altijd spannend. Jumbo spellen. Altijd leuk. Jumbo spellen.
2: Ja, tot zover even de eerste reclameblok. Eppo, dit is toch geweldig.
3: Ja, dit is geweldig. En het was ook een enorme paniek. Want in het jaar 65, twee daarvoor, was er zelfs een kabinet hierover gevallen. Want reclame, dat was natuurlijk het volgende godsvrezende. De commercie zou de televisie overnemen. Het zou allemaal kapot gaan. Dat krantenspotje is niet voor niets. Het was eigenlijk toegezegd, want de kranten waren boos. Die zagen hun advertentiemodel naar de knoppen gaan. En zo werd het dan allemaal op zijn Hollandse georganiseerd. En als je het ziet, dat begint dan met een mooi sterblokje. Dan heb je tussen de reclames water door. We zien Ramse Shaffi met een chocoladeleep van Quatta. Na 3 uur zingen, heb je dat dan nodig? Het is gewoon prachtig. En het zorgde er wel voor dat de televisie eigenlijk een groei kon maken. Die ook nodig was om commercieel letterlijk wat meer centjes te verdienen. Dan zoals dat toen ging.
2: Precies. En eigenlijk dacht ik ook aan aan de hand daarvan, de inkomsten van de ster, is een mooie metafoor voor wat er allemaal met de media gebeurt en gebeurd is. Jaren 70, 80, explosieve stijging.
3: Ja.
2: Jaren 90, dat was echt de hoogtijdagen van de lineaire tv. Wat was jullie favoriete programma in de jaren 90? Toch even de vraag aan jou.
4: Ja, bij ons stond MTV of The Box altijd aan. Gewoon de hele dag als tiener.
2: Met huiswerk maken ook of zo, toch?
4: Ja, dat precies. Denk ik wel.
2: Met jou, Nathalie?
5: Ik moet heel hard nadenken, maar ik zat al heel veel video's en muziek te kijken. Ja. Ja. Ik dacht, toen we het net hadden over de jaren 70, of 60, 70, dat kwam meteen top op omhoog.
3: Ja. Advisor, ik had hem gisteren nog aan de lijn.
2: Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk wel het bijzondere, dat eigenlijk ons hele leven... Ja, gehaakt is aan die tv, toch?
3: Ja, maar dat specifiek voor met name, ja, ik wil het heel aardig zeggen, maar de groep die iets ouder is dan 18, en die hebben dat natuurlijk ook beleefd, omdat televisie toen echt een dominante medium was.
2: Ja, precies, want daar komen we zo op, hè? Want ik had het dus over de hoogtijdagen, maar langzaam maar zeker, dat is een kentering, hè? Dus 2013, dat was een piekjaar, 217 miljoen euro omzet. En nou komt hij. 2024, 211 miljoen. 2025, 189 miljoen. En dat is een omzetdaling van 10,8%. Nou, inmiddels kennen we social media zoals het nu is. Er is heel veel aan het veranderen. En we leven in een interessante tijd, Eppo.
3: Zeker. Dat leven op allerlei manieren. Daar zal ongetwijfeld de topvrouw van het jaar wat over kunnen zeggen. Over hoe wij met die sociale media en ons leven daar... Wat voor rol dat speelt. Maar dat heeft ook consequenties natuurlijk tot hoe de manier wij dat tot ons nemen. En dus ook voor het model hoe daarover voor betaald moet worden. Het is wel zo, dit jaar is een mooi sportjaar, hè, met de WK die erbij is. Dus er zal die blokken met het extra halftime tussendingetje zal nog wel wat trekken. Maar je ziet wel dat verschillen. Overigens, en dat is een misvatting, is dat veel mensen zeggen, lineaire tv is uitgespeeld. Dat is zeker niet zo. Het is nog steeds echt een enorme verbinder.
2: Is het ook niet de urgentie van actualiteit wat de tv altijd overeind houdt?
3: Tuurlijk. Als er iets gebeurt, en dat zag je natuurlijk in corona heel goed, gaat alles naar de publiek. En ook natuurlijk RTL heeft gewoon heel goed nieuws. SBS met hun harten voor Nederland. Dus daar gaat het meteen naartoe. Die traditionele media, sterker nog, dat zijn ook nog steeds wel... De geldverdieners, met alle respect voor veel podcast en streamingdiensten. Het is nog steeds best ingewikkeld, zeker in een klein taalgebied als Nederland, om goed geld te verdienen op die digitale platforms. Dus dat moet je heel gespreid doen. Alleen een adverteerder kan natuurlijk ook alleen maar 1 keer, misschien 2 keer een beetje, wat geld uitgeven. En dat zorgt dat er die daling is. En die kijkt... leeftijddaling, die is er wel. Soms zijn de gemiddelde leeftijd een beetje de mijne, zo'n beetje 104. Maar ja, die groep is wel heel groot. Die demografische cohort van de jonge grijze dakduif. Ja, ik behoor dat. Die is gewoon.
2: Ik zeg niks even. Ik zeg helemaal niks verder.
3: Ik kan het rustig zeggen. Ik schaam me er ook helemaal niet voor.
2: Nee, prima. Dat is wel goed. Heel goed. Ja. Maar goed, dit is wel een kenmerk waar tv nu staat. Maar we begonnen met 1967. Die commerciële tv kwam pas in 1989. Maar het heeft zoveel teweeg gebracht eigenlijk. En daardoor staat dat hele park, mediapark hier natuurlijk. En wat zie je daar op dagelijks basis nog van terug?
3: Nou, ik zie er eigenlijk heel veel van terug. Ik wil daar echt iets over zeggen. Nederland is een geweldig land. Als het gaat om niet alleen de journalistiek op televisie en in de krant, maar ook de programma's die wij maken. Wij zijn enorm verwend. Hier op dat mediapark zie je daar veel gebeuren. We zijn echt in innovatie staan we denk ik bovenaan in de wereld. Als het gaat om nadenken, hoe kunnen we dat nou? Ja, dat is gewoon onze aard. Calvinistisch. Mag niet te veel kosten. En daardoor zijn we in staat voor een hele hoge kwaliteit. En voor een betrekkelijk budget mooie programma's te maken. Maar dat staat wel allemaal onder druk. En dat zie je hier ook wel gebeuren. Dat waar de grote shows, nu net ook weer bekendgemaakt deze week, The Voice doet weer niet een live finale. Waarom? Dan moet je die studio's veel langer huren. Ja, die kosten die drukken wel degelijk op het budget van zo'n station. Dus die moet ook kiezen tussen als de inkomsten wat terugloopt, wat kan ik dan nog doen? Ja. En dat heeft allerlei gevolgen voor die omgeving hier. Maar overigens, ik rij altijd met plezier. Ik weet niet, de mensen die het niet kennen, beeld en geluid is een heel kleurig gebouw. En als je dan in het terrein opkomt, dan denken veel mensen, het heeft iets weg van een Oost-Duits bunkerpark. Maar dat is het niet. Het is een schoonheid. Als je weet dat in de tijd dat dit gebouwd was, echt zijn tijd ver vooruit was en nu nog voldoet. Ik kijk er altijd met een kleine trein. Ik kijk even naar mijn mede-radio.
2: Dan heb je een andere wereld dan ik, hoor, wat dat betreft.
3: Ja, dat zeker. Want er zijn mensen die daar veel terug. Ik kijk er niet naar. Wij leven in het archief. En ik denk dat we met hier in Nederland goed bezig zijn om te proberen die media van groot belang te laten zijn. Zowel in geluid en beeld. Maar ook de schrijvende media. En dat loopt een beetje door elkaar heen. Hè. Je ziet DPG neemt de RTL over. Dus dat consolideert. Het is wel heel belangrijk dat we dat ook vanuit de publieke kant goed blijven ondersteunen. Want de hoeveelheid nepnieuws, zeker sinds...
2: Precies, want dat was inderdaad het volgende puntje waar we nu ook een beetje aankomen. Ja. AI, maar ook desinformatie.
3: Ja, dat is
2: en de rol van de media überhaupt. Hè? De verantwoordelijkheid die de media nu heeft en draagt met de middelen die er nu nog zijn.
3: Ja,
2: dat staat onder druk.
3: Ja, dat staat zeker onder druk. En daar moet je dus ook heel goed over nadenken. En dat begint al bij de jonge opvoeding van kinderen in kader van mediawijsheid. Dat je niet zonder meer al die systemen moet geloven. En op dit moment is dat gewoon, bijna niet aan te slepen hoeveel desinformatie er is. En dat heeft wel degelijk invloed op ons dagelijks denkbeeld.
2: Gaat er even aan jou de vraag naar te nieuw. Hoe kijk jij daarna?
5: Nou, ik denk dat dat inderdaad zo is. Nog wel even, de desinformatie, maar ook gewoon de informatie. Het is zo ontzettend veel. En ik denk ook, als je kijkt naar hoeveel impact dat heeft ook op hoe mensen leven, hoe ze ook soms de druk voelen, jongeren die druk voelen, dat heeft uiteindelijk ook direct impact op hoe je functioneert.
2: Ja, het kan ook een voordeel zijn, want je kan ook je product heel makkelijk in de markt zetten, Debbie, toch?
4: Ja, zeker. Het is wel fijn als je inderdaad als startende ondernemer nog niet het budget hebt voor een tv-commercial. Dat is heel fijn dat je daar...
2: TV, het is een mooi medium. Sluit hem hierbij af, want we kunnen er nog heel lang over doorpraten. Ja, maar
3: dat gaan we niet doen.
2: Dat gaan we niet doen. New Business Radio Live voor Business Shapers. Ja, want we gaan eigenlijk naar de eerste studiogast van de twee die we zo meteen uitgebreid gaan spreken. Nathalie de Geus gaan we straks spreken over topvrouw van het jaar. En natuurlijk Arbonet, want daar is de directeur van. Eerst even naar Debbie van de Water van de Lekker Company. Het was een uit de hand gelopen hobby. En dat begon uit frustratie over moeilijke terminologie op een gemiddeld cosmetica etiket. Wat vond je het moeilijkste woord?
4: Goeie vraag. Nou, ik heb hier ook de inkie op staan. Het is allemaal moeilijk. Het is echt aqua haal je er nog wel uit en daar houdt het op.
2: Nou, dus voor consumenten vaak moeilijk te lezen. En dan hebben we niet over het lettertype of de kleinheid, maar gewoon wat er allemaal staat. En veel van je lijf, daar smeer je het op. En wat smeer je er eigenlijk op, dat weet je niet. En inmiddels is dat dus ook met eten vergeleken door jou. En toen dacht je, oké, hier moeten we iets mee doen. Werd het een missie?
4: Ja.
2: Je mag me corrigeren hoor, ja, als ik het allemaal niet goed zeg. Lekker. Praktisch eetbare cosmetica. En daarmee ben je eigenlijk de Lekker Company gestart. En we gaan zo meteen een blikje openmaken. En in dat blikje zit body wash.
4: Ja.
2: Nou, vertel eens even, want hoe lang is dat geleden allemaal, Debbie?
4: Heel leuk, ik ben 12 jaar geleden aan de keukentafel begonnen met dit deo-recept. Die vind je nu bij Albert Heijn bijvoorbeeld, de Ethos. En dat is eigenlijk zo'n simpel recept dat ik dacht, hoe kan het nou dat dat werkt? Het is namelijk gewoon baking soda. Er zit

0: Pinterest. Dat is,
1: ja, zeker. Ja,
0: nou ja, heel veel mensen die hobby bakken hebben, die halen daar een nieuwe taartrecepten. En je scrollt door en opeens zie je, hé, maak je eigen lippenbalsen, maak je eigen bodybutter. Nou, en daar blijken dus dingen in te zitten die je in je keukenkastje hebt.
1: Wauw.
0: En toen dacht ik, nou, ga ik eens doen.
1: Ja. Yeah.
0: En toen dacht ik, hé, ik kan eigenlijk helemaal niet lezen wat er in mijn eigen producten zit. Dit werkt beter. 1 in 1 is 2. Ik ga op de markt staan. Dat heb ik 4 jaar lang gedaan. En
1: op de markt, waar stond je?
0: In Utrecht.
1: Kijk.
0: Elke week in Utrecht naast mijn baantjes. En het heeft even geduurd, maar nu zijn we 12 uur verder. Maar uiteindelijk flink kunnen opschalen door de retail.
1: Maar dan had je vanaf het begin ervan natuurlijk wel vertrouwen in dat het moest gaan lukken, toch?
0: Nou ja, ik dacht heel klein. Ik dacht, ik ga Utrecht veroveren. Dat was het dan. En het is leuk dat je dan later in een paar duizend vestigingen zit van retailers. Dus dat is leuk.
1: Wat was het eerste moment dat je echt een barcode kreeg? Ik kan me voorstellen dat het voor veel productontwikkelaars wel een moment is, toch?
0: Die... Ja, dat is zeker een moment. Want ik heb dus 4 jaar lang alles in beslag komen lopen maken. Wat ja, niet helemaal de bedoeling is in de cosmetica-industrie. En ik heb gepitcht bij Albert Heijn. Ja, ik heb nu dus gewoon een glazen pot met mijn recept. Iedereen wil het hebben. Mag ik jullie eerste duurzame deo zijn? En ze hadden een speciale pitchdag voor ondernemers. En Albert Heijn was dus mijn eerste klant die ja zei. Dus dat is best wel gek gegaan. Want normaal spreken ze met Unilever, L'Oréal. En ik was hun eerste soort hobbyprojectje eigenlijk. En dat is inmiddels 2018. En sindsdien zijn we gegroeid. Dus dat is gelukt.
1: Met hoeveel ben je nu?
0: We zijn met z'n 4 op kantoor.
2: Ja, ik zie, oké, dan kom je daar een pitch in mijn slag komen. En dan heb je nu een glazen. Ja. Maar vragen ze dan niet allemaal. Maar
0: wat
2: moeten
0: doe
2: we dat
0: hier,
2: niet door?
0: Ja.
2: Nou, dat.
0: Ja,
2: en moeten we dit niet checken? Bij weet ik veel welke de gezondheidsraad? Of,
0: dat was onderdeel van de. Ja, tuurlijk. Het was onderdeel van mijn pitch. Als jullie zitten, dan heb ik nog wel een traject te gaan voordat er een barcode op mag. En dat het. Zomaar op het schap mag. Dus dat was onderdeel van de pitch. Dat was ook echt een pitchwedstrijd die de Albert Heijn toen organiseerde voor kleine ondernemers. En ik heb gezegd, ik heb naar jullie schap gekeken. Iedereen gaat nu naar de Holland & Barrett als ze iets duurzaams of iets natuurlijks willen binnen de non-food. Mag ik jullie...
2: Wat goed zeg jij.
0: En dat is gelukt toen, ja.
2: En ze wilden geen aandeelhouder worden, of wel?
0: Nee, nee.
2: Nee. Ook fijn, toch?
0: Ja, dat is ook fijn. Nee, ja, nee, we mochten gewoon leveren zodra we konden leveren wat ik beloofd had in mijn pitch.
1: Oké, maar dan moet je opschalen. Dat lijkt me best wel een heel traject natuurlijk.
0: Ja, dat was ineens een mega stip aan de horizon. Want ik had ook beslag om geld op mijn rekening, zeg maar. Dat sloeg ook nergens op om dat mee te gaan doen. Maar ik had wel, de Albert Heijn order stond al bijna klaar. Dat maakte wel makkelijker spreken met investeerders. Dus,
1: dus je moest de investeerders gaan aantrekken?
0: Ja, dat is ook heel...
1: Heb je er wakker van gelegen of niet? Dat uiteindelijk die investeerders ja zeiden, dat je toch een bepaalde verantwoordelijkheid ook had af te leggen?
0: Ja, nou, we zijn er heel, heel klein ingegaan. Dat was toen echt eerst echt de kleine badge. Dat is nog steeds de mede-eigenaar. Ik heb net nog van een meeting mee gehad. En dat was toen heel schattig en klein. We kregen 3 plekjes in 400 winkels. En ik had geen geld opgehaald voor marketing. Dus het was een soort van hoop van zegen. Maar het ging 3 keer harder dan de Albert Heijn had verwacht. Omdat we dus de enige waren met een beetje een ander aanbod. En de verpakking was de marketing. Dus dat is sindsdien gaan vliegen.
1: Wauw, wat heb je op social media allemaal ondernomen om onder de aandacht te komen?
0: Van alles, ja. ja, zeker op het begin, toen Facebook nog een ding was voor onze doelgroep. Want dat is wel verschoven, merken we. Maar ja, nee, zeker onze stagiaires zijn de hele dag bezig met alles laten zien de hele dag. Maar niet een hele gekke ding hoor.
1: Om geen gekke filmpjes hoeven op te nemen of zo.
0: Ja, een heleboel. Mijn collega, de accountmanager Daan, die is vaak de Sjaak. Dan moet hij de ethos weer in een gek pakje om te laten zien dat we in één zijn. Dat soort dingen. Ja.
2: En dat werkt natuurlijk, neem ik aan.
0: Dat werkt, ja.
1: In een gek pakje, lipstift op voeten, zo?
0: Nee, gewoon helemaal weer kijken. Lekker. Ja.
1: Benieuwd.
2: Ja. En dan ga je dan ook over alle platforms gebruiken, zet je die in of niet?
0: Ja, mijn marketing mensen doen dat. Die zetten alles op TikTok en op Instagram.
2: En de viral
0: Maar nog
2: vraag.
0: Niet op tv.
2: Nee?
0: Nee, nog niet. Nee, ik ben dan niet zo vaak viral gegaan. Maar
2: misschien is het helemaal niet nodig. Of vind je dat nodig is?
0: Nou, daar had ik het gisteren toevallig over. Het lijkt me dus best wel naar om zo viral te gaan dat je bedrijf in 1 keer 10 gaat en dan een maand later weer helemaal instort. Dus ik vind het ook wel lekker dat het gewoon lekker gestaag doorgroeit. Yeah. Ja.
1: Wat hoop je eigenlijk over een jaar of 5 te bereiken?
0: Nou ja, we zijn nu echt de tweede poot aan het opzetten. Dus die hoopte ik vandaag. Mag ik die nu laten zien?
1: Ja, graag.
0: Ja,
1: we gaan hem ook even omschrijven. Het is een pompje.
0: Ja, nou ja, het is, ik heb een crowdfunding gedaan. Eigenlijk voor ons tweede product naast de deo.

0: wordt allemaal verpakkingsgeld.
1: Ja, dat vinden we leuk. Dat is helemaal goed.
2: Het ziet er ook heel spectaculair uit.
0: het is best wel een uniek idee.
2: Ja.
0: Voor degenen die het wel kunnen zien. Het is inderdaad een groene flacon.
2: Ja.
0: En de refill die erin zit. Even het kartonnetje er natuurlijk uit halen.
2: Ja.
0: Dat is een blikje. En het heeft een andere bovenkant, zodat je niet denkt, ik kan het drinken.
1: Okay. En
0: schuif je erin.
1: Dan moet ik toch de vraag stellen. Voor de materialen van de verpakking heb je natuurlijk ook gekeken dat het allemaal duurzaam is.
0: Dit is de
1: gerecycled.
0: Is gerecycled plastic. Die gooi je dus niet weg. Het is geen weggooien flacon. En het blikje is aluminium en dat recycled.
1: Zit er statiegeld op?
0: Nee, dat willen we wel voor elkaar gaan krijgen. Okay. Maar ik doe hem er even in. En dit is even het moment dat je het moet horen.
1: Okay, we zijn even stil. Oh!
0: Leuk toch?
2: Ja, ik
0: ruikt het naar eucalyptus hier.
1: Oh!
0: En dan doe je het pompje erin. En dat, hij is nu in de voorverkoop. Ik heb hier ooit de crowdfunding mogen pitchen. En toen was alles nog een soort van... toen hadden we deze maar dan gespraypaint.
2: Ja.
0: Dit is het idee. En deze heb ik echt vanochtend op mijn bureau gekregen. Dus het was net op tijd voor de uitzending.
1: Ja, want dat is wel bijzonder. Je hebt dus 237 investeerders gevonden via een Crowdabout Now.
0: Ja. Ja, die...
1: Was dat snel voor elkaar?
0: Nou ja, wij hebben daar een kwartaal de tijd voor genomen. Dat was best wel pittig. Ik dacht wel van, want je kon beginnen bij 100 euro. We gingen een ton ophalen. En als er heel veel mensen 100 euro doen, dan moet je heel veel mensen hebben die meedoen. Maar morgen hebben we toevallig het launchfeestje. Gaan we met een bootje en dan krijgt iedereen zijn pakketje. In ieder geval de grootste investeerders.
2: Geweldig.
0: Ja, leuk toch?
2: En even, als je naar het buitenland gaat, blijf je dan ook lekker heten?
0: Ja, daar hebben we best voor gekozen. We zijn nu bezig in Zuid-Afrika, in Scandinavië. Landen waar het wel gewaardeerd wordt. Ook het wordt lekker natuurlijk. En we hebben ook teksten als... when something feels really good, the Dutch say lekker. Dus dat we heel erg mensen meenemen.
1: Dat is leuk,
0: dat gekke Nederlandse merk lekker. Ja.
2: Het is te gek. Het is gekker.
0: Dank je wel.
2: Lekker.
1: Ja. Maar precies, dat is precies wat ook in mijn hoofd kwam. Stel je moet een radiocommercial maken... Dan weet ik wel wat ik zou doen.
2: Nou,
1: dan zou ik denk ik gewoon de hele wereld over reizen. En al die mensen het woord lekker laten uitspreken.
2: Lekker.
0: Lekker. Dat is leuk. Ik heb een vergelijkbaar filmpje gemaakt. Ik ga hem eens sturen.
1: Oké, heel goed. Hartstikke leuk. Verkrijgbaar bij Albert Heijn online ook?
0: Ja, de deo wel. De bodywash zijn we nu overal aan het pitchen.
1: Dankjewel.
3: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks. Fast Forward. New Business Radio Live.
1: Ja, en in Fast Forward hebben we dus in onze ruimte achter ons elke keer weer nieuwe sprekers staan. Het is een soort elevator pitch in een minuut, anderhalf minuut, zo streng zijn we nou ook weer niet. Hebben we dan een verhaal. En dat verhaal is als eerste vandaag van Jim Cohen. Hij is van Backbuddy. Reistassen huren voor elke trip. En ik moet hem een vraag stellen. Let op, komt de vraag. Waarom zou je huren in plaats van kopen?
4: Ja, Ron, goede vraag. Zeker met de zomervakantie in het vooruitzicht. Eigenlijk is het best wel gek dat we allemaal reisbagage thuis hebben liggen. Je gebruikt het 49 weken van het jaar niet. En 3 weken in het jaar wel. En elke reis is anders. De ene keer ga je backpacken. De andere keer ga je met je auto weg met een dakkoffer. Dan heb je een grote koffer nodig omdat je gaat shoppen in Japan. En ga zo maar door voor een kleine huurauto. Dan heb je een duffelbag nodig. En het is heel vervelend. Het ligt gewoon thuis in de weg. En daarom dachten wij van, joh, moeten we nou niet op gaan inspelen? We wonen allemaal steeds kleiner. We willen circulair bezig zijn. En we reizen steeds diverser. En daarmee dachten wij, eigen kopen niet meer de norm. Maar het moet huren gaan worden. En dat is uiteindelijk wat Backbuddy is geworden. En daar zijn we nu 3 jaar ook mee bezig. En het gaat heel erg goed. En sinds 3 maanden zijn we er fulltime mee aan de slag.
1: Maar heb je dan een bezorgservice of zo? Hoe gaat dat?
4: Ja, goede vraag. Je huurt eigenlijk elke keer de perfecte reis als voor jouw reis. En daar kies je de andere. En dat wordt bij je thuis bezorgd. Gegarandeerd op tijd. Stel PostNL, daar doen we het mee. Komt het te laat, dan gaan we zelf rijden. Zodat jij het altijd hebt wanneer je het nodig hebt.
2: En alle maten, sorry. Ik vind het geweldig dit. Ik ga er eens over nadenken. Ik geloof dat we 700 koffers en 3 kamers vol met allemaal van die lege meuk hebben staan. En dan even de vraag. Wat kost me dat dan, een klein leuk gezellig koffertje?
4: Nou ja, als jij 3 weken met een koffer weggaat, kost je dat minder dan 50 euro.
2: Oké, en dat is all inclusive, zeg dan maar. Ik weet niet, heb ik dan een beetje een chique, kijk mij nou met mijn koffer staan? Of zegt iedereen, dit is die koffer van Backbuddy?
4: Ja, nee, dus dat zijn gewoon goede koffers. Dat zijn nu nog Samsonite koffers waarmee we werken. Tegelijkertijd zijn we ook met een eigen lijn bezig. Want inmiddels hebben we honderden koffers heen en weer zien gaan. En zien we ook waar schade komt en niet. En dachten, waarom gaan we niet onze stoute schoenen aantrekken en zelf wat moois maken?
1: Wat een idee. Je komt er maar op, toch?
2: En ik hou van die stoute schoenen. Dat is zo belangrijk.
1: Ja. Hey Jim, succes met ondernemen. Leuk.
4: Dankjewel.
3: Fast Forward, New Business Radio Live.
1: Ja, en dan hebben we alweer de volgende voor vandaag. En dat is Patrick Petersen. Hij heeft het boek uitgebracht, Menswaardige AI. Samen met Rick Vera. En inmiddels, goed nieuws, want jullie hebben de managementboek top 100 bereikt.
5: Ja, ja. We zijn bijna bestseller.
1: Bijna bestseller.
5: En hij is echt door mensen geschreven. Dat wou ik even, ook namens Rick Vera, even vermelden.
1: Oké, goed. Maar ik moet nog eens een vraag stellen. Hè? Dan mag je beginnen. Ik wil een beetje streng zijn natuurlijk. Welke drie bijzondere factoren maken AI nu echt menselijk?
5: Ja, dat is natuurlijk de essentie, deze top drie. Allereerst moet je kijken naar de nieuwe wetgeving en kijken naar social media. Moet je heel goed de authentieke menscontent, dus wat echt door mensenhanden gemaakt is, goed scheiden met dat wat met Claude Design of ChatGPT gemaakt is. Ik uploadde net voor deze uitzending een aankondiging van dat ik hier ben bij jullie. En dan zie je direct een labeltje linksboven schijnen dat het met AI aangepast is. En het lullige is, je ziet direct het bereik. Hè? Ik heb ook een marktachtergrond, het bereik zie je direct naar beneden gaan. Dus authentieke content, ik kijk in de tussentijd even naar Apple.
1: Ja.
5: En beeld en geluid. Wat natuurlijk vooral authentiek is, dat is toch wel, in de top drie is dat de nummer één.
2: Patrick, ik onderschrijf dat hè, even. En ook geweldig dat je een boek schrijft over menswaardige AI.
5: Ja, dankjewel.
2: Zelf hou ik me daar enorm bezig, wij ook met ons instituut. Hè. En een archief is in den beginne altijd authentiek. Natuurlijk wel door mensen gemaakt en door mensen bedacht wat dat moet, hoe het moet heten allemaal. Mm-hmm. Maar toch, het is een groot verschil, ja. Zeer belangrijk. Heel fijn. Want dat is natuurlijk de discussie nu. Dus het verschil tussen artificial en authentic. En dat doet wat met onze betrouwbaarheidsfactor. Dus je moet er heel transparant over zijn. En ja, zoals zei met een mooi woord, human in the loop. En volgens mij gaat dat boek daarover. Met een paar hele handige tips, zag ik. Geweldig.
5: Ja, klopt. Ja, met heel veel cases en voorbeelden en dat soort dingen. De mens moet bezig blijven waar het gaat om content. En alle processen die je automatiseert met AI, dat is natuurlijk meer dan content. De mens wordt weer belangrijk per deze zomer. De mens komt weer naar je toe. Ja, mag
2: ja. En hoe denk je nou? Kijk, ik zeg wel, als je een van de chats vraagt, ik gebruik er heel veel. En dan gewoon om te testen, wij doen heel veel onderzoek naar. En ik heb al mijn chat, dan vragen ze een vraag. En dan krijg je altijd, want dat is namelijk wat ik noem dan, sorry voor het woord luisteren, de fuck up. Dat ze het proberen te vermenselijken. Het is een systeem, het ruikt niet, het voelt niet, het denkt niet. Dat is heel belangrijk. En dan stel je dus een vraag, echt een hele stomme vraag. En ik kan echt heel veel stomme vragen. En dan krijg je, oh, dat is een goede vraag zeg. Ik word er gek van. Ik gewoon een stomme vraag stel. Ja.
1: Doe je ook dat je het probeert zeg maar via meerdere? Dus ChatGPT, Gemini, Cloud, gewoon drie tegelijk?
2: Ja, veel meer. Ik gebruik echt alles.
1: Toch? Dan zie je ook wat de verschillen zijn, toch?
2: Ja, antwoorden. Zeker. Nee, en dat moet je ook doen, hè? Want daar zit heel veel onzin. Maar daar zal Patrick nog veel meer over weten. Het kan heel goed je helpen. En het kan je verzetten. Het kan je inspireren.
5: Ja, mee eens,
2: maar
5: mee.
2: Gebruik er meer. En de een is beter aan het ene dan de ander. Dus dat is, ja. Het zijn net mensen, wou ik bijna zeggen. Maar dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Ja,
1: maar met goede nieuws is het toch wel een beetje volgens mij dat we eerst dachten dat AI alles ging overnemen. Maar dat we toch de regie zelf moeten houden, toch?
5: Ja, dat zei ook eerder dit jaar de CEO van OpenAI zei dat. Die zei van ja, we gaan toch niet zoveel banen overnemen. De mens blijft toch wel belangrijk. Ik kijk het naar emotie en empathie, want daar draait menswaardige AI om. AI heeft in principe geen empathie en weinig emotie. Ze maken het wel na. Dat is ook het tweede punt van de top drie. Kijk uit dat je niet namaakt, want je klant even door. Ik geef ook les op HBO's, even een zijstap. Dan geef ik ook AI les en ben ik heel erg positief over AI en content. Maar dan word ik binnen een paar minuten afgeschoten en zeggen ze van ja, dit is AI slop, zoals het heet. Het is gewoon nep. Denk aan die video's van bekende voetballers en presidenten. Dan zeggen ze ja, dat is nep, dat is totaal niet echt.
1: Ik vind het vervelend, Patrick, maar ik ga nu het gesprek dan ook afschieten.
5: Ja? Ja. Okay. Ja.
2: Dat is wel heel, heel onmenselijk, vind ik.
1: Ja, dankjewel.
3: New Business Radio Live voor Business Shapers.
1: Overigens, het boek is verkrijgbaar via managementboek. Ja, we gaan door naar Nathalie de Geus, topvrouw van het jaar 2025 en algemeen directeur van Arbonet. Ik vroeg het in het begin van de uitzendingen al. Het lijkt me heel bijzonder dat je dan eigenlijk. Hoe ging dat? Dat was in Studio 21, hè, volgens mij, die finale.
6: Ja, dat was hier tegenover.
1: Krijg je een uitnodiging? Hoe ging dat?
6: Nou ja, ik kreeg een uitnodiging op de nominatie. Dus ik werd genomineerd en toen heb ik me verkiesbaar. Of in ieder geval, ben daarop ingegaan. En op een gegeven moment moet je iets inleveren. En dan krijg je uiteindelijk dan krijg je het bericht dat je in de finale zit. Er zijn drie finalisten. En daar, op de avond zelf hoor je dan dat je het bent geworden.
1: Ik heb, moet even een beetje...
2: Een luid applaus, toch?
1: Ja, dat vind ik echt heel mooi. Ja, toch?
6: Ja, dat was ook heel bijzonder.
1: Ik heb even gekeken. Dat was bijvoorbeeld de rector magnificus van TU Delft, als ik me niet vergis.
6: Voor dit jaar.
1: Voor dit jaar?
6: Ja, dus we hebben dit jaar zijn er weer 3 nieuwe finalisten. Die zijn net bekend geworden.
1: Dat is het.
6: En 17 september wordt bekend wie dan...
1: Ga jij dan de prijs overhandigen eigenlijk? Ja. Dat is meestal zo, toch? Ja.
6: Ik denk het wel.
1: Precies.
6: In ieder geval, de top van het jaar daarvoor heeft hem aan mij gegeven.
1: Wat betekent die titel nu voor jou? Wat heb je het afgelopen jaar daardoor misschien anders gedaan of ondernomen om die titel nog waardiger te maken dan het wel is?
6: Nou ja, ik had eigenlijk ook al het onderwerp waar ik me heel erg mee bezig hield. En dat was verzuimpreventie en vrouwengezondheid en werk. En in de aanloop naar de verkiezingen waren wij daar vanuit Arbonet al heel druk mee. Want we zagen gewoon in de dagelijkse praktijk zo ontzettend veel gebeuren. Verzuim wat toenam. We vonden, je ziet gewoon impact op ondernemers. En dus daar was ik al heel erg mee bezig. En na de verkiezingen gaf me dat het podium om dat verder te brengen. En ook echt bewustwording te creëren op... Ja, voorkomen van verzuim en zorgen dat mensen allemaal aan het werk kunnen blijven. En heel specifiek het onderwerp vrouwengezondheid. Afgelopen jaar gelukkig heel breed een podium heeft gekregen. Heb ik dat ook aan bij kunnen dragen.
1: Als we een beetje afpellen, dan vanuit topvrouw naar uiteindelijk komen we straks bij vrouwengezondheid. Toch even terug naar MKB, want dat is een doelgroep die jullie veel bedienen.
6: Zeker.
1: Ik heb er wel eens gesprekken over gehad. En dan heb je een MKB-bedrijf en dan doe je dat misschien met 5-6 mensen. Ja. Iedereen heeft een cruciale rol in dat bedrijf. En dan ondertussen valt er iemand langdurig weg. Dat heeft gigantische impact voor zo'n MKB-bedrijf.
6: De impact van verzuim op een MKB is enorm. Het is, wat je zegt, een schakel in het bedrijf valt uit. Wij bedienen 65.000 klanten. 70% daarvan heeft minder dan 15 werknemers. En kunt je ongeveer voorstellen wat gebeurt in die doelgroep. Ja, valt er iemand uit, impact is groot financieel. Maar ook, het werk gaat gewoon door. Dus je moet en iemand inhuren of zelf instappen. Je hebt natuurlijk ook nog de collega die thuis is. Die gewoon, waar salaris ook gewoon doorgaat. Dus de impact is groot. En wij merken ook wel dat MKB-bedrijven daar ook echt mee worstelen.
1: Maar zijn ze daar voldoende mee bezig in de zin van bewust van hè? Want je kan ook denken van, dit gebeurt ons nooit. Niet bij ons, not in my backyard.
6: Nou ja, kijk, een MKB-bedrijf is gewoon lekker bezig met zijn onderneming, met zijn bedrijf. Dus dat is niet het eerste waar je mee bezig bent. Je ziet wel verschil, hè? Daar waar veiligheid een belangrijke rol speelt, zie je wel dat daar veel aandacht naartoe gaat. Maar waar wij heel erg naar kijken is van je ziet dat stressgerelateerd bijvoorbeeld heel erg toeneemt. Hè? De afgelopen 5 jaar met meer dan 40% is dat omhoog gegaan. Stressgerelateerd verzuim.
2: Wow.
6: En 1 op de 4 verzuimdagen is stressgerelateerd. Dus dat is gewoon enorm. Betekent dat je dus ook anders moet gaan kijken en ook als ondernemer, niet alleen kijken op het moment dat iemand eruit gevallen is, maar juist in de aanloop proberen te voorkomen. En dat is niet altijd even makkelijk. En in de volle breedte zie je, mentale klachten. Het drukt gewoon op onze hele arbeidsmarkt.
2: Maar even een vraag, hè? Dat is 40% toegenomen. Ja. Waardoor komt dat dan?
6: Nou ja, dat is natuurlijk een interessante, want we zijn eigenlijk vanuit de arbodiensten, maar ook vanuit de wetenschap eigenlijk aan het onderzoeken hoe zit dat nou. En tegelijkertijd weten we ook wel, of zien we natuurlijk wel, dat zaken bij elkaar komen. Dus onze maatschappij wordt wat complexer. Er speelt veel meer. Je ziet dat social media zal ongetwijfeld ook een rol spelen. Maar er komt veel meer samen. Werk, zorgtaken, mantelzorg, om maar even eentje te noemen. Ja. 2 miljoen werkenden verrichten mantelzorg. Dat moet allemaal in diezelfde week. Het neemt toe. We willen er nog veel meer van weten. Er zijn ook programma's. Er is een programma met samenwerking wat wij doen. Een consortium met diverse partijen vanuit wetenschap, bedrijfsleven, arbeidsdienst. Om te onderzoeken, meer begrip erop te krijgen. Dat is zeg maar voor de echte onderzoeken. En tegelijkertijd, ik denk dat maak hem klein. Het begint vandaag bij jou, in je bedrijf.
1: Ja. Maar ook met de gesprekken toch op de werkvloer. In de zin van, dat is misschien cliché, hè, maar corona heeft allemaal wat met ons gedaan. Maar dat heeft ook de dialoog veranderd op de werkvloer, toch? Je kan wat meer jezelf je gevoelig opstellen. Ja, kwetsbaar opstellen.
6: Dat hoop je wel, maar dat is nog niet altijd het geval. Ik denk toch, als je nou toch even dat bruggetje naar vrouwengezondheid. Wij zien dat vrouwen die hebben ander soortige uitdagingen. Hè? We zien dat vrouwengezondheid, de hormonale klachten, levensfases die andere dingen geven, drukken. En een derde van de vrouwen die hormonale klachten heeft, die bespreekt dat gewoon niet. Nou, ik weet zeker dat dat ook geldt voor, maar dan niet misschien op andere onderwerpen, voor mannen. Het is niet vanzelfsprekend dat alles maar besproken wordt. Het is wel belangrijk. Want op het moment dat je, iedereen, mensen zijn verschillend. We lopen door verschillende fases van hun leven, van ons leven heen. Daar gebeuren van allerlei zaken. Ja, er zijn soms momenten dat je gewoon even niet helemaal lekker zit. Belangrijk om dat gesprek te voeren als medewerker. En heel belangrijk als bedrijf, als werkgever, als leidinggevende, om gewoon signalen op te pikken.
1: Is dat dan ook iets, je zei al, er zijn verschillende programma's voor, dus ook eigenlijk om bewustwording meer bij bedrijven te krijgen, toch? Of niet?
6: Nou ja, dat ook. Hè? Wat ik net bedoelde was echt onderzoeken om te kijken of we meer grip en inzicht kunnen krijgen op die ontwikkeling van mentaal en stressgerelateerd in onze maatschappij. Daarnaast is het zo dat vanuit Arbodiensten ook inderdaad programma's aanbieden. En ook, ook zorgen dat leidinggevende ondernemers geholpen worden bij het herkennen. En met name ook het voorkomen. Want daar zit gewoon een groot belangrijke sleutel. En het gesprek daar ook in aan te gaan. Want het is, wij zeggen, hoe vaak hoor je ook niet, maar we zagen het al aankomen.
1: Ja, hè? Ja.
6: Maar het zit soms in kleine dingen. Als iemand altijd super vrouwelijk is en opeens dat niet meer is, ga een kop koffie drinken. Ga het gesprek aan. Ja. En dat vinden we soms best lastig. Dat vindt een MKB-bedrijf, dat vinden we menselijk. Dat vinden we soms lastig. Maar je mag het gewoon doen.
1: Maar daar ben jij specifiek voor aan het inzetten in ieder geval ook.
6: Zeker, want ik vind het belangrijk dat wij met z'n allen mee kunnen blijven doen. En ook, we hebben het ook nodig, hè? Schaarste in onze arbeidsmarkt. Belangrijk dat we allemaal participeren.
2: En even voor mijzelf nog, ja. Die 40%, en met name, ik ben het helemaal met je eens. Hè, dat gesprek is nu ook een sierencampagne. Ja. Maak een praatje. Ik ben belangrijk. Chit-chat is heel belangrijk, want in die chit-chat komt vaak veel naar boven. Maar die 40%, is dat specifiek voor Nederland of is dat op Europees niveau ook gaande?
6: Nou, dit is in ieder geval voor Nederland. Ja.
2: Oké. Okay.
6: Ja.
2: Okay.
6: Ja. Dus, ja. En dat is zeg maar de beweging die we zien.
2: Ja.
6: Dus kijk, mijn boodschap is eigenlijk, ga gewoon meer aan de voorkant zitten. Probeer het te voorkomen. Ga het gesprek aan. Kijk naar signalen. Daarnaast moeten we natuurlijk in Nederland nog andere dingen doen. Die meer vanuit de zorg en de wetenschap en de overheid. We zullen echt nog wel moeten kijken hoe we dit verder. Want
1: preventie
6: drukt dit op een sociale, onze sociale zelfzorg.
1: Maar ook preventie in het algemeen.
6: Ja, maar preventie, je kunt het. Dus daar, het is, je kunt het heel groot maken en dat is het. Hè. Vaak dan gaat het over, we moeten grote programma's, beleidsplannen. Tuurlijk moet je ook kijken naar ondersteuning. Maar het gaat uiteindelijk om ook, wat zie je om je heen? Hoe help je? Heb je je ogen en oren open? Ga het gesprek aan, let op die signalen. En help ook je leidinggevende door ze daarin ook te faciliteren. Want uiteindelijk, zien zij het meest, hè? Zij zien het gewoon.
2: Zeker. Ja, ik heb altijd een neiging tegen iedereen aan te praten. Ik bedoel, ik praat dit uur ook in mijn eentje makkelijk vol. En ik zeg altijd in de lift, heb een gesprekje met elkaar. Je vraagt elkaar meer dan dat je zwijgzaam in zo'n lift omhoog gaat.
6: Ja, maar het gaat uiteindelijk ook over de vraag, hoe gaat het echt met je? Hoe gaat het nou?
2: Dat.
6: En zonder, want je hoeft niet meteen je hele gezondheidsdossier te bespreken. Maar het gaat er gewoon om, hoe zit je erbij?
1: Even naar Davy, want jij bent natuurlijk werkgever.
7: Ja, wij hebben toevallig elke ochtend om 9:09 een momentje dat iedereen even iets goed nieuws vertelt. Maar daarna ook een obstakel, waar zit je mee? En dat kan privé of zakelijk zijn. Maar dat is eigenlijk helemaal het begin van de dag al, als je dus inderdaad, zwaar ongesteld bent. Of je zit er door privéredenen even niet lekker in, dat je dat dan al mag melden. En dat je ook even, heeft iemand wat nodig van elkaar? En ik wandel als leidinggevende elke 6 weken even met elk teamlid met een kopje koffie. Het is een heel klein team, dus dat is nu nog heel schaalbaar. Maar goed, hè, dat zou elke manager met zijn kleinere team wel kunnen doen.
1: Maar het feit dat je dit er al inbrengt nu, betekent alleen maar voor de schaalbaarheid makkelijker, toch? Ik bedoel, dat is dan onderdeel van het DNA van het bedrijf.
7: Ja, zeker. Ja, dat als wij bijvoorbeeld, het is nu nog zo klein, het gaat om stagiaires, maar ja, die worden ook mee aan de wandel genomen door hun door mijn teamleden.
2: En 9/9 is dat...
7: Ja, wij gebruiken de scale-up methode. En het is ons aangeraden als je een heel specifiek tijdstip pakt. Dat niet iemand om 5/9.
2: Dat
7: werkt heel goed. Ja. Het is echt 9/9, jongens. En dan gaan we, staan we allemaal klaar.
2: Ja. Prachtig.
6: Ja.
1: En Nathalie, toch even de vraag voor... stel je luistert nu als ondernemer. Misschien is er nog een tip die we nu... Ik bedoel, je kan heel veel tips benoemen. Maar is er nu een specifieke tip? Komt die heel cliché misschien? Maar waar je morgen mee kan beginnen als je dat nu nog niet doet?
6: Nou, begin en maak het onderdeel van je bedrijfssturing. Het is geen HR-onderwerp alleen. En dat zie je heel vaak gebeuren. Dus het is niet HR, het is goed werkgeverschap, goed ondernemerschap. En ga gewoon met je collega's in gesprek.
1: Dankjewel.
2: Dit is nu echt een topmens van het jaar.
1: Dat is mooi, toch? Ja, dit is een eentje die we in ieder geval kunnen quoten, toch? Naar de uitzending.
2: In mijn broekzak weer mee.
1: Goed. Ja, ja. Eppo, ik heb een vraag aan jou. Ja. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Ga zo meteen naar de Inspire Top 3 van...
2: Ik ben volledig geïnspireerd hierdoor. Dus ja, ik denk dat ik een richting heb.
1: Heel goed.
3: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren... het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur... en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? Eén gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
2: Ja, bijna tot het besluit van dit programma gaan we de Inspire Top 3 horen van Eppo van Nispen tot zeven naar mijn tafelgast van vandaag. Eppo, heb je er lang over nagedacht of niet?
3: Ja, nou, ik hoef daar niet zo lang over na te denken over de Inspire Top 3. Ik geloof enorm in keukentegelwijsheid. Ik weet niet, ja, dat is echt.
2: Ja, dat snap ik.
3: Waar.
2: Nee, maar dat bedoel, in het dagelijks leven kom je nog wel eens tegen dat iemand dan een opmerking maakt en dat je dan zegt, ja, dat moet echt eigenlijk op een tegeltje.
3: Ja,
2: toch?
3: Nou dat. Maar er zijn dan zoveel mooie keukentegenwijzen. En het mooie daarvan, dat is eigenlijk bewezen data, zeg ik altijd. Want ja, het feit dat die al zo lang bestaan. Overigens, dat keukentegeltje, dat is nog niet zo oud. Dat is eigenlijk de vorige eeuw, geloof ik. In de jaren 20 is er iemand die bedacht, ik moet die spreukjes op een keukentegeltje zetten. Maar hoe dan ook, het feit dat die er zijn, dat is, ja, het is gewoon bewezen
2: leuk.
3: Waarheid.
2: Leuk, ja. Origineel ook. Ja. We hebben natuurlijk afgelopen uur ook vaak gehad over 75 jaar tv. Nou, ik ben benieuwd of daar iets van tussen zit. Gaan we maar beginnen. Top 3?
3: Ja, kom maar.
2: Komt-ie.
4: Nummer 3.
2: Wat is de nummer 3?
3: Ja, wat zou je denken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het kan zoveel kanten op. Ik bedoel, kijk naar de schatkamer die jullie onlangs gelanceerd hebben. Ik kan niet kiezen hoor.
3: Kijk, voor mij geldt een heel belangrijk keukentegeltje, zeg maar, in deze is. Wie goed doet, goed ontmoet.
2: Oh.
3: Dat is de Inspire top 3 en misschien eigenlijk ook wel nummer 1. Ik probeer dat mijn kinderen altijd te lezen.
2: Dus je houdt het echt bij de tegeltjes? Het is geen grapje, ga je dat echt serieus?
3: Ja, ja,
2: okay.
3: Ja.
2: Dus nu ga je mijn kennis ook testen eigenlijk.
3: Ja, nou, zeker. Nee, maar en waarom is de schatkamer in die zin een mooie? De schatkamer is denk ik het grootste publieke videoplatform ter wereld. Gratis en voor niks, zoals het voor Nederlander heel fijn. Inmiddels hebben we zelfs de 1 miljoen gebruikers binnen een maand. Dat is 2 keer... zoveel als we hadden gedacht per jaar. Dus we hebben eigenlijk meteen ook een mooie uitdaging. Het kost natuurlijk wel geld. En ja, hoe meer gebruikers, hoe meer het kost. Dus, maar daar is dit. Het Instituut voor Nederlands voor Beeld en Geluid helemaal voor opgericht. En waarom nou wie goed doet, goed ontmoet? Dat zit hem in het volgende. Dus wat ik zeg, het is er voor opgericht. 2006 gingen de poorten open. En toen kwam er een programma Beelden voor de Toekomst. Een digitaliseringsprogramma. Daar is veel geld in gaan zitten. Meer dan 100 miljoen. En uiteindelijk was dat archief alleen maar beschikbaar voor de mensen rondom het Mediapark. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want die hebben het ook geleverd, zeg maar. Die omroepen. Maar ja, als archivaris geniet je elke dag van die rijkdom. En het feit dat er nu die schat naar buiten hebben kunnen brengen. Dat komt omdat ik denk dat we als archief heel goed hebben kunnen praten met verschillende partijen, waaronder politieke partijen, en hebben gezegd, het kan toch niet zo zijn dat dit, zeg maar, letterlijk begraven in de grond zit.
2: Nee, precies.
3: En dat dit naar buiten komt. En wie goed doet, goed ontmoet. Dus ja, men kwam ons ook tegemoet in dit geval om dat te realiseren. En ja, iedere dag, nou, ik zeg, 1 miljoen mensen hebben er al van genoten. Geniet ik er ook van.
2: Bijzonder. Nummer 2.
3: Ja, dat is een ander keukentegeltje. Ik weet niet of het echt een wijsheid is. Ik weet niet of het terug. Maar ik hou erg van, dat heet Beep the System. En dat Beep staat natuurlijk voor
2: Beep the System.
3: Ja, Beep the System. Ik zie iedereen achter het glas hier.
2: Die heeft door. Mij moet je toch even helpen, denk ik.
3: Oké, kerel. Fuck the System.
2: Beep. Ja.
3: Ja.
2: Sorry.
3: Ja, ik moet het netjes zijn.
2: Goed. Nee, maar oké, die snap ik.
3: Ja,
2: en dat is wel goed. Af en toe lef hebben is niet verkeerd, toch?
3: Nee, dat is ontzettend belangrijk. Sterker nog, ik denk dat de meest succesvolle manier om in een digitale wereld te overleven, en daar bestaat de digitale wereld ook over, ja, eigenlijk gewoon de systemen die er zijn, op zijn kop te zetten.
2: Het houdt wel een beetje van disruptie.
3: Ja, man, dat is toch een feest. Ik wil niet zeggen, niet het feest verpesten, maar het feest vergroten door flink wat energie in te gooien. En te denken, ja jongens, hier kan nog maar wat gebeuren.
2: Ja, okay.
3: En het systeem is altijd het systeem. En mijn wijsheid is beep the system.
2: Jij zegt beep, je maakt het helemaal Engels. Ik zit natuurlijk met piep. Ja, oké. Okay. Ja. Maar nu snap ik hem. Heel goed.
3: Ja.
2: We zijn. Oké, okay, nummer 1.
3: Nou, dat is, ook niet echt een wijsheid op een keukentegel, maar zorg dat je elke dag een knijp in je arm momentje hebt van denk je, huh? Is dit echt? Gebeurt dit? Wauw. Of in ieder geval minstens één keer per maand.
2: Die vind ik mooi.
3: Ja. En dat zit hem in... Dat iedereen herkent het wel. Dat je denkt, hè? Wauw. Dat ik hierbij ben. Of dat ik dit mee mag maken. Of, en dat kunnen hele alledaagse dingen zijn. Maar het mooiste ervan is dat je er ook probeert voor jezelf aan te werken. Dat je de dingen gaat zien die je eerst niet zag. En dat je denkt, ja, wat zou een mooi wauw momentje kunnen zijn. En als het dan zover is, dan mag je jezelf in je arm knijpen.
2: Ik vind hem heel mooi. En ik vind hem ook heel leuk dat je het over oude tegeltjes eigenlijk hebt.
3: Ja, maar dat is natuurlijk de archivaris.
2: Ja? Dat is waar, dat is zeker zo. Hey, Eppo, dankjewel dat je er was vandaag. Want jij moet er vandoor, dus ja, we sluiten het hierbij af.
3: Ja, vind ik ook.
2: Tot snel.
3: Bedankt. Het was een feest, hè? Hier ook.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is Nieuw Business Radio Live.
2: Terwijl Apple aan het rennen is richting huis. Nog een tochtje. Heb ik natuurlijk nog twee studiogasten hier in de studio. Waar we nog even mee gaan aanpraten. Davy van der Water van de Likker Company. En Nathalie de Geus, algemene directeur van Arbonet. En topvrouw van 2025. En dat is nog steeds. Want jij zei september. 17 september wordt de topvrouw van 2026 bekendgemaakt.
5: Ja.
2: Ja, leuk. Nou, ik ben wel even benieuwd. Hoe hebben jullie het ervaren vandaag?
5: Ja, leuk. Ja, ik vond het ook wel mooi rond. Ik mocht hier de crowdfunding versie van Duschel poppen. En nu een echte van ons. Dus dat is leuk.
2: En wat staat er voor jouw programma nog deze zomer? Iets bijzonders?
5: Vooral de lancering. We hebben hem echt net vandaag op bureau gehad. Dus nu zijn we druk bezig met hem. Iedereen.
2: Nou, er komt een launchparty, zei al.
5: Ja, launchparty komt eraan.
2: Daarna op vakantie?
5: Nee, ik ben net terug van een weekje camping met kindjes. En gezinnetje. Nee, niet hele spannend. Jij wel?
2: Zeker. Nog 2 weken. Dan gaan we hoor. Nathalie en jij? Wat ga jij nog allemaal doen komende weken, komende zomer? Speel er nog dingen waarvan je zegt, nou, volg dat. Want dat komt binnenkort een keer naar boven druppelen.
6: Nou ja, dat onderwerp vrouwengezondheid toch even. Daar zitten we nog wel steeds vol in. En ik denk de komende periode blijven we dat steeds meer. De bewustwording daarop vanuit medisch, vanuit werk. Dus daar blijf ik toch... nog dingen over roepen.
2: Ik heb ooit een interview gedaan met een vrouwencardioloog. Maar de naam ben ik even kwijt, moet ik eerlijk zeggen. Maar
6: Anneke Wittekoek.
2: Jazeker, dat was ze.
6: Ja.
2: Dat was in coronatijd.
6: Ja. Er is ontzettend veel over te doen. En we zijn net begonnen om te zorgen dat we die historisch gegroeide mal van het mannenlichaam in de zorg, in de wetenschap, in ons bedrijfsleven te keren naar een... de situatie waarin we gelijke kansen hebben.
2: Ja, een jaar of 16 geleden werd er nog gesproken over een glazen plafond.
6: Ja.
2: Is dat er nog?
6: Nou, weet ik niet. Ik denk dat het belangrijk is om te zorgen dat iedereen gewoon kan participeren. En dus ook. En het gaat niet. Dit gaat over gelijkwaardigheid en gelijke kansen krijgen. En niet. En dat betekent dus ook dat je moet kijken naar de verschillen van mensen. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar dat is het niet. Wij zijn allemaal anders. Maar we moeten wel dus op een verschillende manier behandeld worden. De goede diagnose, als je klachten hebt. Maar ook op werk, dat een goede inrichting om te zorgen dat je kunt blijven werken en duurzaam kunt blijven werken. Dus daar valt nog een hoop aan te doen.
2: En toch een moeilijke vraag. Ga ik nu een moeilijke vraag stellen. Wie is er nu echt aan zet om hier een enorme boost aan te geven?
6: Nou, er is niemand alleen aan zet. Ik denk dat we dat met elkaar, we moeten dat met elkaar doen. Dus dat betekent en de overheid en bedrijfsleven en werkgevers dus. En medewerkers zelf. Want er ligt ook daadwerkelijk een verantwoordelijkheid bij werknemers. Om te zorgen dat je je werk privé ook op een goede manier in te richten.
2: En wat betreft onderwijs, zitten daar nog kansen?
6: Ik denk dat het altijd goed is om dat in het onderwijs te verweven. Dus eigenlijk een aanloop te maken naar het leven. Want uiteindelijk moeten we zorgen dat we op een goede manier ons leven kunnen inrichten. En daar hoort werk bij.
2: Ik vind het een mooie afsluiting. Ik wil u graag bedanken voor de komst naar de studio. Dit was hem. New Business Radio Live voor deze donderdag editie. Wil je hem terugluisteren dan? Dan kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Ook daar de Inspire Top 3 van Eppo van Nietzsche tot Zevenaar. Maar ook van al onze andere voorgaande Inspire Top 3 gasten. Bedankt voor nu. Graag tot de volgende keer.
0: Kijk op newbusinessradio.nl voor de programmering. Of luister dit programma terug via alle bekende podcastkanalen.
7: Dit is New Business Radio.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
2: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jette. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Roberta Flack. You know, they all got some.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. En met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Isabel, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
3: Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden en dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klant dus niet alleen op met de werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel,

0: Daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om ja, hun eigen AI, GenAI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook in het, ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI oplossing is die je bouwt, want daar gaat het natuurlijk nu volledig over.
1: Ja.
0: Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van het, je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds naartoe.
1: Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen bedrijfsvoering?
0: Ja, eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de binding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn. Met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business? En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan? En kun je leveren wat de business van jou verwacht?
1: Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI. Daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportages, stukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
2: Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk. Hè?
0: Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoon houdt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Dat denk bijvoorbeeld aan diagnose stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek, dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis, als je kijkt bij Dell Technologies, hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt, dus door feedback. Zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen, dat je dataset groot genoeg is, structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar het vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net generative AI opkwam vanuit de consument. Dat was natuurlijk heel leuk om te zien wat er kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee. Maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt om een stukje verantwoordelijkheid controleren wat je terugkrijgt. Begrijpen welke datasets erachter zitten en ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou teksten op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt. Maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die hij van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat het product niet begrijpt. Als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI. Want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan. Of wat je het moet doen, dat het wel kan.
1: Ja, en dit is vooral, denk ik, ook bekend bij de early adopters. En waarschijnlijk ook bij de IT-technici.
0: Ja.
1: Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker, hè, het personeel van bedrijven, die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar, hè, is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
0: Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool, dat was vroeger met Google

0: En je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigenlijk tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt. En waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken. Ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. Eén, ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien, op een large language model, waardoor je eigenlijk ook data deelt, eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen, want die data wordt niet weggegooid, die blijft daar. En iemand anders die een vraag stelt, krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren en dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik en wie heeft het meeste nodig? Hè? Wie heeft daar het meeste voordeel aan? Dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt of veel meer impact kan maken. En wat bied ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan het misschien het eigen initiatief dat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is betrouwbare tool, het is genoeg getraind. En het zit op een werkgebied waar ook de behoefte echt zit. Want als je iemand een tool geeft waarvan die denkt, ja, het is leuk dat ik het heb, maar ik weet niet echt wat ik ermee moet en wanneer ik het nou eens ga gebruiken en krijg nog niet terug wat ik wil. Dat zie je eigenlijk in de hele brede co-pilot adoptie, als die niet voldoende geïnitieerd wordt vanuit in welk proces gaan we het gauw echt inzetten en wat levert het de medewerker dan op. Dan wordt het ook weer net zoveel niet gebruikt. En heeft het bedrijf het idee dat ze veel in IT hebben geïnvesteerd, maar de voordelen er nog niet uitzien.
1: Precies.
0: Dus niet investeren is geen optie.
1: Nee.
0: Maar investeren zonder begeleiding is ook geen optie.
1: Nee, en dat is natuurlijk inderdaad het discussiepunt van hoe kan je nu op korte termijn al toonbaar maken dat die investeringen eruit komen? Of heb je toch te maken met een langetermijn investering? Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
0: Ja. Dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. Hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen, van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten, de supply chain die erachter zit, de salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt, of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots bedacht. Eentje in de supply chain, eentje in de ontwikkeling van het product, eentje in support en eentje in sales. En toen hebben we daar gekeken waar het de meeste tijd in dat proces zit, wat je eigenlijk wil teruggeven aan de medewerker, 1 door dat product te geven, maar waardoor het ook leuk wordt om het te gaan gebruiken. Maar 2, dat je dus tijd meekrijgt als bijvoorbeeld in sales, tijd met klant. En ga je met die 4 dingen beginnen, dus niet op alle gebieden tegelijk, maar kies nou eens een paar domeinen en ga dan heel gericht kijken wat werkt wel, wat werkt niet.
1: Mm-hmm.
0: Dan ben je in staat werkelijk dat voordeel te halen. Maar zie je dat voordeel dan overnight? Nee, want je moet, het valt of staat niet met de technologische implementatie. Het staat er ook mee dat je een cultuurverandering moet aan. Want er is niks zo lastig als in een cultuur waar iemand het altijd al zo gedaan heeft, dat hij nou zijn werk anders moet doen. Ook al kan je alleszins voorstellen dat het helpt, dan nog steeds wil dat nog niet zeggen dat iemand het ook gaat gebruiken. Dus de team betrekken en daarin heel goed weten hoe je het vanuit elke leider en vanuit elke cultuur in elk land goed embedt. Dat gaat je helpen om het eigenlijk een succes te maken. Dus je begint bij je proces. Dan kijk je echt vanuit de techniek. Waar zou je het dan doen? En hoe implementeer je dat dan? En de derde is, hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden? En in welke stapjes werk je dan? En dan ga je het voordeel pas pakken. Maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen. Want ook voor ons. Wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien. Want ze zien het niet altijd direct. Moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven, het zelf voordoen en ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op een dag.
1: En dat is natuurlijk niet zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Dan, je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
0: Ja.
1: Die datasets op orde hebben.
0: Klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet één dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve organisatie, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laat me zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is, is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels heeft. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu ga ik klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Dus hoe raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruik waarvoor het bedoeld was? Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar? Of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management? Want soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mens niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde informatie. Ja. En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
1: Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens. Maar met andere woorden, voor de komende periode, en dan hebben we voor die uitdaging die er zijn, dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je, tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
0: Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding en dat is sustainability. Want, en daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart, als een prompt, dus noem het met een aantal tokens, hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft, hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken, ja, ik ga veel met AI doen, dat gaat mij meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig, misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
1: Precies, nou, dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen tot het platform wat jullie ontwikkeld hebben. Dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om die AI te omarmen.
0: Ja, want wij hebben eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken. Maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al dagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. Ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basisconcept, noem het een blauwdruk, klein begin, waarbij je zegt, oké, dit heb ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten op de AI-vormen die je wil gaan gebruiken. Waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit het soms wat legacy in, daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaseren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
1: Ja.
0: Nou, dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
1: Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu? Isabel Mol, voor de Binnenlux, CEO bij Dell Technologies.
0: Dankjewel, hartstikke leuk.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
3: Dit is New Business Radio.
2: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
3: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
2: Dit is New Business Radio.
4: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
5: Nieuwe woonwijken kunnen niet worden opgeleverd. Zonneparken liggen ongebruikt te wachten. En ondernemers zoals bakkers kunnen niet overstappen op elektrische machines. Netcongestie raakt ons allemaal. En de gevolgen voor de maatschappij halen bijna dagelijks het nieuws. Bij Alliander, de netbeheerder, een van de netbeheerders moet ik zeggen, die zorgt voor onze energieinfrastructuur, groeit de druk elke dag. Niet alleen op het stroomnet zelf, maar ook op de mensen en de processen die veel meer moeten bouwen dan de organisatie gewend is. Hoe versnel je als organisatie om veel meer productie te draaien zonder mensen ongezond te belasten? Hoe werk je fundamenteel anders en slimmer? En hoe pak je zo'n enorme organisatieverandering aan? Nou, we hebben 3 hele leuke gasten die daar dagelijks mee bezig zijn. Helene Cocu, CHRO bij Alliander. Markella Hogevorst, directeur transitie. En Floor Dijkstra, manager employee lifecycle. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
4: PeoplePower met Glenn van den Burg.
5: Leuk dat je er zijn. Helene, Markella en Floor. Er zit nogal wat aan tafel hier in deze studio. Op deze beetje zonnige dag midden in de vakantie. Jullie zitten volgens mij ook half voor je vakantie. En dan toch nog bij mij langskomen. Dat is superleuk. Helene, heb ik overdreven in die intro? Of zit ik eigenlijk best wel goed met hoe spannend het eigenlijk is?
6: Je zit spot on. Het is helemaal goed. Ja.
5: En vertaal dat nou eens. Hè, want je ziet natuurlijk de verhalen over netcongestie in de media. Ik praat er al wat langer over, omdat ik ook wat andere programma's maak. Maar het is ongelooflijk hoeveel je het nu in de media langs zien komen. Vertaal dat nou eens naar wat dat doet met de organisatie. Wat gebeurt er dan bij jullie binnen als je zo vaak ineens in het nieuws bent? Want voorheen, durf ik wel te zeggen, was Alliander in het nieuws als het een keer niet deed, wat bijna nooit zo was. En verder hoorde je er nooit wat over.
6: Klopt. Wij zeggen wel eens, we waren een beetje een molletje. Hè? Dus alles wat wij doen zit onder de grond. En daar merk je niks van. En dat is ook goed. Want dan doet het gewoon.
5: Ja.
6: En dat is tegenwoordig anders. Dus en ja, jouw vraag is, wat doet dat met de organisatie? Nou, ik denk een aantal verschillende dingen. Hè? Dus er zijn ook mensen die hier relatief weinig van merken. Omdat ze op een plek zitten in de organisatie waar ze gewoon lekker hun werk doen. Voor onze collega's buiten betekent het dat ze steeds vaker te maken krijgen met agressie.
5: Oh.
6: Dus omstanders die het allemaal maar ingewikkeld en vervelend vinden dat de straat weer open moet. Dat ze een stroomstoring hebben. Het is een geplande, overigens, geplande onderbreking. Ondernemers die zeggen, ja, kom, denk nou eens even met me mee. Dus mensen die echt aan de klantkant zitten, die ervaren natuurlijk vanuit de klant heel veel druk. En in de interne organisatie zit het heel erg in dat we eigenlijk moeten versnellen en moeten veranderen tegelijkertijd. Dus we zeggen, we worden van netbeheerder, netarchitect. Dus we krijgen een ander soort rol. Mm-hmm. We gaan van techniek naar technologie.
5: En ligt dat eens toe van beheerder? Beheerder klinkt een beetje passief.
6: Ja,
5: zeg
6: precies.
5: Ik maar even, niet onaardig bedoeld. Wat doet een architect dan in deze vorm?
6: Nou, omdat het... Wij gebruiken eigenlijk soms de metafoor van kunnen we wel of niet bouwen aan een koperen plaat. De kabels, de elektriciteitskabels die onder de grond zitten, die zijn van koper. Dus als je het hele land helemaal vol zou leggen met koper, een koperen plaat.
5: Ja, dan is alles verbonden.
6: Dan is alles verbonden. Maar dat kan niet. Dus daar zit een beperking aan. Dat betekent dat wij voor het ontwerp van het energienet, en dan zeg ik nadrukkelijk energie en niet elektriciteit, moeten de verschillende vormen van energie aan worden gecombineerd. Dus dat gaat over elektriciteit. Gas, waarbij we van aardgas naar duurzame gassen verplaatsen. Warmte en waterstof. En waterstof wordt natuurlijk ook bij de gassen, maar is dan net nog weer anders.
5: Ja.
6: Nou, om dus na te denken over wat moet er nou waar komen. Dus welke wijk moet er op warmte? En welke wijk gaat van het gas af maar naar elektriciteit? Moet je een architect hebben van het energienet? Nou, daar moeten we veel nadrukkelijker over nadenken in plaats van het net wat er ligt.
5: Ja, en dat is ook wat anders dan dat jullie soort van dienstbaar faciliterend zijn aan wat een gemeente, een provincie, een projectontwikkelaar, een bedrijf wil. En die kan natuurlijk ook zeggen, ja, ik wil dit gewoon hebben, regelen maar.
6: Ja, exact. Dus proactieve planologie, zoals we dat noemen, is een capability die we nadrukkelijk aan het ontwerpen of aan het ontwikkelen zijn.
5: Ja, dat vraagt nogal wat van de organisatie. Waarom kun je, want je zou ook kunnen zeggen, de machine liep goed. Deed het altijd. Jullie waren al aan het vervangen en uitbreiden. Waarom loopt het, als je ineens veel meer moet doen, waarom loopt het dan niet meer goed? Waarom kun je niet meer doen met dezelfde organisatie als je er bijvoorbeeld meer mensen bij doet of meer spullen of nou, enzovoort?
6: Omdat je niet met 9 vrouwen in 1 maand een kind kunt krijgen, zag ik ook wel eens. Sommige dingen hebben gewoon meer tijd nodig. Maar er is ook schaarste op de arbeidsmarkt.
5: Heel mooi. Ja, die vind ik heel mooi. Ja.
6: Dus het is schaarste in ruimte, materialen, financiën en mensen. Dus ja, je moet slimmer werken. Je kan, als we het blijven doen zoals we het deden, komen we er gewoon niet.
5: Ja, dus simpel gezegd, als je meer wil doen en je wil sneller doen, dan werken de oude processen, die altijd prima hebben gedaan, die werken gewoon niet meer.
6: Nee, klopt.
5: Hoe kom je dan achter waar je moet gaan sleutelen? Nou, want het is nogal een organisatie. Werken 10.000 mensen of zo?
6: Ja, ruim 10.000.
5: Je bent de grootste netbeheerder van Nederland.
6: Precies aantal, iets van 10.600.
5: Ja, er zit Eos Noordvloer zit heel erg in stemmen te klikken. Dus ja. Nou, we zitten goed. Hoera.
6: Ja, dus hoe weet je dan waar je moet beginnen?
5: Ja.
6: Nou, de vraag is of we dat al precies weten. Maar je kan proberen dat van tevoren helemaal precies uit te zoeken en dan alleen daar aan de slag te gaan. Maar het hele systeem moet anders. Echt, als je zegt, we worden van netbeheerder naar netarchitect, betekent dat op alle plekken iets. Dus dan betekent dat je gewoon integraal overal mee aan de slag moet. En dan is de kunst, we hadden Markella en ik het vanochtend toevallig over met een collega, om zeg maar even de grote transformatie. En wij zeggen, we moeten wendbaar, slagvaardig, kostenefficiënt, allemaal dat soort mooie bijvoegelijke naamwoorden zijn.
5: Ja, dan zeg ik even heel flauw, dat wil iedereen.
6: Ja, en wat maar wat betekent dat nou als jij degene bent die in de put staat of aan de sleuf? Wat vragen we dan eigenlijk precies van jou? Dus dat betekenis geven van aan iedere individuele medewerker, dat is dan de crux. En dat is dus overal net iets anders.
5: Nou, vind ik het interessante en ook het leuke, want ik maak dit programma nu al 10 jaar. Dus ik heb ook de periode, de Calimero HR-periode nog meegemaakt. Hè, dat veel HR-mensen vooral zeiden, ja, we zitten niet aan tafel en we zijn toch hartstikke belangrijk en zo. Nou, die transformatie van deze megagrote organisatie, die ligt bij jou op je bordje, Helene.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja.
5: Dus jij bent CHRO, dat klinkt allemaal heel spannend. Maar het interessante is dat jij dus gewoon aan de lat staat om die hele transformatie voor elkaar te krijgen. Ja. Natuurlijk met hulp van de collega's, dat snap ik wel. Maar het ligt wel bij jou.
6: Ja, zie mij dan maar even als de regisseur of de dirigent. En gelukkig met een heel orkest vormen met allemaal mensen die daaraan bijdrage gaan leveren. En gelukkig is het zo dat mijn 6 collega's van de executive committee van Alliander zich ook allemaal heel verantwoordelijk voelen. Dus vooral zeggen, Helene, geef aan, wat is de richting, waar moeten we naartoe, hoe doen we dit eigenlijk? Want we weten het ook niet precies, maar als jij nou aangeeft wat je nodig hebt, dan pakken we dat op. En dat doen ze ook echt. Maar ja, ik mag er richting aan geven. En dat is hartstikke leuk en af en toe ook echt heel pittig.
5: Ja. Voordat we naar die verandering gaan, denk ik dat het toch nog even slim is om het lekker praktisch te maken. Dus laat ik even dat voorbeeld van die bakker nemen. Hè? Dus we hebben die bakker, die heeft een oven, die is afgeschreven. Die gaat op gas en die weet, ja, dat gas komt uit Rusland. Dat is niet handig. Het is ook bijna op in Nederland. Dus dat is ook niet handig. De prijs gaat omhoog. En het is niet goed voor het milieu. Dus ik wil naar een elektrische oven. Ja. Dus die denkt, nou, dat is tof. Hè? Ik ga dat doen. Hij heeft zich lekker voorbereid. Weet wat hij moet kopen. Gelukkig denkt hij nog op tijd. Dit is een hele slimme bakker. Denkt hij op tijd. Dat betekent waarschijnlijk iets voor mijn elektriciteitsaansluiting. Dus die belt naar Alliander. Of naar Liander moet ik zeggen. Dan zeg ik het goed. Ja. Die belt naar Liander en die zegt, hey, super tof. Ik ben onderdeel van de energietransitie. Woehoe, ik ga naar een elektrische oven. Mag ik een grotere aansluiting? Ja. En dan?
6: Ja, die doet een aanvraag voor een zwaardere aansluiting. En dan komt hij in de wachtrij. Want wij zijn verplicht op, zeg maar even, first come, first serve. Hè. Dus wij mogen daar niet maatschappelijk in prioriteren.
7: Aha.
6: Dus dan komt hij op de wachtlijst.
7: Dus die zit gewoon achter een, weet ik veel, iemand die wil een datacenter
6: wil
7: neerzetten in Zwolle.
6: Ja, bijvoorbeeld.
7: In een open veld.
6: Ja. Ja.
7: Oké, okay, ja.
6: En dan gebeuren er een aantal dingen. Hè. Dan gaan we natuurlijk eerst wel in gesprekken over... joh, je hebt weet ik veel hoeveel megawatt aangevraagd... maar heb je dat eigenlijk allemaal wel nodig? En voorheen zouden we dan gezegd hebben... oh, je wil 5 megawatt? Nou, past niet.
7: Nee.
6: En nu gelukkig stellen we de vraag... zeg maar, wanneer op de dag heb je dat eigenlijk nodig? En dan zegt hij, nou ja, ik bak mijn brood altijd tussen 3 en 6 uur 's ochtends. Zeg maar, nou...
7: Oké, maar dit klinkt al als dit is anders dan voorheen.
6: Ja, dit is anders dan voorheen. Want voorheen keken we gewoon naar, is er ruimte op het net? En als er dan geen ruimte is, dan punt. Alleen
7: En als er wel ruimte was, prima, alsjeblieft. Ja. Maar dat is eigenlijk
6: dan
7: de andere...
6: Komen we even bij u langs en dan gaan we die aansluiting verzwaren. Of meestal komt er dan een aannemer langs, hè, want wij besteden vrij veel werk uit. Maar dat is dus anders en dat betekent dus dat de klant... ook even goed moet weten wat hij wil, maar dus ook snapt dat hij dus specifiek moet zijn daarin. Maar de consequentie daarvan is ook dat hij bijvoorbeeld tussen 3 en 6 dan wel een zwaardere aansluiting heeft, maar daarna dan niet.
7: Ja.
6: Alleen onze contractvormen tot voor kort konden dat niet zo heel goed aan. Dus als je dan een aansluiting vroeg van nou zeg maar even 5 megawatt, dan kreeg je die de volle 24 uur.
7: Ja.
6: En als je dan op een specifiek stukje van de dag meer gebruikte, ja, dan zeiden wij foei. En dan kreeg je een boze brief.
7: Aha.
6: Nou, nu proberen we dus met een combinatie van een flexibele oplossing. Dus dat we je soms meer vermogen kunnen geven en soms minder. En daarmee ook een andere contractvorm. En want dat komt er dan ook bij. Toch iemand in te passen op het net.
7: Ja, en ik hoor je ook zeggen het woord klant. Is dat een bestaand woord of is dat een redelijk nieuw woord?
6: Dat is een redelijk nieuw woord. Nog niet zo lang geleden zeiden wij... wij hebben geen klanten, wij hebben aansluitingen.
7: Aansluitingen, ja.
6: Maar gelukkig is dat inmiddels in het vocabulaire aardig ingeburgerd. Maar dan nog zitten we nog in de transitie dat wij... als we het hebben over... maar wat doen wij dan? Dat we dan redeneren vanuit onze technische oplossing. Dus als we resultaten... dan hebben we zoveel kabel in de grond gelegd... of we hebben zoveel transformatorhuisjes gebouwd. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat over hoeveel klanten hebben we... ingepast.
7: Ja, en zijn ze blij?
6: Zijn ze blij? Hè? Ja. En of hoeveel verstoring hebben we gehad? Dus hoe vaak is het net beschikbaar geweest? Nou, dat hebben we natuurlijk nog wat nadrukkelijker te meten. Ja. Ja.
7: Markella, jij bent relatief nieuw, zeg maar even.
8: Zeker.
7: Maar ook weer niet, hè? Want je bent wel een tijd bij Alliander betrokken. Als jij nou zo nieuw die organisatie instapt en om je heen kijkt. En wat ik probeer te doen nu is het snappen. En mijn conclusie is dat gaat gewoon niet gebeuren in een uurtje. Dat ik het snap hoe het precies in elkaar zit. Dus dat omarm ik gewoon maar gewoon. Wat zie jij in de lijnen? Want ik hoor hier bijvoorbeeld wel al ja het feit dat een klant iets vraagt. En dat je met hem met haar of hem in dialoog moet. Om het echt te snappen. Zodat je een oplossing kan bieden. Dat is al een mega verandering voor een organisatie die dat niet gewend was. En dan is dit maar één van de onderdeeltjes. Hoe pak je dat nou aan?
8: Beginnen.
7: Dit is altijd bij moeilijke vragen is altijd makkelijke antwoorden. Ja.
8: Nee, maar ja, Helene en ik hebben elkaar natuurlijk ook op aangekeken van gaan we een heel groot programma maken of een roadmap of hoe je het ook noemen.
7: Ja.
8: Maar dat hebben we echt gewoon geen tijd voor. Dus we moeten ook ergens beginnen. En dan denk ik een van de dingen die uit dit verhaal komt, is dat je dus ook heel anders met elkaar moet gaan samenwerken door de organisatie heen. Want nou ja, we hebben het nu over een klant, dus iemand moet in gesprek met die klant. Maar daarna moet een ander aanbod komen en een ander contract, et cetera. Dus heel veel mensen die misschien helemaal niet zo gewend waren om met elkaar samen te werken, moeten nu ineens in wat wij noemen een end-to-end keten met elkaar samenwerken. Nou, dat is echt best wel nieuw in de organisatie.
7: Ja.
8: Dus zijn we daar maar eens mee begonnen. Hoe doe je dat nou? Hoe werkt dat dan? Hoe maak je afspraken met elkaar? Wat verwachten we van elkaar? Weten we dat? En dat blijkt nog helemaal niet zo heel erg makkelijk te zijn als je dat niet gewend bent. Dus dat is een van de initiatieven waar we mee zijn begonnen.
7: Het klinkt bijna alsof je van een, en het is niet onaardig bedoeld hoor, maar je gaat echt van een systeem naar een heel ander systeem. Je gaat een beetje van de planeconomie naar een kapitalistisch systeem, zeg maar even flauw, waarbij een klant belangrijk is en die wil je een oplossing bieden.
8: Nou, ik denk dat het is van, je gaat van één ding heel erg goed doen, hè? Dus zorgen dat het licht bij iedereen blijft branden, naar eigenlijk meehelpen aan een heel groot complex probleem in de maatschappij op te lossen. En dat vraagt dus heel veel andere dingen van ons. Dus we moeten denken aan de klant, maar we moeten ook met andere contracten komen. We moeten innoveren, andere risico's nemen. Dus eigenlijk wat je gewend bent te doen, dat blijf je nog wel doen. Maar heel veel andere dingen komen erbij kijken. En hoe zorg je nou dat al die nieuwe capabilities, of al die nieuwe mensen, ook met elkaar meer de vraag die er is, kunnen realiseren. En dat vraagt dus heel veel van mensen zelf, hoe ze met elkaar samenwerken. Dat vraagt een verandering in onze cultuur. Want waar je eerst natuurlijk heel erg ging over echt kwaliteit, veiligheid, et cetera. Mega belangrijk, is nog steeds belangrijk. En we moeten ook innoveren, meer risico's nemen, et cetera. En dat lijkt heel erg een contradictie. En toch moeten we het tegelijkertijd doen. Dus hoe ga je nou die organisatie dat leren over hoe je dat doet? Dus er zitten allerlei inhoudelijke componenten in. Gedrag, leiderschap dingen, daar wil jij natuurlijk ook naartoe.
7: Zeker.
8: Dus dat is precies eigenlijk wat jij probeerde te zeggen. Alleen dus we moeten aan het hele systeem van de organisatie sleutelen. En zoals ik het me voorstel, is het eigenlijk een soort van bord spaghetti. En je gaat ergens aan een spaghettietje trekken. En dan gaat ergens anders iets bewegen. Hoe begin je? Ja, net als je met een bord spaghetti begint. Gewoon.
7: Je kiest er een.
8: Ja.
7: Je kiest de sliert. Ja.
8: Nou, eigenlijk wel. En op het moment dat je dan iets een slinger hebt gegeven, denk je, oh ja, dit begint op gang te komen. We pakken nu het volgende. Dus zo ga je aan de slag. En ik denk het belangrijkste in ons aanpak is dat we proberen consistentie te creëren. Dus de verschillende elementen, programma's, projecten die al lopen in de organisatie, echt meer dichter tegen elkaar te brengen, zodat ze echt bijdragen aan de strategie. Maar dat ze ook allemaal werken aan dezelfde nieuwe cultuur waar we naartoe willen. Naar dezelfde nieuwe type leiderschap waar we naartoe willen. Dus dat echt heel erg over congruentie brengen in de dingen die we doen. En dat elkaar laten versterken.
7: Ja, en om dan het feest nog wel groter te maken, zeg ik ook nog even. Eigenlijk had het gisteren klaargemoeten gezien de maatschappelijke uitdaging die we hebben. Wat dat dan allemaal voor Alliander en al die fijne medewerkers betekent, dat hoor je zo.
0: Listen today, lead tomorrow.
3: Dit is New Business Radio.

0: could break my heart.
1: Break My Heart hoorde je van Dua Lipa. En als je nou wil weten hoe je de harten van mensen steelt, dan moet je eens even een beetje googlen op Dua Lipa en dan André Hazes. Want die zong gewoon in Nederland, in de Ziggo was ze volgens mij, zong ze gewoon André Hazes. In het Nederlands. En dat deed ze overigens ook in Duitsland met een Duits liedje. En overal fantastisch. Kijk, dan snap je hoe mensen in elkaar zitten.
2: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
1: In de studio Helene Cocu, Markella Hogevorst, Floor Dijkstra, Allen van Alliander. We praten over de fantastische

0: beeld nodig, denk ik dan. Al is het maar dat je dat in ieder geval met, ik noem maar even de directie, hè, met de bazen bij elkaar hebt. Dat je denkt, nou weet je, het is niet precies daar, maar het is wel ongeveer daar. Wat is dat dan?
1: Ja, aan de resultatenkant is dat voor iedereen tijdig een oplossing.
0: Tijdig, oh, wauw.
1: Ja, dus dat is de wachtrijen opgelost.
0: Zo.
1: Ja.
0: En maar er staat dan nog niet bij in 2000.
1: Ja, dus er staat bij in 2030.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Oké. Dat lijkt ver weg, maar dat is over 4,5 jaar.
1: Dat is binnen de huidige businessplanperiode.
0: Ja.
2: En er staat nog een ander woordje bij dat het ook betaalbaar moet zijn. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, want dat is de uitdaging natuurlijk. Het is niet zo dat jullie in een markteconomie zitten waarbij de klant denkt, dit wil ik nog wel betalen, anders ga ik naar de concurrent. Want die is er niet. Nee. Tenminste nog niet. Of je moet batterijen met auto's gaan vervoeren of zo. Maar anders, dat lijkt me ook prijzig. Oké. Okay. En dat is waar je elkaar aan vasthoudt. En dan kan ik me voorstellen dat er ook nog iets onder moet. Want dat naar die ketens toe gaan, dat is, heeft iemand ergens een keer bedacht dat dat onderdeel van de oplossing is.
1: Ja. Een deel van wat daaronder ligt zijn we nog aan het ontwikkelen. Maar we zijn ook begonnen. En een van de dingen die we constateerden is dat de verschillende schakeltjes in de organisatie niet goed op elkaar staan afgesteld. Vandaar dat Markella zegt van ja, we moeten beter in de end-to-end keten leren samenwerken. Dus we hebben, er ligt natuurlijk een soort plan. We noemen het niet een plan, want een plan, daar zou er een deadline zijn met stapjes. Ja. Hè? Maar de gedachte is, we werken op 3 horizonnen. De eerste horizon is, we krijgen die ketens aan de praat. En we zorgen dat we betere keuzes maken in ons hele veranderportfolio. Kunnen we zo nog wel iets over zeggen? Groot woord. Via strategisch portfolio management. Dat is stap 1. Dan hebben we de organisatie zoals die nu is nog effectiever te maken. Dus eigenlijk, ik zeg altijd, de tijd, het talent en de energie van onze mensen beter benutten. Want ze zijn schaars. Dus dan moeten we er alles uit halen wat erin zit zonder dat we ze over de kling jagen. Nou, er is nog een hoop in te doen. Want heel veel processen zijn niet op orde. Datakwaliteit is laag. Leiderschap kan beter. Nou, dat zijn allemaal knoppen waar je aan kan draaien in je operating model. En de derde horizon is, en wat is dan het netwerkbedrijf van de toekomst? Dus als we dan straks de wachtrij hebben weggewerkt en we hebben een energiesysteem waar warmte en gas een belangrijkere rol in heeft. Waar zijn wij dan eigenlijk van? Wat zijn wij dan voor bedrijf? Nou, dat gesprek, dat gaan we over een tijdje beginnen als we ook met de nieuwe strategie gaan beginnen.
0: Ja, en Markella, dan, dat is dan het houvast wat je hebt. Ik kan me ook voorstellen, terwijl jij aan die spaghetti met allerlei collega's aan het trekken bent, dat je soms ook denkt, wat kom ik nu weer tegen? En dat je weer terugkijkt naar boven, naar die strategie en naar de doelstelling in 2030. En dat je dan denkt, oké, we moeten even herijken. Want dit, ik kom nu iets tegen wat echt wel een uitdaging is. Of wat niet klopt, of weet ik veel wat. Toch? Ja, zo werkt het.
2: Ja, dat is natuurlijk het voordeel als je toch met verse blik binnenkomt, dat je nog van alles en nog wat ziet, omdat je er nog niet zelf helemaal onderdeel van bent. Dus dat ben ik natuurlijk wel heel erg gaan doen, om in beeld te brengen. Want je loopt eigenlijk vooral tegen ingesleten organisatiepatronen aan. En Floor zegt dat heel erg mooi, dat zit bij ons gewoon in het behang en in de vloerbedekking. en daar zul je dus iets mee moeten gaan doen, want die cultuur, die manier van werken is ooit ontstaan. Hè? Dat heeft ooit nut gehad in de lifecycle van je organisatie. Alleen waar je nu zit als bedrijf, heb je ook iets anders nodig. En dat is de puzzel. Hoe zet je daar iets naast? Of hoe overschrijf je iets wat je eigenlijk niet meer nodig hebt nu? Dus dat is een van de dingen. Maar ik denk, ja, het klinkt misschien net alsof we geen plan hebben. Nu precies wat jij zei, alleen, het is niet een plan van,
0: doe dan, eerst dan, dit dan, en dan dat.
2: Maar we hebben wel een aanpak. Ah. Dus we hebben wel gekozen naar hoe gaan we dit nou doen. En dat is wel de basis onder van wat we willen bereiken. Hoe komen we daar? En daarvan zeggen we wel van, we gaan niet een heel groot transformatieprogramma naast iets anders optuigen. Maar we gaan de transformatie doen over de as van de dingen die we toch al doen. En dus we hebben een aantal grote programma's in de organisatie lopen. Zoals een grote ERP-implementatie.
0: Superleuk altijd.
2: Superleuk. Goed, die ERP-implementatie gaat eigenlijk over, hoe kunnen we beter projecten draaien buiten? Dus de business, de organisatieaanleiding is eigenlijk veel meer over hoe kunnen we efficiënter en effectiever die projecten opleveren, ondersteund door ERP. Nou, dat is een van de transformaties. Er zijn er nog een aantal dingen. Daarin loop je tegen die organisatiepatronen aan. Dus in plaats van een programma op te tuigen wat gaat over het doorbreken van organisatiepatronen, zeggen wij nee, die komen we tegen in die projecten en programma's. Ja. En we gaan met die projecten en programma's samenwerken om die patronen te doorbreken.

0: door dingen anders aan te pakken. En wat je ook ziet is dat we een aantal capabilities, organisatie capabilities noemen we dat, nodig hebben.
1: Dit moet je nog even uitleggen aan mij en de luisteraars. Wat is een capability? Waarom is dat nou weer anders dan een skill of een vaardigheid? Of een, nou ja, zo hebben we nog wel 34 woorden voor dat soort dingen.
0: Ja, omdat een capability iets meer is dan alleen een vaardigheid. Dat is ook een proces. Dat kan een systeem zijn. Dat kan kennisvaardigheden zijn. En dat alles bij elkaar is een capability. En Helene, de refereerde er al aan. Strategisch portfolio management is zo'n organisatie capability. Wat dat doet.
1: Is iets wat je als organisatie kunt.
0: Wat je zou moeten kunnen, ja.
1: Ja,
0: wat
1: dus, ja, maar ik probeer even een soort te precies vertalen. Ik probeer te snappen. En dan praat ik hardop, want dan kan de luisteraar meedenken. Die is er al lang uit, maar ik nog niet. Dus capability is iets wat je als organisatie kunt. Dus daar heb je, en daar heb je dan weer mensen en processen en spullen en exact afspraken en weet ik wat voor nodig. Oké.
0: Ja. Dus we kijken ook naar wat moeten we kunnen als organisatie om ook die programma's te kunnen draaien. En als we zijn inmiddels een organisatie van 10.000 man. Daar doe je niet meer dingen op de achterkant van een bierveeltje. Maar ja, dat heeft iets meer professionaliteit nodig dan dat. Ja. En dat zijn we eigenlijk ook aan het toevoegen. Dus en die drie komen eigenlijk bij elkaar samen. En dat noemen we onze transformatieaanpak. Ja. En daar proberen we dus heel veel consistentie in te brengen. Dat het elkaar verstevigt. Dus in die zin, waar begin je nou in ieder geval om na te denken, wat wordt je aanpak? En dit is de aanpak die we hebben gekozen. En daarbinnen die aanpak gaan we eigenlijk nu accenten kiezen van waar gaan we er nu het meest op inzetten, wat ons het meest vooruit gaat helpen en gaat helpen om die doelstellingen te bereiken.
1: Ja, want het klinkt ook alsof je, dat lijkt me het ingewikkelde, het is zoveel en het is zo groot, dat het gevaar is dat je alles tegelijk gaat doen en dan eigenlijk niks doet.
0: Ja, en daar moet je dus ook jezelf kunnen beheersen en denken, oh ja, dat moet ook, maar niet nu.
1: Ja.
0: En dat ook even durven te parkeren en ook even te weten, oké, dit kunnen we dan dus eventjes nog niet. En dat is ook even oké, want we zijn nu even iets met iets anders bezig.
1: Ja, alleen.
2: Ja, en dat in zichzelf is dan ook weer een verandering. Want onze purpose van Alliander is alles doen, zodat alles het doet.
1: Oké.
2: Dus dat zou dan inhouden dat je dus alles moet doen. En onze, een paar jaar geleden toen ik binnenkwam, was het credo hashtag, hoe kan het wel? Maar nu gaat het dus over, ja, maar we moeten dus keuzes maken. Beetje 80-20, doe de 20% dingen waar je 80% van het resultaat bij haalt. Dus dat in zichzelf is onderdeel van de verandering.
1: Ja, het klinkt dus dat je van alles doen, zodat alles het doet, daar moet bij ook nu even niet.
2: Ja. Nou ja, dus ik zeg dan, voor ons als het senior leadership betekent dat dus ook de moeilijke keuzes maken. Het is best makkelijk om te zeggen, nou, dan gaan we dus gewoon alles doen. Want dan kan je gewoon zeggen, nou, nee, maar begin maar. En dan maak je iedereen blij. Want wij werken met ruim 10.000 super gemotiveerde mensen die allemaal goede ideeën hebben. Want je zei net, hè, en dan kom je dus onderweg van alles tegen. Nou ja, Floor en ik die zaten hard te grinniken met z'n tweeën. Want iedere stoeptegel die je optilt bij ons in het bedrijf, daar kom je iets tegen waarvan je denkt, oké, dat moet eigenlijk ook beter.
1: Ja.
2: Maar je kan niet allemaal tegelijk. Hè, we kunnen niet alles en we kunnen niet alles tegelijk. En aan ons als het senior leadership om dan te zeggen, goed idee, gaan we niet doen.
1: Ja. Dat was een gevleugelde uitspraak die een collega. Ik heb altijd last van ideeën. Ik werkte ooit bij een stichting en had ik een hele leuke collega. En die zei, ik heb een leuk idee. En dan was ik helemaal enthousiast. En zei ze, nou, zo fantastisch, hè, gaan we niet doen. En dan zei ik, oké. En dan ging ik gewoon weer een nieuw idee bedenken. Ik kon daar prima mee omgaan. Enthousiasme en dan zeggen, ja, oké, dan moeten we overleggen. En dan moeten we tegen iemand aanhouden. En al dat soort dingen, dat kan ik dan weer niet handelen.
2: Nou ja, wij komen van origine uit de polder. Heeft ons heel veel gebracht. Wij moeten natuurlijk heel vaak polderen met de provincie, de gemeente, de bewoners, noem het allemaal op. Maar we gaan dus niet meer over alles polderen en niet iedereen overal in elke polder meedenken. Nee. Ja, dus dat is ook al een verandering die we te doen hebben. En als je bij ons gekomen bent met het credo, de energietransitie is onmogelijk zonder jou, dan voel je natuurlijk ook dat je denkt, ja, maar ik ben hier dus ook gewoon hartstikke nodig en mijn ideeën zijn nodig.
1: Ja, en dat is ook zo.
2: Ja, en toch? Dan zeggen we toch, goed idee, gaan we niet doen.
1: Ja. Ja. Ja, maar iedereen zal uiteindelijk ook snappen dat alles niet tegelijk kan.
2: Ja, kijk, in je hoofd, natuurlijk, in je hoofd weet iedereen dat. En we hebben een medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan, dat heet bij ons de barometer. En daar is iedereen het er met elkaar over eens dat bij ons echt een aantal dingen heel anders moeten. Maar dan vooral bij jou.
1: Ja, ja, ja. Een beetje het not in my backyard. In my backyard kan alles.
2: Want mijn ideeën zijn goed, maar die jouwe, daar kunnen we wel even.
1: Ja, dat zegt dat. Ja. Prioriteren vooral de andere dingen. Snap ik. Dit alles. We praten hier. Dat vind ik altijd ingewikkeld. Hè? Je praat over een organisatie. En ooit heeft iemand gezegd. Ja, een organisatie is niet veel meer dan een groepje mensen. Nou, dit zijn heel veel mensen. Het is ook niet waar. Want het zijn processen en procedures en spullen. En cultuur en capabilities. En allemaal mooie woorden. Maar het zijn vooral ook heel veel mensen. En die mensen die hebben last van gedrag. En hoe ga je dat dan weer veranderen? Daar ben ik onwijs benieuwd naar. Daar heb je dan weer leiders voor nodig. En dat hoor je allemaal zo.
3: Ontwikkel en verbeter.
4: Dit is New Business Radio.

0: Lekker plaatje hoor. Ik kende deze nog niet. Don't Speak, Loaded Honey.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Helene Cocu, Mark Kelle, Hogevorst, Floor Dijkstra, allemaal van Alliander. We praten over de mega-verandering. Daar kunnen we nog jarenlang over. Dus zo zie je maar weer, dit programma is onmisbaar. Want anders dan zou het hierna ophouden. Floor.
2: Ja.
0: Ik zeg even heel flauw. Het gevaar als het zo groot is en zo omvangrijk. Is ook een beetje dat je vergeet dat het voornamelijk ook over mensen gaat. Of eigenlijk misschien wel vooral over mensen gaan. Want heel simpel, als je alles doet en die mensen blijven hetzelfde gedrag vertonen, dan is er dus eigenlijk niks veranderd.
2: Klopt.
0: Zeg ik maar even flauw.
2: Ja.
0: Uiteindelijk wil je dat mensen andere dingen doen. Dat ze gaan samenwerken, wat geen gedrag is. Want probeer maar zo'n film te maken waarin iemand aan het samenwerken is. Nou, geen idee hoe dat eruit ziet. Dan moet je toch specificeren. Hoe zorg je er nou voor dat je vanuit HR, zeg ik maar even flauw, aansluit op zijn grote verandering en dan ook de vertaling doet naar oké, en wat betekent dat dan voor de mensen die we aannemen? Hoe we ze opleiden? Hoe we de leiders opleiden? Wat we ze meegeven? Welke dingen zijn er misschien ook gewoon, moeten we niet meer doen, want die passen eigenlijk helemaal niet meer? Nou ja, zo zijn er natuurlijk. Ja, het vervelende van dit soort dingen is dat alles invloed heeft op alles en je dus ook alle stenen inderdaad moet gaan omdraaien.
2: Nou, het is een echt bord spaghetti.
0: Zo zie jij het ook, die metafoor die
2: ja,
0: past.
2: Hoor.
0: Ja, maar ja. Jij bent dan de specifieke HR spaghetti bij ervan.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja, dus ik denk dat het begint met onze medewerkers uitleggen dat de transitie buiten vraagt een transitie van Alliander, is niks meer of minder dan een transitie van jou. Van hoe jij samenwerkt in je team en hoe jij jezelf ontwikkelt.
0: Ja.
2: En ik werk nu zo bijna 3 jaar bij Alliander. En in deze tijd hebben we vooral gekeken naar randvoorwaarden. Want als de transitie zo groot is, als je zoveel te doen hebt, past een top-down HR-beleid waarbij ik bepaal wat goed is voor jou, of wat jij moet leren, of wat jij moet doen, of hoe jij je moet ontwikkelen, past niet. Want we just don't have the time. Dus en dat hoorde je Markelle ook al zeggen. Onze verandering is zo groot, we kunnen hem niet helemaal uitstippelen. En dat betekent dat we ook niet helemaal voor alle mensen kunnen uitstippelen wat dat precies voor jou betekent. Dus we zijn eigenlijk.
0: En zit ik mij te bedenken, je introduceert in een organisatie die gebouwd is op zekerheid, op te zorgen dat alles het doet en waar daar ook heel goed in is en was, introduceer je ineens heel veel onzekerheid.
2: Zeker.
0: Want je zegt, ja, we willen ongeveer dit. En dat ongeveer dit gaan we ongeveer zo bereiken.
2: Ja.
0: En we gaan onderweg wel uitvogelen hoe het precies in elkaar zit. En we hebben iedereen nodig. En jou dus ook. Maar het betekent wel dat je dingen anders moet gaan doen. Maar hoe anders weten we ook niet.
2: Ja.
0: Nou, is er één ding waar mensen onzeker van worden, dan is het onzekerheid.
2: Ja, en we zijn langzaam begonnen met mensen te leren dat te verdragen.
0: Ja.
2: En zeker onze leiders hebben daar een belangrijke rol in. Want die moeten als het ware voorleven. Zijn ook net echte mensen, dus die worden ook onzeker. Voorleven aan hun teams en hun teams helpen in hoe gaan we deze onzekerheid verdragen. En hoe kunnen medewerkers zelf hun eigen regie pakken. Want we hebben geen tijd meer om alles te verzinnen voor jou. Dus we hebben eigenlijk al die 10.000 super gemotiveerde medewerkers nodig die echt gekomen zijn om in te stappen op de energietransitie. Hoe gaan we die de juiste randvoorwaarden geven om zelf te gaan ontwikkelen?
0: Ja.
2: Dus dat betekent eigenlijk het wegnemen van heel veel oude HR-systemen. Bijvoorbeeld, we hebben al het leren afgekocht. Dus we hebben onbeperkt leren. Leidinggevenden hoeven ook geen toestemming meer te geven. Want we hebben gewoon geen tijd om voor jou te verzinnen
0: wat je moet leren.
2: Wat je moet leren, dat weet je eigenlijk zelf veel beter.
0: Ja.
2: Dus jij weet, de leiders geven de koers en kaders. Die vertellen je teamleider vertelt hoe dat eruit ziet binnen jouw werk. En dan hebben we alle vertrouwen in jou dat jij datgene gaat doen wat nodig is om bij te dragen aan de energietransitie.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk hebben we eigen regie in heel veel van onze HR-processen vertaald en zijn we eigenlijk heel veel bullshit dingen eruit gaan halen. Om zo heel veel vertrouwen te geven aan de medewerkers, maar wel het goede gesprek daarover te hebben.
0: Ja, het ingewikkelde, tenminste wat ik ervan gehoord heb de afgelopen tijd, is dat iedereen weer zijn eigen niveau van eigen regie aan kan.
2: Dat
0: afhankelijk van hoe fijn die dat vindt, maar ook hoe zeker die is van zichzelf. En dat kun je natuurlijk van buitenaf niet weten als HR. Dus daar ligt dan weer een hele belangrijke rol voor die leidinggevende. Om
2: zeker
0: bij de een het net weer anders te doen dan bij de ander.
2: Zeker. En we zien ook door onze snelle groei. Hè, we zijn in 3-4 jaar zijn we netto nog 3.000 mensen gegroeid.
0: Wow.
2: Dus we, toch? 3.000?
3: Ja, netto 3000. Dus ja. Bruto 6000.
2: Ja. Dus we hebben enorm veel nieuwe medewerkers in ons bedrijf. Dus dat vraagt sowieso heel veel van onze leidinggevenden. Want je hebt te maken met teams waar vrij weinig Allianderkennis in zit. Maar ook natuurlijk je moet differentiëren in hoe goed is iemand ontwikkeld? Wat heeft iemand nodig? Dus we hebben enorm veel senior leiderschaps nodig in ons bedrijf. En Helene zei het al aan het begin, hè, daar is wat te winnen. Ik denk in elk bedrijf is er wat te winnen, leiderschap.
0: Ja.
2: Dus we hebben daar heel duidelijke keuzes in gemaakt. En het eerste waarmee we begonnen zijn is eigenlijk helpend en niet helpend gedrag te meten. Dus we zijn gaan meten in 360 aan andere leiders en aan anderen gaan vragen. Wat vind je nou helpend van mijn gedrag? En wat is, ondanks misschien dat ik hele goede intenties heb, niet helpend voor jou en in deze transitie.
0: En dat waren letterlijk de vragen. Want ik dacht gelijk, ja, hoe weet je wat helpend en niet helpend is? Maar dat bepaalt de omgeving dus eigenlijk.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, en we hebben nu de eerste resultaten. We hebben meer dan 1000 respondenten. En het supermooie en het ook wel een beetje spannende is dat het super helder is wat voor ons eruit komt. En onze opdracht is daarom heel helder. En dat denken waar we elke keer wel naartoe aan het zoeken zijn, om dingen heel precies te doen. Hè. Dus als je dat bord spaghetti hebt, dan kan je hebt niet de tijd om aan al die slierten te trekken. Dus we moeten echt heel precies bepalen aan welke sliert gaat nou die 80-20 het meeste effect hebben. Dus we proberen ook echt heel datagedreven dingen te meten en met andere databronnen te kijken, ja, wat is dan die knop bijvoorbeeld met de leiders om aan te draaien?
0: Ja, Marcella, die begint al bijna te huppelen. Want die schiet eens door haar hoofd heen.
3: Ja, het schoot ze door mijn hoofd heen. Want ik denk wel wat wij met die preciezigheid willen. Want is vooral focus aanbrengen. Ja, want dat is dus waar jij ook al naar vroeg net. Van hoe bepaal je nou wat je moet gaan doen? Nou, die uitkomsten die helpen ons echt enorm om heel gefocust aan ons leiderschap te gaan werken. Dus die uitkomsten wat Floor met het team heeft bereikt is echt super helpend om echt hele precieze interventies te doen. Ja. Daar waar het meeste effect gaat hebben.
0: Ja, want dat zat ook nog in mijn hoofd. Hè. Ik ben een hele grote fan van de Bright Spots. Dan moet ik even heel hard denken van wie ik dat ook weer heb. Ik denk dat dat van Chip en Dan Heath is uit het boekje Switch over verandering. En zij zeggen eigenlijk, de verandering die je wil, die is er al. Dus ga nou op zoek waar die al is. En ga dan kijken waarom het daar al is. En daar kun je van leren. Het gevaar is natuurlijk ook van als je met alles en iedereen aan de slag gaat, dat je ook de mensen gaat lastigvallen die gewoon al prima doen wat ze moeten doen en waar het resultaat goed is en waar het eigenlijk al klopt.
2: Ja.
0: En die moet je natuurlijk wel uitfilteren, zeg ik dan maar even flauw.
2: Ja, dus daarom zo erg de eigen regie. Dus daarom geven we heel veel tools om te onderzoeken bijvoorbeeld waar zitten mijn blind spots of bright spots. Hè? Wat doe je al heel erg goed in je, wat is heel helpend leiderschapsgedrag? En dan gaan we er eigenlijk vanuit dat jij daar wel als leider voor jezelf bijvoorbeeld mee aan de slag gaat. Omdat ik denk dat het gevaar in dit soort programma's is dat je enorme programma's gaat optuigen waar je iedereen door wasstraten gaat heen halen. Ja. En
0: ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, god, weet je wat ik nou doe in het weekend? Ik ga even lekker door de wasstraat heen. Ja, wel met zijn auto, maar niet zelf.
2: Nee,
0: dus dat is
2: maar,
0: ook weer zo.
2: Maar stiekem doen we het heel veel in heel veel bedrijven.
0: Ja, ja.
2: Dus wij proberen juist focus aan te brengen door heel precies te zijn en heel veel vertrouwen te geven in medewerkers en in teamleiders en andere leiders om daar heel goed koers en kaders aan te geven.
0: Ja. Jullie zijn lekker bezig, dus dat is mooi. Waar lig je nou wakker van? Als je denkt, oh mijn god, dat is echt een kluif. Noem het een beetje in de veranderen kunnen. Een taai vraagstuk. Hè, waarvan je gewoon echt denkt, ik ben er 6 keer om me heen gelopen. Ik heb met 4 mensen erover gepraat. We hebben er 3 keer tegen aangeschopt. Ik weet het gewoon niet.
2: Ik word altijd heel blij van hele taai vraagstukken.
0: Dus nou, dan, stel hem niet voor niks aan jou. Hè?
2: Waar ik wel eens wakker van lig, is of we voldoende endurance hebben. Dus dat we mensen genoeg uithoudingsvermogen hebben om dit taaie vraagstuk met elkaar te dragen. Want je ziet ook als je naar onze barometer kijkt en naar onze MTO, mensen zijn super gemotiveerd. Mensen komen echt binnen als je kijkt ook naar wat is nou enorm helpend leiderschapsgedrag. Mensen die willen alles geven voor dat resultaat. We hebben hoog intrinsieke mensen. En ook wel, we hebben nu veel mensen van buiten gehaald. Dat zijn heel resultaatgerichte mensen. En dat zijn mensen die denken, waar in Nederland kan ik nu bijdragen? De energietransitie, en dat is waar. Alleen, het is zo'n complexe bord spaghetti die niet alleen binnen het bordje van Allianders zit, maar ook nog en naar allerlei andere bordjes, dat het gaat niet snel. Nee. En we hebben met elkaar te verdragen dat dit kost tijd. En ergens in die tijd moet je niet gedemotiveerd raken. Je moet betrokken blijven en kleine successen blijven vieren. We zeggen het zelf in ons eigen team. Kijk even naar Helene en Markelle. We moeten achterom blijven kijken. Want als je naar voren kijkt, het is zo'n groot vraagstuk. Wat eigenlijk ook in jouw hoofd zie gebeuren.
0: Ja.
2: Dus we moeten naar achter blijven kijken dat we echt ook stappen zetten. En eigenlijk stiekem ook wel hele grote stappen om ook de energie te houden om dit te blijven dragen. Want we zijn niet volgend jaar klaar in 2030. Ik ben geen bestuurder, maar ik denk het ook niet. Niks. Dan hebben we ook nog wat te doen.
0: Ik hoorde Maarten Otto laatst op Radio 1. Of sterker nog, ik zag het LinkedIn en toen ging ik luisteren. Daar ging het vooral over de dingen waar jullie niet zoveel invloed op hebben. Namelijk het feit dat er vergunningen moeten zijn. En dat vond ik wel een eye-opener. Dat je, ik geloof even, ik doe even de korte samenvatting. Jullie hebben 2 jaar nodig om iets te bouwen ergens. En de vergunningen is 5 jaar of 6 jaar. Dan kan je natuurlijk ook denken, weet je, waar moeten we nou aan sleutelen? Want in die 6 jaar valt natuurlijk, het is langer. Dus valt er meer winst te behalen, zou je kunnen zeggen. Maar het kan ook super frustrerend voor jullie natuurlijk zijn. En voor de collega's. Dat jullie alles op alles zetten om die 2 jaar te bekorten. Hè? Wow, dan wordt dat 1 jaar. Jeetje, dan heb je de helft van de tijd. Nou, dat zou fantastisch zijn. En duurt het in plaats van 8 jaar, duurt het 7 jaar. Dat lijkt me inderdaad dat je dan heel veel geduld en doorzettingsvermogen moet hebben. En precies wat je zegt, we hebben mensen binnengehaald die willen die resultaatgericht, die willen wat bereiken, die gaan voor die purpose. Hoe hou je die dan erbij?
4: Kijk mij aan.
0: Ja, regel jij dat even.
4: Nou, dus waar ik had het laatste keer een blog over geschreven. We hebben een heel actief intranet en dat gebruiken we als communicatie. En je weet,
0: dat is op zich al een uitzending.
4: Ja.
0: De 2 woorden actief en intranet, dat heb ik nog nooit samen gehoord. Nou, maar gefeliciteerd.
4: Het beste intranet van de wereld, zonder dolle. Maar je weet, ik heb een verleden in de topsport. Ik was ooit roeier, daar kon ik niks van, maar ik kon wel aardig coachen. En in de topsport leer je om niet resultaatdoelen te stellen, maar taakdoelen. En dus als wij blijven kijken naar die wachtlijst, dan worden we echt allemaal heel verdrietig. En als we kijken naar de tijd die het duurt om iets te bouwen en die vergunningen en stikstof en alles wat erbij komt. Maar er zijn wel dingen waar je wel invloed op hebt. Dat zijn je taken en daar kan je doelen op stellen. En dat is wat we proberen te doen. En daar elke dag beter in te worden. En wij in het tussenblokje voor de luisteraars hadden we het even over liedjes zingen en Sinterklaasgedichten. En Floor heeft een keer een onsterfelijke lijn gemaakt in ons Sinterklaasgedichten. Dat ging ongeveer zo. Soms gaat het goed. Soms gaat het voor geen meter. Maar elke dag worden we een beetje beter.
0: Ah.
4: Nou, en dat is eigenlijk dat we vasthouden. Ja. Dus wij noemen dat leren om te presteren, door te presteren. En presteren door te leren. Gewoon elke dag beter worden. En als je dat perspectief vasthoudt, dan lukt het. Nou, we hebben onze hele beoordelingssystematiek en beloningssystematiek aangepast. Zodanig dat je die kleine successen vandaag, als je hem vandaag boekt, vandaag kan vieren. En niet hoeft te wachten tot over een half jaar als je functioneringsgesprek op de agenda staat. Nou, zo proberen we in de integraliteit ervoor te zorgen dat er dat alles ertoe leidt dat je dus met elkaar deze beweging kan maken.
0: Ja. Floor, ik zou je zeggen ik denk misschien is het aflevering 600 wel. Of 599. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Maar in die heel veel afleveringen zijn er altijd 2 oplossingen van bijna alles. De ene is de leidinggevende. En de andere is het goede gesprek. Ik weet nog steeds niet hoe we dat gaan doen. Ondertussen na 600 afleveringen, maar dat geheel terzijde. Hier hoor ik jou ook zeggen, die leidinggevende heeft een belangrijke rol.
4: Ja.
0: Die moet het goede voorbeeld geven. Nou ja, daar zijn natuurlijk boeken over volgeschreven. Die leidinggevende heeft ook al heel veel op zijn bordje. Sterker nog, alles zo'n beetje vanuit alle beleidsonderdelen, van veiligheid tot kwaliteit, het ligt allemaal ook bij die leidinggevende op het bordje. Hoe zorg je er nou voor dat die leidinggevende niet gewoon gillend wegloopt of verdrietig wordt of het niet meer ziet zitten of denkt, ja jongens, het zal allemaal wel.
2: Nou, vanuit HR proberen we de leidinggevende minder taakjes te geven.
0: Dus
2: het wegslopen van allerlei nutteloze taken. En we erkennen dat leidinggevende vakmanschap. Dus ergens is het ook zo, soms binnen bedrijven, dan ben je leidinggevende en dan kan je het. Wij hebben totaal niet de illusie dat als je leidinggevende wordt, dat je het kan. Dus wij hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt dat als je nieuw leidinggevende wordt bij Alliander, of je komt van buiten en je wordt leidinggevende bij Alliander, dan ga je een verplicht leiderschapstraject in. Nou, dat is al best bijzonder, want eigenlijk word je leidinggevende, dan heb je 4 strepen en dan mag je alles en dan doe je alles goed. Maar wij geloven echt dat elke medewerker verdient een goede leidinggevende. En we hebben weinig illusies. Ja, leidinggevenden zijn net echte mensen. Dat alle leidinggevenden al perfect zijn. Nee, Dus we vragen echt van onze leidinggevende om in zichzelf te blijven ontwikkelen. En continu, we realiseren ons dat de taak die ze te doen hebben heel groot is.
0: Ja.
2: We realiseren ons ook dat ze dat nog niet kunnen. En dat is niet erg. Maar we hebben wel alle randvoorwaarden ingericht. Als je net begint, een jaar lang in een verplicht leiderschapstraject. Maar ook een leiderschapontwikkelplan voor alle leidinggevenden. We hebben heel veel mogelijkheden tot coaching, et cetera. Dus we verwachten ook iets van jou, dat jij je blijft ontwikkelen in het vak.
0: Ja, ja, en het mooie is dat je zegt, eigenlijk is leidinggeven is een vak wat je nooit helemaal onder de knie zult hebben. Dat is bijna onmogelijk, kun je eigenlijk wel zeggen. Maar dat is oké.
2: Ja, net zo goed dat elke vakman of vakvrouw ontwikkelt zich in zijn of haar vak. Dus ook in het vak van leidinggevende. En net zoals dat je monteur bent bij ons en de context verandert, verandert de context voor leidinggevende ook continu. Zeker in een transitie waarin we inzitten, vraagt dat dus nu van, waar eerst leidinggevende echt op stabiliteit stuurde, vragen we nu aan leidinggevende om hun team mee te nemen in de transitie en inzichtelijk te maken, wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? Dus daarin verandert de context. Dus wat je te doen hebt als leidinggevende ook.
0: Markella, naar dit programma luisteren mensen die zich met mensen in organisaties bezighouden. Die mensen heel lief vinden, want anders heet het programma geen People Power. Wat ik heel mooi vind aan het verhaal wat jullie verteld hebben, en ik snap dat het nog veel groter is dan wat we nu in het uurtje kunnen stoppen, is dat jullie ook zeggen, we weten het niet precies, ook zeggen, het is een bijna onbeheersbaar ding, chaotisch iets waar je middenin staat en waar je inderdaad aan het bord spaghetti blijft terugkomen. Zo zie je maar hoe sterk die metafoor is. Maar je moet, het is niet een planmatig ding en zeker niet als het zo ingewikkeld is. Veel van onze luisteraars zitten in een, misschien niet zo ingrijpend, maar die zitten in een soortgelijke situatie. Omdat AI komt of omdat ze last hebben van 15% invoerrechten die net in zijn gegaan. Wat is het simpele advies wat je ze mee zou willen geven? Wat ze morgen kunnen doen om hun leven wat fijner te maken?
3: Jeetje, dat is echt een simpele vraag. Mooie vraag. Nou, ik denk wat ik zou zeggen is, want we hebben het over de aanpak gehad. Een andere die wij steeds gebruiken is storystyle en substance. En dat heeft weer te maken met die congruentie. Dus zorg dat alles wat je doet naar hetzelfde toe leidt. En dus dat proberen we ook steeds te doen. We hebben, jij zei al, leiderschap is vaak het soort van doekje voor het bloeden of het hand. Ik geloof dat dat is niet zo. Dat is één van de elementen. Maar als je stel je voor, je wilt dat medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid nemen, maar je tikt al je processen helemaal dicht, ja, dan ga je dat nooit voor elkaar krijgen.
0: Ja, ja.
3: Dus het verhaal wat je vertelt, de manier waarop je je organisatie inricht, de manier waarop je organisatie leidt en ook wat je viert en wat je beloont, dat moet allemaal op elkaar afgestemd zijn. Dus als je nou bezig bent met een verandering en je wilt ergens naartoe, ga eens even checken. Ja, als we daar naartoe willen, welke onderdelen zijn dan eigenlijk het minst aangesloten op die verandering die we willen gaan doen? En ga daarmee beginnen.
0: Ja.
3: Dus ik denk, dus voor mij zit heel erg het geloof in, is alles wat je doet in de organisatie, gaat dat dezelfde kant op?
0: Ja. Ja, ik zie een soort weg vormen. En als al die pijlen allerlei kanten opstaan, dan raken mensen, dan kiezen ze of er één uit of ze zijn totaal de weg kwijt. Dus je moet zorgen dat die pijlen allemaal dezelfde kant op staan. En dat zit dus in alles.
3: Zit in alles.
0: Ja.
3: Zit echt in alles.
0: Zelfs hoe je binnenkomt in een organisatie.
3: Absoluut.
0: Toch?
3: Ja. Ja. Absoluut, in alles. En ik vind het wel grappig. Ik zat daar aan te denken, als ik rondloop bij Alliander, dat is natuurlijk een beetje wat je dan ziet als je nieuw binnenkomt. Dan hebben wij de namen van onze vergaderkamers. Die zijn allemaal best wel een beetje lief. En tegelijkertijd zeggen we willen een beetje zakelijker worden. Dus ik dacht, misschien moeten we eens beginnen met die hokjes. Die dan, weet ik veel.
4: Inzicht, energie, stroom. En dat soort namen.
3: Verbeelding of weet je wel.
0: Oh ja, misschien moet je het gewoon Bakker Karelsen noemen. Ja, dat een klant van
3: bijvoorbeeld,
0: jullie is. Met een foto van Bakker Karelsen erbij.
3: Dus, dus dat zijn de symbolen in de organisatie. Misschien moeten we daar gewoon eens eventjes wat andere taal ook tegenaan. Dus in dat soort dingen zit het. In wat je als organisatie wilt zijn. Dus al die dingen bij elkaar. Die moeten
0: kloppen.
3: Die moeten kloppen.
0: Ja.
3: En als dat niet klopt. Ja, dan heb je dus iets om aan te werken.
0: Nou, dat hebben jullie. Gelukkig, jullie hebben voorlopig even wat te doen. Je hoeft je geen zorgen te maken over dat je je gaat vervelen. Ik vond het superleuk om even een inkijkje te hebben. En ik denk onze luisteraars ook. in jullie wereld. Dankjewel. Helene Cocu, Markelle Hogevorst en Floor Dijkstra. Allen van Alliander. Wil je meer weten, kan je deze drie geweldige experts natuurlijk volgen op LinkedIn. Daar posten ze van alles en nog wat. Wil je nou meer luisteren? Dat kan. Dan kun je naar de website peoplepower.radio, waarvan ik net zag dat die offline is. Dus ik moet even weer zorgen dat die het weer doet. Ja, bij ons gaat er ook wel eens wat kapot. Maar dan kan je zoeken op leiderschap of op verandering. En dan vind je gewoon alles wat we ooit gemaakt hebben in die 10 jaar. Nou, dus dan heb je nog even wat te luisteren. Tot de volgende.
1: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.
5: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
10: Let's Talk Business op New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
0: Je kunt als bedrijf nog zo hard groeien, maar als je cultuur niet meebeweegt, dan sta je stil. Dealer Totaal Concept is een van de snelst groeiende financieringspartners voor autodealers in Nederland. Met een ondernemersmentaliteit in het DNA en een stevige groeicurve is het de kunst om niet alleen de aantallen, maar ook de cultuur bij te houden. Hoe doe je dat als directeur? Hoe zorg je dat de mensen het tempo aankunnen zonder dat het ten koste gaat van de sfeer, de samenwerking en het ondernemende karakter? En welke keuzes maak je als je organisatie in korte tijd verdubbelt? Twee leuke gasten in de studio. Tessa van der Minne is zelfstandig HR-adviseur en ze werkt voor Dieder Totaal Concept. En Maaike Heinz is er. Ze is de algemeen directeur van Dieder Totaal Concept. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Maaike en Tessa, leuk dat jullie er zijn. Ja, hard groeien. Dan moeten we altijd eerst even erachter komen hoe hard. Hè? Maaike, hoe lang werk je bij Dealer Totaal Concept?
12: Ik werk nu inmiddels zo'n 21,5 jaar. Gestart 1 mei 2004.
0: Zo.
12: Dus lang.
0: Dan moet het wel echt heel leuk zijn wat je doet.
12: Absoluut.
0: Ja.
12: Ik
0: ja,
12: heb daarmee alle fases van het bedrijf wel leren kennen. En ik weet natuurlijk dus ook wat iedereen doet. Ja?
0: En ga eens terug in de tijd naar die beginperiode. Toen jij er kwam werken, hoeveel mensen werkten er toen?
12: Ik denk zo rond de 7
0: okay.
12: medewerkers. Inclusief 2 man directie. Onder in het souterrain.
0: En wat maakte het nou dat met die 7 mensen, dat er in dat bedrijf al een soort oerkracht zat, waardoor het zo heeft kunnen groeien?
12: Gedrevenheid, passie, betrokkenheid. Je deed het echt met elkaar. En eigenlijk doen we het natuurlijk nog steeds met elkaar. Maar
0: ja.
12: Als je met zo weinig bent, dan moet je continu op elkaar kunnen rekenen. Ja,
0: ja, het is bijna, zou je kunnen zeggen, bij zo'n echt MKB-bedrijf. Met de meeste MKB-bedrijven, die hebben zo'n beetje rond 5 medewerkers volgens mij. Dat moet dan een hechte club zijn, want anders wordt het helemaal niks volgens mij. Dus het is of heel hecht, of ze overleven het gewoon niet.
12: Je moet inderdaad wel een beetje in het pulletje passen.
0: In het pulletje passen.
12: In het pulletje moet je passen. Ja. En allemaal dezelfde gedrevenheid hebben. Omdat je anders letterlijk buiten de boot valt.
0: Ja.
12: En bij DTC, Dealer Totaal Concept, was het vanaf begin af aan een hechte groep. Allemaal uit de regio IJsselstein. Ik denk dat ik de enige ben die uit een andere regio kwam.
0: En is het nou IJsselstein of is het IJsselstein? Dat vind ik altijd zo ingewikkeld.
12: Ik kom uit Rotterdam. Dus,
0: ja, dus bij jou is het IJsselstein.
12: Bij mij is het IJsselstein.
0: Hey, en in het pulletje passen. Houdt dat dan ook in dat het allemaal mensen zijn? Want als je met z'n 7e bent, ja, dan kun je het werk wel leuk verdelen. Maar er is altijd werk wat eigenlijk bij niemand past, maar wat wel gedaan moet worden. Is dat dan een van de dingen waarvan je zegt van ja, dat moet er dan gewoon zijn?
12: Dat moet er zeker zijn. En daar horen ook de normale basics bij van een vaatwasser uitruimen.
0: Aha.
12: Ja, dus het is, je bent ook een soort familie. En een familie, dat gaat in de plus en in de min, zullen we maar zeggen.
0: Yeah.
12: Maar je zal met elkaar die klus moeten klaren. En wat voor elkaar over hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
0: Nou, dan gaan we vliegen we door die 21 jaar heen. Hoe groot zijn jullie nu?
12: Laatst geteld rond de 140 medewerkers.
0: Jeetje mina.
12: Ja.
0: Dus dat is keer 20?
12: Ja.
0: Wauw. Waarom is dat gelukt, denk je?
12: Uiteraard, deels heb je de conjunctuur mee in de beginjaren. En
0: je hebt ook de financiële crisis gehad, dus ja.
12: Ja, ik denk wel dat de oude eigenaren in een goed gat zijn gestapt. Wij weten, we hadden een bepaald product waar behoefte naar was. Een nieuw concept. Ik denk vooral dat. De autobusiness is wel enorm gegroeid in al die jaren. En de manier van dienstverlening was relatief onbekend. En wij hebben daar heel lang een monopoliepositie in gehad. Ja.
0: Ja. Maar ja, als je 20 keer zo groot wordt in 20 jaar, dat is ook
12: bijna 25 jaar.
0: Ja, oké. Doe maar. Het is een stuk minder dan we dachten.
12: Ja.
0: Dat is nog steeds heel veel. Maar het siertje dat je bescheiden bent, Maaike. Dus en een goed concept op het goede moment. En als je dan naar de collega's kijkt. Dus hoe is het gelukt om van die 7 gepassioneerde, betrokken, leuke mensen die ook niet te vervelend vinden om de vaatwasser uit te ruimen of om koffie te schenken als er klanten zijn. Hoe is het dan gelukt om naar die 140 te gaan waarbij er nog steeds, nou, iets meer structuur, daar gaan we het straks wel over hebben, maar waar nog steeds, ja, het voelt als wij zijn met elkaar en het is nog steeds leuk?
12: Ik denk door altijd iedereen te waarderen zoals die is. Persoonlijke aandacht, heel belangrijk. Iedereen op welke positie dan ook continu meenemen in het hele proces van het bedrijf. Waar staan we? Waar willen we naartoe? En waar kan jij op jouw manier je steentje bijdragen? Daar zit wel de kracht van DTC.
0: Ja. Ja. Nou, heb jij bijna die gehele 25 jaar aan groei, ontwikkeling heb je meegemaakt. Kan je nou een soort van fases onderscheiden voor je gevoel? Want je gaat natuurlijk niet van de ene naar de andere dag naar 140. Maar dat gaat in stappen.
12: In het begin gaat het natuurlijk vanzelf. Ja. Hoe gek het ook klinkt. Het werk stapelt zich op. En er moeten mensen bij. Uiteindelijk is er ook een stukje wet en regelgeving. Waardoor zaken complexer worden. En je dus ook meer mankracht nodig hebt. Het ontbreken soms van bepaalde automatisering. Waardoor je toch echt wel nog steeds extra mensen moet inzetten.
0: Maar je krijgt dan op een gegeven moment dat eerst doet iedereen zo'n beetje alles.
12: Ja.
0: Je hebt wel de twee oprichters.
12: Ja.
0: Maar dat is niet echt management. Op een gegeven moment krijg je een afdeling, krijg je managers.
12: En dan ga je inderdaad.
0: Wat gebeurt er dan?
12: Specialisatie krijg je. Je gaat voor het eerst een soort van back-office creëren. Mensen die sect-administratieve handeling doen. En de mensen die commerciële functies hebben. Je krijgt voor het eerst een account manager die naar buiten toe gaat. Om meer relaties binnen te halen. En je krijgt vanzelf een keer een financieel administratief medewerker. En uiteindelijk moet je ook een HR medewerker hebben. En zo groeit het bedrijf uiteraard vanzelf.
0: Ja.
12: Ja.
0: En welke, als je nou door die 20 jaar heen kijkt, welke groeipijn heb je dan gehad? Kan me niet voorstellen dat alleen maar hunky-dory gezellig was.
12: Nee, zeker niet. Je maakt heel veel groeipijntjes mee, waarin je wel eens de aandacht voor de medewerker uit het oog verliest. Niet heel bewust, maar dat merk je dat men op een latere fase zegt van goh, waarom ben ik niet meegenomen in dit proces? Oh, is dit nu beslist? Maar heb je wel daar en daar aan gedacht? En daar merk je dan wel aan dat je soms echt te hard gaat. En waar wij het misschien kunnen verzinnen vanuit een MT, het echt wel belangrijk is dat je ook de collega's op de operatie is spreken van goh, klopt het als wij deze afslag nemen, gaan we dan bereiken wat wij in gedachten hebben.
0: Ja.
12: Dat zie je zeker gebeuren.
0: Jij bent niet vanaf het begin af aan de algemeen directeur, volgens mij. Hè?
12: Klopt.
0: Je bent eigenlijk meegegroeid met het bedrijf. Ja. Hoe kijk jij naar die mensen? Want de manier waarop je een organisatie bouwt, zegt ook iets over, of vraagt eigenlijk ook aan je van waar geloof ik eigenlijk in? En ik heb ooit een keer hier een HR-directeur te gast gehad van der Landen. Dat vond ik nog zo'n mooi verhaal. En die zei, wij vertrouwen mensen. En als je dat doet, dan ziet je organisatie er heel anders uit. Want alles wat te maken heeft met we vertrouwen mensen niet, dat is er dus bij ons gewoon niet. En dat is echt gek. Terwijl, het is niet zo heel raar om mensen te vertrouwen. Maar wat is het waar jullie in geloven, wat je voelt door dat bedrijf heen?
12: Ja, dat is wel een fase die we denk ik met elkaar hebben moeten doormaken, waarin in het begin, zeker als je hard groeit, ben je gewend om plat opdrachten te geven. En dan vind je het ook heel fijn als ze het gewoon precies doen zoals jij zegt. Waarin we nu in een fase zijn beland, dat we het heel fijn vinden als mensen niet meer reactief zijn, maar echt proactief in de organisatie deelnemen.
0: Ja.
12: Dus wij proberen nu wel ieder op zijn of haar waarde eigenlijk in hun kracht te zetten. Het maakt niet uit welke functie je in de organisatie hebt, maar iedereen moet op zijn eigen kracht of in zijn eigen kracht staan in het bedrijf. Ik denk dat echt heel belangrijk is. Ja.
0: Hey, en waarom is het jou gelukt om die 20 jaar bij te benen, het bedrijf? Want dat lijkt me alleen al een uitdaging. En sterker nog, om ook nog eens een keer gewoon uiteindelijk het stuur in handen te nemen en te zeggen, laat mij het maar doen. Of misschien zei iemand anders het wel. Ga jij het maar doen, dat kan natuurlijk ook. Wat zijn jouw eigenschappen waardoor dit zo bij je past?
12: Je groeit natuurlijk in. Dus dat vooropgesteld. Ik denk toch wel de gedrevenheid. Ik vind het echt een ontzettend leuk bedrijf. Waar ik nog steeds met heel veel plezier voor werk. Met de collega's. Het stukje commercieel is natuurlijk heel, heel mooi. En continu kunnen verbeteren in het bedrijf.
0: Ja.
12: Ik doe ook graag eigenlijk nog steeds het liefste van A tot Z. Alleen mij is uitgelegd dat dat tegenwoordig echt niet meer kan. Dus ik pak er nu uit wat ik nog wel kan doen.
0: Ja.
12: Ja, ik denk gedrevenheid. Ja, ja. Ik weet het niet. Soms past iets gewoon als een hele fijne jas.
0: Ja. Ja. Ja, dat is wel grappig. Het is altijd ingewikkeld om over jezelf te vertellen. Omdat het vaak dingen zijn die jou gewoon heel gewoon afgaan. Dat is toch heel normaal dat je dat doet. Gelukkig hebben we iemand die jou vanaf april kent. Dus wel van dichtbij, maar ook nog niet te lang om het ondertussen niet meer te zien. Tesso, hoe kijk jij daarnaar? Als jij zou moeten beantwoorden van waarom lukt Maaike het om die 20 jaar en mee te groeien. Maar sterker nog dat ze ook de juiste persoon is om die organisatie de leiding te geven.
3: Ja, wat ik heel erg heb gezien bij Maaike is dat ze en heel resultaatgericht is, maar zichzelf ook heeft, we noemen dat het groene stuk, meer het mensgerichte stuk. Dus als Maaike binnenkomt, dan loopt ze langs iedereen, elke ochtend. Dan zegt ze even hallo. En als iemand ziek is uit haar team, dan belt ze die geregeld om te vragen hoe het gaat. Dus echt die persoonlijke aandacht geven. In combinatie met dat commerciële stuk.
0: Oké, dus jij komt niet drukbellend binnen, rent je kamer in en gaat in de eerste Zoom Teams Hutsenfluts meeting zitten, maar je loopt even de collega's langs. Alle 140?
12: Ja, dat kan wel. Ik ga meestal even alle etages langs. En we hebben nog een tweede gebouw. Die pak ik wat later op de dag. Ik weet eigenlijk ook wel als iemand ziek is geweest, of met vakantie is geweest, of jarig is. Omdat ik...
0: Is allemaal bij naam?
12: Uiteraard.
0: Nou, dank je de koekoek. Dat vind ik voor jou normaal, maar voor veel mensen ook niet hoor.
12: Als ik een nieuwe collega heb, dan vraag ik altijd of ze op de koffie komen. En dan wil ik het niet over het werk hebben. Dan wil ik gewoon weten, wie ben jij? En vraag ik echt van, wil je wat over jezelf vertellen? En als ik te veel vragen stel, mogen ze zeggen, dat wil ik niet vertellen. Maar het is toch leuk om te weten met wie jij aan de lunchtafel zit.
0: Leuk.
12: Ik wil ook niet dat ze denken, wie is die vrouw en dat achter die glazen deur?
0: Ja. Nou ja, het grappige is dat we kunnen hier natuurlijk een heel hoogdravend gesprek hebben over allerlei menstheorieën en allerlei HR-tools en weet ik veel wat allemaal. Maar dit, dat alle nieuwe collega's bij jou op de koffie komen en gewoon lekker babbelen over, goh, wie ben je, wat doe je, wat zijn je hobby's? Dat vind ik eigenlijk een veel sterker voorbeeld. Wat mensen morgen ook gewoon lekker zelf kunnen gaan doen. Dus daar wil ik nog veel meer over weten. En dat hoor je zo.
13: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio. Voor business shapers.

0: Zo, ik ben weer even 14 hoor. Ain't nobody. Misschien wel een van de beste zangeressen ooit. Je hoorde Chaka Khan.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Tessa van der Minne is te gast, zelfstandig HR-adviseur, werkend tevens voor Dealer Totaalconcept. En Maaike Heinz, algemeen directeur van Dealer Totaalconcept. En ja, we ontrafelen hoe je nou ervoor kan zorgen dat je en heel hard groeit en dat je toch een stevige cultuur behoudt. Nou, dat is we hebben al iets gevonden, namelijk koffie drinken met nieuwe medewerkers. Neem maar even mee, Maaike. Het is iets heel simpels voor jou. Je denkt misschien, goh, wat zit hij erover door te zeuren, maar... dit is aflevering 609, dus ik praat wel eens met mensen over dit soort dingen. Dit komt heel weinig voor. Wel als er natuurlijk een bedrijf 6 man groot is, maar bij 140 gebeurt het niet meer bij de meesten. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus er komt een nieuwe medewerker binnen, die heeft zijn contract gekregen, eerste dag. Wordt dat ingepland? Neem eens mee hoe dat georganiseerd wordt.
2: Nou, ten eerste, als ik weet dat een nieuwe medewerker is gestart, dan loop ik even langs. Dat denk ik dat het al heel makkelijk is. Dan,
0: en wie laat jou dat weten? We gaan echt even gewoon tot in de punt en de komma. Of weet je het gewoon?
2: Ik weet het gewoon.
0: Tessa zit al te lachen. Ja, ja, klopt.
2: Over het algemeen weet ik wanneer de vacatures uitstaan. En uiteraard informeer ik bij mijn collega's. Is het gelukkig om de vacature vervullen? Al wat leuk. Per wanneer start die persoon? En dan hou ik het meestal in de gaten. Of ik zie gewoon een nieuw gezicht. En dan loop ik uiteraard op af. Verder heb ik de afspraak dat men altijd na een week of twee. Of na een week, wanneer het past in de agenda. Met mij een koffiemomentje inplant. En dan soms is het er één. Soms zijn het er 2 of 3 tegelijk. En dan vind ik het gewoon leuk om informeel met elkaar een gesprek te hebben. Van wie ben je? Wat doet je? Wat doe je? En wat zijn je hobby's? En niet al, ja. Wat zijn je ambities en wat wil je bij DTC bereiken? Want als het goed is, hebben ze dat gesprek al met de hiring manager gehad. Ja. En dat hoeft dan niet bij mij.
0: En hoe, want ik kan me ook voorstellen als jij ergens nieuw bent en je komt van buiten. Je hebt wel een beetje gevoeld wat de cultuur is. En je vindt het een leuk bedrijf, anders ga je er niet werken. En dan wordt er een afspraak in je agenda gezet dat je met de algemeen directeur gaat praten. In andere bedrijven is dat dan een soort formeel, hoe spannend ding. Dit gebeurt bijna nooit. Komen mensen zo dan ook binnen? Dat
2: nee,
0: is toch een beetje.
2: Ik heb ze al gezien.
0: Je hebt ze al
2: meestal
0: gezegd.
2: Dan zeg ik meestal, we doen nog een bakkie. Hè? Dan kletsen we even bij. Ja. Dus volgens mij valt het wel mee. En we combineren het tegenwoordig ook wel met bepaalde onderwerpen vanuit HR die misschien nog aangehaald moeten worden. En wat niet ongeheel onbelangrijk is, bij ons wordt eten en belofte afgelegd. En dan neem ik dat stukje ook meteen mee, zodat men ook bewust...
0: Eet en belofte?
2: Ja, we zitten in de financiële wereld.
0: Oh, dus moeten de bankiers eet doen?
2: Ja, het is niet wettelijk verplicht, maar wij vinden het gewoon belangrijk dat iedereen een beetje de spelregels...
0: Wat goed.
2: Ja.
0: Wauw. Nou, is dit... Tessa, ik kijk ook even naar jou, dat ik niet gek ben. Ik weet niet hoe vaak jij dit tegenkomt, dat het gebeurt.
3: Niet op deze manier.
0: Nee,
3: ik heb wel vaker gezien dat er dan 1 keer in de zoveel maanden een groep nieuwe starters even kennis maakt met de directeur.
0: Yeah.
3: Maar op deze manier is het wel echt anders. Ja. Yeah.
0: Ja. Vertaal dit nou eens naar, want dat is natuurlijk ook de uitdaging. Hè? Bedrijf groeit. Je wil natuurlijk bepaalde dingen waar die je succes bepaald hebben, wil je vasthouden in de cultuur. Welk onderdeel van de cultuur is dit nou een uitermate duidelijk voorbeeld van?
3: Ja, ze hebben een hele grote familiecultuur. Dus ook eigenlijk toen ik begon, ik voelde me ook meteen heel welkom. Iedereen had ook tijd om te vergaderen. Of met mij kennis te maken bedoel ik.
0: Ja, ja.
3: Maar als iedereen te druk met vergaderen. Maar iedereen maakte echt tijd voor me. En ik hoorde ook meteen dat iedereen zegt, het is gewoon echt een familiecultuur.
0: Ja.
3: Dus dat is denk ik heel... En daar draagt dit aan bij. Ja.
0: Ja. En dat is ook
3: onderdeel van, ja.
0: En hoe bepaal je nou, hè? Want ik zit ook veel te gestructureerd te denken volgens mij, maar dat moet je me bij helpen. Jij komt helpen op HR-gebied.
3: Ja.
0: Jij komt met al je ervaring en je kennis, kom je binnen. Ga je dan eerst kijken van, wat willen we vasthouden? Hoe heet dat dan? Ga je dan een soort structuur aanbrengen? Ga je dan duidelijkheid bouwen?
3: Ja, dat is dat wel, maar stap 1 is wel om eerst te ontdekken hoe het werkt. En hoe alles gaat en welke systemen er zijn en welke verzekeringen en al arbo-diensten.
0: Ja.
3: Al dat, dus je moet eerst wel echt weten van oké, waar hebben we het over?
0: Ja, want jij doet
3: en
0: ook zeg maar de...
3: maken en praten en dan kijken van oké, wat willen we inderdaad, wat moeten we behouden En in welke, en bijvoorbeeld een onboarding of boarding, al dat soort dingen. Hoe kunnen we dat verbeteren en die familiecultuur daarin houden, zeg maar.
0: Ja.
3: Dus wel echt wel kijken van wat is er, wat doet iedereen?

0: elkaar goed kent, dan wordt ook veel gekletst.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een schaduwkant misschien.
1: Ja.
0: Een voordeel en een nadeel. Ja, en het is natuurlijk als je... dat vind ik... Ik sta er wat meer aan de zijlijn van. Maar als je natuurlijk inderdaad elkaar goed kent... dan is het soms wat moeilijker om elkaar misschien aan te spreken op dingen. En aan de andere kant doen anderen dat wel weer juist... omdat die in die familie dat heel goed kunnen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, soms wordt iets te veel met de mantel de liefde bedekt. Hè? En dat is wel dat je ziet... als je zo groot wordt met zoveel nieuwe collega's... ja, dan krijg je ook wel eens een familielid... die je wat minder leuk vindt of wat minder aansluit.
1: En dat is misschien zelfs wel goed ook, toch? Anders wordt het zo'n kliek. Dat is ook weer niet goed.
2: En ik merk nu wel dat het warme en het persoonlijke... willen we heel graag behouden. Maar we willen echt wat meer... gewoon structuur inderdaad aanbrengen... met wat meer duidelijkheid naar alle partijen toe... Waarin je dingen kan zeggen waar het op staat. Met nog steeds met de juiste respect die daarvoor is.
1: Ja. En hoe hebben jullie, Michael, hoe hebben jullie bedacht... wat willen we houden en wat hebben we extra erbij nodig? Hoe heb je dat aangepakt met elkaar?
2: Ja, we zijn nog wel op weg.
1: Oké. Okay.
2: Dat mag zeggen.
1: Ja, dat is prima.
2: Ik denk dat het belangrijkste nu is dat we hebben echt Tessa keihard nodig. Omdat ze nu iemand hebben met wie ze en ze bedoel ik echt gewoon de collega's binnen het bedrijf. Uit alle lagen open en eerlijk kunnen bespreken. Wat gewoon niet zo lekker loopt bij DTC. En dan is het aan Tessa om weer ons de spiegel voor te kunnen houden. En te kunnen gaan zeggen van goh, misschien moeten we hier echt wat aan gaan doen. En dat vind ik, dat is denk ik het belangrijkste. Want ik ben laagdrempelig voor een kopje koffie. Maar misschien niet altijd voor de momenten als de schoen wringt.
1: Nee, want dat is altijd de uitdaging van de enorm laagdrempelige directeur. Ja, je blijft de directeur. Dus dan kan jij wel de drempel laag vinden. Maar van de andere kant ziet hij er altijd hoger uit.
2: Ja, precies. Of ze denken, ik kan nu met haar alles bespreken. En van mijn manager mag ik niet dit. Maar als ik nu met Maaike dit nog even mijn probleempje voorleg. Dan lukt het wel.
1: Ja,
2: zo werkt het. Eigenlijk niet. En zo willen we het natuurlijk ook niet. Want ik wil graag dat het voor iedereen gelijk is. En daarom is het zo belangrijk dat we echt voor op HR-gebied gaan investeren.
1: Ja.
2: Ja, dat
1: en HR-gebied, dat is natuurlijk nogal breed. Want het is het interessant, vind ik, dat jou hoor zeggen. Ja, nee, je hebt een soort bijna onpartijdige derde. Die gewoon het gesprek gaat voeren. En gaat voelen van, ja, wat speelt hier nou eigenlijk wat we misschien zelf nog niet zo heel erg zien?
2: Ja, waar komen we tekort?
1: Ja.
2: Een stukje leiderschapstraining. En dat is ook voor mij heel belangrijk. Ik ben meegegroeid in het bedrijf. Maar ook een hele groep collega's van mij. Dus wij zijn ook met elkaar die oude kliek die daar zit. En we willen het graag goed doen. Maar we doen het misschien helemaal niet goed.
1: Ja.
2: Of het kan in ieder geval anders. En ik denk dat heel, heel, heel goed is wat we nu gaan doen. DTC had tot 3 jaar geleden nog niet eens een OR.
1: Nee.
2: Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg welke ontwikkeling je doormaakt. Met een functiehuis waar we het nu hebben ingericht. En een beloningsbeleid.
1: Ja, ja.
2: Transparant zijn naar de medewerkers. Je kan niet meer zomaar zeggen van goh, ik moet een hypotheek. Kan ik wat met mijn contract regelen? Nee, ik heb het graag op een uniforme manier binnen de hele organisatie. Zodat iedereen krijgt waar hij recht op heeft.
1: Ja. Ja, en dat is natuurlijk heel fijn, Tessa. Maar het is ook, ook dat is weer een signaal natuurlijk. Want dat oude gerommel en we doen toch dingen voor elkaar. Dat hoort ook weer bij die familiecultuur.
0: Ja, dus dat is ook wel denk ik lastig voor sommigen. Dat er nu meer structuur komt en dat het onpersoonlijker wordt. Ja, ja. Daar ontkom je toch op bepaalde vlakken niet aan, denk ik.
1: Nee.
0: Dus ik denk dat je die warme dingen in andere dingen echt moet laten. En in de structuur en de regels en beleid. Dat wat dan onpersoonlijker wordt.
1: Ja. Hoe leg je dat uit? Want jij komt binnen. Daar is een reden voor.
0: Ja.
1: Dan gaan er langzaamaan dingen veranderen. Meer gestructureerd. Duidelijker. Betere afspraken gemaakt. Dat zijn natuurlijk allemaal hele positieve dingen. We zitten ook altijd weer. Er zijn ook altijd mensen, collega's die denken. Ah, gedoe allemaal. Ja. Dat nou, daar waren wij toch niet van.
0: Ja.
1: Hoe zorg je ervoor dat je het uitlegt, duidelijk is, herhaalt?
0: Ja, ook aandacht geven aan die mensen en luisteren. En horen welke waarheid daarin zit. En kijken of je er wat mee kan of niet.
1: Ja. Ja.
2: Maar goed, in het kader van de transparantie kan je natuurlijk

0: een hoop uitleggen. En als we heel eerlijk zijn, is de helft van het personeel pas van de laatste 3 jaar.
1: Oh, ja, toch? Dus die zijn redelijk vers.
0: Dus die kunnen het redelijk goed handelen hoe we het nu inrichten, omdat het wel van deze tijd is.
2: Ja. En die hebben vooral behoefte aan ook van hoe kan ik ontwikkelen, wat is er nodig om naar een volgende schaal te gaan. En gewoon duidelijkheid, welke competenties horen daarbij. Ja. Zodat je ook in die beoordelingen daar weer op een objectievere manier beoordeeld kan worden.
1: Ja. Wat ben je tegengekomen in die afgelopen maanden door met mensen te praten en te luisteren en het luisterend oor te hebben ook voor, het is hier superleuk, maar... Ja. Dit kan nog wel een tikje links of tikje rechts.
2: Ja.
1: Ik denk aan dat Mike het gewoon gehoord heeft.
2: Nee, die weet het ook wel. Ik denk echt wel door die groei dat mensen echt wel die betrokkenheid missen. En dus ook informatie missen. Dus dat het gewoon belangrijk is dat er structuren, vergaderingen komen. Zodat er verschillende lagen geïnformeerd worden en betrokken worden daarbij. Zodat ze zich ook nog steeds gezien en gehoord voelen. Ja. Ja. En ook mee kunnen denken, want dat zei Mike net eerder al. Je kan met de MT iets bedenken, maar de mensen op de vloer moeten het doen. En die weten echt wel van hoe het in de rand. Dus die moeten daar ook in meedenken in een bepaalde mate.
1: Ja.
2: En dat gebeurt nu wel, maar dat kan denk ik wel beter. Ja.
1: Weet je al wat je gaat doen? Want ik ga te adviseren.
2: Dat is het leuke aan deze organisatie. Ze zijn super actiegericht.
1: Dus, je hoeft niet eerst 3 beleidsplannen te schrijven.
2: Nee, dus als ik een idee heb, dus oké, goeie, gaan we doen. Dus ik kan aanhaken.
1: Bij
2: er is een laag teamleiders. We hebben het wel het idee dat ze informatie missen, waardoor ze ook het niet goed kunnen doorvertalen naar hun team. Die informatie heb ik gekregen en toen ben ik naar Maaike en... Ewout gegaan. En toen zei ze, ik kan aanhaken bij een vergadering. En dan kunnen we kijken van, wat missen ze precies? En hoe kunnen we daarin voorzien? En ja, dus dan wordt het meteen eigenlijk opgepakt.
1: Ja, heerlijk.
2: Ja, dus dat, ja.
0: Nou ja, wij hebben de PIM. We hadden eerst de PIA, personeelsinformatieavond.
1: Oh.
0: En dat deden we dan 2 keer per jaar. Namen we alle medewerkers mee. Hoe staan we ervoor? Waar gaan we naartoe? En wat zijn de plannen? Et cetera. Dat werd de PIM, want mensen vonden het toch niet altijd prettig dat het in hun eigen vrije avond ging. En de PIM was de personeelsinformatiemiddag. Die was ook nog steeds 2 keer per jaar.
1: Dat
0: deden we, dat deden we in onze tijd. Ja, we hadden altijd inderdaad een drankje achteraf. Nu hebben we ingesteld dat we de PIM iets korter doen. Maar we streven naar om in ieder geval tenminste 4 keer per jaar. Dan doen we het om 5 uur 's middags. Een half uur nemen we ze mee in waar staan we, waar gaan we naartoe, wat zijn de verdere ontwikkelingen. En dan sluiten we gezellig af met een drankje, want DTC heeft een hele mooie bar op de bovenste etage van het gebouw.
2: Een bruine bar.
0: Een
2: bruin café, ja.
0: En zo proberen we wel de signalen op te pakken die we doorkrijgen. En ik begrijp het heel goed, zeker mensen die al langer bij DTC werken, toen waren we een klein bedrijf. En dan hoor je letterlijk in de gang alles
1: aan
0: de
1: rusttafel. Ja.
0: Maar we hebben tegenwoordig 2 gebouwen. En dan mis je natuurlijk ook wel eens het een en ander. En,
1: maar dat is bizar hoe dat werkt toch. Hè? Dat hoor ik wel vaker. Ik las er laatst ook. Welk boek was dat nou weer? Nou, maakt niet zo uit. Ik las dat ze wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan. Wat ruimte doet. Dus afstand tussen mensen. Wat het doet met de hoeveelheden contact die ze met elkaar hebben. En alles binnen 6 meter. Dat is dichtbij. Hè? Die hebben heel veel contact met elkaar. Maar ga je verder dan 6 meter. De 6 meter is natuurlijk niet zoveel. Dat is gewoon 1 kamer verder. Maar als je 3 kamers verder zit. Dan worden die contacten echt gewoon een 1/10 of 1/20 van wat die kamers daarnaast zijn. Echt bizar.
2: Dan kan je nagaan als je thuis werkt.
1: Ja, als je thuis werkt. Of inderdaad in het andere gebouw zit.
2: Ja.
1: Dan moet je dat dus gaan organiseren.
0: Ja.
1: Ja, super interessant altijd hoe dat werkt. Waar ik het straks met jullie over wil hebben. Is... een beetje nog over het vasthouden, maar zeker ook over de toekomst. Want ja, stel je voor dat jullie over een paar jaar weer 2 keer zo groot zijn. Wat dan? Dat hoor je zo.
3: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Sophie B. Hawkins met Damn, I Wish I Was Your Lover.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Tessa van der Minne en Maaike Heinz in de studio. Beiden betrokken bij het Dealer Totaal Concept. Dat is een bedrijf, overigens. Zeer succesvol bedrijf, want is hard gegroeid. Met alle piepen en kraken en successen van dien. Waar ik een beetje naar op zoek naar ben, daar moeten jullie me even een beetje bij helpen. Maaike, is er nou een verandering geweest die past bij de grootte van je bedrijf? Die eigenlijk misschien ook bijna niet anders kan. Maar waar die wel een beetje, waarvan mensen wel dachten, ja, wat is dit nou eigenlijk en wat doet dit? Iets wat je hebt moeten maken en wat nu weer een soort van een nieuw normaal moet gaan worden.
2: Ja, bij DTC is natuurlijk, wat we steeds zeggen, er was nog niet zoveel structuur en ook niet op salarisgebied. Wij hebben geen CAO en we volgen ook geen CAO. Dus de wens is al heel vaak uitgesproken door de medewerkers dat ze een salarishuis of een functiehuis en een beloningsbeleid wilden hebben. En wij hebben dat uiteindelijk ingericht voor via de Korn Fair Behave methodiek. Dat betekent dat je gaat benchmarken, dat je gaat kijken welke niveaus zitten binnen de organisatie, ja. Welke salarisgroepen.
0: Jij dat begeleid, Tessa, of niet? Nee. Dat was voordat jij kwam. Ja, ja, oké.
2: Uiteindelijk hebben we alle functies geplot in een functiehuis. En dat betekent dat je functie was al bekend. Maar daar hebben we dan ook een trede aan gekoppeld. En uiteindelijk betekent het dat iedereen nu in een bepaalde trede zit. En sommige mensen vonden dat toch heel moeilijk. Want daarmee kwamen ze erachter dat zij in trede 12 zaten. En hun collega in trede 13.
0: Ja.
2: Terwijl we in januari nog een heel prettig gesprek hadden gehad over het salaris. En men tevreden de deur uitging.
0: Ja.
2: Alleen het plaatsen van mensen in een vakje, wat misschien juist heel transparant is, want je weet ook waar je naartoe kan groeien in de toekomst, was dus blijkbaar toch ook heel confronterend.
0: En wat krijg je dan? Wat voor vragen krijg je dan op basis daarvan?
2: Ik krijg echt daadwerkelijk gewoon letterlijk de vraag, waarom zit ik in 11 en hij in 12?
0: Ja.
2: En wij kunnen dat uiteraard goed onderbouwen, want je ziet welke functie en wat verwachten we van zo'n functie, wat zijn de verantwoordelijkheden. En dan moet je dus wel heel veel tijd en aandacht aan besteden. En ook iedere vraag serieus nemen. Zodat het uiteindelijk wel gedragen wordt binnen de organisatie. En nu zijn we een jaar onderweg. En dadelijk krijg je de eindejaarsbeoordelingen. Die zijn ook weer gekoppeld hieraan.
0: Ja.
2: En dan denk ik dat het allemaal wel goed gaat passen. En dan is het een heel mooi transparant systeem. Maar zo zie je wel dat sommige veranderingen die men zelf initieert, niet altijd meteen goed uitpakt of dat men daar meteen blij mee is of niet brengt wat ze hadden gehoopt.
0: Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel grappig, hè, Tessa, dat je, ik stel me er altijd voor, hè, een familiecultuur, hè, je noemt het niet voor niks zo, dat het een fijne cultuur is. Ik stel me dat in mijn eigen gezin voor en dat ik dan ineens zeg, ja, we gaan functieschalen gaan we in het gezin gaan we doen. Nou, als mijn zoon in een andere schaal zou zitten dan mijn dochter, dan zou ik er rapegaar zijn.
3: Het is aan je ouders en je kan het onderbouwen.
0: Ja, al kan ik het onderbouwen. Ja, dat is wel grappig, toch? Dat, het is zo'n andere taal ook ineens.
2: Ja.
0: En hoe ga je daar dan weer mee om toch niet uit de bocht te vliegen? Want het gevaar is natuurlijk ook dat zo'n cultuur is natuurlijk ook weer kwetsbaar.
3: Je bedoelt de familiecultuur.
0: Ja.
3: Ja, nou ja, goed, ik denk dat er zijn goede elementen in een familiecultuur en wat minder goede elementen. En we willen vooral richten op die goede en die minder een beetje.
0: Ja, oké. Okay. En dat
3: moeilijk dat ook zal zijn,
0: ja.
3: Wel toch wat minder aandacht geven.
0: En dat misschien dat onduidelijke en een beetje onder het tapijt stoppen en minder structuur. Daarvan zeg je ja, dat zit er wel in, maar daar moeten we wel vanaf.
3: Ja, want het, dat kan ook niet, want je moet het wel. Als je gaat beoordelen, dan moet het niet een subjectieve beoordeling zijn, maar een objectieve.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat iedereen dat ook wel heel prettig vindt. En tegelijkertijd blijft het altijd een deel subjectief. Ik bedoel, je kan het niet 100% objectief maken. Dat is natuurlijk onzin. Maar ik denk dat het wel nodig is om gewoon in deze fase van het bedrijf, om daar gewoon ook echt aandacht aan te geven.
0: Ja.
3: En ik denk juist dat, kijk, en ook misschien dat onderling gepraat, ja, dat gaat niet zo snel weg. Maar daar wil je misschien wel ook anders mee omgaan. Ja. de zeg maar de schaduwkant van de familiecultuur. Maar goed, iedereen, ik denk dat 80% uit IJsselstein komt. Nee, misschien niet meer.
2: Ja, uit de regio.
3: Maar dus ze kennen elkaar en ze zien elkaar dus ook in het weekend. En dat is, dus het is ook heel normaal dat je dan gewoon klets natuurlijk. Ja. Dus het is ook niet erg. Ik denk alleen ik denk dat je de goede dingen wil behouden. Dus gewoon het warme en dat mensen gewoon zich betrokken voelen. Want dat heb ik ook zo gemerkt, dat iedereen zo echt hart heeft voor de zaak. Dat wil je graag behouden. En daar moet je soms wat dingen voor op de koop toenemen misschien. Ja.
0: Laten we even samen naar de toekomst kijken. Wat staat er in jullie strategische plan voor de komende 5 jaar, Maaike? Is het er überhaupt?
2: Ja, wij willen absoluut groeien, maar dan wel graag qua omzet.
0: Okay.
2: En niet qua medewerkers. En dat betekent dat je moet gaan kijken naar je organisatie, hoe je met dezelfde mensen meer kan verzetten. Dus efficiëntie.
0: Slimmer werken.
2: Slimmer werken. Ja. We zijn bezig met een nieuw CRM-systeem, waardoor bepaalde werkzaamheden echt geautomatiseerd zijn. Betekent ook dat je natuurlijk gaat kijken met de medewerkers die dat tussen aanhalingstekens eenvoudige werk nu doen. Welke werkzaamheden kunnen ze dan binnen je organisatie vervullen? Wij denken dat de markt nog goed en groot genoeg is om ook echt wel die omzetgroei te gaan realiseren.
0: En hoe reageren collega's erop? Hè? Want eigenlijk zeg je tegen ze, je bent nu iets aan het doen. En als we dat anders organiseren of gaan het digitaliseren, dan is dat eigenlijk niet meer nodig. Dat is natuurlijk best wel dat kan een hele vervelende boodschap zijn als je denkt, ja, maar wat ga ik dan wel doen? En het is mijn werk, en is mijn werk weg. Nou ja, alle angsten die erbij horen. Hoe zorg je ervoor dat je dat gesprek over de toekomst kan hebben zonder dat mensen in de stress schieten?
2: Door ze nu al mee te nemen in de ontwikkeling van je nieuwe CRM-systeem. He, dus wij hebben uit de organisatie een werkgroep van medewerkers uit diverse onderdelen. Waarvan we zeggen van, goh, wat is nou het ideale plaatje om dit werk te verzetten, geautomatiseerd. Dan zijn ze natuurlijk in de basis zich al van bewust dat die handelingen die zij nu doen dadelijk geautomatiseerd worden. Betekent ook dat je dus ook vroegtijdig met hen het gesprek moet aangaan van oké, maar dat gaat verdwijnen. Wat voor mogelijkheden zie jij voor jezelf? Wij zijn een gereguleerd bedrijf. Dat betekent dat er bepaalde vakdiploma's behaald moeten worden. En we dan nu al bij medewerkers vragen van, goh, wat denk je ervan dat we gaan starten met een WFT-basisdiploma's? Zodat je dadelijk ook gewoon klantcontact kan hebben. En zou je dat ook leuk vinden?
0: Ja.
2: En zo, dus zo al met elkaar naar de toekomst kijken. Want het is heus niet overmorgen geregeld. We hebben daar juist tijd voor.
0: Ja.
2: En doordat ze natuurlijk meteen al in dat proces zitten. Van die wijzigingen die we voor ogen hebben. Is die bewustwording er. En misschien natuurlijk. Er zullen ook voor mensen op een gegeven moment niet meer die plek zijn. Maar ze zullen zich daar ook niet meer blij bij voelen. En ook dan zullen we ze op de juiste wijze helpen. Zodat ze elders hun carrière vervolgen.
0: Ja. Dat is best wel een logische toekomst. Maar het is natuurlijk wel een waar heel veel bedrijven, zeker met de opkomst van AI, zich best wel mee bezig zijn. Van hoe zorg ik dat ik de mensen die ik heb op een goede manier behoud. Maar wetende dat er best wel veel gaat veranderen. En delen van het werk gewoon straks niet meer bestaan. Omdat het gewoon vanzelf gaat. Toch?
3: Ja. Is dat een vraag?
0: Of je dat even wil oplossen?
3: Nee, nou, kijk, wat er wel mee naar boven kwam is dat dat is heel belangrijk. Maar volgens mij is DTC bij de klanten ook wel heel erg bekend als persoonlijke aandacht. En dat ze daarin juist uitblinken bij, zeg maar, ten opzichte van de concurrenten. Dus ik denk dat dat onderdeel altijd nog wel ergens misschien nog naar boven moet komen. En dat,
0: ja
3: dus in die zin wordt het anders, maar je kan er ook wel mee groeien. En het blijft in mijn optiek nog wel nodig. Maar
2: zeker, we hebben ook veel persoonlijk contact.
0: Ja, maar je zult dus hebben, want als je wil gaan groeien en omzet, dan zul je meer contracten, noem je het geloof ik.
2: Ja,
0: meer contracten gaan doen, dus meer klanten. Meer klanten is meer klantcontact. Als je dan dat met dezelfde mensen moet doen, dan betekent dat die achterkant, de back-office of het administratie, dat zal dan minder worden.
2: Je kan gewoon heel veel automatiseren.
0: Ja.
2: Dus daarmee kan je denk ik met dezelfde mensen gewoon dadelijk meer volume draaien.
0: Ja.
2: Zo platgeslagen is het eigenlijk.
0: Ja, maar dan ga je dus de vraag stellen aan je collega's van, joh, weet je, je zit nu aan de achterkant van het proces, super belangrijk, maar straks hebben we het anders georganiseerd. dan is er plek aan de voorkant van het proces.
2: Ja.
0: Dan moeten ze wel leuk vinden.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Dus dat soort gesprekken zijn jullie aan het voeren. Gaan jullie voeren, want het zal nog niet zo ver zijn.
2: Nee, gelukkig is het zeker nog niet zo ver. En een nieuw CRM betekent ook weer dat er nieuwe functies ontstaan. Hè? Er zijn weer andere handelingen en werkzaamheden die moeten gebeuren, die misschien heel goed passen bij een persoon.
0: Ja, en het duurt altijd even voordat het echt goed loopt. Hè?
2: Dat ook nog eens. Ja.
0: Ja, dat heeft even wat tijd nodig. Ja. Als jullie nou, want ik ga een beetje naar het einde toe. Als jullie nou je bedenkt dat onze luisteraars hier ook mee worstelen. Want er zijn natuurlijk veel bedrijven die groeien. Misschien niet zo hard als die van jullie, maar die groeien ook. En die zitten ook mee met het vraagstuk van ja, hoe behouden we nou wat goed is? In hoe we met onze mensen omgaan in de cultuur, de sfeer die er is. En wat zou je ze dan als advies geven? Dan mag Tessa beginnen.
3: Nou, ik denk dus vooral blijven doen wat Maaike doet. Gewoon echt die aandacht geven aan je personeel. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is.
0: Ja, persoonlijk contact.
3: Persoonlijk contact, ja. En dat inrichten in al je structuren. En ik had nog iets anders bedacht, maar nu weet ik het
0: niet. Ja, maar dan gaat Maaike neemt het over. Okay. Dan kan jij weer even nadenken. Je bent een team.
2: Ik denk dat je iedere nieuwe medewerker, oudere medewerker, een stukje perspectief moet kunnen bieden. Nu en in de toekomst betekent ruimte voor ontwikkeling. Dat zie ik echt wel sterk nu ook bij de nieuwe collega's. Die willen gewoon echt weten welke stappen kan ik maken binnen jouw organisatie. En dat kan echt heel bazaal zijn met bepaalde opleidingscursusjes. We maken gebruik van een bepaald systeem van, ik weet niet of ik het mag noemen, Good Habits.
0: Ja hoor, dat mag.
2: Onbeperkt trainingen volgen, wat ze leuk vinden. Maar we gaan ook de gesprekken aan met een medewerker. Hoe zie jij je toekomst? Wat vind jij belangrijk en wat heb je van ons nodig? Dus persoonlijke aandacht en perspectief bieden. Ja.
0: Ja. Is je weer nederig gedaan?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, nou, wat ik wel, als je zeg maar een startend bedrijf bent, echt een goed HR-systeem is wel heel fijn. Want daar kan je dan in meegroeien en dan hoef je dat. Ja, dat is gewoon heel ondersteunend en aan de structuren. Dus dat is wel.
0: Ja, dus als je daarmee wacht en je zet nu nog alles in een Excelletje, dan komt er een moment dat je te laat bent eigenlijk.
3: Precies, ja.
0: Dan wordt het ineens weer een hele klus om alles om te zetten. Bizar dat dat nog zo is eigenlijk, hè?
3: Ja, ja? Nou ja, goed, die systemen zijn ook duur allemaal. Dus op een gegeven moment, en het loopt. En je bent een stukje bij een beetje groeien. Dus dan gaat het wel, maar op een gegeven moment gaat het niet meer dan. Ja.
0: Ja. Wat wens je voor de organisatie, Maaike? Wat is er nodig voor jou om over 10 jaar te zeggen, ik vind het nog steeds leuk?
2: Goed, 10 jaar.
0: Ja, vind je dat te lang?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, zie het als een compliment dan.
2: Dankjewel. Ik kijk uit naar, doordat je zo hard bent gegroeid, hebben wij echt wel groeipijn. En groeistuipen. Ik zou het heel fijn vinden als we een geoliede machine hebben. Waarvan je van kop tot staart het proces onder controle hebt. En tegelijkertijd de ruimte daardoor krijgt om toch nog die persoonlijke touch te geven aan datgene waardoor we groot zijn geworden in dealerland. En dat je ruimte hebt om te gaan kijken hoe kan je verder ontwikkelen op andere producten en kan je innovatief zijn. Ja.
0: Ah, dus toch ook wel weer nieuwe wegen.
2: Dat lijkt me mooi.
0: Ja. Tessa, wanneer ben jij klaar bij Dealer Totaal Concept? Wanneer ga je met een gerust hart weg?
3: Nou, ik denk als die hele HR-cyclus gewoon lekker op orde is. Ja.
0: Ja, als die basis op orde is.
3: Ja.
0: Heb je nog even wat te doen of niet?
3: Nou ja, iemand mag het overnemen. Maar goed, het is wel... gewoon nieuwe dingen bouwen. Ja.
0: Mooi. Ik vond het superleuk met jullie te praten. Even een inkijkje in het mooie bedrijf Dealer Totaal Concept. Dankjewel. Bij de Tessa van der Minne. Je kan even googlen, dan kan je daar ook vinden. Als je denkt, nou, kan ook wel een HR-consult gebruiken. Nou, nu is even druk, maar over een tijdje heeft ze misschien wel weer tijd. En Maaike Heinz, wil je meer weten over Dealer Totaal Concept? Even googlen, dan zie je wat ze precies doen. En misschien helpen ze je wel als je toevallig een dealer bent of je hebt een auto nodig.
2: Heel graag.
0: Kunnen ze je helpen? Nou, tot zover deze commerciële boodschap. Jij, dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren. En waar je dat kan doen, dat hoor je nu.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
9: De wereld verandert sneller dan ooit. Technologie, markten, geopolitiek, alles beweegt. Maar hoe zit dat met organisaties? Kunnen die wel meekomen? Hoe zorg je dat jouw organisatie niet alleen goed reageert op die verandering, maar ook op vooruit loopt? We hebben een leuke gast in de studio. Han Driessen is er, CEO van Highburg, een adviesbureau dat organisaties helpt om te voelen wat er speelt en daar direct op in te spelen. Want in een wereld vol onzekerheid is wendbaarheid geen luxe, maar noodzaak. Fijn dat je luistert. People Power.
6: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
9: Ja, Han Driessen in de studio, CEO van Highburg. Han, leuk dat je er bent.
10: Ja, dankjewel.
9: We gaan het over een van mijn favoriete onderwerpen hebben, namelijk de veranderende wereld en vooral hoe je daar als organisatie op inspeelt. Dat horen we eigenlijk al best wel lang. Hè? Ik maak al 10 jaar dit programma. Nou, volgens mij na een jaar of 2, 3 kwamen de turbulente ontwikkelingen, razendsnelle veranderingen, die kwamen al langs in alle managementboeken, auteurs die hier zijn geweest. Ja, hoe hou je als organisatie die wereld een beetje in de gaten? Hè? Want er gebeurt zoveel geopolitiek, technologie, dingen in Europa, van alles en nog wat. Hoe zorg je ervoor dat je snapt wat er om je heen überhaupt allemaal verandert? Voordat je maar zelf gaat bedenken wat je ermee gaat doen.
10: Ja, ik denk inderdaad dat verandering is de constante. Hè? Dat al heel lang wordt genoemd. En dat het ook is. Maar dat we misschien de laatste tijd het echt voelen. Dat het ook nu echt heel snel gaat. En dat er dus ook mensen aan de knoppen zitten. Als je het over geopolitiek hebt. Die gewoon in staat zijn ons leven op een enorme manier te beïnvloeden.
9: Ja.
10: En daarmee moeten we ook gewoon nu, denk ik, met z'n allen op een andere manier ons organiseren om daar überhaupt een antwoord op te hebben.
9: Ja.
10: En zijn we over de afgelopen 10 jaar daar al wel aan gaan wennen. En
9: ja, genoeg.
10: En komen we nu op een ander moment? Ja, genoeg weet ik eigenlijk ook niet.
9: Nee.
10: Want we hebben natuurlijk toch organisaties die hebben een bepaalde vorm. Die zijn op een bepaalde manier gestructureerd. En zie dat maar eens aan te passen. En ja, dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
9: Hoe organiseer je in je organisatie dat je voldoende voelsprieten in de wereld hebt die groot en complex is, alles is aan elkaar verbonden, maar zodat je wel snapt van wat gebeurt er eigenlijk in de buitenwereld?
10: Ja, ik denk dat het kijk, want er is steeds meer data en er is steeds meer ook zijn er meer mogelijkheden om met die data om te gaan. Maar dat er ook een aspect is van niet die data gebruiken. Want dat leidt vaak tot analyseren, tot plannen, tot het nog eens een keer goed bekijken en interpreteren van die data. Terwijl misschien het voelen, het handelen, kijken wat er dan gebeurt en opnieuw reageren, dat misschien nog veel belangrijker is. En dat je je organisatie ook de ruimte moet geven om daar mee om te gaan, om dat te gaan doen. Sense en respond. Dus gewoon, wat gebeurt er hier nu eigenlijk? Wat zie en wat hoor ik? En we zijn geneigd om dat te zeggen, ja, laten we dat eerst eens analyseren. En laten we eens wachten en plannen en daar overleg over hebben. En een brede coalitie om vinden achter een bepaald idee. En dan, ja, daar hebben we gewoon de tijd niet meer voor.
9: Hoor ik je dan eigenlijk zeggen, als de wereld onzeker is, gaan wij op zoek naar zekerheid. Maar die is onzeker, dus dat heeft niet zoveel zin?
10: Ja. We moeten dus eigenlijk leren handelen in het niet weten. We moeten leren handelen in onzekerheid. En dat vraagt ook heel iets anders van leiderschap bijvoorbeeld. En ook van besluitvorming. En wie besluit wat? En hoe doen we dat met elkaar? En ook de mensen die je recruteert of die je opleidt of helpt. Hoe gaan we daar vorm aan geven?
9: Wat ik dan voor me zie, hè, als je uitgangspunt is. Wat ik vaak een beetje mis als het over dit soort onderwerpen gaat, is dat we niet zo vaak teruggaan naar de basis van waar bouwen we eigenlijk zo'n organisatie op. En het uitgangspunt onderzoeken, analyseren, weten, beslissen, bouwen enzovoorts. Is een heel ander uitgangspunt dan het niet weten, uitproberen, fouten maken, ervan leren en weer wat anders proberen. Dat is een heel ander uitgangspunt.
10: Ja.
9: Wat volgens mij zorgt dat je fundament van je organisatie ook volledig anders wordt. Omdat je filosofie gewoon anders wordt.
10: Ja, ja, ik denk dat twee werelden zijn inderdaad. Maar we merken allemaal wel nu dat we aan het bewegen zijn naar die andere wereld. Van dat denken, voelen, handelen, reageren, aanpassen. Omdat de tools die we hebben daar ons bij helpen. Dus iets analyseren of iets een goede brief schrijven. Om iets heel simpels te noemen.
9: Ja.
10: Of een goede presentatie maken of iets samenvatten. Of zo. Dat is allemaal nu gedaan.
9: Ja,
10: daar hoef je geen tijd meer in te steken.
9: Nee, dat lang leven AI. Ja,
10: lang leven AI. En het leuke ook is dat we dat ons allemaal realiseren. Dat is niet iets wat uitgelegd hoeft te worden of wat alleen maar een selecte groep gebruikt. Dus we weten dat we dat plannen en analyseren. Ja, daar hoeven we eigenlijk niet te veel tijd aan te besteden meer. Dus dat betekent dat er ook ruimte komt voor iets anders.
9: Ja.
10: En voor menselijk contact, voor bewegen met elkaar, voor experimenteren.
9: Ja. Maar ik hoor je dan eigenlijk ook zeggen, die rol of die noodzaak van snappen, in ieder geval snappen wat er aan het veranderen is in de wereld, wat er voor innovaties zijn, wat er voor geopolitieke veranderingen zijn en wat dat betekent voor je organisatie, dat je kunt dat niet meer bij een afdeling ABC neerleggen. Dat kan dus niet meer. Ja. Je kunt niet zeggen dat, ja, maar dat is van de afdeling externe relaties of dat is de marketingclub of dat is...
10: Ja, inderdaad. Wat is onze positie op deze ontwikkeling als bedrijf, als organisatie?
9: Ja.
10: Dat hoef je eigenlijk ook niet meer te maken, want dat is heel fluïde. En dat maken we met elkaar. En morgen kan het iets anders zijn dan vandaag.
9: Ja.
10: Dus het heeft dan ook geen zin om een paper te schrijven, een memo, en te zeggen, ja, dit vinden wij hier nu van. En neem er kennis van. En ja. Dat is voorlopig onze positie. Nee, dat werkt zo niet meer.
9: Maar dat is natuurlijk wel hoe... ik heb ooit een hele tijd geleden enigszins bedrijfseconomie gedaan. Maar dat is wel wat we geleerd hebben.
10: Ja.
9: En de mensen, nou ja, een beetje van onze leeftijd, die nu aan de knoppen zitten, voor een belangrijk gedeelte, hè, tussen de 40 en de 60, zeg ik maar even, die komen uit deze wereld. De wereld van begrijpen, interpreteren, slimme keuzes maken, strategie bedenken, uitrollen, dat soort woorden. Maar ik hoor jou dus zeggen, ja, dat is geweest.
10: Ja, ik denk als je moet organiseren, fabrieken moet bouwen of grote infrastructurele projecten of iets moet uitrollen op grote internationale schaal, dat het nog steeds belangrijk is dat je de omvang van een project kan inschatten en de resources beschikbaar maakt, et cetera, en dat goed kan managen. Maar dus op papier nu de toekomst reëel maken en zeggen van dit is de positie die wij gaan innemen voor de komende periode en dan gaan we dan zo komen, dat is veel minder relevant geworden.
9: Dus, en je houvast dan wel.
10: Dus we hebben wel visie. Hè? Dus we hebben wel een perspectief. De bekende stip op de horizon. Hè? Dat is een moving target. En het is vaag. Maar het is wel, we lopen in ieder geval de juiste richting in. En voor de komende 3 maanden weten we precies wat we moeten doen. Die 3 maanden daarna wordt het al wat minder duidelijk. En die 3 maanden daarna nog minder duidelijk. Dus dat is een soort emerging strategy execution. Even
9: Engels. Zo. Ja, okay. Emerging strategy execution.
10: Ik blijf consultant.
9: Ja.
10: Maar dus dat je eigenlijk, je gaat lopen in de juiste richting. En je weet wat je morgen doet en de dag daarna, maar daarna wordt het al vager.
9: Ja.
10: Maar het blijft wel de juiste richting. Maar je bent continu bezig met het voelen, sensen en responden op wat er in je omgeving gebeurt en dan je koers aan te passen. En dat is wel nieuw voor de 40, 60-jarigen, waartoe wij ook behoren. Maar we hebben dat wel over de afgelopen periode geleerd te doen.
9: En zie je dat dan ook nu bij de, want jullie lopen nogal bij veel organisaties rond. Zie je dan ook dat het nu die kant op gaat? Hè? Dus die dat creëren van het houvast, wat eigenlijk geen houvast is. Want dat is ook nog eens een keer gevaarlijk. Hè? Als je denkt dat je houvast hebt, maar dat is er helemaal niet. Dan loop je anders. Ja. Dan beweeg je anders dan dat je weet. Er is eigenlijk maar een klein beetje houvast. Dus ik moet continu alert zijn en op mijn voorvoeten lopen. Dan ben je natuurlijk veel scherper. En dan val je ook minder vaak dan dat je maar gewoon denkt, nou, het komt wel goed. Ik heb 2 relings gebouwd. Die noemen we strategie en een tactisch plan. Maar als die er niet meer zijn. Zie je dan in die boardrooms dat we daar al zijn? Dat we al zijn bij dat we plannen 3 maanden vooruit. Dat kunnen we zien. Daar zijn we mee bezig met die executie. En we zijn een soort voortrollende outlook aan het doen. Van waar zijn we nu? Wat zien we om ons heen?
10: Ja, ik denk dat het natuurlijk wel verschilt per industrie.
9: Ja, ja, okay.
10: Dus bij heel veel industrie en in heel veel sectoren is dit al wel het proces waarbij je ook de zekerheid zoekt in je eigen flexibiliteit en in dat van je team. En je zegt van joh, we zijn door COVID heen gegaan met elkaar, wat ook al enorm veel improvisatie vroeg en aanpassingsvermogen. Daarna hebben we ook van alles meegemaakt. Nu hebben we geopolitiek, compleet nieuwe systemen die worden gebouwd. Er is oorlogsdreiging, we hebben een duurzaamheidsagenda, we hebben een digitale agenda. Dus waar we op vertrouwen is op onszelf. En dat we gewoon daarmee om kunnen gaan. En dat wij een bestaansrecht hebben als organisatie. En dat wij waarde willen leveren aan onze klanten of gebruikers. Of wat je ook hebt.
9: Ja. Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen. Daardoor is die missie of visie. Hè, dat mooie vergezicht. Waarnaar we op weg zijn. Maar waar we eigenlijk nooit komen. Als het goed is. Dan heb je een goede missie volgens mij. Die wordt dan eigenlijk nog belangrijker. Om te zorgen dat je toch snap met z'n allen wat je aan het doen bent.
10: Ja, dus waarom doen we dit? Hoe doen we het? Wat willen we uitstralen? Wie willen we zijn terwijl we dit aan het doen zijn?
9: Ja.
10: En wie trekken we dan ook aan? En wat zoeken we in elkaar? Welke leiderschapstijl hebben we daarvoor nodig? En dat zijn wel nieuwe discussies. En misschien is het dan voor de 40, 60-jarigen wat lastig om dat soort gesprekken veelvuldig te voeren. Of daar echt invulling aan te geven.
9: Want wat missen wij dan, zeg ik maar even. Ik zit er zelf in, dus ik mag mezelf over één kam scheren.
10: Ja, dat het dus het gedrag, leiderschap, de cultuur zoveel belangrijker zijn geworden. En dat die niet een uitvloeisel zijn van de industrie waarin we zitten, de strategie die we hebben, de structuur die we hebben gekozen, het land waarin we wonen, de leeftijdscategorie van mensen die we in dienst hebben. Nee, het is een aspect geworden van succesvol zijn. Of van overleven of jezelf opnieuw uitvinden om in deze uitdagende tijden relevant te blijven.
9: Ja, dus eigenlijk nog veel menselijker dan dat het was.
10: Ja.
9: Dat is wel grappig. Ik had vorige week een andere uitzending, New Business Radio Live. Een heel leuk programma. Daar hebben we altijd het Inspire Top 3. Dat is een top 3 met boeken, podcasts, films. Alles wat je tot je kan nemen. Van één iemand die dan zegt, nou, dit zijn de 3 dingen die mij hebben geïnspireerd de afgelopen tijd. En er was dus iemand die zei, Good to Great van Jim Collins. Dat ik echt dacht, zo, wow, blast from the past dit zeg. Ja. Jeetje mina. Interessant is natuurlijk, ook al is dat boek al heel oud en op sommige gedeelten ook wel weer, nou ja, kun je zeggen, zijn de bedrijven die daar op een schild worden gehesen nou nog steeds zo succesvol? Wat wel interessant is, dat level 5 leadership wat ze erin beschrijven, dat gaat eigenlijk hierover. Dat gaat over een leider die relatief bescheiden is, die zijn team goed kan kneden, die de juiste mensen bij elkaar brengt. Dus ja, dat is eigenlijk altijd van alle tijd.
10: Ja, dat servant leadership. Hè? Mensen de ruimte geven. Besluitvorming ook in de organisatie laten plaatsvinden. Ja, er zijn nog veel organisaties die daar niet zijn. Hè?
9: Mm-hmm.
10: Ik werk bijvoorbeeld ook veel over de grens in Duitsland.
9: Oh ja.
10: Nou, dat is toch nog echt een andere wereld.
9: Ja.
10: En het besef doet daar natuurlijk ook zijn intrede dat noodzakelijk is. Maar zie het ook maar eens te veranderen zo snel.
9: Ja.
10: Maar ik denk wel dat er nu de krachten die op organisaties staan zijn nu zo groot. En het is ook zo duidelijk bij iedereen wat AI brengt, wat technologie brengt. Hoe wij met social media eigenlijk veranderd zijn. Wat er geopolitiek aan de hand is. Ja, dat het een hele vruchtbare bodem is om nu ook echt veranderingen door te zetten.
9: Ja, en wat mij verheugt is dat de menselijkheid daar alleen maar meer nodig is. Wat ik wel spannend vind, is dat ik dit ook al in allerlei koplopers de afgelopen jaren heb gehoord. Van nou, dit gaan we doen, hier gaan we naartoe. Het is natuurlijk wel iets waar we best wel lang juist diametraal misschien wel tegenover hebben gestaan. In het managen en het structureren en juist misschien wel het machineren van de mens. Dus hoe je dat dan weer de andere kant op buigt, dat hoor je zo.
5: Doorzie wat er komt.
11: Dit is New Business Radio.
12: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

0: Altijd lekker op maandag. Even swingend erin met Ryan Shaw. En het, ja, goed nieuws. It gets better.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Andries in de studio, de CEO van Highburg. Een nogal flinke consultancy. Ja, zijn je een consultancybedrijf? Hoe noemen jullie jezelf?
2: Ja, wij zijn al consultants. Ja. Transformation consultants.
0: Kijk, nou, dat is precies waar we het over hebben. Hè?
2: Ja.
0: Ik begon er net al even over. Hè? Geen houvast. Ja, dan moet je andere dingen gaan doen. Dan ga je veel meer experimenterend organiseren. Zou ik het een beetje willen noemen. Hè? Dus voelen wat er gebeurt. Niet gaan 1000 jaar gaan analyseren. En allerlei rapporten schrijven. Maar bewegen.

0: kernen van een organisatie die we ooit bedacht hebben. Ook dat was ooit een innovatie. Naar die andere wereld waarin die dingen er allemaal niet meer zijn. Die houvast, die eigenlijk schijnhouvast is, verdwenen is of minder belangrijk is geworden. Hoe zet je dat in, zo'n verandering?
1: Ja, dat begint weer bij leiderschap. En ik denk dat leiders dan mensen uitnodigen om in die nieuwe wereld te stappen. En dat het verhaal waarom we naar die nieuwe wereld toe moeten, dat wel duidelijk is. Maar dan moeten we het nog gaan doen. Dus uitnodigen om te experimenteren. Hoor je natuurlijk ook heel veel om fouten te maken en daarvan te leren. Maar dat is echt wat er moet gebeuren. En ook dat leiders hun mensen dan coachen en zeggen, hey, ik ga je daarbij helpen. En we staan naast elkaar.
0: Ja.
1: En dat is...
0: Kunnen die leiders dat dan? Want ik bedoel, ik vertelde het je net aan de koffie, 607 afleveringen People Power. Er zijn zeg maar twee alle 1000 dingen doekjes die ik geleerd heb in 600 afleveringen in 10 jaar. Dat is één is leiderschap. Oftewel de leiding, de directeur, de manager die heeft werk te verzetten. En de tweede 1000 dingen doekje is het goede gesprek voeren. Dus nou, ik weet niet of die nog langs gaat komen vandaag, ongetwijfeld. Maar wat moet die leider dan doen? Want ja, dat is nogal een ingewikkelde opgave. Want je gaat tegen mensen zeggen, ja, sorry, jarenlang dacht je dat je houvast had. We zijn er nu achtergekomen, gaandeweg. Die houvast die is eigenlijk niet meer zozeer. Dus doe je best. Kijk wat er gebeurt. Praat erover met je collega's en ga dingen uitproberen.
1: Ja, kijk, we hebben structuur en we hebben processen. Het is niet dat allemaal weg is.
0: Nee.
1: Maar we gaan die wel veranderen. Dus waar we voorheen een groot haalbaarheidsonderzoek deden voordat we iets gingen doen, zeggen we, nou, misschien is dat gewoon een heel kort onderzoek geworden. Of is dat meer een experiment geworden? En dan doen we er nog één en nog één. En dan gaan we door met een van de opties.
0: Ja.
1: Of misschien ontmoeten we elkaar in een ander soort meeting. Met een grotere groep. Of juist een kleinere. En misschien is het niet zo dat alle grote investeringsbeslissingen door de board worden genomen, maar op een ander niveau. Dus we gaan wel die proces en die structuur aanpassen, zodanig dat die nieuwe manier van werken ook wel gestructureerd en procesmatig kan worden doorgevoerd. Dus dan hebben we dat. Het moeilijkste is natuurlijk het gedrag en de cultuur. En daar, ja, wij trainen heel veel mensen daarin. Organisaties ook in de breedte. Een tweedaagse of een vierdaagse training brengt je daar natuurlijk ook niet. He, dus dat gaat ook over hoe breng ik dat dan in de praktijk. Coaches zijn natuurlijk ook lopen ook overal rond, zijn ook belangrijk daarin.
0: Ja.
1: Om mensen, om gewoon gedrag ook te borgen. De nieuwe manier van werken. Dus we hebben structuur, processen, cultuur, coaching en gedrag. En dat moet allemaal in elkaar grijpen. Maar leiders moeten daarin dan natuurlijk ook voorop gaan. Voorbeeldgedrag laten zien. En het zorgt dat iedereen zich houdt aan die nieuwe structuur en processen. Zodanig dat we langzaam gewoon in die nieuwe wereld vertrouwen gaan krijgen. En dat we daar een zekerheid kunnen vinden. In plaats van in die oude wereld. Want het is ook wel duidelijk dat niet meer de zekerheid biedt. Hè? Dus dat is nu denk ik het voordeel van de laatste 2, 3 jaar. Dat we echt zien van ja, dat kan ook niet meer.
0: Nee.
1: En daarvoor misschien
0: ging het nog een beetje.
1: Kan nog wel eventjes.
0: Ja.
1: He, dus de brandstofmotor, de automobielindustrie in Duitsland of op een andere manier organiseren ons. Dat gaat nog wel. Nu zijn we er wel van overtuigd dat er echt iets moet veranderen.
0: Ja. Die leider is daar belangrijk in. Leiders, moet ik zeggen. Daar wordt best wel veel van gevraagd. Want die was... die is gekomen waar die gekomen is, omdat hij goed was in analyseren, in structureren, in behapbaar maken, in verdelen. In mensen daar ook inspireren, dat allemaal leuk is natuurlijk. Nu vraag je eigenlijk aan die leider om veel dichter bij de mensen te gaan zitten. Dus om veel van die structuur die ertussen zit eigenlijk weg te halen. En tegelijkertijd veel meer afstand te nemen, veel meer los te laten om mensen te laten experimenteren. En dus je ook van tevoren veel minder te snappen en te weten van wat gaat er gebeuren, wat gaat er uitkomen. Hoe maak je als leider die transitie? Want dat is best wel een diametraal ander ja,

0: kwaliteiten die je eigenlijk moet hebben.
1: Ja, ik denk het is net als als elk beroep waarin er een onderliggende begrip is of een trend of een technologie die je gewoon als beoefenaar van een dergelijke rol of functie, dat je gewoon de actualiteit bij moet houden van wat er speelt in jouw werk, dat je dat als leider ook moet doen. En dat je dat dan elke dag doet en elke dag een beetje verandert in een richting die noodzakelijk is voor jouw specifieke context.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je op een leeftijd komt en dat je denkt, nu heb ik daar geen zin meer in. Of weet je, die ontwikkeling die ik moet doormaken, dat is voor mij nu allemaal even te veel. Of ik zie daar geen uitdaging in of lol.
0: Maar het is best wel...
1: En dan moet je aan de kant.
0: Waarom ik het zo spannend vind, is omdat het is een persoonlijke ontwikkeling. Het gaat over hoe jij in elkaar zit, waar je in gelooft. Ja. Je vraagt bijna mensen om hun wereldbeeld te veranderen. Of hun mensbeeld te veranderen. Dus je moet in de nieuwe situatie, waarin je mensen laat, zoals je het zelf zegt, voelen, sense and execute. Dus voelen en de wereld in en die onzekere, gevaarlijke wereld, ook wel een hele leuke wereld. Dat vraagt natuurlijk dat je heel veel vertrouwen hebt in je mensen. En als er nou iets is waar een organisatie op gebouwd is, is het juist wantrouwen. We hebben heel veel ingeregeld om te voorkomen dat mensen verkeerde dingen doen. En nu ga je eigenlijk tegenovergestelde doen. Dat vraagt denk ik voor heel veel mensen, heel veel leiders zullen misschien bevrijd worden omdat ze denken, eindelijk, ben van dat gedoe af. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor heel veel leiders dat een hele grote stap is.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat zelf? Hoe ga je daar zelf mee om?
1: Ja, ik denk mensen vertrouwen geven en vertrouwen bouwen in een organisatie. Die mensen moeten niet alleen vertrouwen in jou en jij moet hen vertrouwen, maar ze moeten ook elkaar vertrouwen. Want er is natuurlijk in grote organisaties ook heel veel concurrentie. Dat is dan een kwaliteit die gewoon veel belangrijker is geworden. Omdat we dat wat op papier is gezet en wat we moeten volgen en implementeren, minder relevant is geworden. Dus daar is bij uitstek de leider voor opgesteld om dat te bouwen en te ontwikkelen.
0: Ja.
1: We moeten natuurlijk niet doorslaan en zeggen van die leider heeft helemaal geen inhoud. En die moet alleen maar zeggen, ik weet het ook niet, doe jij het maar, denk je zelf. En we moeten ook niet zeggen van data is niet meer relevant, analyse is niet meer relevant. En dan hebben we het alleen maar over anekdotisch gedrag. Van ik hoorde zojuist op de radio, dit of dat. Of gisteren heb ik in de krant gelezen. Dus daar moeten we nu op bewegen. Nee, zo is het ook niet. Dus hoe maken we die transitie? Wat is wel iets wat relevant voor ons is en wat niet? Dus als we gaan voelen... Voelen is ook een momentopname en reageren op dat gevoel. Hoe maken we toch even pas op de plaats en vullen we dat daadwerkelijk in?
0: Ja.
1: Daar is denk ik ook een belangrijke rol voor een leider weggelegd. En daar kan hij ook heel veel gebruiken natuurlijk van overtuigingskracht. Of een richting aangeven. Dat wat vroeger belangrijk is en nu nog steeds.
0: Ja. Nou ben je zelf de baas van een bedrijf van 450 mensen ongeveer.
1: Ja.
0: Dat zijn ook nog eens een keer 450 high-skilled mensen die elke dag met verandering bezig zijn.
1: Ja.
0: Hoe ga je daar zelf met die nieuwe wereld om waarbij bijvoorbeeld AI een intrede heeft gedaan en heel ook voor consultants kan ik me voorstellen voor heel veel verandering heeft gezorgd. Dus hoe speel jij die rol van die nieuwe leider in die organisatie waarbij de plannen en de structuren wat minder belangrijk zijn geworden en het voelen en in actie komen belangrijker?
1: Ja, wij zijn samengesteld van 9 organisaties in de afgelopen 5 jaar. Dus het is niet alleen een grote organisatie waar ik leiding aan geef, maar ook vanuit verschillende culturen opgebouwd. En iedereen heeft zijn eigen historie die inbrengt. Ik denk dat dat een kwestie is van inderdaad de juiste richting uitzetten en mensen een visie meegeven, maar ook heel veel ruimte geven voor een eigen invulling daarin. Dus ik probeer te sturen op van dit is de intentie van waar we naartoe willen. Dit is de intentie, dit is wat wij als bestuur hebben opgesteld. Dit is de groei die we willen bewerkstelligen, de ontwikkeling die we willen doormaken, het bedrijf wat we willen zijn. En hoe vul je dat in? En dan wel daar ook met elkaar in gesprek over gaan. Kijk, consultants onderling, die kunnen natuurlijk continu doorpraten. En die hebben natuurlijk ook een neiging om dingen te overdenken. Of te veel na te denken, te analyseren. Want daar worden ze voor betaald. Vaak is dat een tijdselement. Dus ja, als ik praat, dan word ik betaald.
0: Ja, ja.
1: Dus we moeten ook leren met elkaar om besluiten te nemen. En te zeggen, ja, maar nu gaan we het toch doen. En ja, maar dan heb ik nog één gedachte. Nee. He, dus in mijn veld is dat een hele grote een groot aspect van mijn vorm van leidinggeven. Dat we zeggen, jongens, zullen we het gewoon doen?
0: He, dus, ja, we gaan in actie komen.
1: En dus ik denk dat dat nog sterker leeft bij consultants dan bij een andere organisatie. Maar daar heb ik wel heel erg mee te maken. En dan en langer nadenken heeft geen zin.
0: Nee, want als je het hebt over business development of nieuwe product-marktcombinaties bedenken. Nou, alles wat zeg maar tussen het bedrijf en de klant een beetje speelt. Dan vroeger hadden we daar natuurlijk, schrijf maar een businessplan. Voor mij was dat altijd een andere manier om te zeggen nee. Want ik vond het nooit leuk om een businessplan te schrijven. Maar schrijf maar een businessplan, maak maar een business case. Dan moest dan altijd uitgewerkt worden en zo. Nu kan ik me voorstellen dat je die drempel die er eigenlijk ligt van het ontwikkelen van iets nieuws, die maak je veel lager. Die ontstaat veel meer in combinatie tussen collega's, maar ook tussen mensen in de markt of andere partners. Dan heb je dus ook veel minder sturing als leiding van de organisatie op. Ja, maar waar gaat dat dan heen? En waar kan ik dan nog ja of nee zeggen? Of zeggen van ja, maar oh, maar wij vinden dat eigenlijk toch niet zo bij onze missie passen. Hoe hou je dan toch grip, ondanks dat je tegelijkertijd ook zoveel ruimte biedt?
1: Ja, ik denk dat je het moet zoeken in waarden en normen die je stelt rondom aspecten die een beetje de context weergeven. Bijvoorbeeld kwaliteit. Of een bepaald niveau wat je wil bereiken. Of de manier waarop we onze brand willen uitdragen. Dat is zo gedefinieerd. En daar houden we ons aan. De manier waarop we communiceren met onze klanten. De manier waarop we met elkaar omgaan. Dat zijn allemaal aspecten, denk ik, van leiderschap die heel goed bewaakt kunnen worden. En die een context geven voor hoe iedereen zich kan gedragen. Daarbinnen kunnen zakelijke beslissingen inderdaad gedistribueerd genomen worden. Maar er zijn nog heel veel zaken waarvan we zeggen, ja, dat zijn onze, die geven grenzen aan, dat zijn onze rustplaatsen in onze manier van doen. En die zijn super belangrijk als cultuurdragers of als aspecten van hoe wij in de markt willen staan.
0: Ja, nou jij zegt al even cultuur, daar zat ik gelijk aan te denken dat die cultuur dus heel sturend is, omdat het een soort, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort stemmetje in je achterhoofd is die tegen je zegt, ja, maar dit gaat hem niet worden. Dit ligt er echt te veel buiten. Dat voel je aan. Als je dat waarschijnlijk moet rationaliseren, dan is dat heel ingewikkeld. Ja, waarom past dit nou niet en dat nou wel? Maar dus daarom heel erg belangrijk. En nou ja, jij weet net zo goed als ik, als het gaat over cultuur en cultuurverandering, dan kunnen we nog waarschijnlijk 5 afleveringen vol praten. En toch wil ik er straks nog even ietsje dieper op ingaan met je. Dus dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Crusaders. Met Randy Crawford. En het prachtige Street Life.
1: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
0: Andries in de studio, CEO van Hyberburg. We moeten even nog in het laatste stukje nog even het kleine onderwerpje cultuur pakken, Han.
2: Ja, leuk.
0: Ja. Eigenlijk mijn conclusie is een beetje los van het feit dat natuurlijk niet alles verdwijnt, maar het wordt wel meer fluïde. Er is minder houvast dan vroeger. De wereld verandert om ons heen. Waar hou je dan wel aan vast? Nou, aan een mooie, lonkend perspectief. Je missievisie. Maar zeker ook aan je cultuur. Waardoor iedereen in de organisatie op zijn, ja, aan zijn theewater voelt. Past dit nou wel bij ons of past dit nou niet bij ons? En dan hoef je ook geen rapporten over te schrijven. Dat voelen ze gewoon. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk wel. Als jij uit een cultuur komt. Bijvoorbeeld, je bent een netbeheerder. Laat ik het maar eens noemen. Je hebt je hele... al 100 jaar hou je je bezig met zorgen dat het elke dag het doet. Want we hebben natuurlijk een fantastisch elektriciteitsnetwerk in Nederland. Maar ja, nu komt de energietransitie. Nu moeten we ineens alles anders doen. Die cultuur die moet dan ook anders. Dat gaat niet zo snel, hè?
2: Nee. Nee, en als we structuren en processen aanpassen naar hoe we het willen en de cultuur blijft gericht op controle en zekerheid, dan gaat het niet werken.
0: Nee.
2: En cultuur is natuurlijk een zachte component eigenlijk, maar het is een harde voorwaarde voor succes. Dus die cultuur die zal echt de hele tijd ook een aandachtspunt moeten zijn. We weten allemaal dat de uitspraak van ja, op maandag hebben we een nieuwe cultuur nodig.
0: Ja.
2: Monday morning naar de klok.
0: Ja.
2: Dat werkt zo niet. Maar de leiders in organisaties moeten dat continu benadrukken.
0: Ja.
2: En die zijn vaak natuurlijk in hun hoofd toch al verder en sneller in een nieuwe wereld dan de rest van de organisatie. En dan, ja, dan kan je, dat heb ik zelf ook. Dat je denkt, joh, daar hebben we toch al 2, 3 keer over gehad. Maar andere mensen zijn er nog niet. Dus hoe wil je het ook in je organisatie zien? Wat moet er dan daadwerkelijk worden? Wat is het gewenste gedrag? Wat moet er worden getoond? En daar moet je gewoon heel scherp op zijn ook als leider.
0: Ik snap dat het een moeilijke vraag is, vertel ik er al van tevoren bij. Maar het is natuurlijk wel een beetje de $1 million question. Of misschien is dat veel te weinig tegenwoordig trouwens, $1 million. Want het gaat niet zo goed met de dollar. Maar wat zijn nou de elementen die ook tastbaar zijn, waardoor je die cultuur langzaamaan kan veranderen? Wat zijn de dingen die je zelf kan doen als leider? Los van, je kan natuurlijk allemaal programma's doen en dan gaan we weer feesten en partijen organiseren en bijeenkomsten en weet ik veel wat allemaal. Nou, allemaal prima, allemaal doen. Maar dan ben je er volgens mij totaal niet.
2: Dus nee,
0: wat kan ik als leider dan doen?
2: Ja, ik denk heel veel in je leiderschapstijl laten zien. Ja, dus inderdaad, cultuur met posters ophangen en koffiemokken met teksten.
0: Ja.
2: Het is wel goed om mensen te herinneren. Door middel van dat soort middelen aan, we zijn bezig met een verandering. Dus ik denk dat dat niet helemaal moet worden weggeschoven. Maar het voorbeeldgedrag van een leider is natuurlijk cruciaal. En misschien heb je daar ook gewoon nieuwe leiders voor nodig. Hè? Dus je wil ook je team ontwikkelen of verversen of vernieuwen voor een deel. Met een ander gedrag, zodat mensen ook daar zekerheid aan kunnen ontlenen. Het woord zekerheid. Zekerheid in het team. Van hey, oké, het is gewenst. Ik kan die stap maken. Het is een veilige omgeving.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook een moderne term. Hè? Dus veiligheid creëren. Voor het maken van fouten. Voor diversiteit. Voor anders zijn. En ik denk dat dat een belangrijke bijdrage levert. Aan een langzame verandering van cultuur. Maar die wel heel erg duidelijk wordt ingezet.
0: En wat ik nog wel regelmatig tegenkom. Is dat er dan leiders in de organisatie zijn. Nou, laten we zeggen 8 van de 10 die. Vier van de 10 die staan te juichen. 4 van de 10 die denken, nou oké, moet wel even aan mezelf gaan werken, maar die willen wel. En 2 van de 10 blijven gewoon doen wat ze deden en die vinden het eigenlijk een beetje onzin. En die laten dus gedrag zien wat eigenlijk niet past bij de cultuur die je wil hebben. Wat doe je daarmee?
2: Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment duidelijk wordt in een organisatie. En dat er een soort van omslagpunt is. Als een bepaalde percentage van de leiders wel de nieuwe wereld vormgeven. en die nieuwe culturele waarden en normen uitdragen, dan ja, kunnen anderen ervoor kiezen om mee te gaan of niet. Maar dan is dat ook wel het nieuwe normaal van de organisatie. Zien mensen dat en die gaan daarop mee. En dan worden eigenlijk ook keuzes van mensen die zoveel weerstand hebben. Die worden dan ook zichtbaar en dat gedrag wordt zichtbaar en ook ongewenst. Dus daar kunnen we dan wat mee.
0: En hoe snel moet je daarop acteren? En wat je meestal weten eigenlijk. Ik bedoel, het gemiddelde MT of gemiddelde directie, die kent zijn Pappenheimers en die weet eigenlijk van tevoren al, nou, deze mensen, ben niet zo goed. Ja. Dat zou wel eens ingewikkeld kunnen worden.
2: Ik denk dat we mensen wel een kans moeten geven om een verandering te maken. Maar ik heb zelf ook meegemaakt, als je in een team iemand hebt die echt openlijk weerstand heeft en die daar dan ook nog een groepje om zich heen organiseert, op diezelfde weerstand, dat het soms gewoon ja, slim is om die persoon eruit te nemen. Zodat de mensen die wel daaraan vasthingen nog, dat die eigenlijk ook zelf de mogelijkheid krijgen om te veranderen en in een nieuwe wereld te stappen. En dat is heel krachtig. Het is pijnlijk, want zo iemand moet je laten gaan. Maar het heft ook een blokkade op voor anderen.
0: Ja.
2: En nou, dat zijn chirurgische ingrepen, zou ik zeggen. Dus dat moet je ook op het juiste moment doen. En mensen moeten hebben een kans gehad. En moeten ook weten dat dat een consequentie kan zijn of gaat zijn. En dan, ja, dan kun je door met de rest. Je hebt natuurlijk altijd de neiging om heel veel aandacht te geven aan weerstand en aan het negatieve. Als leider. Daar gaat ook heel veel tijd en energie in zitten. Dat is allemaal negatief. Maar dat is niet voor niks. Hè? Want je wil ook niet te snel opgeven naar mensen. Maar op enig moment moet je wel zeggen van ja, nu gaan we toch door.
0: Ja. Ik hoor je eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Ik doe maar even een vrije vertaling in mijn hoofd. Ondernemerschap. En wat eigenlijk is wat jij zegt. Iets voelen. Een beetje op je gut instinct werken. Nou wil ik niet zeggen dat ondernemers altijd maar wat doen. Want dat is ook een fabeltje. Maar wel naar buiten gaan. De confrontatie met de buitenwereld aangaan. Met mensen praten, voelen. En daar dan iets mee doen. Dat is ondernemend gedrag. Hebben we dat dan gewoon meer nodig in organisaties?
2: Ja. Ik denk dat dat ondernemend gedrag en ook dat aanleren, we moeten allemaal meer ondernemend zijn en zo, dat dat makkelijk gezegd kan worden, dat daar ook eenvoudig programma's voor worden ingezet, maar dat het nog niet zo makkelijk is. Want met ondernemen komt er heel veel risico voorbij. En risico voor de dingen die je doet, voor de onderneming. Je maakt kosten of je mist opportunities, maar ook voor jezelf. Als de ondernemende persoon in een organisatie. En er zijn ook heel veel organisaties waar mensen zitten die er niet voor hebben gekozen om te ondernemen. Daarom zitten ze in een organisatie.
0: Ik wou net zeggen, wel geworden. Ja, de echte goede ondernemers, die werken voor zichzelf.
2: Ja, die hoef je het niet eens uit te leggen. Dus, nee. Dus dat is wel een spannende.
0: Ja.
2: Maar dan denk ik dat het belangrijk is om te zeggen van joh, we gaan risico nemen. We gaan experimenteren. We gaan fouten maken. En daarvoor creëren we een veilige omgeving. Want als je echt ondernemer bent, is die veilige omgeving er natuurlijk niet. En dan word je gewoon afgestraft. En een echt ondernemend persoon vindt dat dan nog niet zo erg. Of die kijkt er anders naar. Maar in een organisatie kun je wel bepaalde veiligheid organiseren. Waardoor er wel een voedingsbodem ontstaat voor meer initiatief. Ik zou er andere woorden voor gebruiken dan echt ondernemen.
0: Ja. Ja, en het wat mij wel duidelijk is geworden in het gesprek met jou. Je gaat al heel snel denken van oké, alles moet anders. Maar dat is onzin. Het moet een andere nadruk krijgen. Er moet iets minder van het een en iets meer van het ander komen. Hoe creëer je zo'n veilige plek? Want ik kan me ook, ik zeg het altijd, ik neem altijd het voorbeeld van de luchtverkeersleiding. Hè? Je wil niet dat die in een dagelijks werk ondernemend gaan worden. Dat lijkt me niet handig. Ja, dus dat is een wereld die juist heel erg gereguleerd en duidelijk en gestructureerd en op veiligheid. En er mag gewoon niks misgaan. Uitstekend. Maar ook zij moeten op allerlei vlakken toch gaan innoveren en dingen anders gaan doen. Dus hoe creëer je nou een duidelijke plek dat je zegt nou en hier, dit is nu de speelplaats. Hier is de zandbak. Nu kunnen we los met elkaar. Terwijl dat andere ook waar blijft.
2: Ja, ik weet niet of we een aparte ruimte moeten organiseren. Er zullen ongetwijfeld sectoren zijn of organisaties. We zeggen van ja, hier wordt er dus gespeeld. En hier blijven we serieus en hebben een soort run business.
0: Ja.
2: En dus een lopende business. En hier is vernieuwing de belangrijkste driver. Dus ik denk dat dat dus steeds meer in elkaar is gekomen. En ook wat een organisatie aan change doet en aan ten opzichte van run, is ook steeds groter geworden over de afgelopen jaren. Dus eigenlijk moeten we allemaal de hele tijd met verandering omgaan. En dus innovatief zijn in ons gedrag en experimenteren. En dat, ja, dat kun je ook belonen natuurlijk. Dus je kunt die veiligheid creëren. Zeg van, ja, als het misgaat, dan no worries, of dan daar leren we van. En dat gaan we ook op een bepaalde manier belonen zelfs. Maar ook innovatief zijn. Kun je ook gewoon belonen. In plaats van dat je zegt van nou ja, we belonen alleen als er geen fouten worden gemaakt. Dat iets stabiel is.
0: Ja. Ja. Nou ja, kijk, in de regel is het natuurlijk zo dat in een organisatie performance, resultaat halen, wordt beloond.
2: Ja.
0: Hoeveel gemiste orders je hebt, wordt niet beloond. Terwijl misschien juist wel uit die gemiste orders heel veel interessante kennis komt waar een hele grote business uit komt. Maar dat zit niet in het systeem nu.
2: Ja, maar je voelt al aan als je het zegt dat het gaat om veiligheid om dat te delen.
0: Ja.
2: He, dus, want als je telkens zegt, ja, we hebben die klant verloren, want iemand anders was gewoon goedkoper. He, dat is dan altijd de reden.
0: Ja.
2: Ja, is dat echt de reden? He, of hebben we iets niet goed gedaan? Hoe kunnen we daarvan leren? Want als wij altijd te duur zijn, ja, dan kunnen we beter de tent sluiten. Hebben we geen positie. Hoe creëer je een omgeving waarin iedereen heel enthousiast wordt van het delen van dat soort missers en fouten? Is natuurlijk ook een open deur en dat is iets waar we al heel lang mee bezig zijn. Ik zie je kijken. Maar
0: Nee. Ik ben het helemaal met je eens. En het mooie is alleen dat het nu veel meer. Ik bedoel, 5 jaar geleden hadden we het hier ook over. Misschien 10 jaar geleden hadden we het hier ook over. Maar toen was het een soort van gek idee. En nu is het eigenlijk iets waarvan je zegt van nee, dat moet mainstream eigenlijk worden.
2: Ja.
0: Want anders dan kan je niet ontwikkelen.
2: Ja.
0: Ik wil eigenlijk naar de laatste vraag aan jou. En dat is, we gaan even in het hoofd van onze luisteraar zitten. Die heeft dit allemaal gehoord. Die herkent heel veel ongetwijfeld. Sterker nog, die is misschien zelf leidinggevende of directeur of HR-verantwoordelijke. En die denkt, ja, dank je de koekoek. Ik zit nog in zo'n organisatie die toch nog voor een belangrijk gedeelte. Ja, hier en daar experimenteren we wel. Maar voor het allergrootste gedeelte zijn we gewoon een ouderwetse, gestructureerde, geprotocoliseerde organisatie. Wat kan het individu doen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid? Hè, dus het is niet gelijk de baas die het roer om kan zetten. Om meer de eigenschappen eigenlijk eigen te maken die je nodig hebt om als professional om in die onduidelijke wereld dat uitproberen en dat experimenteren, om dat te leren. Want voor veel mensen is het denk ik nieuw.
2: Ja, ik denk dat veel leiders die dan nog op een oude manier zeg maar te werk gaan en daar dus ook hun organisatie in vasthouden, maar even zo te zeggen, naar jouw voorbeeld, die weten zelf ook wel dat dat niet langer kan. Die zijn ook onzeker. En die hebben ook angst voor de toekomst. Dus als er iemand in de organisatie zit die initiatief toont, en die op een andere manier naar vraagstukken kijkt en dat voor komt stellen of daar ideeën over heeft, dan is mijn ervaring dat veel leiders dan dat verwelkomen en daar een uitnodiging voor een gesprek daarover aangaan. Dus ik denk dat er maar weinig zijn die zeggen nee, dat is allemaal niet op ons van toepassing. Ik heb al zoveel veranderingen gezien en het blijft allemaal bij hetzelfde. Dat is op dit moment zeg maar het voordeel van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dat we dat eigenlijk niet meer kunnen gebruiken als argument. Maar dat er gewoon ook heel veel onzekerheid in de top van organisaties zit. Hmm. En als je daar op afstapt en iets mee doet. Ik denk dat dan dat verwelkomd gaat worden.
0: Ja. Ja, het grappige is dat het mijn ervaring ook is dat de mensen aan de top van een organisatie veel toegankelijker zijn dan ze lijken. En vaak komt dat door het cordon sanitair wat er omheen zit.
2: Ja.
0: Dus meestal zitten er alle mensen omheen die dan heel belangrijk doen en zeggen nee. Mensen, nou, het geldt voor jou ook. Hè? Nou, Han heeft geen tijd, Han is druk. Maar Han, als hij iets leuk vindt en het past bij wat jij wil bereiken. Ja, natuurlijk heb je dan tijd. Sterker nog, dan maak je de tijd voor, toch?
2: Ja, zeker. Nee, zo is het. Want je hebt toch veel te maken met weerstand. En met dat je zelf denkt van, nou, ik had het wel sneller gewild. Of waarom gebeuren er dingen niet? En als er dan iemand komt met een idee. Ze van, joh, ik heb eigenlijk een heel goed idee. En ik heb niet het idee om jouw idee af te schieten. Of om iets tegen te houden. Maar om juist iets te openen.
0: Ja.
2: Dan wordt het over het algemeen echt verwelkomd. Dat zie ik ook. Heb ik zelf
0: dus
2: ook.
0: Neem die stap.
2: Ja.
0: Stuur dat mailtje. Of sterker nog, schiet iemand even aan. Als hij toch koffie aan het halen is. En zeg, joh, ik heb een goed idee. En dan zien wat er gebeurt.
2: Zo is het.
0: Han, ik vond het superleuk dat je er was. Dankjewel voor het delen van alle wijsheid. Als jij als luisteraar natuurlijk meer wil weten, dan kan je naar de website van highburg.com, denk ik, hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Vond het heel leuk hier te zijn, Glenn. Dankjewel.
0: Avec plaisir, zeggen we dan in goed Engels. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. En op naar de volgende.
3: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
11: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
12: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarin van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
1: En ik ben Chris Alberts en ik leer Duitsland kennen.
0: Nou Chris, waar waren we nou deze keer?
1: We waren bij het AfD-congres in Erfurt.
0: In Thüringen.
1: Ja, dat is in Thüringen, dat is Oud-Oost-Duitsland.
0: Klopt, en we waren daar voor het partijcongres van de AfD, maar er waren ook 35.000 antifa.
1: Demonstranten.
0: Oké, daar gaan we het zo nog over hebben.
1: Ja. Maar, het was in ieder geval heel druk.
0: Hoe klonk dat? Nou, dat ging er hard aan toe. We gaan straks kijken, want dit waren dus demonstranten. We gaan straks kijken naar hoe dat
1: allemaal gelopen is. Dan is natuurlijk nu de vraag, wat is er in Duitsland gebeurd de afgelopen 2 weken?
0: Nou, er is weer heel veel in Duitsland gebeurd. Maar de belangrijkste dingen die heb ik even voor je uitgeplukt. En er zijn toch weer hervormingen en nieuwe plannen aangekondigd van de regering in Duitsland.
1: Er zijn eigenlijk telkens nieuwe plannen bij de regering.
0: Nou, dat lijkt maar zo. Maar de regering zit er nu een jaar en ze komen nu met de grote plannen pas. Dus de vraag is of dat ook echt telkens is.
1: Nou, kom erop. Wat zijn die plannen?
0: Nou, de regering heeft 2 weken geleden die pensioenhervorming aangekondigd. Die hadden we in de vorige aflevering. Maar ze komen nu ook met andere sociaal-economische hervormingen. En het is een pakket met 34 maatregelen. En ja, de CDU-CSU en de SPD, de twee coalitiepartners, die hebben daar wekenlang over onderhandeld en zijn het erover eens. En bondskanselier Friedrich Merz, die kondigde dat als volgt aan.
2: Nach der Gesundheitsreform zeigt die von mir geführte Koalition, dass wir die Kraft und den Willen haben, Deutschland in die Zukunft zu führen. Wir sorgen für mehr Wettbewerb, wir sorgen für mehr Beweglichkeit unserer Unternehmen, wir sorgen für weniger Bürokratie, wir sorgen für den Erhalt unseres Sozialstaats und wir sorgen für die Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Unternehmen, indem wir die Steuern senken und die Bürokratie zurückbauen.
1: Was sei die allemaal?
0: Nou, hij somde even in de grote lijn op wat ze willen doen om Duitsland in de toekomst zeg maar te brengen. Ze zorgen voor meer competitie onder andere, voor meer flexibiliteit, voor meer wendbaarheid van hun bedrijven. Bedrijven gaan ook te maken krijgen met belastingverlagingen, maar hetzelfde geldt ook voor de werknemers. En de sociale welvaartsstaat moet overeind blijven. Tegelijkertijd moet er ook minder bureaucratie komen. En dat is eigenlijk ook een beetje in de notendop waar het om draait.
1: Yeah.
0: En van die 34 maatregelen heb ik even de belangrijkste opgezomd. Belastingverlaging voor werkenden. Een gemiddeld gezin in Duitsland krijgt vanaf volgend jaar 600 euro per jaar minder belasting. Dus het idee is dat dan de koopkracht, zoals we dat zouden zeggen, in Nederland, die zou dan vooruit gaan met 600 euro gemiddeld per jaar. Dat is een lastenverlichting van 10 miljard euro. Er komen hogere belastingen voor de hoogste inkomens, dus die moeten dat deels betalen. Ook interessant, de Duitse arbeidsmarkt wordt flexibeler. Dus die gaat meer op de Nederlandse arbeidsmarkt lijken. Dus er komen meer tijdelijke contracten. Maar flexcontracten en de hele flexibilisering zoals wij die in Nederland hebben, die gaan zij nog niet aan. Regels voor ziekteverzuim, die worden aangepast.
1: Oh ja, dat was in het nieuws.
0: Ja, en ja. Daar hebben we ook een paar aantal afleveringen eerder uitgebreid over gehad. Telefonisch ziek melden, dat wordt eigenlijk in de ban gedaan. Dus dat mag niet meer. En je moet vanaf dag 1 een doktersverklaring hebben. Dus daarmee willen ze eigenlijk gewoon mensen die dus zeg maar een pijntje voelen. En dan zeggen van
1: geen aanstellerietes meer. Ja, dat nee, willen ze eigenlijk.
0: Nee, precies. Dus dat is gewoon voorbij.
1: Okay.
0: Dus werken we voor je geld. Minder bureaucratie. Dat gaan ze ook doen. Kijk, in Duitsland moet je allerlei rapporten invullen, cijfers bijhouden, uren bijhouden van alle werknemers, gaan ze maar door. Je moet facturen heel lang bewaren, jarenlang. Je moet allerlei documentatieverplichtingen aangaan. Nou, dat gaat als het goed is de komende jaren verdwijnen. En die administratieve procedures, die worden ook gedigitaliseerd. Net zoals in Nederland, is de bedoeling. Minder regels en makkelijker investeren is dan het idee. Dus het investeringsklimaat moet vooruit. En er moeten minder ambtenaren komen. 8% van de ambtenaren gaat eruit. uit. Nou, dat is eigenlijk wat de bedoeling is.
1: Het klinkt allemaal heel daadkrachtig.
0: Nou, het is best daadkrachtig. En wat ook wel interessant is, kijk, het idee erachter is dat als ze dit gaan doen in Duitsland, dat de economie een slinger krijgt. En dat die economie weer een beetje sterker wordt. En ja, de arbeidsmarkt flexibeler wordt enzovoort. Dus dat Duitsland mee kan komen met landen als bijvoorbeeld Nederland.
1: Ja.
0: Maar goed, daar is ook wel weer kritiek op.
1: Oh.
0: De bonden die zeggen de lasten komen te veel bij de arbeiders, bij de werknemers te liggen. En de werkgevers zeggen, ja, die hervormingen zijn een stap in de goede richting, maar het is nog niet genoeg. Dus er zou meer belastingverlaging moeten komen, mindere sociale premies, de arbeidsmarkt moet nog flexibeler worden. En dan wordt er ook min of meer wel gedachtelijk gewezen naar Nederland, waar we dus een ontzettend flexibele arbeidsmarkt hebben. Nou ja, en dat is dus het hele punt. Een andere kritiek. Je kan dit allemaal wel doen, maar zolang het zo is dat de energiekosten in Duitsland enorm hoog zijn, dan kan dat de economie nog niet de schwung geven die je zou willen hebben. Want het blijft gewoon duur om te produceren.
1: Maar ja, dat kan Merz niet in één middag oplossen, zeg maar.
0: Dus, nee,
1: ja, dat is leuk.
0: Dat
1: maar,
0: kan niet. Ja. Je kan dat heel moeilijk oplossen. De AfD die zeggen we willen bijvoorbeeld goedkope gas uit Rusland, maar dat kan niet meer. Kernenergie zou een oplossing kunnen zijn, maar dat duurt heel lang. Dus dit is niet iets wat 1, 2, 3 is opgelost. Maar dat is de grootste kritiek. En toen ging het eigenlijk deze week nog door.
1: Ja.
0: Want de begroting voor 2027 is al rond in Duitsland. Vind je dat?
1: Nou, dat is heel, heel stipt. Laten we eens even naar meneer Klingbeil luisteren.
0: Ja.
3: Der Frieden in Europa ist durch Putins imperialistischen Wahn bedroht wie lange nicht. Und ich will das sehr klar sagen, mit der schwarzen Null können wir uns nicht gegen Putin verteidigen. Wir müssen deswegen in kürzester Zeit 3 Jahrzehnte aufholen, in denen unsere Bundeswehr runtergespart wurde. Wir müssen Jahrzehnte aufholen, in denen wir nicht in unsere Verteidigungsfähigkeit investiert haben. Und dabei keine neuen Schulden zu machen, das geht nicht. Das ist wie ohne Rakete zum Mond fliegen. Und ich will, dass wir auch in Zukunft in unserem Land sicher leben können, dass unsere Kinder hier sicher aufwachsen und dafür muss jetzt investiert werden.
1: Wat zegt de minister van Financiën allemaal?
0: Nou, dit is dus Lars Klingbeil van de SPD, de minister van Financiën en ook de vice-kanselier. En ja, die zegt eigenlijk, we gaan investeren in defensies. Er gaat heel veel geld naar defensie toe. Ik zal zo vertellen hoe dat zit. En van dat vele geld naar defensie, dat moet, want we kunnen ons niet verdedigen tegen Poetin met de zwarte nul. Zwarte nul, zei hij. Nou, de zwarte nul, dat was altijd de regel hè, in Duitsland, dat in de grondwet stond dat ze geen schulden mochten maken. De zogenoemde Schuldenbrem. Nou, die schulden, dat schuldenverbod, dat is uit de grondwet gehaald. En daardoor kan de zwarte nul, zeg maar, die is niet meer heilig en die kan van tafel. Dus dat vandaar die uitspraak, die zwarte nul. Hij zegt dus eigenlijk van ja, we moeten dus investeren en daar moeten we voor lenen. En we kunnen niet zonder een raket, kunnen we niet naar de maan vliegen. Dus met andere woorden, het kan niet anders.
1: Ja,
0: we
1: ja.
0: hebben dus spullen nodig en we moeten daarvoor lenen. En Duitsland kan ook lenen vanwege een gunstige rente op de markten.
1: En daarom wordt er nu geleend en dan is het eigenlijk allemaal opgelost.
0: Nee, zo simpel is het niet. Oh. Jij versimpelt de dingen vaak.
1: Oh, maar wat is dan precies nu nog het probleem? Is er nou, niet kritiek?
0: Ja, kritiek is er ook. Maar waar het om gaat is, er gaat 555 miljard euro uitgegeven worden komend jaar. En dat is een enorm bedrag voor Duitse begrippen. En dat gaat worden gestoken in de economie, modernisering ervan, waar we het net over hadden, en om Duitsland veiliger te maken, dus oftewel defensie. Er wordt 206 miljard euro geleend voor defensie en voor andere dingen. En er gaat 130 miljard euro dus naar de Bundeswehr, ook om de NAVO-norm van 5% te halen. En 117 miljard euro wordt geïnvesteerd in sporen, bruggen, wegen, energieinfrastructuur, digitalisering, data-industrie. Dus allemaal dingen om Duitsland weer op de rails te krijgen. Ja, dat geld moet ook voor een deel nog ergens vandaan komen. Want er is toch nog een gat op de begroting, zoals dat heet. En ja, alle ministeries moeten daarom bezuinigen, behalve defensie. Sommige uitkeringen gaan omlaag. Er wordt wat minder aan klimaat uitgegeven, klimaatsubsidies. Hogere accijns op alcohol, plasticheffing. En dat alles maakt de begroting dekkend.
1: Ja, ja.
0: Jouw vraag, waar zit de kritiek? Nou, rechts is bang voor grote schulden, dat zegt de AfD. We krijgen grote schulden en maakt de mensen daarmee bang. Tegelijkertijd waarschuwen ze ook. En de Groenen zeggen bijvoorbeeld, ja, we hebben geven te weinig uit aan klimaatbeleid. En dan zegt Klingbeil weer van, nou, dat is niet zo, want het staat in de grondwet en we hebben afgesproken dat er 100 miljard naar klimaat gaat. Dus in principe kan dat allemaal nog. Wat vind jij er nou van, Chris?
1: Nou, het klinkt als iets wat Merz heeft beloofd. Dus ze zouden investeren in defensie en in de infrastructuur. Als wij door Duitsland rijden, dan moeten we heel vaak heel langzaam rijden, omdat ze dan die wegen aan het doen zijn. Volgens mij, de trein, daar is heel veel gezeur over. Er wordt in geïnvesteerd. Volgens mij is het eigenlijk wel, je zou bijna denken, Merz wordt er populair mee.
0: Ja, wie weet.
1: Het is alleen geloof ik niet zo. Dat is dan weer een beetje het gekke.
0: Nee, de mensen hebben toch het geduld niet om te wachten tot deze arme man zich gaan uitbetalen.
1: Ja, we zijn ongeduldig geworden.
0: Maar ik kan één ding zeggen.
1: Nou,
0: deze regering heeft nog 3 jaar. En in de komende 3 jaar zullen ze het gewoon waar moeten maken. En deze regering heeft successen nodig. Ze hebben het nodig.
1: We gaan het zien. Waar in ieder geval geen succes was, is op het WK. We gaan naar de 5 minuten WK met Juri Mulder.
4: 2,5 minuten. Felix Metscher ziet Undav. Der dreht sich Undav! 2-1 für Deutschland! Und es ist kein Abseits, der Treffer zählt.
0: Juri Mulder, 5 WK-minuten. Maar zoals ze in Duitsland zeggen, es ist vorbei. Alles is voorbij.
5: Alles is voorbij, ja.
0: Die Mannschaft.
5: Nagelsmann is weg. En nu komt Klopp. En ja. Ook wordt alles goed.
0: Oké, maar als we even terugblikken en dan gaan we zo even naar de nieuwe coach kijken. Wat is er nou fout gegaan met de Duitse elftal? Want ze zijn heel vroeg uitgeschakeld in de 16e finale, zeggen we tegenwoordig in het WK. Hoe lees jij dit?
5: Ik vond eigenlijk in de hele aanloop naar het WK toe dat de bondscoach Nagelsmann er eigenlijk ook wel een beetje veel onduidelijkheid is geweest. Dus in één keer van zijn koers afgeweken. Hè? Dus bijvoorbeeld de keeper. In één keer een nieuwe keeper. Terwijl er was een eerste keeper. En in één keer moest Neuer eerste keeper worden. Een andere iets was met de spitspositie. En keeper en spits, dat zijn je belangrijkste posities. Dus communicatief was het in één keer. De mensen dachten, hè, hoe kan het nou? Maar Havertz is toch onze spits. En nu is het in één keer. En nummer 2 is toch Woltemade. En nu nu is het in één keer Undav. Maar ja, die deed het dan in één keer goed. En onder druk van. Ja,
0: vorige keer over gehad.
5: Publieke opinie is hij eigenlijk van zijn lijn afgeweken. En dat is nooit een goed teken.
0: Nee, en die 2 groepswedstrijden, die eerste 2, die gingen redelijk. Maar de 3e groepswedstrijd tegen Ecuador, die was dramatisch. Met 2-1 verloren. Was dat een opmaat voor de dramatische wedstrijd tegen Paraguay?
5: Ja, ik denk dat ze gewoon niet. Ja, ze hebben het. Weet je, in Duitsland is het altijd wel de laatste jaren een beetje de discussie. Moeten we nou weer terug naar onze toegenen die we er vroeger hadden? Dus onze eigenschappen die we vroeger altijd hadden. Was doorzettingsvermogen, fysieke kracht. Tot het gaatje doorgaan. Nooit opgeven. Lopen, krachtvoetbal. En het is eigenlijk een beetje verworden, vinden sommigen in Duitsland, naar veel te technisch. Veel spelen zoals Spanje, hoor je veel, weet je wel. Dus die discussie is er een beetje. Hè? En dat is niet goed. Dus er is niet één gedachte over hoe het nu verder moet.
0: Ja.
5: En dat is een beetje wat het Duitse voetbal nu pleit eigenlijk.
0: Maar die wedstrijden die ik net omschreef, die waren echt slecht voor Duitsland, toch?
5: Nou ja, je ziet dus tegen die ploegen daar, die Zuid-Amerikaanse ploegen, die gaan dus met het mes tussen de tanden spelen. Dat mag niet, hè, Kemel? Je mag niet met een mes tussen je tanden voetballen. Maar dat is dan keihard voetballen. En vroeger kon Duitsland daar iets tegenover stellen. Maar dat is niet meer zo. Het zijn een beetje, spelers.
0: Softies. Het zijn softies.
5: Tikje. Weet je wel, de Havertz en Sané en Musiala en zo. Het is allemaal mooi, mooi, mooi. Maar het is niet meer hard en ten koste van alles willen winnen.
0: Hey, nu komt dus die Jurgen.
5: Jurgen Klopp. En die gaat een tussenweg vinden. Dus die gaat wel. He, dat deed hij bij Liverpool ook. Dat is hard, hard, hard. Maar ook goed voetbal. En Jurgen Klopp is natuurlijk een soort van motivatiekunstenaar. Die, ik denk wel als je voor hem voetbalt, dat je dan wel alles voor doet om goed te voetballen, weet je wel. En dus dat je niet denkt van, wat de trainer nu weer allemaal zegt. Ik denk wel dat je een gas geeft als je hem als trainer hebt.
0: Maar die Jurgen Klopp die vervangt nu die Nagelsmann. Zijn dan niet de verwachtingen gewoon veel te hoog? Want het is een gevierde coach inderdaad. Hij heeft veel prijzen gewonnen. Is het niet gevaarlijk? Nou ja, is het probleem geen valkuil?
5: Nou ja, maar goed, die valkuil heb je altijd. In Duitsland moeten ze ook afstappen van het idee bij elk wereldkampioenschap dat ze, hè, omdat ze al zo vaak wereldkampioen zijn geworden, dat ze maar even wereldkampioen worden. Dus die verwachting is er altijd. Ze moeten weer eens bij nul aanvangen en dat is iets wat Klopp erin moet slijpen. Hè. Dus dat idee van dat wij de beste zijn, ja, dat is echt een achterhaald idee, want ze zijn ingehaald door heel veel andere landen. Ja, en dat is iets waar Klopp aan moet werken.
0: Oké, dus Duitsland gaat nu de woestijn in. Maar het WK loopt nog. Wie wint het WK, Jori?
5: Frankrijk.
0: Waarom?
5: Ja, omdat ze verreweg het beste elftal hebben. Helder. En ik hoop op België of zo, weet je wel. Maar ja, ik vrees dat het... Nee, ik vrees niet. Ik vind het ook mooi, hoor. Want het is het mooiste voetbal dat ze spelen. En het is het leukste om naar te kijken. En het zijn de beste voetballers.
0: Dag. Ja. Dankjewel, Jori. Hoi, hoi.
5: Dag wel. Hoi, hoi.
0: Nou, bedankt Jori voor deze 5 WK-minuten. Hopelijk bij een volgend WK of EK hebben we meer 5 minuten voor je. En dan gaan we nu naar de boodschappen.
6: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
0: Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
7: Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer.
1: Dat waren de boodschappen. Dan gaan wij nu naar Erfurt. In ieder geval in gedachten. Want daar waren wij dit weekend bij het AfD-congres. Klopt. AfD is Alternatieven voor Duitsland. We praten een beetje alsof u die afkorting elke dag gebruikt. Wij gebruiken hem ook al elke dag. En dat is een soort Duitse Forum voor Democratie, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, het is een mix van PVV, Forum, Jaar 21 en alle kleine rechtse partijtjes, rechts van de VVD.
1: Ja, dit is een controversiële club in
0: die
1: Duitsland.
0: Die wij hebben in Nederland, maar dan samen.
1: Ja, wij hebben heel veel van dit soort clubjes. En dit is dus een club rechts van de CDU. En ik heb van jou geleerd dat er heel lang gepraat is als er mag geen partij rechts van de CDU zijn. Klopt. En die is er tegenwoordig dus wel. En daar waren wij bij.
0: Ja, daar waren we zeker bij. En nou, de AfD is controversieel. Dat weet iedereen ook wel zo langzamerhand. Wordt onderzocht door de Bundesverfassungsschutz. Als ze echt een gevaar zijn voor de democratie, zouden ze verboden kunnen worden. Maar dat is heel lastig, omdat ze in de peilingen rond de 30% scoren. En er zijn steeds meer mensen die op de AfD willen stemmen, als ze zeg maar verkiezingen zouden zijn.
1: Ja.
0: De AfD bevat radicale elementen. Dus een ultra-rechtse vleugel hebben ze. En ze hebben nou ook wel gematigden. Maar die gematigden die zijn eigenlijk bijna allemaal de partij uitgegaan met de jaren. En de radicalen hebben het steeds meer overgenomen.
1: Een beetje overgenomen.
0: Ja, en ja. Het grappige was, jij ging daar zaterdag al, of vrijdag
1: ja,
0: al
1: want heen. Jij had mij in de steek gelaten. Dat was wel interessant.
0: Ja, het duo is uit elkaar gespeeld.
1: Ja, meestal ga ik onder jouw begeleiding ga ik ergens naar binnen. En nu moest ik dus in mijn eentje bij de AfD naar binnen.
0: Ja, want ik was in Düsseldorf voor een klus.
1: Ja, maar het was heel interessant, want het is gewoon allemaal gelukt.
0: Ja, je kwam er doorheen.
1: Dat was eigenlijk helemaal geen probleem.
0: Hoe heb je dat gedaan met je steenkolen Duits?
1: Nou, dat is een heel interessant. Nou, ik zei gewoon, ich habe Akkreditation, zei ik. En toen had van die agenten en die liet zo'n brief zien. En je kreeg eigenlijk gewoon onder politiebegeleiding, mocht ik zo naar binnen. Was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht.
0: Ja, wat dan
1: ja gewoon ontzettend makkelijk. Maar zij hadden misschien ook wat anders aan hun hoofd. Dat zou natuurlijk kunnen.
0: Nou, er waren ongeveer 30.000 tegendemonstranten. En ik noemde ze net Antifa, maar dat is inderdaad een containerbegrip.
1: Nou, kijk, deze mensen, de AfD is controversieel. Er waren heel veel demonstraties aangekondigd. Zeiden van tevoren, er komen 50.000 mensen. Nou, wij zeiden, de mensen die ons langer volgen weten dat wij ooit bij een verkiezingsbijeenkomst van de AfD bij Frankfurt zijn geweest. Ja. En toen was het ongelooflijk veel gedoe om binnen te komen. Dus eigenlijk was mijn verwachting van deze dag, ik dacht, ik kom toch niet binnen. Ik ga wel die demonstraties verslaan. Maar wat gebeurde er dus? Nou ja,
0: jij kwam binnen.
1: het waren er minder. En de politiebegeleiding, het was allemaal zo goed geregeld dat ik eigenlijk gewoon een uur te vroeg in de zaal was. Daar komt eigenlijk op neer.
0: En ik kreeg dus een berichtje door van Chris dat hij er al, in was. Want ik ging naar Düsseldorf, maar ik heb vanuit thuis en in de auto het AfD-congres wel gevolgd. En het begon ook stipt op tijd. En ik ben in 2019 ook op een AfD-partijcongres geweest. Dat was nog voor corona. Toen was de partij qua samenstelling ook nog anders. Toen ging het er ook anders aan toe binnen. Daar gaan we het zo over hebben. Maar buiten waren er toen ook iets van 25.000, 30.000 Antifa. Ik noem het toch nog maar even zo, maar het zijn tegendemonstranten. Die braken in Braunschweig ook echt de tent af. En, maar nu was het dus anders.
1: Nou, misschien ook nog even. Er is namelijk ook nog, we zijn één keer, dat hebben onze luisteraars gemist, maar er was een keer een jongerenbijeenkomst in Gießen, een tijdje geleden. Daar wilden wij ook naartoe. En dat is toen ook niet doorgegaan, dat ze daar namelijk ook dus boel afbraken. Dus je hoeft helemaal niet zo lang geleden, het is helemaal niet zo lang geleden dat demonstranten dat deden. Het is trouwens ook niet zo dat het helemaal rustig was in Erfurt. Er is een partijkantoor aangevallen, er zijn wat journalisten aangevallen.
0: Dat is ook echt een schande.
1: Maar de grote ironie is natuurlijk dat wij dus bij de messen in Erfurt, dus een soort raai moet je je dan voorstellen. Daar was dan een tegendemonstratie. Nou ja, er waren gewoon 3 veiligheidsringen en ja, daar stonden wat mensen en de politie. Nou, je hebt nog nooit bij jezelf zoveel politiebusjes bij elkaar gezien. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Nee, want in Duitsland werkt het zo dat de landers, dus de deelstaten, zijn verantwoordelijk voor de oproerpolitie, voor de ME. En Thüringen is natuurlijk een kleine deelstaat en die kunnen dat niet alleen. Dus er waren 9000 man oproerpolitie uit heel Duitsland, van alle bondslanden praktisch, waren daar in het gebied. We hebben mensen uit NRW gezien, ik heb iemand uit Hamburg gesproken. Het was heel bijzonder.
1: Ze waren er allemaal.
0: Maar goed, iedereen was van de partij. En wie ook van de partij was, was Tino Chrupalla. De co-voorzitter, duo-voorzitter van de AfD. De AfD heeft 2 leiders. Deze meneer Chrupalla. En natuurlijk Alice Weidel.
1: Ja, en hij is niet zo bekend, hè, eigenlijk. Nee, we zien Weidel altijd. Ja. Maar deze man, die zegt niet zoveel, maar die is eigenlijk ook heel belangrijk. En die had een soort welkomstwoord.
0: Ja, en het ging in die speeches op de eerste dag heel vaak over de tegenstanders die buiten aan het demonstreren waren.
8: Die Randalierer van de Antifa hebben ihr eigenes Störmanöver verschlafen. Wir können hier heute pünktlich starten. Liebe Frühaufsteher, muss man ja sagen, sehr geehrte Pressevertreter, herzlich willkommen hier heute in Erfurt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und so ist das eben, wenn man gewohnt ist, auszuschlafen, während die anständigen Bürger täglich zur Arbeit gehen, liebe Freunde. Demokratie ist die Herrschaft der Mehrheit.
0: Chrupalla, die zegt hier dus van ja, ze hebben zich allemaal verslapen, hè, die antifa's.
1: Ja, zo niet helemaal waar.
0: Nee, maar dat zegt hij.
1: Ja, dat was heel grappig.
0: Hij zegt ook, een vroege vogel vangt de worm. Een soort van Duits gezegde, dat als je vroeg bent, dan heb je beet. En zij waren dus veel vroeger allemaal opgestaan. Dus het was een race tegen de klok. Bepaalde AfD'ers waren...

0: duurde vaak heel lang voordat ze konden beginnen. En, maar wat ook wel wat Kropala zegt, is dus de meerderheid zijn zij niet. En hij zegt ook de hardwerkende mensen die staan vroeg op. En nou ja, dat zijn allemaal clichés. Maar er waren nog meer speeches die ik daar heb gehoord. Waaronder van Björn Höcke. En dat is de rechtsbuiten van deze partij, Chris.
1: En dat is de wat is ook weer de functie van deze man?
0: Björn Höcke is de leider in de deelstaat Thüringen.
1: Dus waar het congres was.
0: Ja, die leidt de fractie in de Landsdag van de AfD in Erfurt. En die Höcke, die heette iedereen welkom. Maar Höcke is in Duitsland omstreden vanwege zijn meningen. En völkisch nationalistisch rechtsextreme meningen wordt hij...
1: Dit is een van de grotere extremisten die daar rondloopt.
0: Ja, deze is echt hardcore.
1: Ja, heel erg in beeld en bekend, et cetera.
0: Ja, het is hardcore. Dus we gaan even luisteren naar wat Björn Höcke, toen hij de zaal toesprak, zei over de tegendemonstranten.
2: Natürlich, das will ich hier noch anschließen, sind da draußen noch viele. Ich kenne die Kollegen ja, wenn ich manchmal bei Veranstaltungen bin, dann schlägt mir ja auch Hass und Hetze entgegen und die Gesichter sind entstellt von Hass und Hetze, die unser Mitleid verdienen. Denn das sind Opfer einer gigantischen Bildungskatastrophe. Das sind Menschen, denen man nicht ermöglicht hat, eine gesunde Identität auszubilden. Das sind Seelenverwundete, wie ich sie nenne. Und auch das ist eine Aufgabe unserer AfD. Normalität herzustellen, zu heilen. Ja, wir sind im Endeffekt auch große Psychologen, wenn das eine Partei überhaupt leisten kann. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen einen Teil der Nation tatsächlich auf die Couch legen und therapieren. Es geht darum, Deutschland wieder mit sich selber zu befreunden. Wir müssen unsere Identität wiedergewinnen.
0: Nou ja, die Höcke die zegt dus van ja, dat er ook slachtoffers zijn van de linkse tegendemonstranten. Hij noemt ze zeg maar eigenlijk slachtoffers van het onderwijs en van het systeem. Want dat zijn verwonde zielen, dus dat zijn gewonde zielen. En we moeten die, zeg maar, hij zegt we moeten die heilen, we moeten ze helen, we moeten ze weer gezond maken.
1: Eigenlijk heropvoeden.
0: Heropvoeden en we moeten ze op de bank, af die couch zegt hij dan, op de bank leggen en psychologie. Dus we moeten coaching krijgen. En we moeten ervoor zorgen dat de normaliteit dan weer terugkeert in Duitsland. Want deze mensen, dat zijn jonge mensen, die hebben geen goede beelding gehad. Die zijn anders niet meer te redden.
1: Maar even voor het beeld van de luisteraar. Ik ben ook een uurtje bij die demonstratie geweest die naast die hal was. Je kan deze mensen heel bijzonder maken. Maar ik bedoel, het was gewoon publiek wat je in Nederland bij allemaal linkse demonstraties ook ziet. Dus ik bedoel, als je een Gaza-demonstratie of een klimaatdemonstratie hebt.
0: Dit soort mensen ook.
1: Komen dit soort mensen gewoon. Die zien er wel wat alternatief uit. Ja. En ze zijn heel progressief. En het is heel multicultureel en zo. Maar ik bedoel, je moet deze mensen ook niet... hij maakt ze nu wel heel gek, zeg maar. Zijn ze natuurlijk gewoon helemaal niet. Ze hebben gewoon andere standpunten.
0: Hij zei wel, iedereen mag democratisch demonstreren. Dat is democratisch recht. Dat zei hij. En hij zei ook, zonder geweld, weet je, we zijn alleen tegen geweld. Dat zei hij. En geweld gebruiken mag niet. En ja, als je die lijn door zou trekken, dan zou een normale politicus, een gangbare politicus, zou hetzelfde zeggen. Dus ze conformeren zich op een of andere manier. Of ze dat nou doen met de mond en iets anders denken, dat weten we niet. Maar ze, in hun speeches conformeren ze zich dus aan de lijn.
1: Maar dit is natuurlijk wel een beetje de suggestie van deze partij. Deze partij eigenlijk, ze zeggen dat wel. En ze doen het wel netjes als een soort
0: als ze aan de macht zijn.
1: Rechtsconservatieve club zijn.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk bedoelen ze iets anders.
0: Ja, en als ze aan de macht zouden zijn, dan zouden ze de democratie afbreken. Alleen, ja, dat is iets dat wordt gezegd. En er zijn deskundigen die dat zeggen. En ik zeg ook, er zitten ondemocratische elementen in, zeker.
1: Want ze worden niet voor niks van het rechtsextremisme beschuldigd.
0: Ja, ik bedoel, ik heb voor mijn boek Eigen Volk, heb ik die partij uitgebreid onderzocht. Ik heb heel veel kopstukken en leiders geïnterviewd, waaronder deze Höcke. En kijk, dat is wel hardcore. Echt rechts. Hardcore rechts. Alleen, je weet dus niet wat er gebeurt als ze aan de macht komen.
1: Je had je ook weer Gauland. Die zei van dat de Holocaust een vogelpoepje was.
0: Maar dat zijn dan zeg maar de grote bekende uitspraken. Hè? De extreme uitspraken die zijn gedaan. Maar zijn ook met de jaren in de AfD zijn de rechtsextremisten naar binnen gewandeld. Zonder dat sommige afdelingsbesturen het wisten.
1: Ja.
0: Dus, en die hebben zich later gemanifesteerd. Soms zijn ze eruit gegooid. Heel vaak niet. En dat is ook het probleem met deze partij. En wat mij heel erg opviel op het partijcongres, is natuurlijk een nieuwe voorstand, een nieuw bestuur, partijbestuur is er gekozen. En daar zit dan zo'n Martin Reichardt in. Ik weet niet of die naam je wat zegt.
1: Nou, die naam is mij even ontschoten.

0: Maar ik denk dat onze luisteraars die ook nog niet kennen.
1: Nou, dat is een meneer die zit in Sachsen-Anhalt. En die Reichardt, die heeft gewoon de Hitlergoed gebracht. Maar hij zei, nee, ja, dat was een ridderslag.
0: Oh.
1: Ja, want ja, dat was een foto waarin hij dus met zijn arm omhoog staat. En die is ook in Duitsland viraal gegaan. Maar dat is ook weer interessant. Want zo'n foto zoals die Hitlergoed van die Reichardt. Hij zegt, het is dus een ridderslag. Maar die foto, die gaat dan even viraal. Maar het is geen, blijft niet plakken. Het schandaal is kort. Het is eigenlijk hetzelfde als in Nederland. Dat de hoe zeg je dat? De schandalen en de verontwaardiging en de ophef, die is er wel. Maar die is dusdanig kort dat het niet blijft hangen bij het publiek. En dat dus ook zo'n man niet in de ban wordt gedaan. En een week later wordt hij gewoon in het bestuur gekozen van virtueel de tweede partij.
0: Nu helemaal geen, er is nu ook eigenlijk geen gedoe over dat hij daarin zit. Weinig. Dat waait ook weer over.
1: Nou, dat is niet heel hard in het nieuws geweest. Wat wel in het nieuws was, is dat er een getrouwe van Hukke, van de, zeg maar, de netwerk van Hukke in dat partijbestuur is gekomen. En analisten zeggen, dit is het meest extreme partijbestuur wat is gekozen tot nu toe. En het aantal vrouwen in het partijbestuur is met 100% verdubbeld.
0: Ja, want het is van 1 naar 2, toch? Zoiets. Ja.
1: Er zitten iets van 15 mensen in.
0: Ja. Waarvan dat twee is dan wel vrouwen. Progressief van ze.
1: Ja, zogenaamd. Dat kun je zo zeggen. Maar het is wel. Maar ja, goed. Ik kwam 's avonds laat aan op die zaterdag. En toen op zondag zijn we er weer heen gegaan. Toen werd Weidel herkozen.
0: Ja.
1: 81%. Ja. Kruphalla 70%. Dat zijn grote uitslagen. En wat mij heel erg opviel toen ik er was in de zaal. Want ik vergeleek natuurlijk met mijn ervaring uit 2019 in Braunschweig in de Volkswagenhalle. Het was veel rustiger.
0: Het is een hele saaie club.
1: Nou, de saai weet ik niet. Dus in ieder geval.
0: Die vergadering is een beetje saai. Ze zitten allemaal heel keurig te luisteren. En ze stemmen gewoon meestal wel mee.
1: Ja, en ook het partijkader lijkt veel meer op elkaar. Het zijn veel mannen van 40 plus. Jij zei met overgewicht, buiken en kaal. Dat is
0: ongeveer een goede beschrijving.
1: Ja, dat is wat jij zei. En het aantal vrouwen heb ik ook op twee handen kunnen tellen. Dat is iets van 10%. Dat is jouw schatting.
0: Ja, zoiets.
1: 5-10%.
0: Misschien dat er af en toe een vrouw ertussen zit. Maar ik bedoel, het is een walhalla voor homoseksuelen. Dat zeg ik altijd.
1: Jij kon aan je trekken.
0: Als je van dikke mannen houdt. Maar met kale hoofden. Maar het is gewoon een heel. Wat natuurlijk interessant is dat die mensen allemaal. Een partijcongres verwacht je toch een soort discussies.
1: Ja.
0: Die hebben we natuurlijk niet gezien.
1: Die waren er niet.
0: We hebben gewoon allemaal met Weidel ingestemd. Dus hebben met al die bestuursleden een paar dan die dan een beetje onduidelijk was. Of die dan een grote meerderheid
1: de
0: hadden.
1: De gedelegeerden konden wel interrumperen. Maar het ging vaak om klein bier. Er was zelfs op een gegeven moment iemand die bracht in dat de braadworstjes €5 waren op een congres. En dat het naar €2,50 per braadworstje moest gaan.
0: Ja.
1: Dat zijn geen hoofdzaken.
0: Echt. Oh. Ja, dat omdat er een tentje naast de messen in Erfurt staat, waar de afgevaardigden van de AFD vinden dat ze te veel voor het worstje betalen. Ja, dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
1: Maar wat heel grappig was, ik liep door de wandelgang en toen kwam ik iemand tegen van Weleer. En dat is Bernd Bouwman. Weet je wie dat is?
0: Ja, dat is die man uit Hamburg.
1: Ja. En die Bernd Bouwman, dat is de parlementaire geschefsführer. Dat is een functie in de fractie, eigenlijk de organisator van een fractie. Je hebt in Duitsland, in de Bondsdag, heb je de fractieleider en je hebt de parlementaire geschefsführer. En die heeft ook een leidende functie, maar die doet vooral het organisatorische gedeelte eigenlijk. Dus dat is eigenlijk de grote man in de Bondsdag, wat de fractie betreft. En ik vroeg Bernd Bouwman, die herkende ik nog in 2019. Hij herkende mij nog in 2019.
0: Nou, geweldig.
1: Ja, heel grappig.
0: Jij bent ook bekend eigenlijk in Duitsland.
1: Nou, dan wordt mij nu woorden in de mond gelegd.
0: Oké, dat denk ik nu. Mij kenden ze niet.
1: Nee, jou herkennen ze nog niet.
0: Nee, het komt misschien nog wel.
1: Maar goed, Bernd Bouwman. Dus ik vroeg Bouwman een vergelijking te maken met 2019. En toen zei hij, ja, we staan er nu veel beter voor. En ik wil even kort, ik heb een interviewtje met hem gedaan, even kort laten horen wat hij allemaal zei.
2: Ja, wir sind jetzt bei fast 30% im Land. Wir sind mit Abstand die stärkste Partei und wir sind auch organisatorisch viel gefestigter. Wir sind mittlerweile eine geölte Maschine als Partei, als Bundestagsfraktion, zu der ich ja gehöre. Und wir haben ja, es sind ja nicht nur die aktuellen Umfrageergebnisse, es ist ja die Dynamik, die dahinter geht. Wir kommen von 20 Richtung 30 und darüber hinaus. Die CDU kommt von 30, ist Richtung 20 und darunter bald. Diese Dynamik wird Deutschland völlig umkrempeln.
1: Hij zegt dus eigenlijk van ja, we staan nu op 30% in de peilingen. Dus we zijn virtueel de grootste. Daar komt op neer. Ik zei net de virtueel de tweede, maar we zijn virtueel de grootste partij. En hij zei ook van ja, de CDU die gaat juist omlaag. Die gaat van 30% naar 20%. Dus het gaat met ons goed. En daarom zijn we een geoliede machine. Want ik vroeg hem natuurlijk van ja, waarom loopt het hier zo vlekkeloos? Zo,
0: vlekkeloos, ja.
1: Want ik heb in het verleden wel anders gezien. Er waren echt mensen die vochten elkaar de tent uit in dat partijcongres. Vervolgens vroeg ik toch nog even een terugblik te maken over hoe het toen ging. Ik vroeg even door.
3: Damals gab es sehr viele verschiedene Stimmen in der AfD. Die könnten auch noch sagen, was sie wollten. Und jetzt bespüren wir, es ist alles sehr engagiert.
2: Ja, es gibt nicht mehr so Stimmen, die so weit auseinandergehen. Das hat sich jetzt gefestigt um eine Programmatik, die jetzt alle vertreten auch.
3: Ja.
2: Das ist die Stärke.
3: Ist das so eine genannte Professionalisierung?
2: Ja, genau. Professionalisierung, verbesserte Organisation.
3: Sind Sie froh damit?
2: Ja, absolut.
3: Warum?
2: Ja, weil wir die stärkste Partei Deutschlands sind und mittlerweile auch die am besten organisierte.
1: Dus Baumann, desgevraagd, die zegt dus ook van ja. Weet het, we hebben dus eigenlijk die stemmen die er toen waren, de onrust die er toen was, de meerstemmigheid die er toen was, die is nu wel uitgekristalliseerd, die zijn wel weg. En het is nu gladder. En toen zei ik van nou, dat is de zogenoemde professionalisering. Hè? Dat hoor je ook heel vaak van partijen in Nederland.
0: Ja.
1: Dus bent u daar blij mee? En toen zei hij ja, heel erg blij ben ik ermee. En het komt erop neer, we gaan nu goed. En, dus ja, hij was heel zelfverzekerd. Hij moet dit verhaal natuurlijk ook houden.
0: Maar het gaat natuurlijk ook heel goed met ze. Dus het is natuurlijk ook niet echt, als het nou goed met je gaat, is het ook niet echt een moment om te denken, ik ga nou eens even de beuk erin gooien dat de koers anders moet.
1: Nee, en het is ook wel zo geweest dat de AfD een terugslag heeft gekregen met verkiezingen. En het is ook zo geweest dat zeker in de beginjaren het nog helemaal niet duidelijk was waar die partij uiteindelijk heen ging. Of ze nou echt nog meer naar rechts zouden afbuigen. Nou, het laatste is gebeurd. Met name in de coronatijd. En je ziet gewoon dat de rijen nu gesloten zijn. Dus wat wij hebben meegemaakt dit weekend bij de AfD is eigenlijk een glad verlopend congres met weinig fratsen. En eigenlijk waait er zo. En Weidel, Alice Weidel, die werd zondag op het schild gehesen. En die had weer een vurige toespraak.
4: We willen onze Heimat, ons Vaterland, weer van kop op de Füße stellen. We hebben een vollen Fokus op de bevorstehende Landtagswahlen in September, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, in denen wir die Ministerpräsidenten stellen.
1: Nou, Chris, wat denk je als je haar zo hoort?
0: Dat is een volksmenner, is het.
1: Demagoog.
0: Het is een demagoog, is ze. Dat is ze ook. Volgens mij is ze dat echt heel eng, bijna. Terwijl ze zegt, ze zegt natuurlijk van ja, we gaan die verkiezingen winnen. Ja, dat is het eigenlijk wel.
1: Zij zegt in haar eindrede op zondag, zei ze dus, we willen Duitsland weer bovenop krijgen.
0: Ja.
1: En we gaan de drie verkiezingen die er komen. Er komen in september, luisteraars, drie hele belangrijke verkiezingen aan. In Oost-Duitsland, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. En zij zegt, die gaan we winnen en daar gaan we regeren. En voor Sachsen-Anhalt
0: is dat ook heel reëel.
1: Is die kans reëel. Want ze scoren daar in de peilingen al maanden rond de 43%.
0: Maar dat is niet genoeg, denkt de luisteraar nu.
1: Nee, maar je hebt in Duitsland de 5% grens. Dus alle partijen die onder de 5% eindigen, die komen niet in het parlement. Dus die komen niet in de Landtag. En dat betekent dat die stemmen worden opgeteld bij de partijen die wel boven de 5% uitkomen. En als ze dus zo'n partij als de AfD zegt 43-44% haalt, dan kan het maar net zo zijn dat het kwartje zo valt dat ze 50+1 halen.
0: Dus ze krijgen eigenlijk qua zetels zouden ze dan meer dan 50% kunnen halen?
1: Ja, en in dat geval kunnen ze alleen regeren en dan moeten ze ook alleen regeren en dan gaan we zien wat er gebeurt.
0: En wat denk jij dan dat er dan gebeurt?
1: Nou, ik heb geen glazen bol, Chris, maar ik denk dat dat dan Van Auw gaat doen, want de AfD heeft nog nooit geregeerd en ze hebben allerlei dingen geroepen en die kunnen ze ze niet waarmaken. Dus de kans is gewoon heel groot dat de AfD daar in Sachsen-Anhalt onderuit gaat.
0: Ja.
1: Maar ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd zei Weidel ook dat ze willen regeren op landelijk niveau.
0: Nou, zij smijt zich erin, hè? Dat is ook heel Duits. Zij geeft zich tijdens een toespraak doen.
1: Ja, ze gaat er helemaal vol in.
0: Ja, maar wat zij hier eigenlijk zegt is: wij willen regeren en we zijn Oost-Duitsland zijn we het sterkste. We halen 30% met onze vlag zwart-rood goud. Gaan we het halen? Het is ook een soort van pep talk.
1: Dat is onzin natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, er is hier een contradictie. Want het punt is, die partij die roept allerlei dingen en ook extreme dingen. En extreme dingen worden ook getolereerd. Kijk naar die vermeende Hitlergroet. En die worden getolereerd. En dat is een of andere manier, hoort dat erbij of zo? Of is dat hoe die partij is? En tegelijkertijd zegt die partij, ja, maar we willen ook regeren. We willen ook gewoon verantwoording dragen. We willen ook gewoon
1: willen met de Hitlergroet
0: in de driver's seat.
1: In de club willen ze de verantwoording.
0: En ik kan nog steeds, ik ben nog niet overtuigd. Hoe je dat dan? Hoe moet dat dan?
1: Nou, omdat ze die Hitlergroet is een beetje aan de achtergrond gedrongen.
0: Ja, maar over een paar weken is er weer een ander.
1: Ja, maar kijk, jij doet dit is wat journalisten doen, hè? Dus journalisten die gaan dat dan nog een keer oprakelen. Terwijl zij vergeten dat gewoon. En dan kan het wel. Dat is natuurlijk in feite wat ze doen.
0: En hun kiezers ook.
1: En hun kiezers denken dat ook. Alleen dan denk ik nog steeds, ja. Kijk, ik bedoel dat het in Sachsen-Anhalt misschien gaat gebeuren. Dat zou heel goed kunnen. En dat wordt heel interessant. Of misschien zelfs wel bedrijven.
0: Ja, we gaan erheen.
1: Maar landelijk, dan moet er toch wel heel veel water door de rivier voordat dat gaat gebeuren.
0: Zeker weten. En ik denk dat de CDU onder Merz sowieso gaat dit niet doen.
1: Nee.
0: Die gaat niet met deze mensen in zee. Nee. Zit niet gebeuren.
1: En dan zouden ze natuurlijk ook echt gematigder moeten zijn. En niet alleen maar dingetjes even onder het tapijt vegen, zeg maar.
0: Ja, en het gekke is, er zijn natuurlijk voorbeelden, en die vergelijking kan ik vanwege mijn boeken ook wel maken. Kijk naar Oostenrijk, naar de FPÖ onder Haider. Jaren geleden, Jörg Haider, waren ze eigenlijk gewoon heel extreem. En toen hebben ze op een gegeven moment zoveel stemmen gehaald dat ze in het jaar 2000 in de regering kwamen. Want toen was heel Oostenrijk was te klein en Oostenrijk werd in de ban gedaan door de EU. En de FPÖ kwam in de regering en ja, het ging 2 jaar goed en toen ging het fout. En daarna zijn ze weer in de regering geweest. Dus het is, ja, het is heel gek.
1: Het is gewoon
0: een soort van normalisering dan plaats.
1: Het is daar een partij geworden die gewoon in de regering kan zitten. Net als dat in Nederland, even afgezien van dat allerlei mensen daar tegen zijn, in feite ook zo kan met de PVV.
0: Ja, nou ja, de PVV is nog meer een getuigenispartij, denk ik. Dan.
1: Ja, maar het gaat niet zozeer om wat ze doen. Maar feit is dat de PVV nu 1 keer in de regering heeft gezeten. Ze hebben een keer gedoogd. Ja. Dus in principe, het is wel, ik bedoel, het is een controversie. Hele optie, maar het is wel een optie.
0: Ja, het is mogelijk.
1: En zij zijn eigenlijk nu nog geen optie.
0: Nee, omdat in Duitsland geldt een brandmuur, een cordon sanitair tegen de AfD. Dus de andere partijen willen nooit en te nimmer met ze samenwerken en houden dat ook vol.
1: En daar is ook reden voor.
0: Ja, daar zijn dus alle, hebben we het net over gehad. Ja, dus
1: er is reden voor.
0: De AfD is dus controversieel. En daarom zeg ik, ja, zij zeggen het voortdurend ook in hun redens op het partijcongres. Ik heb voortdurend gehoord. Ik luister natuurlijk ook daarnaar. En we willen regeren.
1: Beetje tegenstrijdig is het eigenlijk.
0: Het is compleet contradictioneel. Dus hoe kun je zeggen, wij zijn een serieuze regeringspartij, we willen meedoen. En je hebt zoveel extremen. Ik vind het wonderlijk. Dus dat moet zich ook blijkbaar uitkristalliseren of zo.
1: Nou, ik vind dat het nu tijd is om te gaan praten over grapjes over de AfD met Patrick Nederkoorn.
0: Ja. Daar ben

0: Met Patrick Nedekoren.
1: Hey, die Patrick. Ja, Kemal hier.
2: En Chris Alberts hier ook.
1: Ja, Patrick, wij komen bij de AFD vandaan en we zijn aan het bijkomen ervan. En we hebben toch ondanks alles samen wel gelachen om bepaalde dingen. Maar kun je grappen maken over de AFD in Duitsland? Jij bent stand-up comedian, je weet er vast alles van. Je treedt daar op.
0: Ja, nou ja, je kan zeker grappen maken over de AFD in Duitsland. Dus het is natuurlijk enorm het nieuws en iedereen is ermee bezig. Ik denk wel dat Duitsers het vaak heel fijn vinden om te weten aan welke kant je staat. Dus waar in Nederland er meer gevoel voor ironie is en we het ook leuker vinden, denk ik, om daarmee te spelen. Dat geldt trouwens voor Oostenrijk ook. Zijn Duitsers toch, ja, die willen het iets hapklaarder, is mijn ervaring.
1: In de zin van dat ze weten of jij pro of tegen de AFD bent, moet je dan ook echt zoiets zeggen?
0: Ja, dus ik denk wel dat ze dat belangrijk vinden. Kijk, voor mijn gevoel gaat het, als het om humor gaat, er gaat altijd heel veel terug op het oude verschil tussen dat wij handelaren zijn en zij bouwers. Hè? Dus wij hebben snel even contact. Dat mag vrolijk zijn en leuk en gezellig. En daarna gaan we weer verder. Terwijl zij kijken eerst een beetje de kat uit de boom en willen eigenlijk echt iets met je aangaan voor de lange termijn. En dat merk je bij publiek ook. Dus die willen eerst gewoon heel duidelijk weten, oh, in welke hoek zit diegene. En ze openen zich als ze dat doorhebben. En daarom zijn er ook wel, ja, kijk, het hangt altijd af van hoe je iets aanvliegt, maar er zijn wel taboes in Duitsland. Ook nog weer omdat Duitsers heel feitelijk zijn. Dus wij zijn wat losser met feiten, maar als je opeens een politiek onderwerp gaat behandelen en je zegt iets wat feitelijk niet helemaal klopt, dan gaat een Duitser denken. En denken is meestal niet zo heel erg goed voor de overgave en de lach.
1: En daar zit de taboe misschien ook wel, of niet?
0: Ja, dus daar, er zijn, nou ja, kijk, ik denk dat je in Duitsland over alles kan praten, hoor, maar er zijn wel onderwerpen waarbij je merkt dat de zaal gewoon heel even de adem inhoudt. En dat zijn zeg maar de oude taboes. Tweede Wereldoorlog is natuurlijk duidelijk zo'n onderwerp. En je hebt ook nog wel, je hebt in Duitsland heel veel theaters die er bijvoorbeeld door christelijke verenigingen zijn opgezet, of die aan een kerk gelieerd zijn. Dus daar merk je, als je grappen over religie gaat maken, dat dat gebeurt. Maar bij die onderwerpen kan je het toch wel altijd zo inkleden dat je, ja, het is niet zo dat ik ga geen grappen weglaten als ik ergens speel. En er zijn ook wel weer nieuwe taboes bijgekomen. En de AFD is er daar denk ik wel een van. Ik ken weinig comedians in Duitsland. Er zijn er misschien een paar die daarmee spelen, waarbij het dan onduidelijk is, waarbij het niet duidelijk is wat ze nou eigenlijk van de AFD vinden. Ik geloof dat Duitsers dat spannend vinden. Er is één fantastische Oostenrijkse comedienne die in Duitsland, nou ja, echt enorm beroemd is, Lisa Eckhart. En zij is steen en steen goed, maar zij pakt alle moeilijke politieke onderwerpen aan. En je kan haar nooit echt plaatsen. Maar haar grappen zijn en heel hard en heel scherp. En ze heeft een fantastisch taalgebruik. Dus alleen daarom is het al fascinerend om naar te kijken. En haar lukt het wel om over eigenlijk alles wat voor een Duitser in eerste instantie taboe zou zijn, om daar grappen over te maken. Maar zij heeft dus ook een hoop mensen die haar echt niet mogen.
2: Nou, wat is dan bijvoorbeeld zo'n taboe rond de AFD?
0: Nou, zeg maar de thema's die zij aanhangen. Hè? Dus zij zijn natuurlijk erg, dat hebben jullie denk ik de afgelopen dagen ook meegemaakt, zijn natuurlijk erg voor Duitse trots en Duitse identiteit. Binnen de AFD spelen er natuurlijk ook discussies om op een andere manier naar de geschiedenis te kijken. Over migratie zijn er natuurlijk wel echt extreme standpunten. En dat zijn wel onderwerpen waar, als publiek het idee heeft dat je het daar heel erg mee eens bent. Ik denk dat het publiek, theaterpubliek, wel wat linkser is over het algemeen. Ik denk dat je dan een gekke sfeer krijgt.
2: Dat moet je proberen te voorkomen, zeg maar. Dat mensen gaan denken dat jij eigenlijk ook vindt dat de asielzoekers weg moeten blijven, zoiets.
0: Ja, nou kijk, ik speel in mijn voorstelling die ik speel, die gaat over wat als door klimaatverandering opeens alle Nederlanders naar Duitsland toe moeten. Daar maak ik ook grappen over migratie en probeer ik wel die gevoeligheid op te zoeken. Maar je kunt ook een onderwerp aansnijden zonder dat het meteen een statement is of zo. Hè. Je kunt ook iets onderzoeken en dat is, nou vind ik, het fijne van humor. Dat je werelden kunt openen. En dat kan in Duitsland altijd. In die zin kan je echt wel over alles praten.
1: Ja, over humor gesproken, hier ging bijna glas om. Het glas wijn van Chris. dat gezegd hebbende. Treed je wel eens op in het oosten? Of heb je wel eens shows in het oosten gezien? In plekken waar heel veel mensen AFD stemmen. En is dan de humor en de sfeer anders?
0: Nou, ik heb vorige maand in Mecklenburg-Vorpommern gespeeld. Helemaal tegen de Poolse grens. En vorige week nog in Leipzig. In Leipzig is een grote stad. Dus ja, daar vond ik dat vond ik wel anders. Maar dat in Torgelo, dat vond ik zelf overigens ook best wel shocking om er te zijn. Hè? Dus je komt dan aan op een station waar alles niet functioneert, zeg maar. Geen klok, geen wc. Er is wel een casino op het station. De werkloosheid is daar enorm toegenomen de afgelopen 20 jaar. Dus ik had ook echt dat idee, ik kom op in een ander stuk Duitsland dan wat ik ken. En die voorstelling die gaat dus over klimaatverandering en migratie. Nou, daar merkte ik wel wat gezucht bij. Maar uiteindelijk ging die zaal wel heel erg mee. En is de volgende voorstelling ook geboekt al. Dus blijkbaar was het fijn. Maar ik merkte wel dat je niet op voorhand, ook misschien omdat het gewoon ver weg is van Nederland hoor, maar niet op voorhand de sympathie hebt die je in Noord-Rijn-Westfalen wel hebt als Nederland.
1: Ja, precies. En trouwens, die plek Torbelo, daar kwam ook die AfD vandaan die wij tegenkwamen bij Heino. Dus als je
0: een
1: cirkel rond.
0: Zie je, ja,
1: maar erg humorloze man.
0: Het is één op één, ja.
1: Hij was wel vriendelijk.
2: Maar ook humorloos. Ja.
1: Maar zijn niet alle Duitsers humorloos?
2: Oh ja, dat is het.
1: Sorry. Dat is een grapje van mij, mensen. Voor mensen die geen humor hebben. Grapje van mij. Maar hoe heet het? Gaat dat nog veranderen, denk je? De komende jaren? Dit AfD, de manier waarop.
0: Nou, kijk, ik ben altijd wel voor dat. Dat alle vormen van cabaret er zijn. Dus ik zou het eigenlijk wel interessant vinden als er een keer een hele rechtse comedian opkomt. Je hebt wel de discussie rondom Dieter Noer bijvoorbeeld. Die ook een comedyprogramma op de ARD heeft. Daar is wel vaak kritiek op. Maar ik vind het ook wel fris dat er een comedian is die een ander deel van de bevolking bedient. En tegelijkertijd vind ik ook weer dat je moet oppassen dat iedere subgroep zijn eigen comedian krijgt en je niet meer gewoon een zaal hebt met mensen die allerlei verschillende gedachten hebben. Dus, maar ik denk wel dat het zover aan het polariseren is in Duitsland dat een comedian waar iedereen heen gaat, dat zie ik de komende jaren eigenlijk niet echt gebeuren.
2: Heel erg bedankt.
1: Dankjewel, Patrick.
0: Ja, graag gedaan.
1: Hoi.
2: Dag.
0: Hoi.
1: Nou, dat was Patrick Nedekorn. De cultuurtips.
2: Ja, we hebben de cultuurtips. Het is trouwens een groot succes, onze cultuurtips. Wil ik toch graag even melden.
1: Echt
2: waar? Vorige keer had ik namelijk een tip over een presentatie over dictaturen en hoe Duitsland daarmee om is gegaan. En jij zei toen van waarom vertel je dat nu al? Want het is zo vroeg, maar dat ding is dus al volgeboekt. Dus mensen kunnen daar niet meer naartoe.
1: Ja, want ik wil daar ook heen. Het bleek uitverkocht te zijn.
2: Ja, dat is jammer. Maar er is wel een ontzettend leuke andere cultuurtips. Namelijk aanstaande vrijdag gaat over homoseksuelen.
1: Oh.
2: En over andere LHBT's. Het is namelijk binnenkort World Pride in Amsterdam. Dat weet u misschien allemaal. Ik weet niet precies. Het is ergens eind deze maand. Het duurt wekenlang. Dus als u naar Amsterdam komt, u komt er sowieso mee in aanraking.
1: Ik ben dan de stad uit, want het is zo druk dan.
2: Ja, het is zo druk. Het is beter voor de niet-homoseksuelen om dan de stad uit te gaan. Nemen de homo's nemen dan Amsterdam over. Dat is ook om de AfD. De AfD die komt dan in ieder geval Nederland niet binnenvallen. Ergens aanstaande vrijdag, als wij opnemen, is dat op 10 juli om 6 uur bij het Goethe Instituut in Amsterdam is er een discussie over de positie van homoseksuelen in de politiek. Namelijk de interessante tegenstelling dat er aan de ene kant heel veel weerstand is tegen LHBT-rechten, dat daar steeds meer kritiek op is, maar dat aan de andere kant homoseksuelen tegenwoordig in hele hoge politieke functies zitten. Zo, ja. We hebben tegenwoordig een premier, we hebben een kamervoorzitter en dan komt een hele bijzondere gast.
1: Maar wat is daar nou mis mee? Dat is toch gewoon goed dat
2: je gaat te snel, dat weten we nog niet. Dat hangt van de discussie bij het Goethe-instituut af. Dat gaan we daar horen. Daar komen twee wetenschappers en Felix Heinrichs, moet ik het goed zeggen, die is oberburgemeester, ik weet nooit wat een oberburgemeester is, van München-Gladbach. Dat ligt ergens bij Venlo. Dat is een oberburgemeester, dat is een soort
1: oberburgemeester hulp. Is zeg maar de burgemeester van alle deelgemeenten. Dus dat is de, ja, zeg maar,
2: dus
1: in Grootstetter.
2: Ja.
1: Dus oberburgemeester is vaak, ja, is dus
2: nou,
1: zeg
2: die
1: maar,
2: is ook van de homo's kennelijk, dus die weet daar heel veel. Die weet daar heel veel van. Dat is om 6 uur bij het Goethe-instituut in Amsterdam.
1: Okay, en jij gaat erheen.
2: En ik ben daar ook.
1: Dus mensen thuis, als je Chris wil ontmoeten, moet je dan daar naar.
2: Zeker.
1: Ik heb ook een cultuurtip. Mijn cultuurtip die heet Wereldmuziekconcours German Night. Woensdag 15 juli staat Duitsland centraal tijdens de German Night van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En dat is een bijzondere avond, want de Bundeswehr die komt langs in de Roda Hall. En dat is dus eigenlijk denk ik een soort van tap toe. Met marsmuziek en zo.
2: Ja, dat is hartstikke leuk. Met dol tap toe.
1: Ja, dus het is totaal tegenovergestelde van waar jij mee komt.
2: Ja.
1: En dat zijn ensembles en orkesten uit 31 landen.
2: En dan moeten mensen wel helemaal naar Kerkrade.
1: Maar er wonen heel veel mensen in Limburg, Chris.
2: Dat is ook zo. En ook onder onze luisteraars.
1: Er zijn meer dan 1 miljoen Limburgers.
2: Dat is ook zo. Nou, dat klinkt hartstikke leuk.
1: Ja, dat is om 8 uur begint het in Kerkrade in de Roda Hall. En een kaartje kost €30, maar dan heb je ook wat.
2: Ja, dan zijn wij daarmee aan het eind gekomen van deze aflevering van de Duitsland Podcast. Dat was aflevering nummer 20.
1: Yes.
2: En dat was ook het einde van dit seizoen.
1: Hoho, we gaan misschien nog een terugblik aflevering doen.
2: Oh ja, we gaan nog een terugblik aflevering doen. Die krijgt u over 2 weken, een soort bonus.
1: Ja.
2: En dan gaan wij praten over wat hebben we nou dit jaar over Duitsland geleerd.
1: Precies, wat waren de hoogte en de dieptepunten en we blikken vooruit op het volgende seizoen.
2: Ja, want er schijnt dat er een tweede seizoen komt. U kunt daarvoor doneren, dat kunt u doen via Bunk. Bunk is met een Q. bunk.me/Duitsland podcast. Want de benzineprijs is erg hoog. Dus daarom hebben wij enige steun van u nodig.
1: Ja, dus steun ons. Want we kunnen het helaas niet gratis doen.
2: Precies. Dat was het dan.
1: Tot de volgende keer.
2: Dag.

0: New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudige belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
2: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio. Happen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetter Adaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetter Adaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: de laatste inzichten.
1: New Business Radio voor Business Shapers.
2: Ooh, I see everybody's here.

0: wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen to lead. New Business Radio.

0: on you. Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Doorzie wat er komt.
0: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: De laatste inzichten.
1: Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende